0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het besluit van het Federaal Hof van Beroep om die executie uit te stellen teruggedraaid. De vrouw zou normaal gisteren al zijn geëxecuteerd met een dodelijke injectie, maar een uur voordat die gepland was, hield een rechter de executie tegen. De nu 50-jarige Pike werd veroordeeld voor de moord op een 19-jarig meisje, zelf was ze toen 18. Haar verdediging vroeg om gratie omdat ze zelf ook slachtoffer is geweest van seksueel misbruik op jonge leeftijd. De zaak leidde ook tot internationaal protest, onder andere van Amnesty International. Het zou de eerste executie van een vrouw zijn in Tennessee in ruim 200 jaar. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten, goed voor gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijsdikte. De cijfers komen van de Zwitserse gletsjermonitoringsdienst. Dat er zoveel ijs is gesmolten komt door de hitte, maar ook doordat er in de maanden voor de zomer weinig sneeuw is gevallen, waardoor de gletsjers al snel open in volle zon lagen. Het is nog niet het slechtste jaar voor de gletsjers. Dat was 2022. Toen smolt 5,9% van de ijsmassa in de zomer. En hoe kan België zich wapenen tegen de klimaatverandering? Dat is de centrale vraag waarop een nieuwe studie van de federale overheidsdienst Volksgezondheid probeert te antwoorden. In het eindrapport van die studie staan een heleboel maatregelen die zouden genomen kunnen worden om de weerbaarheid van de samenleving te versterken. Er werden verschillende risico's geanalyseerd, zoals de verzekerbaarheid van woningen in overstromingsgevoelige gebieden, gezondheidsrisico's bij hittegolven, maar ook de kwetsbaarheid van energieinfrastructuur voor extreme weersomstandigheden. De studie moet nu de wetenschappelijke basis bieden voor eventuele maatregelen die de regering later kan nemen in het federale klimaatadaptatieplan. Het weer dan nog. Regen vannacht in het westen. Kunnen dat intense buien zijn met de onweer? Het is ook erg zacht vannacht, met minima rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met fikse regen of buien daar. In het westen al opklaringen. En dan overdag toch hier en daar ook nog kans op een bui. Maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Concerti Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Tijdens die vlucht stak de co-piloot de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten crashen. Twee piloten die als passagier meevlogen zouden de man hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om even geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren.
3: We agreed with the Emiratis. I spoke to the president of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed, that will we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. But yes, we are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
2: Intussen raakt er ook meer en meer bekend over het precieze verloop van het incident. Een passagier getuigde dat het de gestoken piloot zelf was die erin slaagde om de deur van de cockpit open te doen, waarna de co-piloot kon overmeesterd worden. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft Elon Musk aangesteld om de toekomst van oorlogsvoering te onderzoeken. Project Meridian is de naam van het initiatief. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil samen met Musk uitzoeken hoe autonome oorlogsvoering kan werken, waarbij wapens zonder menselijke tussenkomst worden ingezet met behulp van artificiële intelligentie. Volgens Hegseth is zo'n project nodig om ook in de komende decennia militaire dominantie te behouden. Musk werkte al eerder voor de overheid. Hij stond tot mei vorig jaar aan het hoofd van het Department for Government Efficiency. In die hoedanigheid voerde hij genadeloze en ontwrichtende bezuinigingsrondes door met heel wat ontslagen bij verschillende overheidsdiensten. En toch ook nog wat goed nieuws voor mensen die graag koken. Vrouwenorganisatie Ferm, in vervlogen tijden ook bekend als de Boerinnenbond, brengt een nieuwe jubileumeditie uit van ons kookboek. En dat ter ere van de 100ste verjaardag van de organisatie. Ons kookboek is zowat het eerste en bekendste Vlaamse kookboek. De eerste editie werd al uitgebracht in 1927. Er zijn door de jaren meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. En nu komt er een nieuwe uitgave met de klassieke recepten, maar ook met nieuwe inzichten over voeding en aandacht voor duurzaamheid. Het weer dan nog, vannacht regen, het blijft wel erg zacht, minimaal rond 19 graden. In de ochtend zwaar bewolkt in het oosten, met daar fikse regen of buien. In het westen opklaringen. In de loop van de namiddag overal kans op een bui. En temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De besparingen van de Vlaamse regering treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie. Dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt er bespaard op het groeipakket, de voormalige kinderbijslag, en daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie minder kansen. Er gaat ook minder geld naar vervoersmaatschappij De Lijn. En daarmee raak je kwetsbare mensen, zegt hij, die Degerix van Netwerk tegen Armoede.
3: De Lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen, hè?
2: De Vlaamse regering gaat alles samen 3 miljard euro besparen tot in 2029, waarvan bijna 2 miljard volgend jaar. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt al haar vluchten van en naar Israël zolang het onderzoek naar de bijna fatale vlucht tussen Dubai en Tel Aviv nog loopt. Gisteren stak de co-piloot tijdens de vlucht de piloot met een mes en mogelijk wou hij het toestel ook laten neerstorten. Het vliegtuig nam een duikvlucht, maar twee piloten die als passagier meevlogen zouden de co-piloot hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Premier Netanyahu zegt dat er in samenspraak met de Verenigde Arabische Emiraten is beslist om enkele dagen geen vluchten van en naar Dubai uit te voeren om extra veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.
4: We agreed with the Emiratis that we'll, you know, we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
2: Volgens Israël ging het om een poging tot een terroristische aanslag. Fly Dubai vroeg eerder al om alle speculaties te vermijden en het onderzoek zijn gang te laten gaan. Alle motieven zijn nog onbekend, zei de luchtvaartmaatschappij. De afgelopen zomer hebben de gletsjers in Zwitserland zwaar te lijden gehad onder de extreme hitte. 5,5% van de ijsmassa is gesmolten. Dat betekent dat er gemiddeld 2,5 tot 4 meter ijs weg is. Dat meldt de Zwitserse gletschermonitoringsdienst. Dit jaar is er weinig sneeuw gevallen en daardoor lagen de gletsjers al meteen open in volle zon tijdens de warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Bij de nationale voetbalploeg van Portugal heeft sterspeler Cristiano Ronaldo gisteren het trainingskamp verlaten. 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Hij had ruzie met de nieuwe bondscoach Jorge Jesus. Ronaldo mocht vorige zondag niet spelen tegen Noorwegen. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank en dat was de eerste keer in 18 jaar. Na de wedstrijd liep Ronaldo boos weg. En gisteren werd duidelijk dat hij straks opnieuw niet in de basis zal staan. De intussen al 41-jarige Ronaldo is dan opgestapt. Op sociale media schrijft hij dat hij ooit de waarheid zal vertellen aan de supporters. Het weer, de dag begint zwaar bewolkt met felle regen in het oosten. In de namiddag ook kans op een bui in het westen en het centrum. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
5: Maar het nieuws van de dag is toch dat het in Tokio regent. Inderdaad, regen, water uit de lucht, uit de hemel. En dat al voor de 34ste dag op rij, meer dan een maand. 26 augustus was de laatste droge dag in Tokio. En sindsdien heeft het elke dag geregend. Ze zijn er wel wat gewoon, maar nu is toch een record gesneuveld. Wij kunnen van zoveel water alleen maar dromen, hoewel het gaat regenen, hoor ik daarnet van Gert van Boksel. Maar de Japanners die worden er stilaan depressief van. In de hele maand september was er maar 40% van de normale hoeveelheid zon te zien. Gelukkig voor hen is er licht aan het einde van de tunnel, want tegen vanavond zou het droog moeten worden. Zou. Ja, wij zouden vandaag een begrotingsakkoord moeten hebben.
0: Het is woensdag 30 september... Dit zijn de nieuwe feiten.
5: Liggen vanavond zou het droog moeten worden. Wij zouden vandaag een begrotingsakkoord moeten hebben.
0: Het is woensdag 30 september.

0: De eeuwige jeugd schijnt te hebben, deze Amerikaanse zangeres Susanna Hoffs en een nieuw werk van haar Casablanca.
1: Nieuwe feiten.
0: Een chirurg die kan een riskante leveroperatie voortaan repeteren. Met dank aan Tim. Goedemiddag, Tim.
2: Goedemiddag.
0: Tim Bombernat.
2: Ja,
0: mooie naam. Is dat Zweeds, Bombernat?
2: Nee, ik kom eigenlijk van het Frans. Bon Bernard, de goede Bernard.
0: Oké. En je bent ook een goede Bernard, hè? Zo blijkt.
2: Ik doe mijn best.
0: Je gaat ook meedoen aan het Vlaams kampioenschap doctoraat uitleggen.
2: Ja, klopt.
0: De PhD Cup met je doctoraat.
2: Ja.
0: En dat gaat over de mogelijkheid om leveroperaties te repeteren, te oefenen.
2: Ja.
0: Waarom zou je dat willen?
2: Omdat tijdens zo'n operatie een arts heel veel keuzes moet maken. Die steekt de naald in het bloedvat van de patiënt en die moet medicatie injecteren, maar...
0: Specifiek bij die leveroperatie?
2: Ja.
0: Als er kanker is?
2: Ja, bijvoorbeeld. Er zijn vele andere kankeroperaties waar dat ook moet, maar ik heb nu specifiek rond leverkanker gewerkt.
0: Aha.
2: En dan is de vraag, waar ga je die naald injecteren? Of die medicatie injecteren? Is dat dicht bij de tumor of een beetje verder? Is dat voorbij een bepaalde bocht van het bloedvat of ervoor? En op welke snelheid en welk type naald ga je gebruiken?
0: De snelheid van de injectie zelf,
2: Bijvoorbeeld, ja. En onder welke hoek, bijvoorbeeld. Het zijn allemaal dingen die grote impact hebben op waar die medicatie heen stroomt. En dus liefst naar de tumor, naar het gezwel uiteraard.
0: Ja. En het zou dus kunnen dat je verkeerd prikt en dat de stof die je injecteert niet op de plek terechtkomt waar hij moet komen.
2: Dat die inderdaad op een...

0: dat wil zeggen, niet optimale manier in het bloedvat komt en dus misschien een verkeerde bocht neemt en bijvoorbeeld bij het gezond leverweefsel terechtkomt, wat je natuurlijk wil vermijden. Ja, want dan beschadig je het gezonde weefsel en de tumor niet en eigenlijk wil je het omgekeerd natuurlijk.
1: En gebeurt dat vaak?
0: Dat gebeurt zeker, dat niet 100% van de medicatie de tumor bereikt.
1: Dat want het blijft een gok eigenlijk, als je aan het opereren bent.
0: Gok is natuurlijk veel gezegd, maar inderdaad, er zijn heel veel dingen die een rol spelen en dat is zeker op dit moment niet optimaal en heel moeilijk voor de arts om in te schatten.
1: Want dat verschilt van patiënt tot patiënt?
0: Ja, klopt. Dat is, inderdaad,
1: van lever tot lever?
0: Van lever tot lever, van patiënt tot patiënt. Iedereens bloedvatennetwerk is anders. Iedereens tumor is anders. Waar die ligt, hoe groot die is, hoe die stroming eruit ziet. Dus er zijn enorm veel onzekerheden, vraagtekens, waar de arts eigenlijk rekening mee moet houden. Ja. En dus zo...
1: Je zou eigenlijk een oefenlever moeten hebben. Heb jij die gemaakt?
0: We hebben die virtueel, maken we die eigenlijk. De patiënt komt binnen in het ziekenhuis, wordt sowieso een scan genomen. En die scan toveren we dan om in een 3D-model van de lever met de bloedvaten. En dan gaan we dat gaan simuleren met een computermodel. We gaan virtueel die medicatie gaan injecteren om te kijken waar stroomt die heen als we bijvoorbeeld hier of daar injecteren of onder een bepaalde hoek. En dan kunnen we verschillende scenario's gaan afwegen tegenover elkaar. Als je hier injecteert of daar injecteert of een beetje verder.
1: En de dokter, gaat hij dan echt een soort virtuele spuit hanteren? Of hoe werkt dat? Is dat met een VR-bril?
0: Dat kan eigenlijk gewoon op een laptopscherm. Het is zo ook dat nu...
1: Je moet dan de hoek intikken.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Je zegt bijvoorbeeld, ik wil hier injecteren onder die hoek met die snelheid. Duurt wel nog even om die computersimulatie te laten lopen. Heel belangrijk. Dus dat gebeurt nog niet in real time. Dat is niet op een laptopscherm of zo. Maar dus je kunt dat ingeven, hier of daar injecteren. En dan rekent de computer eventjes, een paar uur. En dan zou je kunnen het resultaat krijgen.
1: Dus je hebt wel tijd nodig.
0: Je hebt tijd nodig.
1: Ja. Maar dus het hangt af van de specifieke toestand van de lever van de patiënt. Maar het hangt ook af, neem ik aan, van hoe dat lichaam op dat moment is. De hartslag bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt.
1: Dat kan je niet altijd voorspellen natuurlijk.
0: Kan je niet altijd voorspellen. Als je zo'n computersimulatie bouwt, dan heb je ook niet alle gegevens. Bijvoorbeeld die hartslag. Je wil eigenlijk de hartslag weten van de patiënt tijdens de operatie. Maar ja, natuurlijk weet je die pas tijdens de operatie. En zoals ik zei, je hebt wel wat tijd nodig om dat door te rekenen. Dus zijn er bepaalde gegevens die je op voorhand niet weet. En dus moet je die gaan gokken.
1: Ja, maar dus het blijft een gok eigenlijk.
0: Het blijft een gerichte gok.
1: Juist.
0: En dat was net het punt een beetje van mijn onderzoek. Was kijken van die dingen die we niet weten, zoals hartslag, hebben die grote impact op de uitkomst, de voorspelling van het model.
1: Maar hoe dan ook, met jouw model is er een hogere kans dat de operatie uiteindelijk lukt.
0: Ja, klopt.
1: Hebben we enig idee hoeveel hoger die kans is?
0: Nee, we hebben ons nu voorlopig gefocust op technische ontwikkeling. Dus dat zit nog niet in het ziekenhuis. Dokters gebruiken dat nog niet. Dat gaat eigenlijk pas nog heel wat regelgeving en wetgeving die we daarvoor moeten passeren.
1: Het mag nog niet?
0: Het kan en het mag nog niet op die manier. Nee, het moet eerst nog goedgekeurd worden door heel wat instanties en zo. Dus dat is altijd...
1: Wat een beetje raar is, want oefenen kan toch nooit kwaad? Hoe kun je die oefening dan goedkeuren of afkeuren? Klopt. Het zou kunnen dat jouw model de dokter de verkeerde kant op stuurt.
0: Inderdaad, en daar gaat het altijd over dat de arts moet de juiste informatie krijgen, maar ook juist met die informatie moet leren omgaan. En daarom dat we ook duidelijk moeten maken van kijk, computermodel maakt die voorspelling, maar daar zijn we voor een deel onzeker over. Een minimum en een maximum bijvoorbeeld.
1: Je hebt de eerste stap gezet.
0: Ja.
1: Dat moet nu gecheckt worden. Zouden er nog veel andere operaties baat bij kunnen hebben?
0: Zeker, quasi alle operaties, bijvoorbeeld voor het hart, cardiovasculair, bestaan er nu al zo'n modellen die echt in het ziekenhuis ook gebruikt worden om die operaties te gaan voorspellen. En dat komt langzaamaan voor alle andere organen, lever, nieren, dat soort dingen komt eraan.
1: Tim Bomberna, mag ik je van harte feliciteren met je doctoraat? Je bent nu dokter in de wat? De biologie?
0: Biomedische ingenieurs.
1: Biomedische ingenieurs. En je gaat meedoen aan de PhD Cup, waarmee ik ook heel veel succes wens.
0: Dankjewel.

0: Het is een dagelijkse afspraak in Nieuwe Feiten. Het Polonaise moment wordt het stilaan genoemd. Hebben we deze keer te danken aan Adèle Bloemendaal, die ons een cursusje Amsterdams gaf. Met deze zalmminuut nog een keertje overdoen. Want het was niet naar mijn zin. En daarover gesproken, we hebben een begroting. De Vlaamse regering heeft een begrotingsakkoord gesloten. Uiteindelijk, het moest over. Want er was al een politiek akkoord gisteren, maar er was een probleem met een tabel. Maar alle tabellen zijn deze keer nu in orde. En de septemberverklaring van minister-president Diependalen, die start om 14:00. De crisis is afgewend. Ik zeg het er maar even bij.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Het is een glorieuze zoektocht waar nog lang geen einde aan is gekomen. Goedemiddag, Wouter.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Wouter de Pree en ook welkom Ruud Hendricks.
3: Goedemiddag.
0: Onze vriend bij Van Dalen en ons jurylid, ons enige. Jij hebt alle macht, de absolute macht, handhaaf jij. En dat is terecht. Iemand heeft kennis van zaken en dat ben jij. We zoeken woorden die we eigenlijk nodig hebben. Een van die woorden die we zo gevonden hebben is, overigens, perronprocessie. Wouter, weet je nog wat dat is, een perronprocessie?
2: Oh ja, dat is die dagelijkse beweging die op het perron plaatsvindt als de trein arriveert. En dan loopt er een hele stroom reizigers mee met de trein. Ja. En dat is de perronprocessie.
0: Ik loop altijd de andere kant op. Dat is mijn natuur. Dat is genetisch. Ik kan er niks aan doen.
2: Contrarie geboren.
0: Fantoomplek. Mm-hmm. Ruud, wat is een fantoomplek? Dat is een hele mooie.
4: Ja, is dat niet een plek die eigenlijk niet meer bestaat, maar alleen nog in je herinnering?
0: Juist. Mm-hmm. Je ouderlijke huis bijvoorbeeld. Of een huis waar je ooit gewoond hebt, dat niet meer bestaat. Ja, het is een fantoomplek geworden. Dat betekent, heren, dat wij vandaag een nieuw woord zoeken naar aanleiding van de opgave van vorige week. En Wouter, hoe luidde die opgave?
2: We zochten een woord voor een gevoel. Het gevoel dat je krijgt als een geliefde met zijn of haar vingers door je haar wrijft.
0: Juist.
2: Hoe voel je je dan?
0: Als je lief door je haar streelt. Mm-hmm. Hoe heet dat gevoel? Iedereen kent het, maar we hebben er geen woord voor. Veel reacties, Wouter.
2: Veel reacties en een aantal natuurlijk die toch gaan over de handeling. Dat door het haar wrijven of strelen, dan ben je aan het frikkelen, zei iemand. Of je ontvangt een krabage.
0: Een krabage. Krabage.
4: Klinkt
0: mij een curettage. Ze ging voor een krabage.
2: Ja, het klinkt toch alsof er pelletjes worden weggenomen.
0: Ja, dat is een medische handeling.
2: Ja. Hoe zouden we dat kroelgevoel kunnen noemen, zoals iemand het zei? Dat is mooi, maar we zoeken een positieve connotatie. Hè. Als je ernaar verlangt, zegt Mark de Groof, dan heb je kroelhonger. Die vond ik ook mooi.
0: Kroelhonger.
2: Maya zegt, je hebt kruinkriebels. En het is skalpheerlijk.
0: Skalpheerlijk.
2: Charlotte Cremelie zegt, je raakt in een troeteltranse. Mm-hmm. In een kopke kraproes. Is een beetje te moeilijk, denk ik. Ervaart kroel genot. En het vierde jaar van het Buzo Onze Jeugd, die zegt, je ervaart een haarzaligheid op dat moment. Mm-hmm. Ja. Je wordt misschien zelfs krols gekrapt.
0: Krols gekrapt.
2: Ja, Philip Boon zegt, je ervaart een kopke krauwauw. Kopke krauwauw.
0: Het is een dichter, zegt, die man. Ik weet niet wie het is, maar het is een dichter.
2: Gerrit zegt, je krijgt een siddersens. En je moet opletten of je zou haar komen. En
0: wie zegt dat?
2: Daar heb ik geen naam mee gezet.
0: Haar
2: en dan
0: komen.
2: Krijg je
0: dat is jouw idee. Heb je het gewoon zelf gedaan?
2: Nee, eerlijk waar. Ik zou er trots op zijn als ik het zelf had bedacht. Okay. En dan krijg je een bolgasme. Misschien val je zelfs in kruinzwijm, zegt Paul Stordio.
0: Dat gaat ver. Ja.
2: En Giovanni Seynave die komt terecht op voor een minderheid. Hij zegt, voor wie haar verleden tijd is, die persoon ervaart op dat moment schedelliefde.
0: Dat is de kale mensen variant.
2: Ja.
0: Kaal zijn is niet erg, alleen je hebt geen haar meer.
2: Ja.
0: Nee, dat is zo.
4: Kun je er ook niet in houden.
0: Oké, top 7 graag.
2: Rudy Haaien, die zegt je wordt kopkrols. Of Raf Mons, die zegt je wordt kruinkrols. Vind ik allebei mooi.
0: Ja.
4: Maar
0: krols is echt opgewonden, hè?
4: Is seksueel opgewonden, is dat niet een beetje Derk. Ik bedoel, ik moet natuurlijk afwegen of het woord door iedereen opgepikt zou kunnen worden. Ja. En dan denk ik zo van, krols, ja, je zit daar toch meer in een seksuele sfeer al. Het is mooi gevonden van als het echt wel heel ver gaat, zou ik zeggen. Ja.
2: Maar zit daar geen relativering op?
0: Ja,
2: krols?
0: Juist. Dat woord is een beetje overdrachtelijk bruikbaar.
4: Mm-hmm. Ja, dat kan altijd natuurlijk. Ja.
2: Vierde moderne talen uit Overijs, dat zijn jonge taalspecialisten, die hebben ingestuurd krouwgenot.
4: Ja, dat is het. Nee, dat is het precies. Je geniet van het krouwen. Dat is krouwgenot.
0: Het is in al zijn eenvoud geniaal gevonden.
4: Ja, zeker. Dat zal een grote kans hebben.
0: Ja, dat is exact wat we zoeken.
4: Ja.
0: Het gevoel dat je krijgt als je liefst door je haar gaat.
4: Nee, je
0: is krouwgenot.
2: Dit is voor mij een schuldig pleziertje. Jan van Bouwel die stuurt in, je krijgt vlinders in de pruik.
4: dat is voor die mensen die scheten.
0: Dat is dan voor de kale mensen. Ik weet niet of dat mogelijk is, of je vlinders in de pruik kunt. Je voelt. Weinig, maar
4: geen ervaring.
0: Heerlijk, vlinders in de puik.
2: Mm-hmm. De onvermijdelijke, maar ook onmisbare Jasse de Mol, die zegt, het is haar heerlijk.
0: Haar heerlijk.
4: Ja.
0: Goh. Ja. Het bekt niet echt.
2: Haar heerlijk.
4: Het is haar heerlijk. Maar het zit ook niet, het is ook niet het haar dat het veroorzaakt, hè?
2: Nee.
4: Ja, zo van... Dat hoeft natuurlijk niet per se. Je kunt tussen samenstellende delen allerlei
0: verhassen. Het is
4: vaag.
0: Het is vaag. Goed, nummer 5.
2: Mm-hmm. Jasse de Mol en Jan van Bouwel. Koppiekozen. Je koppiekoost iemand. Of je hoort gekoppiekoost.
0: Koppiekozen. Mag ik je even koppiekozen? Ik voel me zo lekker gekoppiekoost.
2: Ja. Dat dit klinkt ook een beetje Afrikaans.
0: Ja, een beetje Afrikaans.
4: Het zit zo tussen kopjekrouwen, koppiekrouwen en koppiekozen.
0: Ja, het groeit.
4: Ja.
0: Het groeit.
4: Ja.
0: Het groeit.
4: Ja. We hadden er twee, hè. Koppiekozen of...
2: Koppiekozen. Krouwgenot. En we hebben nog twee kandidaten.
0: Ola.
2: Ja. Ja, vijfde jaar moderne talen talentenschool Turnhout. Die zeggen... Maar dat zullen je te seksueel vinden natuurlijk, Ruud. Je ervaart een haargasme.
4: Ja.
0: Haargasme. Vijfde jaar moedertalen talentenschool in Turnhout. Wat leren ze daar?
4: Ja, wat leren ze daar allemaal tegenwoordig op school? Ja, maar dan zit het inderdaad heel sterk weer in die seksuele connotatie. En,
0: maar goed, dat een orgasme wordt ook wel eens gebruikt.
4: Ja, dat is ook.
0: Ik heb een orgasme
2: als je
0: iets heel mooi vindt waar je naar luistert. Ja. Dus een haargasme kan eigenlijk wel.
4: Ja, je hebt gelijk. Mm-hmm. Ja, het heeft inderdaad ook een wat afgezwakte betekenis. Mm-hmm. Zoals in een orgasme, ja.
0: En Raf Mons, hij wordt moeilijk.
2: Die had al een goede kanshebber. En die heeft ook nog kruinkriebels, vond ik ook mooi. Kruinkriebels.
0: Ja. Kruinkriebels. Maar dat is meer als je jeuk hebt, volgens mij.
2: Juist. Als je bang bent dat je vlooien hebt, dan heb je kruinkriebels.
4: Ja, het probleem zit bij die kriebels. Dat is vaak negatief, kriebels. Ja.
2: Ik krijg er de kriebels van.
4: Je krijgt er de kriebels van. Alhoewel, je bijvoorbeeld als het begint te kriebelen, dat is dan weer heel positief. Zie je, het hangt... Ja. Sommige
0: maar
4: woorden,
0: goed,
4: dat kan dus echt alle kanten.
0: Mag je eraan herinneren dat we al 3 kanshebbers hebben?
4: I know.
0: Ja, dus laten we kruinkriebels maar parkeren.
4: Ja.
0: Want ik herhaal nog even haargasme.
4: Ja.
0: Krouwgenot.
4: Ja.
0: Of koppiekozen. Ik weet het echt niet zelf.
4: Ja.
0: Wat ik. Haargasme groeit wel.
4: Ja.
0: Als ik dat mag zeggen.
4: Ja.
0: Wat wordt het?
4: Het gaat toch voor de koppiekozen.
0: Koppiekozen.
2: Dat snap ik. Ik ben helemaal akkoord.
4: Weet je, het heeft heel veel gebruiksmogelijkheden. In de zin van afleidingen ook.
0: Ja.
4: En van iemand die dat doet als een koppiekozer.
0: Juist. Dus
4: je kunt er veel meer mee doen dan...
0: Ik hoor zo graag gekoppiekozen. Word jij graag gekoppiekozen, Wouter?
2: Ja, zeker. Deze gozer is een koppiekozer.
0: Deze gozer is een koppiekozer. Merch. Echt waar. Dat moeten we toch ontbreekwoord gewijs op een t-shirt krijgen.
4: Misschien moeten we dat eens doen, een t-shirt.
2: Ja, we zullen nooit meer moeten werken, man.
0: We moeten ook eens een Nederlands woord hebben voor merch. Ja. Merchandise.
4: Ja, ja, merchandising, ja.
0: Oké, okay. Goed. We hebben een ontbreekwoord. We zijn er blij mee. Copycozen. Dat betekent, Wouter, dat wij een nieuwe opgave nodig hebben voor volgende week.
2: Ja, je kent de situatie ongetwijfeld. Je bent chauffeur. Er zit iemand op de achterbank of iemand naast je. En die is voortdurend aan het uitleggen hoe je eigenlijk zou moeten rijden.
0: Mind the pedestrian.
2: Richard.
4: Oh, ja. Oh,
0: ja.
4: Oh.
0: Ja.
2: Juist, hoe zouden we zo iemand kunnen noemen?
0: Oei. Ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan.
4: Ja, ik denk een woord dat heel snel opgepikt zou worden.
0: Ja, inderdaad, want wij hebben dat woord echt nodig. Ja. Hoe heet zo iemand die van op de achterbank of naast je van op de passagierszetel voortdurend commentaar zit te leveren op hoe jij rijdt? Reageer via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. En die ontbreekwoordenknop op VRT Max die vindt u het snelst als je Radio 1 volgt op VRT Max. Dat is echt cruciaal. Heren, dankjewel.
2: Tot volgende week.
4: Tot volgende week.

0: In het Engels hebben ze kennelijk er al een woord voor bedacht. Dat is backseat driver. Maar wij kunnen natuurlijk beter in het Nederlands. Hoe heet zo iemand die van op de achterbank of op de passagiersstoel gezeten commentaar levert op je reisstijl? We hebben daar een woord voor nodig, want dat is een ontbreekwoord. En als u een idee heeft, reageer via de ontbreekwoordenknop op VRT Max. Te vinden als je eerst Radio 1 vindt op VRT Max. En dan moet je Radio 1 volgen, dat is cruciaal. Dan komt u veel makkelijker met ons in contact. Op de E40 richting Binnenland is er een kwartier file tussen het parkeerterrein in Westkerken en Jabeke komt door werken. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. En in Brussel verspert een defecte auto de rechterrijstrook in de Hallepoorttunnel richting Koekelberg.
1: Nieuwe feiten.
0: Held van de dag is Bushra Dalile, die mensen van hun angsten heeft afgeholpen via hun darmen. Goedemiddag, Bushra.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Bushra, je bent biologisch psycholoog, onderzoeker aan de Universiteit van Leuven. Mag ik vragen, Bushra, hoe ben je te werk gegaan? Heb je mensen met angsten geselecteerd of heb je mensen bang gemaakt?
2: Dus wij hebben eigenlijk gezonde mensen geselecteerd en we hebben een angstreactie in die gezonde mensen geïnstalleerd.
0: Hoe doe je dat?
2: Dit is eigenlijk door een computertaak. Dus de mensen zitten in het labo en ze kijken neutrale afbeeldingen op het computerscherm. En we maken hun een beetje bang door die neutrale afbeeldingen te volgen met een klein elektrische prikkel. Okay. Op de hand.
0: Dus ze kijken naar neutrale beelden, maar krijgen bij een bepaald beeld altijd een elektrische prikkel. En dat maakt hen, ja, Pavloviaanse reactie, van lieverlee worden ze bang van dat beeld.
2: Inderdaad, ja. Dus we zien de angstreactie meer dat de hart klopt harder, dat er is zweet, dat de handen zweten bijvoorbeeld. En dat ze bijvoorbeeld liever dit afbeelding niet meer zien.
0: Oké, dus je hebt mensen bang gemaakt van bepaalde onschuldige beelden. En dan heb je iets in die mensen hun darmen gestopt.
2: Meer of minder. Dus eigenlijk gaat het onderzoek over hoe wij angst afleren en of onze darmbacteriën daarbij kunnen helpen. En wij onderzochten precies hoe butyraat de afleerproces kan versterken.
0: Hoe wat?
2: Butyraat.
0: Butyraat, wat is dat?
2: Ja, butyraat is een stofje dat onze darmbacteriën aanmaken als de vezels afbreken.
0: Is dat boterzuur?
2: Inderdaad, ja.
0: Juist,
2: butyraat,
0: ja.
2: Of boterzuur, ja.
0: Dus als ze vezels afbreken, onze darmen, dan maken ze boterzuur. En het is eigenlijk dat boterzuur dat iets met onze angsten zou kunnen doen. Hoe werkt dat?
2: Dus butyraat eigenlijk helpt bepaalde genen in onze hersenen makkelijker aanzetten. Dat is op een epigenetische niveau. Mm-hmm. Dus vooral genen die belangrijk zijn voor het vormen van herinneringen. En we hebben butyraat toegediend in een vorm van capsules tijdens die computertaak. Tijdens het, het computertaak.
0: Dus die mensen moesten boterzuur slikken.
2: Inderdaad, ja.
0: En vervolgens heb je gekeken of dat iets met hun angstreactie doet.
2: Ja. Dus wat wij precies hebben gevonden is dat een week later kwamen de vrijwilligers terug naar het labo en ze hebben die afbeeldingen opnieuw op het computerscherm bekijken. En wij hebben gezien dat de angst minder terugkwam bij mensen die butyraat hadden gekregen dan bij mensen die placebo hadden gekregen tijdens het afleren van angst.
0: Oké. En dus dat boterzuur, dat butyraat, dat helpt om nieuwe herinneringen te maken. Of hoe zit dat? Hoe werkt dat?
2: Inderdaad, dus dat was al aangetoond bij dieren. Omdat eigenlijk onze darm en hersenen praten op verschillende manieren met elkaar. Dus door zenuwen en stofjes in het bloed, zoals butyraat, maar ook het immuunsysteem en onze hormonen. En butyraat werkt op een epigenetische manier. Dus het kan van de darm direct naar het bloed en eventueel in de hersenen bereiken om te helpen bepaalde genen aanzetten en nieuwe informatie te leren en te onthouden.
0: En dat is eigenlijk nieuwe informatie wordt sneller opgenomen, wordt sneller vastgelegd als je dat boterzuur hebt geslikt.
2: Inderdaad, en vooral ook langer onthouden
0: van
2: die informatie.
0: En daardoor leren die angst makkelijker af. Want je leert natuurlijk dat datzelfde beeld waarvan je eerst geleerd hebt dat het angstaanjagend is, leer je het is helemaal niet angstaanjagend.
2: Inderdaad. En dus die nieuwe veilige geheugen is normaal gezien fragiel. Maar we hebben dus butyraat gebruik gemaakt van butyraat om dit te ondersteunen en te versterken.
0: Dat fragiele nieuwe veilige geheugen. Dus mijn conclusie is vezels eten.
2: Is zeker sowieso gezond. En die zijn eigenlijk de grondstof voor butyraat. Maar in deze studie hebben wij capsules getest met butyraat versus placebo en geen voeding. Dus momenteel kan ik niet zeggen dat meer vezels eten angst gaat verminderen, maar er zijn wel correlaties in onze veld. Maar dat is dan de vervolgstap. Maar meer vezels eten kan zeker geen kwaad.
0: Kan zeker geen kwaad, maar of dat effectief genoeg butyraat produceert om die positieve effecten op gang te brengen, dat moet nog verder onderzocht worden. Ik wens je daar heel veel succes mee. Dank je wel, Bushra. En nog een fijne dag.
2: Voor u ook.

0: Angst und weltschmerz, Erna Rood. Ik zit hier intussen nog maar te broeden op dat ontbreekwoord, hè, Gilles Wijkmans. Zo iemand die het altijd beter weet van op de passagiersstoel of op de achterbank. Of kijk daar, een fietser, pas op, een schaap. Hoe zouden we dat kunnen noemen?
1: Als die persoon dat bij mij in de auto doet, dan wordt dat heel snel een wandelaar.
0: Wandelaar? Oh, die moet er gewoon uit.
1: Ja, ja.
0: Oké, wandelaar. Ja, iemand, je kent hem misschien, Jan de Mol.
1: Wie is dat?
0: Die zit ook op onze redactie, die is onhoorbaar en onzichtbaar. Die zegt, navigatienazi.
1: Oh,
0: vind ik ook wel niet.
1: Ja, zeer goed.
0: Navigatie. Dat is wel moeilijk. Navigatienazi. Enfin, maar daar zit jij hier niet voor natuurlijk. Oh, nee, help. Ik heb post gekregen voor jou.
2: If you have a problem.
3: Godver.
2: No one else can help.
4: Als niemand het antwoord weet.
3: Wordt dan echt niemand, hè?
4: Vraag het aan Gilles.
0: Fien heeft een brief voor jou geschreven. Ze schrijft: Dag Gilles, ik hoor tegenstrijdige verhalen over wat er gebeurt nadat wij zo braafjes ons afval scheiden. Ik heb het dan vooral over afvalbakken op publieke plaatsen, zoals in een treinstation of in een ziekenhuis, waar afzonderlijke afvalbakken per soort staan. Nu leeft bij mij de vraag: wordt dat afval echt gescheiden, verwerkt? Want ik hoor hier en daar dat verhaal, maar anderen ontkennen dat ten stelligste. Hoe zit het nu? Doen wij al dat brave werk voor niets? Of gaan we moedig door met sorteren? Alvast bedankt. Groetjes van Fien. Ja, want het is heel fel. Het zijn soms vier verschillen. En papier, karton, PMD, ja. Restafval, glas. Allemaal in station diverse bakken.
1: En dan zou het maar jammer zijn mocht dat dan allemaal op één hoop gegooid worden.
0: Er zijn mensen die dat beweren. Dat gaat toch allemaal één grote bak in.
1: Ja. Het is niet zo vreemd dat er tegenstrijdige verhalen over bestaan, want er is een verschil tussen theorie en praktijk.
0: Aha.
1: Zal ik het zo zeggen. Het is terecht dat Fien trouwens treinstations noemt, want de grootste bron van gescheiden afval, dus afval gesorteerd in verschillende bakken, zijn effectief de treinstations.
0: We hebben het nu over publieke plaatsen en niet het huisafval.
1: Nee, dit gaat maar, echt over publieke plaatsen.
0: Publieke plaatsen, stations, dat is de grootste leverancier van afval.
1: Ja, inderdaad. In de 100 drukste stations van ons land, daar wordt afval gescheiden ingezameld. En dat moet ook. Dat is wettelijk verplicht. In Vlaanderen heb je VLAREMA, dat is de regelgeving.
0: VLAREMA.
1: Ja, zeer mooi. De regelgeving rond gescheiden afval, dus organisaties, bedrijven, zijn verantwoordelijk voor een correcte scheiding van afval. En daar wordt ook op gecontroleerd. Dus er staan boetes op het niet correct scheiden van je afval van organisatie.
0: Goed, maar ik neem aan dat inderdaad correct gebeurt. Die bakken staan er, maar dan heb je de praktijk.
1: Ja, dan heb je de praktijk.
0: De volgende stap, wat gebeurt er dan?
1: Wel, PMD moet naar een PMD-verwerker, papier moet naar een papierverwerker, noem maar op. Die installaties zijn gemaakt op specifieke vormen van afval. En als het gebeurt dat er om wat voor reden dan ook ineens heel veel papier bij het PMD zit, dan kan zo'n PMD-verwerker daar eigenlijk niet mee aan de slag. En dan wordt dat dus gebracht naar een verbrandingsoven.
0: Dan gaat de hele winkel naar de verbrandingsoven.
1: De vrachtwagens die...
0: Computer says no.
1: De vrachtwagens die centrales binnenrijden, die worden gecontroleerd. Beantwoordt het afval dat hierin zit aan onze criteria? Zo niet, dan gaat het naar een verbrandingsoven. Dus dat wordt effe...
0: Vandaar het misverstand dat het toch allemaal in één bak gaat. Want soms is dat ook zo.
1: Soms is dat ook effectief zo. Dat zijn...
0: Omdat we te slordig zijn geweest.
1: Ja,
0: er zijn mensen te veel... Te slordig geweest in dat. Die hebben zomaar wat in een bak gegooid.
1: Ja, dat zijn hypermoderne installaties. Die zijn daar niet op gemaakt om andere afvalsoorten te gaan verwerken. Die zijn best gespecialiseerd. Er zit natuurlijk marge op. Het is niet dat wanneer er een krant bij het PMD terechtkomt, dat heel die vrachtwagen die krant gaat vervoeren, daarmee afgekeurd wordt.
0: Er zit... Eén krant is niet genoeg.
1: Nee, maar wanneer het te veel wordt, dan zal het effectief op een hoop gegooid worden en in een brandoven terechtkomen. En er zal dan elektriciteit van gemaakt worden.
0: Ja. Oké. Okay. Maar dat zijn dan die bakken die in ziekenhuizen staan ook? Dat is hetzelfde?
1: Dus als bedrijf ben je verantwoordelijk voor het scheiden van je afval. Hier op de VRT bijvoorbeeld. We hebben aparte vuilbakken voor papier, voor PMD. Voor ieder bedrijf, organisatie in Vlaanderen is daartoe verplicht om dat te doen.
0: Ja, maar je hebt toch ook die vuilbakken op straat
1: ja.
0: en in parken?
1: die eindig je dan weer wel allemaal.
0: Ja, maar er is maar één vuilbak.
1: Er is maar één vuilbak, ja, inderdaad. En ja, er wordt bijvoorbeeld, als we dit even in cijfers gaan uitdrukken, in openbare vuilbakken, dus de vuilbakken op straat, in parken, daar werd in 2024, dat is het laatste jaar waarvan we cijfers hebben, 16.727 ton afval gegooid. En daar komt nog eens 7 ton aan zwerfvuil ook bij.
0: En dus dat gaat allemaal de verbrandingsoven in?
1: Ja, dat gaat allemaal de verbranding over. In wat er in de Vlaamse restafvalbak bij jou thuis zit, in zijn totaliteit is 860.000 ton afval. Dus dat is niet in vergelijking heel veel. Maar als we het hebben over waar kunnen wij nog enorm veel vooruitgang boeken in het recycleren van afval, dan is het dat on-the-go afval. Dan is het correct sorteren in stations, maar ook die afvalstromen die dan uit die openbare vuilbakken komen, toch weer beter scheiden. Ja. Want daar is nog heel veel marge.
0: Ja, en ik onthoud vooral, kijk goed uit wat je in welke bak gooit in het station. Want dat kan een hele container in de war sturen op een duur. Fout gesorteerd. Helder, dankjewel Gilles Wijkmans. Als er nog mensen zijn met onoplosbare vragen, ze zijn welkom bij Gilles op nieuwefeiten@radio1.be. Dankjewel en tot morgen.
1: Vrijdag.
0: Whatever.
1: Het is woensdag vandaag.
0: Oh. Met du respect dans ton bac, als het ware.

0: hoop het maar in je oren. Zeg dat Ali Claire Ensemble het gezegd heeft. Met du respect dans ton bas. Het middagjournaal Hugo Matthijssen.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Goedemorgen. Ooit, toen je nog kennis kon verwerven op school, leerden wij dat je dieren kan onderverdelen in vogels, reptielen, amfibieën enzovoort. Maar er zijn ook andere indelingen mogelijk. Zo kent de wet hobbydieren en gezelschapsdieren. Hobbydieren zijn onder meer paarden en konijnen. Gezelschapsdieren zijn bijvoorbeeld honden, katten en fretten. En nu wil Gaia het paard bevorderen tot gezelschapsdier. Waarom? Ik vat het nu even kort samen, omdat je gezelschapsdieren niet mag slachten en opvreten. En zo wordt paardenvlees definitief naar het Rijk der Misdaad verbannen en wordt veel dierenleed voorkomen. Het menselijk leed dat ontstaat doordat je niet langer van een paardenbiefstuk kan genieten, kan worden verzacht door cognitieve therapie. Daarbij rijst de vraag of die behandeling terugbetaalbaar zal zijn. Maar een tweede vraag is belangrijker. Wat met onze instrumentenbouwers? Want de beste violen en andere instrumenten worden nog steeds met beenderlijm en huidenlijm gemaakt, afkomstig van afgekookte paarden. Die lijm is sterk en gemakkelijk weer te verwijderen bij reparaties. Zal het wettelijk mogelijk zijn om het stoffelijk overschot van een betreurde merrie aan een instrumentenbouwer te schenken? En nog iets anders. Ik ben geen kenner in zaken de akoestische eigenschappen van dieren, maar het lijkt mij logisch dat sommige paarden beter klinken dan anderen. Mogen deze dieren, die wellicht namen hebben als de Brandenburgse vioolddraver of zo, dan nog worden gekweekt om er symfonische orkesten mee te bevoorraden? Het is kiezen tussen kunst en dierenleed en niet alleen in de muziek. Ook in de schilderkunst worden van oudsher dieren gebruikt of misbruikt. Het is maar hoe je het bekijkt. Van hoeveel ossen werd de gal gebruikt voor de olieverf van het Lam Gods? Duizenden wellicht. Hoeveel inktvissen voor die diepe bruine tinten en purperslakken en karmijnluizen? En wat met die penselen van marterharen voor het fijnere werk? Moet er een waarschuwend bord met de nodige schokkende uitleg worden geplaatst bij dat dieronvriendelijke meesterwerk? En moeten we onze musea verplichten om voortaan enkel diervriendelijke kunstwerken aan te kopen? Ik raak er niet uit. Het dier is mij dierbaar, maar de kunst en de paardenbiefstuk ook. Ik zou zeggen, laat de brede maatschappelijke discussie dus maar beginnen. Tot morgen.

0: Altijd heel gevaarlijk om een filosoof aan het werk te zetten in het middagjournaal. Voor je het weet ontketen je een brede maatschappelijke discussie. Hugo Matthijssen, dank voor het middagjournaal. Morgen weer, straks Ilse Liebens op uw radio. Geniet ervan, blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: Dit is Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een stijging met meer dan een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat komt doordat de federale regering de pensioenleeftijd heeft verhoogd. Maar in het algemeen blijft het aantal mensen die aan het werk zijn gelijk in vergelijking met vorig jaar. En dat is niet geruststellend, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
2: We zien dat die arbeidsmarkt echt gestagneerd is. We zien het aantal teruggestelde werknemers daalt zeer licht. En het aantal arbeidsplaatsen blijft gelijk met vorig jaar. Dus die arbeidsmarkt zit momenteel in een stagnatie. Als je kijkt dat het de doelstelling is om een hogere tewerkstellingsgraad te hebben, is het ook belangrijk dat die arbeidsmarkt blijft groeien, dat er meer mensen werken en dat er meer mensen aan de slag zijn. En dat zien we momenteel, zien we daar niet verschijnen in de cijfers.
1: De besparingen van de Vlaamse regering treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie, dat zegt het netwerk tegen armoede. Zo wordt bespaard op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. En er gaat ook minder geld naar vervoersmaatschappij De Lijn. Daarmee raak je ook kwetsbare mensen, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
3: De lijn is volgens ons al kapot bespaard. Wij zien de facto dat wie vandaag het openbaar vervoer nodig heeft, omdat hij geen wagen heeft, dat hij al bijna niet meer op zijn werk of op de kinderopvang of op school geraakt. De verdere besparingen holt openbaar vervoer verder uit. Voor gezinnen die nu vandaag al in armoede leven, is dat eigenlijk een onmiddellijk gevolg dat zij zich niet meer kunnen verplaatsen. Hè?
1: De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig al haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak in volle vlucht de piloot met een mes, mogelijk wou hij het toestel ook doen neerstorten. Het vliegtuig maakte in elk geval een duik, maar enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd hebben en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Volgens Israël was het een mislukte terreuraanslag. Premier Netanyahu zegt dat er eerst extra veiligheidsmaatregelen moeten komen.
4: We agreed with the Emiratis that we'll suspend now flights for a few days for Fly Dubai planes. Take a look at all the circumstances, make some security adjustments. We are concerned with that and we're taking the necessary precautions.
1: De Amerikaanse tech-ondernemer Elon Musk gaat een nieuw project leiden voor het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, waarin de toekomst van oorlogsvoering onderzocht zal worden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil onder leiding van Musk onderzoek doen naar onder meer autonome oorlogsvoering met drones dus. Volgens minister van Defensie Hegseth moet de VS hiermee de komende tijd het militaire overwicht behouden. Elon Musk werkte eerder al voor de Amerikaanse overheid, die hij in opdracht van president Trump efficiënter moest maken. Hij kwam toen met erg omstreden besparingsrondes en ontslagen bij de overheidsdiensten. Nog in de VS, in de staat Tennessee, is de executie van een 50-jarige vrouw die ter dood veroordeeld was, mislukt. Ze kreeg 2 injecties die dodelijk moesten zijn, maar de vrouw bleef in leven, zeggen haar advocaten. Het is niet duidelijk wat er is misgelopen en wat er nu gaat gebeuren. Christa Pike was veroordeeld voor een moord die ze pleegde toen ze 18 was, meer dan 30 jaar geleden dus. Haar executie gisteren was al eens uitgesteld, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof had die beslissing teruggedraaid. De executie zou in Tennessee de eerste van een vrouw geweest zijn in 200 jaar. Het weer. Vanaf het westen wordt het droog met enkele opklaringen. In het oosten zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Na de middag kan er in het westen en het centrum opnieuw een lokale bui vallen. Maximaal tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
5: Op de binnenring rond Brussel gaat het traag in Vilvoorde. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Maak er een reddingsstrook.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
6: Goedemorgen, voilà, en zo is het plots al 1 oktober geworden, is die septemberverklaring uitgesproken. En kunnen we hier en daar eens gaan becijferen wat het nu precies allemaal betekent. Zullen we dat samen doen, hier in de ochtend.

0: A change would do you good, maar ik blijf voorlopig toch vasthouden aan Jasper. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat koppen de kranten over die septemberverklaring?
1: Wel, de Vlaamse coalitie likt haar wonden na de leidensweg rond de begroting. Koopt de standaard begrotingsdeal, slaat diepe wonden in de Vlaamse regering, is de kop in de Tijd. Het Nieuwsblad, vooral de middenklasse, gaat besparingen voelen. En ook de VRT moet nog meer besparen, koopt het Laatste Nieuws. En de begroting kost de Limburgse gemeente 100 miljoen euro. Dat staat dan weer in het belang van Limburg. Ook nog wat ander nieuws in de morgen. Klacht wegens racisme tegen UGent-onderzoeker Nathan Kofnes. En Gazet van Antwerpen. Beau Rouge opent fabriek van 1 miljard in Antwerpse haven.
0: Dankjewel, Jasper.

0: Depeche Mode met Precious. We zijn er gisteren de ochtend mee geëindigd. We starten er nu mee, de mislukte vliegtuigkaping bij luchtvaartmaatschappij Fly Dubai. Die maatschappij schrapt nu al haar vluchten van en naar Israël na de bijna fatale vluchten gisteren.
1: Ja, tijdens die vlucht gisterenochtend van Dubai naar Tel Aviv stak een van de piloten zijn collega met een mes en wou een mogelijke toestel laten neerstorten. Het vliegtuig nam een duikvlucht, maar twee piloten die als passagier meevlogen zouden de co-piloot hebben overmeesterd en het vliegtuig weer onder controle hebben gebracht. Het incident wordt nu onderzocht, maar zolang het onderzoek loopt, zal Fly Dubai al haar vluchten naar Israël schrappen. Volgens de Amerikaanse president Trump was de co-piloot, en ik citeer, misschien wel een terrorist. Dat zei hij na een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu.
2: I did speak to Bibi Netanyahu at length about this event. And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
0: Ja, en de Israëlische premier Netanyahu die heeft intussen zelf ook gereageerd.
1: Ja, vannacht aan Fox News heeft hij gezegd dat het nog te vroeg is om te besluiten dat Iran betrokken is bij dit incident.
3: Well, it could be. I don't know. We'll find out soon. We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israeli nationals abroad. But I think it's too early to say whether there was whether there was this Iranian collusion here. I think we'll find out. Won't take a long time.
1: En volgens Netanyahu zijn er wel aanwijzingen dat Iran plannen had om terroristische aanvallen uit te voeren tegen Israëlische burgers. De passagiers van de Fly Dubai-vlucht werden gisteravond gerepatrieerd naar Tel Aviv, waar Netanyahu hen opwachtte. Een van de mannen die de co-piloot overmeesterde kwam met een bebloede t-shirt bij de premier. En volgens Netanyahu is hij een held.
3: I met this guy. He's an incredible hero. Look at what he did under impossible circumstances. When a plane is nosediving, the passengers, including 30 children, are already saying their prayers. They know they're gone from this world. And this young man just acts with incredible heroism and saves the day.
1: En ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Prevot, heeft op X gereageerd op het incident. Hij heeft zijn bewondering uitgesproken voor de moed van de neergestoken piloot. Hij is ook verontrust over de berichten dat het mogelijk om een terroristische aanslag gaat. En hij veroordeelt elke daad van geweld tegen burgers.

0: De nieuwste van Warhouse, Simple Pleasures. De wereld blijft te laks reageren op alle mensenrechten schendingen in Congo. Dat zegt Amnesty International. En dus lanceert de organisatie nu de campagne 6 miljoen stemmen voor gerechtigheid in Congo. Wies de Graven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Directeur van Amnesty International, Amnesty Vlaanderen. U bent momenteel in de Congolese hoofdstad Kinshasa om die campagne te lanceren. Wie zijn die 6 miljoen stemmen die jullie nu zo luid willen laten klinken?
1: De 6 miljoen stemmen die we de komende 2 jaar willen verzamelen, gaat eigenlijk over mensen, zowel hier in Congo als internationaal. Mensen die we willen mobiliseren, die hun steun geven aan deze campagne voor gerechtigheid in Congo. En de 6 miljoen verwijst eigenlijk naar de enigszins geloofwaardige schatting die er geweest is, naar het aantal doden die direct en indirect gevallen zijn bij het geweld in Congo. Nu, die schatting die werd gemaakt door het International Rescue Committee. Dat is al bijna 20 jaar geleden, in 2007. Dus vandaag zijn er natuurlijk helaas miljoenen meer mensen gestorven al. Mm-hmm. En die blijven sterven. Maar die 6 miljoen staat vooral symbool voor de slachtoffers en om de slachtoffers centraal te stellen in onze campagne voor gerechtigheid.
0: Dus eigenlijk een schatting van alle vermoorde burgers die dan de voorbije 30 jaar geen stem hebben gekregen.
1: Ja, dat is het inderdaad. We willen met onze campagne de slachtoffers centraal stellen. En we hebben vooral gemerkt in die 30 jaar in ons eigen onderzoek, maar ook het onderzoek van vele andere organisaties, dat de sleutel om een einde te maken aan dit geweld is een einde maken aan de straffeloosheid. Het is door de cirkel van straffeloosheid dat dit blijft duren. Dus het is alleen gerechtigheid dat er een einde aan kan maken.
0: Ja, geweld van de voorbije 30 jaar, maar ook geweld van vandaag nog altijd?
1: Ja, dat klopt. Er is momenteel in het oosten, waar het vaak om te doen is, zijn er nog steeds enorme mensenrechten schendingen. De rebellengroep M23, gesteund door Rwanda, heeft daar een enorm gebied in handen genomen, waar er een enorme repressie, enorme uitbuiting, foltering, executies aan de gang zijn. Maar evengoed door troepen die door het Congolese leger gesteund worden, de zogenaamde Wazalendo, plegen mensenrechten schendingen. Dus het is vandaag nog altijd aan de gang. En daarom is onze oproep heel concreet eigenlijk om een internationaal mechanisme uit te bouwen. Een soort van tribunaal om schuldigen te kunnen berechten en slachtoffers te kunnen erkennen en genoegdoening geven. Maar ook om in het Congolese gerechtssysteem, gemengde kamers noemen wij dat, in het Congolese gerechtssysteem in te bouwen met steun van de internationale gemeenschap. Mm-hmm. Om de onpartijdigheid te bewaken, om de daders te kunnen berechten, want dat is de enige manier waarop we er een einde aan zullen kunnen maken.
0: Ja, je wil zo'n tribunaal zien komen, want het zit duidelijk diep, hè, dat er na 30 jaar nog altijd geen gerechtigheid is gekomen. Hoe komt dat eigenlijk dat het nooit tot rechtszaken is gekomen?
1: Wel, ik denk dat daar... Het is uiteraard, de situatie in Congo is bijzonder complex. Er is een politieke laag, een economische laag, maar zeker ook een juridische laag. En we zien vandaag dat er wel een wil is, een politieke wil is om gerechtigheid te brengen in Congo. Dat wordt ook vaak gezegd, zelfs door de president, maar ook door de regering. Maar het gerechtssysteem, alhoewel dat er natuurlijk zeer, zeer bekwame rechters en er stukken zijn die wel functioneren, zien we eigenlijk in totaliteit een te zwak rechtssysteem in Congo. En dat moet worden uitgebouwd. En we zien vooral dat het vaak ook niet onpartijdig is, hè, dat het politiek gerecupereerd, geïnstrumentaliseerd wordt. Vandaar onze oproep om ook een internationale component aan te steken, zodanig dat er vertrouwen in is, zodanig dat dat onpartijdig kan functioneren. Dus we hebben investeringen nodig in het rechtssysteem, onderzoek naar wat er gebeurt, documentatie van wat er gebeurt. Dus eigenlijk moet er gewoon heel veel meer aandacht van komen, zowel van de Congolese overheid als van de internationale gemeenschap.
0: Ja, hoe staat de Congolese president Tshisekedi hier inderdaad tegenover? Want hij zegt dat hij wil er is, maar toont hij die wil ook?
1: Wel, dat is inderdaad waar we hier vooral op dit moment in Kinshasa nadruk op leggen in onze lobbygesprekken. Er wordt inderdaad vaak over gepraat. Nu, het gaat ook nog een stap verder. In het Congolese parlement vandaag zijn er bijvoorbeeld 2 wetsvoorstellen die door de Congolese regering zijn naar voren geschoven, die, ik zal maar zeggen, een stap zijn in de richting van het installeren van zo'n internationaal mechanisme en zo'n gemengde rechtbanken in het Congolese rechtssysteem. Maar die lijken voorlopig niet echt vooruit te gaan. Die zijn wel ingediend, maar daar wordt geen werk van gemaakt. Mm-hmm. Dus onze boodschap hier is echt van, oké, jullie zeggen de juiste dingen. Het lijkt alsof de intentie er is, maar dit moet vooruit gaan. Dit is al 30 jaar aan de gang. Er is een urgentie. Er mag geen normalisering van de situatie ontstaan, alsof dat die miljoenen slachtoffers... alsof de zaken nu eenmaal zo zijn. Dus dat is zeker een van de elementen waar we echt nadruk op leggen. Ja, ja. Dit moet veranderen. En natuurlijk is het zo dat door die straffeloosheid zijn er natuurlijk mensen die al betrokken geweest zijn bij mensenrechten schendingen, die momenteel posities bekleden, of in de regering, of in het leger, of in de politie. Ja. In de politie, sorry. En daardoor is er natuurlijk ook interne weerstand om er werk van te maken, maar dat moeten we nu echt gaan doorbreken, vooral voor de slachtoffers van al dat geweld.
0: Ja, want dan vraag ik mij af, hoe realistisch is het om op korte of langere termijn inderdaad die daders te gaan berechten? En wie zijn die daders dan die effectief zullen verschijnen?
1: Ja, dat is, het is zeker geen... Wij denken niet dat dit een zeer snel resultaat gaat geven. Dat we daar bij wijze van spreken morgen of volgende week gaan zijn. Deze campagne loopt zeker ook 2 jaar. We weten dat dit een enorme opdracht is. Maar ik denk de vele mensenrechtenverdedigers die we hier al gesproken hebben, de slachtoffers die we al gesproken hebben, zij blijven actie ondernemen. Zij verliezen de hoop niet. En ik denk dat wij dan als mensenrechtenorganisatie en als betrokkenen burgers wereldwijd en de internationale gemeenschap het ons ook niet kunnen permitteren om het zomaar te laten en het als normaal te beschouwen. En we verwachten echt dat alle daders zullen berecht worden. Dus niet alleen diegenen die op dat moment zich aan het andere spectrum van de macht bevinden, maar ook dat niet alleen Congolese daders berecht worden, maar ook daders, buitenlandse daders. Hè. Want er zijn in die periode, in die 30 jaar, zijn zowat alle buurlanden van Congo betrokken mm-hmm. geraakt bij het geweld. En met name Rwanda, Oeganda, Burundi tot op zekere hoogte. Vandaar ook dat internationale aspect aan die juridische structuur die we willen, om ook die daders te kunnen berechten.
0: Ja, en dus is het conflict in Congo eigenlijk ook een conflict van de buurlanden. Wies de Graven van Amnesty Vlaanderen, bedankt.
1: Dank u wel.

0: Rex Rebel, I Can't Hurt You. Het is 6:55.
1: Vanavond op VRT1.
2: Van buitenwipper tot priester.
3: Ja.
2: En uw broeder in Detroit. Wat zouden we nog graag willen zijn misschien? Als je zo een keer wilt, zou mogen dromen.
3: Als men iemand nodig heeft op de maan, waarom niet? De eerste pastoor, de eerste priester op de maan.
1: Op VRT1 in Home Sweet Home bezoekt Karin broeder Igor in Detroit. Op VRT Canvas vertelt Belgasport het verhaal van wielrenner Erik van der Aarde. Of kies op VRT Max voor het volledige nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
4: VRT Radio 1.
1: De ochtend.
0: Maar eerst nog vanochtend, Jasper, vooraan in het nieuws. Door de verhoging van de pensioenleeftijd zijn er een pak meer 65-plussers aan het werk.
5: Ja, van april tot juni dit jaar was er een stijging met meer dan een kwart, blijkt uit cijfers van de RSZ. Tegelijk is het aantal jongeren met een job opvallend gedaald. Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de besparingen van de Vlaamse regering. Ze treffen vooral mensen in een kwetsbare situatie, zegt het netwerk. Want er wordt bespaard op het groeipakket en daardoor krijgen jongeren en kinderen volgens de organisatie minder kansen.
0: Ja, na 7:00 gaan wij de gevolgen van die besparing in het groeipakket bekijken met Jong CD&V.
5: En Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie een project leiden over de toekomst van oorlogsvoering. Het Pentagon wil onder leiding van Musk onderzoek doen naar onder andere autonome oorlogsvoering, zoals drones. Musk werkte voor Trump eerder al omstreden besparingsrondes uit bij de Amerikaanse overheidsdiensten.
0: Welk weer krijgen we?
5: Het wordt geleidelijk droog in het westen met enkele opklaringen. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien en maxima tot 21 graden. En op de binnenring rond Brussel gaat het 20 minuten trager tussen Strombeek en Vilvoorde door een eerder ongeval. Files naar Antwerpen op de E17 in de Pinte door een defecte vrachtwagen op de spitstrook. Op de A12 in Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de E313 vanaf Randst 10 minuten erbij. En op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je nog 10 minuten tussen de A12 en Lillo.
6: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
1: De ochtend.
6: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Little Sister Jasper. De kranten gaan uiteraard ook nog volop door op die septemberverklaring van de Vlaamse regering.
1: Ja, en dan vooral op de moeilijke weg naar die begroting. De deal slaat diepe wonden in de Vlaamse regering, kopt de tijd een PR-nachtmerrie zelfs. In de krant ook een hele reconstructie van de voorbije dagen. En blijkbaar is premier De Wever zich dinsdagavond komen moeien toen het helemaal fout liep tussen Vooruit en N-VA met dat rekenfoutje van Ben Weidt. De Wever zou een paar kwade WhatsApp-berichten naar Vooruit-voorzitter Conor Rousseau gestuurd hebben. Diependalen in zijn hemd schrijft de Morgen. Er wordt al maanden getwijfeld aan zijn leiderschap. En bronnen vrezen nu ook dat die hele episode zal afstralen op de federale begrotingsonderhandelingen. Dit weekend gaan ze daar in conclaaf.
0: Gaat het ook nog een beetje over de maatregelen zelf?
1: Ja, toch wel. Iedereen betaalt mee, maar de middenklasse het meest, schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan over het groeipakket, die dienstenchecks. De Standaard schrijft dat nog dat de Vlaamse overheid meer AI gaat inzetten om het met minder ambtenaren te kunnen doen. En ook de lokale cultuur moet besparen. Kleinere musea zoals het Ypermuseum en het Huis van Alijn in Gent zouden minder geld krijgen. De Morgen heeft het uitgebreid over de gevolgen voor de VRT. Die moet 10 miljoen besparen. Minder sport en meer reclame zouden het gevolg daarvan kunnen zijn. En ook VTM maakt zich zorgen, schrijft het laatste nieuws. Daar willen ze niet dat de VRT meer reclameinkomsten uit de markt haalt.
0: Ja, na 8 uur hebben wij hier Jo Broens te gast. Iets helemaal anders dan op de voorpagina van De Morgen. Unia stapt naar de rechter tegen UGent-onderzoeker Nathan Kafnas.
1: Ja, het Gelijke Kansencentrum bereidt een klacht voor wegens racisme. Kafnas noemt zichzelf een rassenrealist, zegt dat er verschillende menselijke rassen zijn die genetisch van elkaar verschillen, ook op vlak van intelligentie. En volgens Unia gebruikt hij die ideeën om discriminatie te rechtvaardigen. Het is nu aan een rechter om uit te klaren of zijn uitspraken strafbaar zijn. Kafnas ging dit voor jaar aan de slag bij de UGent. Daar loopt intussen een tuchtprocedure tegen hem.
0: Ja, in het Nieuwsblad dan een oproep van minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.
1: Ja, we moeten thuis een noodplan opmaken, Helen. Heb je dat al gedaan?
0: Ik heb dat eigenlijk wel gedaan, ja.
1: Echt?
0: Ja, dat hangt in mijn garage.
1: Met belangrijke telefoonnummers staat dat erop. Vluchtwegen, heb je die ook al opgesteld?
0: Ja, ik heb dat uitgetekend.
1: Kijk eens aan. Ook waar je meterkasten zitten, dat moet allemaal van Bernard Quintin. Goed, je moet ook nadenken over wie je extra hulp moet krijgen. Je kinderen bijvoorbeeld. Heb je daarover nagedacht?
0: Ja.
1: Of wat je met je huisdieren moet doen. Laat je je hond achter of niet? Ik zou dat nooit doen.
0: Nee, snap ik, ja.
1: Ja, dat plan moet je ook eens testen, oefenen, zegt Quintin. Heb je dat al gedaan, Helen?
0: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dat is de volgende stap dan.
1: Het mag zelfs spelenderwijs, lees ik.
0: Okay.
1: Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar het klinkt alvast leuk. Een idee voor vanmiddag. Quintin neemt het woord oorlog ook niet in de mond in de nieuwe brochure over dit hele plan. We moeten wel gewoon voorbereid zijn, zegt hij.
0: Ja. En je bent vandaag ook eens in de buitenlandse media gedoken, in The Guardian.
1: Ja, in het Verenigd Koninkrijk wordt opnieuw gesproken over een terugkeer naar de Europese Unie. En die optie ligt echt op tafel, heeft premier Burnham gezegd. En Downing Street onderzoekt nu hoe groot de publieke steun daarvoor is. Een terugkeer naar de EU zou dan mogelijk ook in het verkiezingsprogramma van Labour komen. Maar toch ook nog wel wat twijfel daarover, ook binnen de regering, of dat wel de juiste zet is.
0: Dankjewel, Jasper.

alsof je alles weet. Nee, hou je van de domme. Of werk jezelf continu in zweet. Blaas rook uit je longen. Sport alsof je leven ervan afhangt. Want je moet blijven bewegen. Of plak in de zetel als een kastplant. Zo kun je eigen niet bezeren.

u zag, wanneer je niet nakomt wat je beloofde. Als je die krop in de keel verbergt met een lach of iets stom zei en bidt dat niemand het hoorde. Wanneer je doet alsof je iemand niet ziet of wakker ligt van iets wat je zei om al

0: Young Yellow heeft een nieuwe single uit en die heet Niemand weet hoe het moet. De vliegroute die veel overlast boven Brussel veroorzaakt, die zal nog zeker een maand gebruikt worden.
1: Ja, dat heeft mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk gisteren gezegd in de commissie Mobiliteit.
2: Ik heb Skies niet te min gevraagd om de implantatie hiervan zo snel mogelijk voor te bereiden, zodat ik deze keer over alle mogelijke opties beschik om een weloverwogen keuze te kunnen maken, uiterlijk op 31 oktober 2026, waarbij de rechte nadering op 07L tot die datum voorlopig is goedgekeurd.
1: Sinds vorige zomer zijn die vliegroutes aangepast en wordt vooral Brussel extra getroffen door de overlast. Luchtverkeersleider Skies moet nu tegen het einde van de maand alle alternatieve trajecten onderzoeken. De federale regering moest zich normaal vandaag uitspreken over de maatregelen die ze nemen om de overlast aan te pakken van de vluchten van en naar de luchthaven van Zaventem.
0: Goedemorgen, Ans Persoons.
3: Goedemorgen.
0: Staatssecretaris van Leefmilieu in het Brussels hoofdstedelijk gewest voor vooruit. Oké, dus die vliegroute die wordt nu met een maand verlengd. Met andere woorden, er ligt nog geen plan op tafel?
3: Nee, meneer Kruk had aangekondigd dat het er tegen 1 oktober zou zijn. Maar ik verwacht niet dat er vandaag een groot plan uit de bus komt. Er is ook geen akkoord op in de federale regering. Dus ik verwacht dat hij wel iets zal aankondigen. Misschien een andere manier van landen van die vliegtuigen. Iets sneller naar beneden gaan. Maar ik denk dat er meer niet in zit.
0: Ja, heeft hij hierover overleg gepleegd? Over een gedragen plan dat voor iedereen werkt?
3: Momenteel niet. Ik weet dat er overleg is binnen de federale regering, maar met Brussel niet. Wij zitten natuurlijk ook momenteel in een juridische procedure die wij zijn opgestart tegen die nieuwe route. Maar wij zijn natuurlijk wel heel grote vragende partij om iets aan die 07L, dat is die hele vliegtuigsnelweg boven de dichtstbevolkte wijken van Brussel, om daar iets aan te doen. Die was vroeger uitzonderlijk en die wordt nu bij Oostenwind heel geconcentreerd overvlogen.
0: Ja, want dat moet dat misschien eerst nog eens zeggen. Hè. Je woont zelf ook in Brussel. Hoe groot is de overlast daar op dit moment?
3: Het hangt ervan af hoe dat de wind staat. Want het is nog altijd een route die gebruikt wordt als de preferentiële routes. Dat zijn de routes die normaal gebruikt worden bij landingen. Als die door oostenwind niet gebruikt kunnen worden. Maar als die route geactiveerd wordt, dan wordt ze wel heel fel geactiveerd. Dan zit je bijna overdag aan een dalend vliegtuig per minuut. En dat gaat ook heel de nacht door. Iets minder frequent, maar toch nog heel frequent. Mm-hmm. En het zijn ook de wijken in Brussel. Het gaat over Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek, Koekelberg, Laken. Het zijn de dichtstbevolkte wijken van het land. Dus dat gaat eigenlijk over wijken die in vergelijking met de andere pistes die er zijn, 10 of 14 keer meer bewoners hebben. Dus dat gaat over heel veel volk. En als die vlucht geactiveerd wordt, dan is het zo intens dat de mensen echt helemaal zot worden.
0: Mm-hmm. En dus moet er nu een plan komen om dat te gaan aanpakken. Voelt u dat er een wil is bij de federale regering om dat te doen?
3: Ja, er is wel een wil en een noodzaak ook om eruit te komen. Want er zijn, ze moeten reageren ook op verschillende juridische procedures, ook uit het verleden. Het is natuurlijk niet zo simpel. En ik weet, ik merk wat er nu gebeurt, is dat het probleem werd eigenlijk gecreëerd door minister Kruk. Hij heeft dat als minister beslist om die vliegtuigroute over die dichtbevolkte wijken in Brussel te activeren. Dat is in 07L. Ja, en nu voor de oplossing wordt er gekeken naar heel de regering die dat gezamenlijk moet beslissen. Maar hij heeft het probleem gecreëerd en de oplossing moet van iedereen komen. Natuurlijk is dat
0: ligt
3: wel moeilijk.
0: Volgens u?
3: Het is wel moeilijker als je iedereen tegelijk achter hetzelfde het voorstel moet krijgen. Uh-huh. Ja, wat wij met Brussel vragen is, wat de Brusselse regering vraagt, is een aanpassing van een verhoging van de windknopen, zodat er minder snel geschakeld wordt naar die andere routes, dus meer gebruik van de voorkeursroutes. Maar wat we nu wel hebben gezien, is dat eigenlijk het vooral een gebrek aan transparantie is. Want normaal zouden ze moeten omschakelen bij Skies, dat zijn de luchtbegeleiders, als er een aantal knopen overschreden wordt. En we merken eigenlijk er zijn ook verschillende artikels over verschenen en onderzoek, dat er eigenlijk wordt afgeweken zonder dat die windknopen overschreden worden. Dus zelfs mm-hmm. nu is het vooral in eigenlijk de meerderheid van de gevallen. Dus wat we eigenlijk nodig nodig hebben, is vooral veel meer transparantie over wanneer wordt die vliegtuigsnelweg boven Brussel, wanneer wordt die geactiveerd en waarom. Ja. Ja, dus dat is iets dat we absoluut vragen. En misschien een ander element is ook, ja, als er dan afgeweken wordt, dat het niet alleen over die rechte lijn, die corridor, die vliegtuigsnelweg over Brussel zou zijn, maar dat veel meer verspreid zou zijn over een heel aantal andere routes, de 01 en varianten op de 07.
0: Als je het u hoort uitleggen, het is natuurlijk ook een heel technisch verhaal met momenten.
3: Ja, sorry daarvoor.
0: Nee, geen enkel probleem. Maar dat het moeilijk gedragen is door iedereen valt wel op. Hij ook vooruit maakt deel uit van die federale regering trouwens. En er wordt gezegd dat uw partijgenoot Frank van den Broeke dat die ook wel dwars zou liggen.
3: Ik vind dat nogal heel gemakkelijk, want ik krijg langs de ene kant te horen dat Frank te veel de Brusselse kaart trekt en anders te veel de Vlaamse kaart. Dus de beschuldigingen gaan alle richtingen uit. Ik kan u zeggen dat Frank vooral ze inziet met mensen die overvlogen worden en de impact dat heeft op hun gezondheid. Mm-hmm. En ik vind het ook nogal heel gemakkelijk van minister Krukke, die er niet uit geraakt momenteel, om dan de schuld bij de anderen te leggen.
0: Ja. U zei daarnet al, u heeft een stakingsvordering ingediend, een procedure om het gebruik van bepaalde routes te stoppen. Die procedure loopt nog. Die uitspraak zou in januari moeten vallen, als ik me niet vergis. Zijn er nog andere juridische middelen die u intussen kan inzetten?
3: Dat zijn we aan het bekijken, want het is natuurlijk wel onze angst dat als er niets gebeurt, dat die route geactiveerd gaat blijven. Dus we zijn aan het kijken welke meer andere juridische stappen we nog zouden kunnen nemen.
0: Ja, vraag is, kan u hier als Brussel-staatssecretaris echt iets aan doen? Of moet u toch vooral kijken naar uw collega's in de Vlaamse en federale regering?
3: Er zijn een aantal stappen die wij kunnen nemen om druk te zetten, maar de eigenlijke beslissing zit inderdaad bij de federale regering.
0: Oké, afwachten dus. Dank u wel, Ans Persoons, staatssecretaris van Leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
3: Graag gedaan, dank je wel.

0: What's a Woman van Vaya con Dios. Dag Steffi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een boze Cristiano Ronaldo op de voorpagina's van de sportkranten vanochtend. Ja, ja. Wat is daar aan de hand?
1: Wel, Ronaldo heeft gisteravond het trainingskamp van de nationale ploeg van Portugal verlaten aan de vooravond van een Nations League-duel tegen Denemarken. En er wordt gevreesd dat dit wel eens het definitieve einde zou kunnen zijn van Ronaldo bij de nationale ploeg. Dus ja, je begrijpt Portugal in rep en roer. Het is natuurlijk de climax van een probleem dat al een tijdje sluimerde. Hè. Afgelopen zondag stormde Ronaldo al boos weg nadat hij in het duel tegen Noorwegen geen speelminuten had gekregen, hoewel hij zich wel had opgewarmd. Dat was pas de eerste keer in 18 jaar. En de Portugese bondscoach Jorge Jesus, die is kop van jut. De twee hadden intussen wel al een gesprek. Maar gisteren gaf Jesus aan dat Ronaldo ook tegen Denemarken op de bank zou starten en niet per se zou invallen. Dus Ronaldo is 41 intussen, stapte prompt in zijn privéjet en vertrok gisteravond als een dief in de nacht een beetje. Hij reageerde intussen wel op zijn social media, want het is allemaal een beetje vaag. Te zijner tijd zal ik het Portugese volk de waarheid vertellen, zo schrijft hij. En dan nog, dit is het moment om Portugal en al mijn teamgenoten zonder uitzondering veel succes te wensen.
0: Benieuwd of dat nog goed komt. Ja. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zijn gelukkig wel nog allemaal bij hun ploeg, want vanavond komen ze weer in actie in de Champions League.
1: Ja, bij PSG spelen ze hun tweede wedstrijd in de League Phase inderdaad. Vorige week pakte Oud-Heverlee Leuven al een punt bij AS Roma. En ze willen graag meer, vertelt doelvrouw Louise Seynave.
2: Vorig jaar tijdens de Champions League campagne hebben ze daar ook een punt gepakt. Dus waarom dit jaar niet opnieuw? Ik denk dat ze wel snelle spelers hebben, ook redelijk technisch. Dus we gaan op ons goede moeten zijn. Maar denk met de ploeg dat wij hebben, dat we dat wel goed gaan kunnen opvangen. Dus ja, we hebben er superveel zin in wel en ben benieuwd.
1: Ja, wij ook. Louise Seynave maakte vorig seizoen ook al indruk in die Champions League. Er was deze zomer interesse voor haar uit het buitenland, maar ze bleef toch bij Leuven. Een bewuste keuze, zegt ze.
2: Ik heb de keuze gemaakt om te blijven. Ook gewoon om die Champions League campagne terug te doen als keeper is gewoon superleuk, want je weet dat je enorm veel werk gaat hebben. En je kunt je laten zien als keeper.
1: Ja, Seynave is ook geselecteerd voor de Red Flames, die volgende week tegen Polen spelen. Het zijn drukke tijden dus voor haar.
0: Ja, ook voor de Belgische motocrossploeg. Zij starten dit weekend ambitieus in de motocross der naties.
1: Ja, ze hebben in Frankrijk op een podiumplek in wat het officieuze WK is voor landenteams, die motocross der naties. En inderdaad, België op volle sterkte met de tweelingbroers Lucas en Sacha Koenen en Liam Everts erbij. Vooral over Lucas Koenen waren er lang vraagtekens. Hij miste door een beenblessure de slotmanches van het WK. Maar hij is er net op tijd klaar voor, vertelt bondscoach Joël Roelands.
3: Ik heb hem naar België laten komen en we hebben hier een week samen getraind. En we hebben echt een hele grote stap gezet, want anders denk ik niet dat hij had kunnen rijden. Dus dat vind ik wel heel goed. Ik denk ook dat hij zelf heel opgelucht is, want daarvoor, hij probeerde echt alles. Die gast is keihard. Dus ik ben heel tevreden dat we kunnen rijden.
1: Ja, de Koenenbroers trekken volgend seizoen naar Amerika, waar ze hun kansen gaan beproeven in de AMA Supermotorcross. Maar eerst dus nog vol voor die Belgische ploeg. En Joël Roelands is ambitieus.
3: Het podium is zeker realistisch. Als alles perfect verloopt en we hebben de omstandigheden die een beetje meezitten, dan kan er meer ook. Maar ik probeer niet echt een plaats erop te plakken. Ik wil vooral dat elke ploeg het beste uit zichzelf haalt voor het team. En dus niet op een moment dat het niet hoeft. Domme dingen gaan doen voor eigen succes. Dat heb ik heel duidelijk gemaakt, dat we daar zijn als team en dat we wel graag eens op podium zouden staan.
1: Ja, dat is duidelijk. Zondagmiddag zijn de eerste wedstrijden, Helen. Gaan we volgen in Sports, uiteraard.
0: Dankjewel, Steffi.

0: Emiliana Torrini schudt u wakker met haar jungle drum. Net op tijd voor het nieuwsbulletin van Gert om 8:07.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal ook, hè? Zoals ze zeggen. Hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Deze radiospot is voor u. Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
7: Pas opgestaan.
6: ...al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
6: En maar kwijlen op zijn kostuum.
7: Ja, is dat normaal?
6: Nee.
7: Want slapen doet je in je bed.
6: Het is bedtijd.
7: Echt waar.
6: Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat niet?
10: Bel erop onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal 65-plussers met een job is opvallend gestegen. In de Amerikaanse staat Tennessee heeft een ter dood veroordeelde vrouw haar executie overleefd. En Cristiano Ronaldo is opgestapt bij de Portugese nationale voetbalploeg. Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over onze arbeidsmarkt. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een forse stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zegt Jasper Hubo van de studiedienst bij de RSZ.
15: Daar zien we toch een heel sterke stijging in het werkstaat. Aantal mensen, dat stijgt met 25,6% ten opzichte van het tweede kwartaal 2025. We denken dat dit voornamelijk te maken heeft met enerzijds de hervormingen van de pensioenleeftijd die vorig jaar gestegen is naar 66 jaar, als ook de populariteit van de flexijobs die in die leeftijdsgroep enorm in de lift zit.
14: In het algemeen blijft het aantal mensen met een job gelijk in vergelijking met vorig jaar. Het aantal jongeren is op een jaar tijd wel gedaald met 3%. Mogelijk door de verdere automatisering in verschillende sectoren en het gebruik van AI. De vliegroute vanuit de luchthaven van Zaventem, die veel overlast veroorzaakt boven Brussel, zal nog zeker een maand gebruikt worden. Luchtverkeersleider Skies moet tegen het einde van de maand alle alternatieve trajecten onderzoeken. Federaal is er nog geen akkoord over een plan van federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk om de overlast structureel aan te pakken. Het Brussels gewest is al een juridische procedure begonnen om het gebruik van sommige routes te stoppen, zegt Brussel staatssecretaris voor Leefmilieu, Hans Persoons.
16: Het is natuurlijk wel onze angst dat als er niets gebeurt, dat die route geactiveerd gaat blijven. Dus we zijn aan het kijken welke meer andere juridische stappen we nog zouden kunnen nemen. Er zijn een aantal stappen die wij kunnen nemen om druk te zetten, maar de eigenlijke beslissing zit inderdaad bij de federale regering.
14: Vandaag treedt een nieuwe noodwet in werking die de overbevolking in de Belgische gevangenissen moet aanpakken. Begin deze week zaten ruim 13.700 mensen in de gevangenis, terwijl er maar plaats is voor ruim 11.000. Daardoor blijft de druk op het gevangeniswezen bijzonder groot. In de nieuwe wet van minister Verlinde staat onder meer dat gevangenisstraffen onder de 18 maanden niet meer in de gevangenis, maar met een enkel band uitgezeten zullen worden. Gedetineerden zonder verblijfsvergunning zullen sneller het land worden uitgezet en de strafuitvoeringsrechtbanken zullen minder beoordelingsruimte krijgen om een vervroegde vrijlating te weigeren. Of de nieuwe wet in de praktijk een groot verschil zal maken, is nog onduidelijk. Het Nationaal Crisiscentrum lanceert vandaag een brochure die burgers moet voorbereiden op noodsituaties, zoals overstromingen, stormen of bosbranden. Het is een online gids met concrete tips. Er staat bijvoorbeeld in waar je bij een noodsituatie correcte informatie kan vinden, wie mogelijke contactpersonen zijn of waar je moet schuilen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Quintin moet het initiatief de bevolking weerbaar helpen maken tegen rampen. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van de 50-jarige Christa Pike mislukt. Dat bevestigt de gevangenis. De vrouw kreeg 2 injecties die dodelijk zouden moeten zijn, maar ze bleef leven. Marijn Trio.
17: Christa Pike zou de eerste vrouw worden die in meer dan 200 jaar in Tennessee werd geëxecuteerd. Maar na toediening van 2 dodelijke injecties bleef de vrouw in leven. Haar hart bleef kloppen en ze bleef hoorbaar snurken. Iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Pike heeft 30 jaar geleden als 18-jarige een meisje van 19 vermoord. Haar executie was gisteren al eens uitgesteld, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft die beslissing teruggedraaid. De vrouw is nu naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu verder moet en of de doodstraf alsnog zal worden uitgevoerd, is onduidelijk.
14: De Amerikaanse tech-ondernemer Elon Musk gaat een nieuw project leiden voor het Pentagon, waarin de toekomst van oorlogsvoering onderzocht zal worden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil onder leiding van Musk onderzoek doen naar onder meer autonome oorlogsvoering, waarbij drones en artificiële intelligentie zonder menselijke tussenkomst aanvallen kunnen uitvoeren. Volgens minister van Defensie Hegseth moet de VS daarmee de komende tijd het militaire overwicht behouden. Elon Musk werkte eerder al voor de Amerikaanse overheid, die hij in opdracht van president Trump efficiënter moest maken. Hij kwam toen met erg omstreden besparingsrondes en ontslagen bij overheidsdiensten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig al haar vluchten van en naar Israël, na wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak toen in volle vlucht de piloot neer met een mes. Mogelijk wou hij het toestel ook doen neerstorten. Enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd hebben en hebben het vliegtuig weer onder controle gebracht. Volgens Israël was dat een mislukte terreuraanslag. De gletsjers in Zwitserland hebben de afgelopen zomer 5,5% van hun ijsmassa verloren. Gemiddeld is er tot 4 meter ijs gesmolten. Dat meldt de dienst die de gletsjers bestudeert. In het voorjaar is er weinig sneeuw gevallen. Daardoor kwam het gletsjerijs al snel in volle zon te liggen tijdens de afgelopen warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. En Cristiano Ronaldo is gisteren opgestapt bij de nationale voetbalploeg van Portugal. 1 dag voor die moest spelen tegen Denemarken. Ronaldo vertrok nadat duidelijk was geworden dat hij opnieuw niet in de basis zat. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. En Cristiano Ronaldo is gisteren opgestapt bij de nationale voetbalploeg van Portugal. 1 dag voor die moest spelen tegen Denemarken.

0: met de bondscoach, maar die liet gisteren weten dat Ronaldo ook tegen Denemarken niet zou starten en ook niet per se zou invallen. En dus stapte Ronaldo gisteravond in zijn privéjet en vertrok. Er wordt gevreesd dat dit wel eens het definitieve einde zou kunnen zijn van Ronaldo bij de nationale ploeg, maar zeker is dat niet. Op social media schrijft Ronaldo dat hij te zijner tijd het Portugese volk de waarheid zal vertellen.
1: Het weer vanaf het westen wordt te droog met enkele opklaringen. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Na de middag ook in het westen en het centrum opnieuw een lokale bui. Maximaal tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. We begonnen met nieuwe cijfers over de Belgische arbeidsmarkt. Er zijn opvallend meer 65-plussers die aan het werk blijven. Maar bij de jongeren is er een lichte daling, mogelijk door automatisering en AI. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de buitenring rond Brussel hinderen in Jette. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Je verliest een half uur vanaf Stroombeek, maak daar dus zeker een reddingstrook. Op de binnenring gaat het ook een half uur trager. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Jette kom je nog eens hinder tegen door een ongeval. Richting Brussel schuif je 15 minuten aan op de E40 vanaf Aalst. Ook op de E19 vanaf Peutie 40 minuten. Op de E314 van Voorrotselaar tot in Wilselen. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Nog naar Brussel zo'n 10 minuten bij. Dat is op de E40 bij Heverlee en op de E411 vanaf Jezuseik. File rijden richting Antwerpen doe je op de E17 in de Pinte. Daar staat een defecte vrachtwagen op de spitstrook. Verder vanaf Kruijbeke zo'n 15 minuten bij. Ook op de E19 vanaf Brecht 15 minuten. Op de A12 tussen Boom en Aartselaar 15 minuten door een ongeval op de rechterrijstrook. En een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring naar Bever verlies je 10 minuten. Dat doe je tussen de A12 en Lilo. Richting Gent zijn dat 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Centrum.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 1.
5: De Ochtend.
4: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
6: Goedemorgen. Onze Vlaamse regering heeft onder meer serieus gesleuteld aan dat groeipakket. Bij zowat iedereen is daarover de consensus dat dat zeker de jonge gezinnen treft. Dus gaan we zo meteen eens te raden bij de jongere organisatie van een politieke regeringspartij. Welkom.

0: Never as good as the first time.
1: De ochtend.
0: Bij logistiekbedrijf Maersk wordt vandaag gestaakt. Het personeel is boos omdat het bedrijf wil dat vanaf volgend jaar iedereen weer altijd op kantoor werkt. Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond BBTK. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe problematisch is dat voor jullie dat dat telewerken niet meer kan?
2: Ja, dat is voor de mensen van Maersk zeer problematisch, want iedereen weet dat de mobiliteit in en rond Antwerpen een nachtmerrie is. En die mensen zien dat echt niet zitten om terug elke dag van de week in die files te gaan staan. Dat gaat ten koste van hun privé, hun gezinsleven. Ze zien echt het nut er niet van in en ze zijn heel boos over het feit dat de werkgever zelfs niet eens wilt onderhandelen over een compromis.
0: Ja, de files trotseren, dat is de grootste bezorgdheid?
2: Absoluut. Iedereen die 's morgens die Antwerpse ring moet passeren, weet dat je daar zeker een half uur in de file staat. En dat is voor niemand goed. Dat is zowel voor de werkgever niet als voor de mensen. Mm-hmm. Want mensen die in de file staan, kunnen ook niet productief zijn.
0: Ja, wat was
2: dus wij begrijpen echt die beslissing niet.
0: Wat was dan de huidige regeling? Hoeveel thuiswerk was er mogelijk?
2: Momenteel mogen die mensen 3 dagen van de 5 van thuis werken. Wat best veel is, daarom dat de mensen willen zeggen, we zijn misschien wel bereid om erop in te leveren, maar het volledig afschaffen, daar konden ze zich niet in vinden.
0: Mm-hmm, ja. Het is ineens een groot verschil inderdaad. Waarom kan het voor het bedrijf niet meer?
2: De hoofdzetel in Denemarken heeft wereldwijd beslist dat het moet stoppen met telewerken. Ze hebben daar geen reden voor gegeven. Dat is gewoon een beslissing. En de Belgische directie volgt de hoofdzetel uit Denemarken.
0: Daar is geen enkele reden aan verbonden.
2: Daar hebben ze geen enkele verklaring voor gegeven.
0: Mm-hmm. Betekent dan dat er ook wereldwijd gestaakt wordt, of is dat enkel hier bij ons?
2: Momenteel is de actie vooral hier in Antwerpen. Maar wij gaan heel deze maand nog actie voeren en daar gaan nog andere Europese landen wellicht op aansluiten.
0: Mm-hmm. Want we kennen Maersk natuurlijk vooral van containervervoer. Zijn er dan zoveel mensen die ook effectief van thuis uit kunnen werken?
2: Ja, zeker. Zij zijn zelf zo georganiseerd dat ze eigenlijk Europese teams hebben. Dus de meeste teams bij Maersk zijn samengesteld door verschillende Europeanen. Wat maakt dat het ook geen zin heeft om naar kantoor te gaan om je collega's te ontmoeten. Want je collega's die wonen in Duitsland, Polen, Frankrijk, Nederland. Mm-hmm. En als je met die mensen wilt spreken, moet je toch een digitale Zoom-vergadering doen. Mm-hmm. Dus of je dat nu doet van op kantoor of van thuis uit, dat maakt geen verschil.
0: Ja, u zei hierover is niet op voorhand onderhandeld of gesproken. Staat er nog een overleg gepland?
2: Wij dringen daar heel hard op aan. Wij hebben tot smeekens toe aan de directie gezegd van kijk, laat ons zoeken naar een compromis. Daar was geen oor naar. We hebben zelf het verzoeningsbureau van de paritaire comité ingeschakeld in de hoop daar een oplossing te forceren. We hebben een stakingsaanzegging gedaan en nog 2 weken gewacht om nu pas actie te voeren, zodanig dat die directie toch intussen tijd zou aan tafel willen komen. Maar het is winstil aan die kant.
0: Mm-hmm. Wat als de regeling toch wordt ingevoerd zonder enige wijziging? Wat dan? Wat gaan jullie dan doen?
2: Wij gaan uiteraard blijven druk zetten, maar ik vrees dat Maersk zeer loyale en hardwerkende collega's gaat verliezen. Mensen geven aan, als die regeling wordt ingevoerd, dan ga ik beginnen solliciteren voor een andere job, want dan blijf ik niet werken bij Maersk.
0: Ja, u vreest dat mensen gaan vertrekken?
2: Ja, dat is wat ze zeggen tegen ons. Ik ga dat niet doen. Ik ga niet elke dag in die file staan. Ten meer, omdat andere logistieke spelers in de haven van Antwerpen wel nog telewerk aanbieden. Dus waarom zouden ze dan voor Maersk kiezen?
0: Mm-hmm. Een voor jullie duidelijke, onbegrijpelijke keuze die daar is gemaakt. Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond, bedankt.
2: Graag gedaan.
3: Dit is deze week onze Vox-tip.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1K.

0: Voxtip komt deze keer van U2. Vergeet zelf ook niet op jouw favorieten te stemmen trouwens via de app van VRT Max. En dan even doorklikken naar Radio 1. Ja, zullen we het dan eens hebben over een van de meest besproken maatregelen uit die Vlaamse begroting, namelijk de ingrepen in het groeipakket, de kinderbijslag. Jasper, zet nog eens op een rij, wat verandert er allemaal?
1: Wel, om te beginnen, in dat groeipakket zat ook een geboortepremie van 1300 euro. Die krijg je voortaan alleen nog voor het eerste kind in een gezin. Voor kinderen die daarna geboren worden, krijg je alleen nog de maandelijkse ondersteuning. Het is wel een uitzondering voor nieuw samengestelde gezinnen. Zij krijgen wel nog een geboortepremie bij het eerste gezamenlijke kind, ook al hebben beide ouders al kinderen uit hun vorige relatie. Vroeger liepen die bedragen ook op naarmate je kind ouder werd. Ook dat is voorbij.
0: Ja, en dan was er ook nog veel te doen over de einddatum van dat groeipakket.
1: Ja, tot nu kregen ouders geld zolang hun kind studeerde. En tot de leeftijd van 25, dat wordt nu 23. En dat betekent dus dat wie een universitaire studie van 5 jaar doet en in het begin van het jaar is geboren, aan het einde van die studie geen groeipakket meer krijgt, ook al heeft hij nooit gedubbeld.
0: Bram van Hekken, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van Jong CD&V, de gezinspartij. En overal hoor je nu, ook bij de Gezinsbond, deze begroting raakt vooral de gezinnen, zeker jonge gezinnen. Die kritiek die moet toch steken voor een partij die zich de gezinspartij noemt?
2: Ik denk dat klopt. In eerste instantie moeten we ook wel eerlijk zijn. De begroting die moest op orde. En dat doet altijd pijn. Dat kan niet anders. Die begroting die moest op orde. En dat is ook belangrijk voor de gezinnen en voor de toekomstige generaties.
0: Maar u zegt, deze kritiek is wel terecht.
2: Maar ik denk dat inderdaad er wel een aantal besparingen zijn die zullen pijn doen. En we moeten ook eerlijk zijn, het kan niet zonder dat ook de middenklasse, ook de gezinnen het zullen voelen. Wat ons betreft, als Jong CD&V, zien we een aantal zaken bij de jonge gezinnen, ook bij de jongeren die misschien nog geen gezin zijn. Ik moet zeggen, ik heb ook een dochtertje van 3 maanden. Mm-hmm. Ja, iedereen voelt dat wel. Het zal belangrijk zijn dat als het gaat over de behartenswaardigen, de minister-president heeft gesproken over we moeten uitzonderingen voorzien voor bepaalde mensen die het moeilijker hebben, dat we die zeer ruim definiëren, dat we daar niet zo rigide mogelijk zijn, maar daar durven zeggen, er zijn wel heel wat gevallen van mensen die het moeilijker hebben, die mogen we echt niet laten vallen. En daar zullen wij als Jong CD&V heel streng op zijn in partijen.
0: Ja, want u bent natuurlijk de stem van die jongeren, van dus ook jonge gezinnen. Voelt u zich niet een klein beetje in de steek gelaten door uw eigen partij?
2: Nee, dat vind ik te verregaand. En ik denk ook dat we moeten eerlijk zijn, hè. Wij hebben als Jong CD&V altijd heel hard gepleit voor een begroting in evenwicht. Wie dan verwacht had dat gezinnen, jonge gezinnen, middenklasse daar niets van ging betalen. Sorry, maar dat gaat niet. 2 miljard euro, je vindt dat niet ergens in een put waar dat geld niet gebruikt is. Anderzijds zien wij wel inderdaad een aantal gevallen waarvan wij denken, oei, als dat bewaarheid wordt, dan is dat pijnlijk. Hè? Wat bijvoorbeeld met een geneeskundestudent die een zoon is of dochter is van arbeiders die het niet breed hebben. Wat met een rechtenstudent die een jaar langer doet, omdat hij tegelijkertijd voor zijn zieke moeder zorgt. Wij vinden dat allemaal behartenswaardig, zoals we noemen. En wat ons betreft, moeten daar ook uitzonderingen voor komen.
0: Ja, maar
2: dat is anders
0: natuurlijk
2: dan iemand die bijvoorbeeld 2 masters doet en maar blijft
0: studeren. Ja, maar dat hoeft eigenlijk
2: studeren.
0: Zelfs niet. Hè, want het gaat verder dan dat, dan een tweede studie of geneeskundestudent. Want als we daar eens gaan op inzoomen, hè, dat groeipakket stopt in de maand waarin je 23 wordt. Dus zelfs mensen met een gewone universitaire opleiding van 5 jaar, nooit dubbelen, maar in januari zijn geboren, die krijgen dat laatste half jaar van hun studie geen groeipakket meer. Hoe leg je zoiets uit? Want mensen die in dezelfde klas zitten en pas in december 23 geboren zijn, die krijgen die steun wel nog. Hoe is dat fair te noemen?
2: Ja, ik denk inderdaad dat men daar de precieze modaliteiten verder moet uitwerken. Opnieuw, wat ons betreft, iemand die in een modeltraject zit, dat modeltraject afwerkt, zeker als die uit een gezin komt dat het moeilijker heeft, of überhaupt geen ouders meer heeft, want zo zijn er ook heel wat studenten, hè, die moeten we echt absoluut blijven ondersteunen. Daar zullen wij zeer streng op toekijken. Er zijn denk ik een aantal andere gevallen waar dat we wel kunnen begrijpen dat men het iets wat ingekort heeft. Het mag echt niet de bedoeling zijn dat we eeuwige studenten gaan ondersteunen, maar zoals u zegt, er zijn ook een aantal mensen die niet eeuwig student zijn, en die dan omwille van hun verjaardag de dupe zijn. Die zijn wat ons betreft, de minister-president heeft het mooie woord behartenswaardig gebruikt.
0: Ja, maar u zegt
2: die zijn voor ons behartenswaardig.
0: Modaliteiten, zou dit een fout zijn? Hebben ze daar niet naar gekeken?
2: Ja, ik was niet bij de onderhandelingen, dus of het een fout is of niet. Er zijn een aantal fouten gemaakt. Ik weet niet of deze een fout is. In elk geval, zoals het steeds is, moeten natuurlijk de grote lijnen uitgewerkt worden. En in die uitwerking, the devil is in detail, hè. Het is in die uitwerking dat het wel goed zal moeten zitten, wat ons betreft.
0: Ja, Nu, uw partij zegt ook vaak iedereen is gelijk. Nu zegt u oké, die behartenswaardige gevallen, heeft u al een paar keer herhaald, die moeten kunnen gaan sparen. U zou ook echt resoluut kunnen zeggen, we geven steun aan kinderen die het nodig hebben. Dat zou een hele duidelijke keuze kunnen zijn in deze tijden van besparingen.
2: Ja, maar we moeten wel ook eerlijk zijn, de middenklasse algemeen, die betaalt ook heel wat kosten aan een kind. Hè. Zoals ik zei, ik ben net zelf vader geworden van ons eerste kind. Ik denk dat veel jonge vaders en moeders wel kunnen getuigen wat daarbij komt kijken. Onze dochter gaat binnen 2 weken naar de crèche. Ja, we hebben al eens berekend wat die factuur is. Je krijgt toch koude rillingen op je rug. Hè. Dus okay. Het is net daar dat de Vlaamse regering wel echt een rol blijft hebben, hè. Ja. Ook voor middenklasse
0: gezinnen. Dus dan toch iedereen gelijk, maar als we dan kijken naar die geboortepremie, die geldt dan enkel nog voor het eerste kind?
2: Wel, ja, inderdaad. Daar kunt u vragen bij stellen. Ik moet ook zeggen, dat is een van de punten waar ik het meest kritisch naar kijk. Waar wij als Jong CD&V ons echt vragen stellen, was dat de juiste beslissing? Maar we moeten ook eerlijk zijn, 2 miljard euro, dat vind je niet zonder pijnlijke maatregelen te nemen. Dus als ik naar het gehele pakket kijk, dan denk ik, oké, goed onderhandeld, goed dat die begroting in evenwicht is. Hadden wij een aantal andere accenten gelegd? Ja, absoluut. Dan hadden wij waarschijnlijk inderdaad gezegd, ja, die 23 jaar wordt in het groeipakket. Laat ons dat iets preciezer uitwerken, nu al, dat die mensen niet bezorgd moeten zijn. Het startersbedrag van 1300 euro, ja, ook voor een tweede kind is dat wel nodig. Ik denk dat de Vlaamse regering dat vandaag nog kan remediëren. En dat is ook door een stuk flankerend beleid. We missen vandaag ook plekken in de crèche, bijvoorbeeld. Ja. We missen vandaag ook voldoende ondersteuning voor studenten die het moeilijk hebben. Daar ligt eventueel een flankering die ook kan uitgewerkt worden. Maar goed, besparen, dat is nooit zonder pijn. Nee. Dat is de harde realiteit.
0: Ja, en u zegt, we moeten kijken naar het hele pakket en daar horen dan onder andere ook die registratierechten bij, hè, die weer stijgen voor iedereen. Wat is daar voor u de logica?
2: Ik denk dat de voornaamste logica is dat men geld zocht, hè, voor alle duidelijkheid. Ik denk ook, we moeten eerlijk zijn, een jaar terug jubelde men heel luid dat 1% registratierechten verminderen de wooncrisis heeft opgelost. Ik kan u zeggen, ze heeft het niet gedaan. Ze 1% verhogen zal ze ook niet verdubbelen. Wat we nodig hebben is meer huizen. Dat is de harde realiteit. Ja. En die huizenprijs moet naar beneden. En die 1% zal het niet doen. Dus waar wij op wachten is een plan van de prateren. Ik denk dat ook minister Broens die komt straks. Mm-hmm. Dat we ook moeten zorgen dat die vergunningen vlotter lopen. Opdat we meer huizen kunnen zetten. En op die manier die huizenprijs een stukje kunnen doen dalen. Maar het zal niet van die 1% komen. Maar natuurlijk, ook dat zal op heden wel betaald worden door jonge gezinnen.
0: U maakt duidelijk wel enkele kanttekeningen. Vooral dan als het gaat over dat groeipakket. Wat als de beslissing blijft bij wat ze is, blijven jullie dat dan ook steunen?
2: Ja, de verdere uitwerking die zal nu ook binnen onze partij natuurlijk een stukje besproken worden wat ons standpunt is. Ik heb niet de gewoonte om standpunten heel helder op voorhand in de pers te zetten, maar in deze wil ik wel helder zijn. Wat betreft het groeipakket zullen we wel ervoor moeten zorgen dat die mensen die het moeilijker hebben, dat die maximaal gespaard worden. En daar trekken wij wel echt een rode lijn als Jong CD&V.
0: Er is ook veel te zeggen over de manier waarop dit alles tot stand is gekomen. Hè? Dat schouwspel, dat is misschien niet meteen een mooi voorbeeld voor jongeren?
2: Nee, absoluut niet. Ik moet zeggen dat Ik wik mijn woorden, maar dat we als jongeren enigszins gedegoteerd waren van de manier waarop. Want wij doen aan politiek omdat we geloven dat het nodig is om een aantal dingen in de maatschappij te veranderen, te verbeteren enzovoort. En als je ziet het proces van deze begroting, dan denk je dat iedereen denkt, oké, maar op welke manier wordt hier met onze centen omgegaan? Want het gaat wel over heel veel geld.
0: Dit is niet inspirerend.
2: Nee, niet inspirerend en niet voor herhaling vatbaar. Wat ons betreft moet de minister-president binnenkort met een aanpak komen voor de volgende jaar, want er zullen nog begrotingen opgemaakt worden om het beter te doen. Ook federaal moet dat echt beter. Het kan niet de bedoeling zijn dat er 2 mensen uitvallen omwille van nachtelijke onderhandelingen, dat er akkoorden worden aangekondigd en dan terug ingetrokken, dat er ballonnetjes worden opgelaten in een conclave waarvan iedereen denkt, ja, van waar komt dit idee hier nu weer al? Dat kan echt niet de bedoeling zijn. Dat is naar de mensen toe, is dat eigenlijk een slag in het gezicht, zo'n proces.
0: We nemen het straks mee naar Jo Broens. Bram van Hekken, voorzitter van Jong CD&V, bedankt.
3: Dit najaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoise en Lais. Lamb Chop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise and Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
4: En wat heb jij gedaan?
3: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Sleep Life! Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open.
10: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
13: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
14: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
15: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
3: VRT Radio 1.
16: De ochtend.
0: 19:30 en vooraan in het nieuws. Het aantal 65-plussers met een job is opvallend gestegen.
1: Ja, van april tot juni dit jaar was er een stijging met meer dan een kwart. Zowel gewone jobs als flexijobs. De verhoging van de pensioenleeftijd speelt allicht een belangrijke rol. En tegelijk waren er minder jongeren aan het werk. En daar zouden AI en automatisering een rol bij kunnen spelen. De vliegroute die veel overlast boven Brussel veroorzaakt zal zeker nog een maand gebruikt worden. Voorlopig is de federale regering het niet eens over een plan om de overlast aan te pakken. Het Brussels gewest hoopt nog altijd op een snelle oplossing, vertelde staatssecretaris Ans Persoons hier vanmorgen.
17: Wat we eigenlijk nodig hebben is vooral veel meer transparantie over wanneer wordt die vliegtuigsnelweg boven Brussel, wanneer wordt die geactiveerd en waarom. Ja. En misschien een ander element is ook, als er dan afgeweken wordt, dat het niet alleen over die rechte lijn, die corridor, die vliegtuigsnelweg over Brussel zou zijn, maar dat veel meer verspreid zou zijn over een heel aantal andere routes.
1: En in de Amerikaanse staat Tennessee heeft een 50-jarige vrouw haar executie overleefd. Krista Pike kreeg 2 injecties die dodelijk moesten zijn, maar ze bleef dus leven. De vrouw is nu naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of er nog een nieuwe poging tot executie komt.
0: Weer vrouw Sabine Hagedoren, goedemorgen.
18: Goedemorgen Helen.
0: Welk weer vandaag?
18: Wel, een storing is aan het golven, vooral over het oosten van het land. Die blijft daar nog wat treuzelen. Dus vooral in het oosten is er eerst nog regen en buien. In het westen is het al droog. En stilaan wordt het ook in het centrum droog. Met geleidelijk aan ook opklaringen in het westen en dan later in het centrum van het land. In het oosten blijft het waarschijnlijk wel regenachtig met kans op een donderslag. Na de middag misschien nog een lokale bui in het westen en het centrum. En dan krijgen we temperaturen tot 20 of 21 graden, dus minder warm dan de voorbije dagen, maar best nog behoorlijk bij een zwak tot matige zuidwestenwind die later draait naar het westen. Vanavond trekt dan die regen helemaal weg en krijgen we overal brede opklaringen. En vooral over het zuiden van het land kan nevel en mist ontstaan. Bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. En de komende dagen blijven we in rustig weer zitten. Zowel morgen in het weekend als begin volgende week hebben we ochtendgrijs. Maar al gauw wordt het zonnig en af en toe passeren er een paar wolkenvelden. En die maxima die blijven zo schommelen rond een graad of 20. Kortom, aangenaam najaarsweer.
0: Dankjewel Sabine.
19: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
1: Op de buitenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Eigenbrakel en de Groenendaaltunnel door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder meer dan een uur tussen Grimbergen en Jette door een ongeval op de linkerrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Op de binnenring gaat het 3 kwartier trager tussen Deelbeek en Machelen. Traag naar Brussel op de E40 vanaf Aalst, een half uur erbij op de A12 van voor Londerzeel, 20 minuten. Een half uur op de E19 vanaf Peutig, op de E314 van Aarschot tot Wilselen door een ongeval op de linkerrijstrook. Rijstrook 1 uur en een kwartier. Op de E40 een kwartier vanaf Heverlee en op de E411 20 minuten vanaf Jezuseik. Naar Antwerpen op de E17 in de Pinte door een defecte vrachtwagen op de spitstrook. Verder vanaf Kruijbeke een kwartier. Ook een kwartier op de E19 vanaf Brecht. Op de A12 tussen Boom en Aartselaar door een ongeval op de rechterrijstrook een kwartier. En een half uur erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je 10 minuten tussen de A12 en Lillo. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Centrum.
16: Radio 1. De Ochtend.
19: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Doing Things, Do It Again.
1: De ochtend.
0: Ja, je kan tegenwoordig niet meer ontwaken of er is weer iets nieuws te melden over AI. Deze keer, tech-miljardair Elon Musk gaat een nieuw project leiden voor het Pentagon. Met project Meridian wil het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoeken hoe ze artificiële intelligentie kunnen inzetten bij oorlogsvoering. Dat kondigde de minister van Oorlog, Pete Hegseth, gisteren aan.
2: So today we are leveraging a unique source of American advantage. One our adversaries do not have. Big thinkers and doers who will forecast the creative solution for tomorrow's conflicts. And that's why today, at my direction, I'm announcing Project Meridian, an effort led by America's best minds to study the future of warfare.
0: Tim Verheijden, IT-expert op onze redactie. Goedemorgen.
3: Dag Helen, goedemorgen.
0: Is het eigenlijk al duidelijk wat de Verenigde Staten precies met dit project willen doen?
3: Nee, nog niet. Je hebt eigenlijk twee dingen die aan bod zijn gekomen. Ik denk dat Hegseth het ook even heeft gehad over het Autonomous Warfare Commando. Ja. Enerzijds los van het project Meridian. Dat wil eigenlijk zeggen, een nieuw commando dat eigenlijk autonome robotsystemen, om het zo te zeggen, over het hele leger wil opschalen. Heel concreet, Hegseth kijkt heel hard onder meer naar wat er op dit moment in Oekraïne onder meer aan het gebeuren is. Namelijk die autonome drones die op dit moment ook al worden ingezet op het slagveld. En hij zegt van kijk, dat is een deel van de toekomst van hoe dat we in de toekomst oorlog gaan voeren. Hij kijkt daar heel hard naar, dus dat zit er aan te komen. Mm-hmm. Gestuurd door artificiële intelligentie dan natuurlijk, en dan zijn we er. En dan heb je dat project Meridian, dat ook moet gaan kijken op welke domeinen moet het Amerikaanse leger nu gaan inzetten. En daarvoor schakelt hij dus onder meer Elon Musk in, want zijn bedrijf SpaceX werkt eigenlijk al voor het Pentagon, stuurt onder meer Amerikaanse veiligheidssatellieten de lucht in, de ruimte in. En dan heb je een andere figuur die opduikt, Lucky Palmer, een jonge dertiger die ooit is begonnen met het ontwikkelen van een VR-bril. Die grote bril die Meta heeft overgekocht. Dat wit ding dat je op je hoofd kan zetten. Mm-hmm. Heeft uiteindelijk ook een bedrijf opgericht. Anduril, ook een defensiebedrijf. En die leveren onder meer op dit moment stoorzenders. Maar ook onbemande gevechtsvliegtuigen voor het Amerikaanse leger. En ze gaan nu kijken, de komende 120 dagen gaan ze de tijd uittrekken om te kijken waar moeten we in de toekomst op inzetten om dan binnen 4 maanden met een rapport te komen en een aantal conclusies. Maar je zit dus ook daar, nu in de VS, heel hard zie je dat ze daar inzetten op die autonome AI-oorlogsvoering. Dat zit er ook daar wel aan te komen.
0: Ja, een autonome oorlogsvoering met drones gestuurd door AI. Vind je dat zorgwekkend als je dat hoort?
3: Het is sowieso de toekomst. Wat zorgwekkend is, en dat is het lastige van artificiële intelligentie, je kan dat voor geweldig veel goede dingen inzetten. In de ziekenzorg. Dat kan medicijnen vinden voor ziektes die op dit moment niet te genezen zijn. Voor het klimaatprobleem aan te pakken. Maar je kan het tegelijkertijd ook voor zaken inzetten waar je toch wel vragen bij kan stellen. En zeker als het gaat over autonome oorlogsvoering, als je dat doet, wie is in die end verantwoordelijk? Is het de AI of is het uiteindelijk nog de mens? En vooral, en dat is de kern van de discussie die we vandaag de dag meer dan ooit aan het voeren zijn. Het is misschien niet zozeer de vraag of je artificiële intelligentie kan vertrouwen, maar de bedrijven die het aan het ontwikkelen zijn. En dat is de kern van het probleem dat op tafel ligt.
0: Want daar waren we het eigenlijk eerst vandaag met jou over, over de bedrijfsleiders uit de Amerikaanse IT-sector die met Trump afgesproken hebben dat ze zelf meer controle zullen uitoefenen op de uitwassen van artificiële intelligentie. Ja. Dat overleg dat is er gekomen nadat enkele AI-systemen de voorbije maanden hun boekje zwaar te buiten zijn gegaan. Instructies negeerden, inbraken in andere computersystemen. Initieel was er toch gevraagd dat er vanuit de politiek regels zouden komen, toch?
3: Ja, maar je ziet nu dat heel hard die zelfregulering op tafel ligt. En dat is voor mij wel heel duidelijk een politieke keuze, omdat Trump daarin onder meer geadviseerd wordt door Jensen Wang van het bedrijf Nvidia, maar ook een adviseur als David Sacks, die hebben gezegd van kijk, we moeten die race met China, moeten wij op dit moment winnen. Dat is prioritair, maar ook al die AI-ontwikkelingen zijn zeer goed voor de Amerikaanse economie. Dus je komt uiteindelijk tot een besluit van oké, we gaan een zelfregulering doen. Maar je zit daar tegelijkertijd heel hard toch met een belangenconflict, want oké, die bedrijven weten heel goed wat er aan de hand is. Die kennen hun technologie heel goed, maar je zit ook met een momentum waar dat er meer en meer bedrijven ook bij komen. Er is die AI-race aan de gang en wie gaat uiteindelijk vertragen? Dus je hebt bedrijven die hun eigen veiligheid gaan moeten controleren, maar als je dat doet en stappen terugzet, dan komt de groeimarge en de winst en de mogelijke toekomstige ontwikkeling in gevaar. Dus je kan daar toch niet anders uiteindelijk gaan dan naar inderdaad enerzijds externe controleurs, maar je moet gewoon gaan nadenken over een wereldwijd internationaal overeenkomst, manier om dat allemaal te kunnen controleren. Het kan niet anders meer.
0: Want wat denk je dat ze zelf concreet gaan doen? Welke regels ze zichzelf zouden opleggen?
3: Wel, het zou handig zijn mochten ze inderdaad één transparanter zijn over wat er allemaal misloopt, wat er natuurlijk, en ook sneller communiceren. Het voorval in Australië waarbij er een medische database is gehackt, is eigenlijk hallucinant. Dat gebeurde voor de zomer. Dat wordt dan toevallig in augustus 2 maanden later ontdekt bij de controle van een aantal veiligheidstesten. Nog een maand later wordt er een mailtje gestuurd naar de Australische overheid, naar een algemene mailbox die slechts 1 keer per 24 uur wordt gemonitord. Mm-hmm. Ja, dat kan niet meer op die manier. Hè. En die onafhankelijke controleurs die meekijken en vooral als je schade gaat veroorzaken, wie is aansprakelijk en wie gaat een aantal zaken betalen en oplossen. Dus het is een combinatie van een aantal zaken die echt wel gaan moeten gebeuren. Maar opnieuw, je gaat daar naar een soort van overeenkomst moeten komen, internationaal vergelijken met het atoomagentschap. Het kan niet anders. Het is zo'n impactvolle technologie. Het is de meest impactvolle technologie, denk ik, van de laatste decennia, die aan elk facet van ons leven gaat geraken. En je moet dat controleren. Je kan dat niet meer toelaten, enkel en alleen een zelfregulering.
0: Ja, die zelfregulatie die er dan binnen die hele sector zou moeten komen, of voor die hele sector zou moeten gelden, hoeveel vertrouwen kunnen we daar dan in hebben, denk jij?
3: Moeilijk, hè, Helen. Maar ik zou zeggen, op dit moment eerlijk gezegd niet veel, om een simpele reden. Het is dat akkoord dat er op tafel ligt, is slechts moreel bindend. Dat is een belofte, dat is geen wetgeving natuurlijk. En ik trek heel vaak de analogie met sociale media. We hebben dat al eens gezien. Ook die bedrijven mochten zich controleren. We wisten niet goed wat er onder de motorkap gebeurde enzovoort. Het heeft onvoldoende gewerkt. En wat ik net ook zei, we zitten hier bij AI, is de inzet nog veel groter. Het kan eigenlijk bijna alles veranderen in ons leven. Hoe we werken, hoe we leren, hoe oorlog wordt gevoerd, onze digitale veiligheid, los van alle mogelijke potentiële goede dingen die er aankomen. Hè. Ja. Dus en die zelfcontrole, denk ik, houdt vooral de macht bij de bedrijven. En dat is de vraag, is dat op dit moment wel de beste strategie?
0: Ja, zijn die gevaarlijke kanten van AI to court nog te stoppen? Want dan denk ik bijvoorbeeld, als we zo'n supercomputer toch alles kunnen leren, ja, waarom kunnen we het dan niet leren om zich aan de regels te houden, een soort van geweten aanleren?
3: Die gevaren zijn absoluut nog te stoppen. En we zitten in een momentum dat het kan. En al dat doemdenken dat er op dit moment op tafel ligt, dat maakt mensen angstig. Maar het zet ons wel echt wel op scherp. En we kunnen nu echt wel gaan kijken naar een aantal veiligheidsregels die we echt wel kunnen installeren. Ik ben daar echt wel van overtuigd. En als het gaat over supercomputers die je dingen kan leren, we moeten ons ervan bewust zijn dat die AI en die AI agents, die zelfstandige systemen waar het op dit moment heel vaak over gaat, dat heeft nog altijd geen bewustzijn. Al die dingen kunnen fantastisch veel interessante dingen en je moet je geen schrik hebben dat je ChatGPT of Claude chatbot je plots tegen jezelf gaat keren natuurlijk. Mm-hmm. Maar we dichten die toestellen, die systemen vaak heel veel menselijke eigenschappen toe. We zijn zelfs aan het nadenken, zijn die zelfbewust enzovoort. We zitten daar nog niet. Dat helpt de discussie ook absoluut niet vooruit. Het probleem is niet dat een AI kwaad wordt of dat die rogue gaat of dat die ontsnapt. We moeten ook stoppen met al die menselijke termen gaan gebruiken. Het probleem is dat mensen gewoon een systeem loslaten zonder dat er voldoende grenzen zijn. En dan kom je dat bij dat bewustzijn. Hè. Gaan we naar een AI-systeem dat beter is, meer menselijk is, slimmer is dan de mens ooit zal zijn. Daar is op dit moment geen bewijs voor. Er is een neurowetenschapper, Anil Seth, die zegt van voelen, denken, bewustzijn hoort enkel bij levende wezens. Hè. Er zijn ook wel anderen die het niet uitsluiten, maar zeker weten we dat niet. Maar voor nu is er geen enkel wezen, geen enkel AI-systeem met een menselijk bewustzijn, een supercomputer, die zich tegen ons kan keren. De grote uitdaging ligt vooral, wat kunnen mensen inderdaad met AI doen? Als je dan een Bill Gates hoort, de oprichter van Microsoft, die plots dan zegt vorige week, AI kan 1 miljard doden veroorzaken. Dat is het niet zozeer het scenario dat het licht uitgaat van 1, op 1, 2, 3, maar wel hoe dat er ingezet wordt op biowapens. Hoe dat AI-systemen kritieke infrastructuur binnendringen enzovoort. En daar moeten we nu heel hard op inzetten en mee bezig zijn. En dan is het op zich goed dat het doemverhaal op tafel ligt om ons op scherp te zetten.
0: Ja, Tim Verheijden, je hebt me weer een klein beetje kunnen geruststellen tot natuurlijk de volgende discussie weer opduikt. Dank je wel.
3: Graag gedaan.

0: Wolfje van Floris Francis Arthur. Het Nationaal Crisiscentrum heeft een brochure opgesteld die ons moet voorbereiden op noodsituaties.
1: Een brochure van 28 pagina's onder de noemer Samen voorbereid. En het crisiscentrum roept met die brochure de burgers op om thuis een noodplan op te stellen en te oefenen. Iets wat jij, Helen, al hebt gedaan. Hè?
0: Helemaal mee.
1: Mm-hmm. De woordvoerder van het crisiscentrum, Yves Stevens, legt uit wat er precies in die brochure staat.
2: Het is een heel praktische brochure met een aantal concrete tips. Bijvoorbeeld, wat zit er in mijn noodpakket? Wat moet ik doen als er het bevel wordt gegeven om te schuiven of te evacueren? Maar ook, hoe maak ik voor mezelf en voor mijn gezinsleden een noodplan op dat heel nuttig kan zijn in geval van een noodsituatie? Dat zijn dus heel concrete tips, maar bijvoorbeeld ook aanbevelingen van denk aan uw buren, denk aan kwetsbare mensen in uw omgeving tijdens een noodsituatie.
1: En die nieuwe gids kadert in de nationale weerbaarheidscampagne die in april werd gelanceerd. Toen lag de nadruk op het belang van het noodpakket en die boodschap wordt nu dus herhaald. En nu vraagt het crisiscentrum ook dus om een noodplan op te stellen. Yves Stevens van het crisiscentrum legt uit waarom ze nu met die brochure komen.
2: Zoals we hebben gezien, onder andere deze zomer, kan een noodsituatie altijd en overal voorvallen. Denk maar aan de brand op de Hoge Venen. En we weten dat een goede voorbereiding heel veel schade kan voorkomen. En de overheid, de hulpdiensten bereiden zich voor. Maar ook de burger kan met een aantal kleine reflexen, een aantal goede voorbereidingen, de schade beperken.
1: En opvallend, in tegenstelling tot vorige campagnes valt in de nieuwe brochure geen enkele verwijzing naar oorlog te bespeuren. En volgens Stevens zijn andere dreigingen urgenter in ons land.
2: Het gaat inderdaad over allerlei soorten noodsituaties. De meest frequente of het hoogste dreiging is momenteel nog altijd bijvoorbeeld natuurbranden, overstromingen. Dus vandaar dat we in eerste instantie daar ook over communiceren. Maar deze brochure gaat uiteraard nuttig zijn in alle soorten noodsituaties.
0: Voilà, daar mag je komen.
3: Radio 1.
0: Dankjewel, Jasper.
4: De ochtend.
0: Sihem El Kawakibi staat vandaag terecht in Antwerpen samen met haar partner. El Kawakibi was jarenlang politica voor de toenmalige Open VLD en wordt verdacht van schriftvervalsing en subsidiefraude bij haar sociaal dansproject voor jongeren Let's Go Urban. Goedemorgen, Filip Heijmans.
5: Dag Helen.
0: Justitie-expert op onze redactie, jij volgt dat proces. Zal ze daar zelf ook aanwezig zijn?
5: Dat is nog een beetje afwachten. We hebben het aan haar advocaat gevraagd. Die zei dat ze er hoogstwaarschijnlijk bij zou zijn. Bij vorige stappen in de procedure, de raadkamer en zo, was ze er niet. Nu zou ze in principe daar wel zijn om zichzelf te verdedigen. Maar goed, het begint over een uurtje, dus dat is nog een beetje afwachten.
0: Ja, de zaak rond El Kawakibi had te maken met een heel boekhoudkundig kluwen, weet ik nog. Kan je dat nog eens ontwarren voor ons? Waarover gaat dit weer?
5: Wel, het begint allemaal bij die organisatie waar je daarnet al naar verwees, hè, Let's Go Urban, dat sociale dansproject, waar vooral kansarme jongeren, honderden jongeren, de kans kregen om zich op te werken door te dansen, waar ze ook begeleiding kregen, activiteit. Eigenlijk een heel mooi project, werd door heel veel mensen gezegd. Maar begin 2021 bleek toch dat er wel dingen aan de hand waren, want El Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen en van de Vlaamse overheid. En begin 2021, ja, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken. Een van de voorbeelden die je misschien nog herinnert is die industriële keuken die bedoeld was voor een dansproject, maar die dan uiteindelijk in het JJ House, de evenementenlocatie van El Kawakibi en haar partner is beland. Dus ja, daar zijn toch vragen bij gesteld. Er is al een voorlopige bewindvoerder aangesteld die een nieuw rapport heeft gemaakt waarin dan woorden stonden als zonder scrupules, bedriegelijk opzet en zo. Dus ja, toen kwam plots naar buiten dat ze echt wel de boel belazerd zou hebben en heel veel geld in haar eigen zak zou hebben gestopt.
0: Ja, en dus heeft dit schandaal duidelijk veel juridische gevolgen gekend, maar niet enkel dat, ook politieke gevolgen.
5: Ja, want op het hoogtepunt natuurlijk van haar werking met haar project stonden er veel politieke partijen klaar om haar op hun lijst te zetten. Uiteindelijk heeft ze dan voor Open VLD gekozen. Ze is verkozen in het Vlaams parlement. Maar ja, op het moment dat natuurlijk naar buiten kwam dat daar dingen mogelijk fout waren gegaan, is dat een beetje ontploft ook bij Open VLD. Die heeft haar op non-actief gezet. Uiteindelijk is ze opgestapt. Ze is dan nog wel even opgedaagd in het Vlaams parlement, maar is heel lang met ziekteverlof geweest en uiteindelijk heeft ze zich dan niet meer verkiesbaar gesteld. Dus ook voor de politiek heeft dit wel niet alleen qua subsidies, maar ook qua gezichtsverlies een beetje een bittere nasmaak gegeven.
0: Ja, inderdaad. Het is intussen al een slordige 6 jaar geleden dat die hele zaak is losgebarsten. Hoe komt het eigenlijk dat het zo lang geduurd heeft voor het nu tot een proces is gekomen?
5: Je ziet natuurlijk wel vaker bij dat soort fiscale, financiële dossiers dat er veel onderzoek nodig is. Dat die speurders heel veel documenten moeten doornemen. Dat er nu eenmaal diep gegraven moet worden om alles bloot te leggen. Daarnaast is er van alle kanten ook wel een beetje een procedureslag gevoerd. Op het ogenblik dat het onderzoek klaar was, zei de Vlaamse overheid bijvoorbeeld van we zijn nog niet tevreden. We vinden dat er meer dingen in moeten worden opgenomen. Daar is dan over geprocedeerd. Daar is tegen in beroep gegaan. Dus alles bij elkaar, toch veel procedureslagen wat heeft gemaakt dat we nu pas na een kleine 6 jaar voor de rechter staan. En dat zullen de advocaten van Elka Wakibi wellicht uitspelen om te zeggen van de redelijke termijn is hier overschreden. Het is niet meer redelijk dat er pas na 5,5 à 6 jaar een proces komt wat dan wel een rol kan spelen in de straf die ze kan krijgen.
0: Ja, wat verwacht je van haar verdediging? Wat zegt ze zelf bijvoorbeeld over de beschuldigingen?
5: Ze heeft destijds gereageerd met een uitgebreide persconferentie met onder andere oud-minister Johan van der Lanotte, waar de nadruk werd gelegd van ze was slordig in haar boekhouding. Het was misschien boekhoudkundig niet het grootste talent, maar het is nooit met verkeerde bedoelingen geweest. Er is nooit een bedrieglijk opzet geweest. Dit is geen fraude, het is gewoon een kwestie van slordigheid.
0: Kort nog, Philippe, welke straf riskeert ze vandaag?
5: In theorie is de maximumstraf 5 jaar en 800.000 euro boete, maar het is niet gezegd dat het parket zo ver zal gaan. Het zou bijvoorbeeld ook een voorwaardelijke straf kunnen worden.
0: Heel erg bedankt, Philippe Heijmans, om dat toe te lichten, onze justitie-expert. Het nieuws van 8 uur komt er intussen al aan.
3: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
8: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
9: Onmogelijk.
8: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
9: Onmogelijk.
8: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
10: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren. 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zijn opvallend meer 65-plussers aan het werk. In de Amerikaanse staat Tennessee heeft een ter dood veroordeelde vrouw haar executie overleefd. En Cristiano Ronaldo is opgestapt bij de Portugese nationale ploeg.
13: Steeds meer mensen blijven ook na hun 65ste aan het werk, met een gewone of met een flexijob. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In de periode van april tot en met juni dit jaar was er een stijging uit meer dan een kwart ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar in het algemeen blijft het aantal mensen die aan het werk zijn gelijk in vergelijking met vorig jaar. En dat is niet geruststellend, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
14: We zien dat die arbeidsmarkt echt gestagneerd is. We zien het aantal teruggestelde werknemers daalt zeer licht. En het aantal arbeidsplaatsen blijft gelijk met vorig jaar. Dus die arbeidsmarkt zit momenteel in een stagnatie. Als je kijkt dat het de doelstelling is om een hogere tewerkstellingsgraad te hebben, is het ook belangrijk dat die arbeidsmarkt blijft groeien, dat er meer mensen werken en dat er meer mensen aan de slag zijn. En dat zien we momenteel, zien we daar niet verschijnen in de cijfers.
13: Het aantal jongeren die aan het werk zijn is op een jaar tijd wel gedaald met 3%. Mogelijk komt dat door de verdere automatisering in verschillende sectoren en door het gebruik van AI. De omstreden vliegroute boven Brussel naar de luchthaven van Zaventem zal zeker nog een maand gebruikt worden. Boven de druk bevolkte Brusselse gemeente is er al ruim een jaar veel meer vliegverkeer. En dat veroorzaakt veel overlast en protest. Federaal minister van Mobiliteit Krukke wou tegen vandaag met maatregelen komen om die overlast beter te spreiden. Maar binnen de regering is er nog geen akkoord. Het Brussels gewest bekijkt welke extra juridische stappen er nog mogelijk zijn, zegt staatssecretaris voor Leefmilieu Ans Persoons.
15: Wat we eigenlijk nodig hebben is vooral veel meer transparantie over wanneer wordt die vliegtuigsnelweg boven Brussel, wanneer wordt die geactiveerd en waarom. Dus dat is iets dat we absoluut vragen. En misschien een ander element is ook, als er dan afgeweken wordt, dat het niet alleen over die rechte lijn, die vliegtuigsnelweg over Brussel zou zijn, maar dat veel meer verspreid zou zijn over een heel aantal andere routes.
13: Het Nationaal Crisiscentrum lanceert vandaag een brochure die burgers moet voorbereiden op noodsituaties, zoals overstromingen, stormen of bosbranden. Het is een online gids met concrete tips, bijvoorbeeld waar je bij een noodsituatie correcte informatie kan vinden, wie eventuele contactpersonen zijn of waar je kan schuilen. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin moet dat initiatief de bevolking weerbaar helpen maken tegen rampen. Vandaag treedt een nieuwe noodwet in werking die de overbevolking in de Belgische gevangenissen moet aanpakken. Begin deze week zaten ruim 13.700 mensen in een Belgische gevangenis, waar maar plaats is voor ruim 11.000 gedetineerden. Daardoor blijft de druk op het gevangeniswezen bijzonder groot. In de nieuwe wet van minister van Justitie Verlinde staat onder meer dat gevangenisstraffen onder de 18 maanden niet meer in de gevangenis, maar met een enkelband uitgezeten zullen worden. Gedetineerden zonder verblijfsvergunning zullen sneller het land uitgezet worden en de strafuitvoeringsrechtbanken zullen minder beoordelingsruimte krijgen om vervroegde vrijlating te weigeren. Of de nieuwe wet in de praktijk een groot verschil zal maken, is onduidelijk. Sihem El Kawakibi staat vandaag terecht in Antwerpen samen met haar partner. El Kawakibi was jarenlang politica voor de toenmalige Open VLD. Ze wordt verdacht van schriftvervalsing en subsidiefraude bij haar sociale dansproject voor jongeren Let's Go Urban. Philippe Heijmans volgt het proces.
5: El Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen en van de Vlaamse overheid. En begin 2021, ja, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
13: El Kawakibi riskeert een maximumstraf van 5 jaar en 800.000 euro boete. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van de 50-jarige Christa Pike mislukt, dat bevestigt de gevangenis. De vrouw kreeg 2 injecties die dodelijk hadden moeten zijn, maar ze bleef in leven. Maar één trio.
16: Christa Pike zou de eerste vrouw worden die in meer dan 200 jaar in Tennessee werd geëxecuteerd. Maar na toediening van 2 dodelijke injecties bleef de vrouw in leven. Haar hart bleef kloppen en ze bleef hoorbaar snurken, iets wat nog nooit eerder is gebeurd. Pike heeft 30 jaar geleden als 18-jarige een meisje van 19 vermoord. Haar executie was gisteren al eens uitgesteld, maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof had die beslissing teruggedraaid. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu verder gaat, is onduidelijk. De gouverneur van Tennessee heeft alvast alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort.
13: Nog in de VS heeft het ministerie van Defensie Elon Musk de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar autonome oorlogsvoering, waarbij drones en artificiële intelligentie zonder menselijke tussenkomst aanvallen kunnen uitvoeren. Volgens minister van Defensie Hegseth moet de VS daarmee de komende tijd het militaire overwicht behouden. Maar AI op deze manier inzetten roept veel vragen op, zegt expert van onze redactie Tim Verheijden.
17: Dat is het lastige van artificiële intelligentie. Je kan dat voor geweldig veel goede dingen inzetten. Maar je kan het tegelijkertijd ook voor zaken inzetten waar je toch wel vragen bij kan stellen. En zeker als het gaat over autonome oorlogsvoering. Wie is in die end verantwoordelijk? Is het de AI of is het uiteindelijk nog de mens? En vooral, het is misschien niet zozeer de vraag of je artificiële intelligentie kan vertrouwen, maar de bedrijven die het aan het ontwikkelen zijn. En dat is de kern van het probleem dat op tafel ligt.
13: De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig al haar vluchten van en naar Israël. Na wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak daar in volle vlucht de piloot neer. Mogelijk wou hij het toestel ook doen neerstorten. Enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd hebben. En ze hebben het vliegtuig ook weer onder controle gebracht. Volgens Israël haar vluchten van en naar Israël. Na wat er gisteren is gebeurd op een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv. De co-piloot stak daar in volle vlucht de piloot neer. Mogelijk wou hij het toestel ook doen neerstorten. Enkele passagiers zouden de co-piloot overmeesterd.

0: weinig sneeuw gevallen, daardoor kwam het gletsjereis al snel in volle zon te liggen tijdens deze warme zomer. Enkele jaren geleden, in 2022, was de toestand nog slechter. Toen smolt bijna 6% van de ijsmassa. Cristiano Ronaldo is gisteren opgestapt bij de nationale ploeg van Portugal, één dag voor de interland tegen Denemarken. Hij vertrok nadat duidelijk was geworden dat hij opnieuw niet in het basiselftal zou staan, zegt Steffi Merlevede.
1: Afgelopen zondag liet de nieuwe bondscoach Jorge Jesus Ronaldo wel opwarmen, maar uiteindelijk helemaal niet invallen tegen Noorwegen. Dat was de eerste keer in 18 jaar en Ronaldo stormde toen al boos de catacombe in. De 41-jarige superster had intussen een gesprek met de bondscoach, maar die liet gisteren weten dat Ronaldo ook tegen Denemarken niet zou starten en ook niet per se zou invallen. En dus stapte Ronaldo gisteravond in zijn privéjet en vertrok. Er wordt gevreesd dat dit wel eens het definitieve einde zou kunnen zijn van Ronaldo bij de nationale ploeg. Maar zeker is dat niet. Op social media schrijft Ronaldo dat hij te zijner tijd het Portugese volk de waarheid zal vertellen.
0: Het weer. Vanaf het westen wordt het droog met enkele opklaringen. In het oosten blijft het wel zwaar bewolkt met af en toe regen. Na de middag is ook in het westen en het centrum opnieuw een lokale bui mogelijk. Maximaal tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. We begonnen het nieuws met nieuwe cijfers over de Belgische arbeidsmarkt. Er zijn opvallend meer 65-plussers aan het werk. Maar bij de jongeren is er een lichte daling. Mogelijk door de automatisering en artificiële intelligentie. Meer op vrtnieuws.be.
2: Een drukke ochtendspit door nat weer en veel ongevallen. Op de E313 richting Lummen verlies je 2 uren en 30 minuten. Tussen Herentals-Oost en Tessenderlo komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn daar dicht, maak er een reddingstrook. Op de buitenring rond Brussel verlies je bijna 1 uur tussen Eigenbrakel en de Groenendaaltunnel door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder op anderhalf uur bij tussen Machelen en Jette door nog een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring gaat het 1 uur trager tussen Woutersbrakel en Vilvoorde door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Er staat een defect voertuig op de kleine ring in Brussel aan de inrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de rechterrijstrook. Vertragen naar Brussel met 40 minuten op de E40 vanaf Aalst, een half uur op de A12 van voor Londerzeel, 45 minuten op de E19 vanaf Semst, 1 uur op de E314 van Aarschot tot Wilselen, 25 minuten op de E40 vanaf Heverlee en hetzelfde op de E411 vanaf Jezuseik. Files richting Antwerpen, een half uur bij op de E17 vanaf Haasdonk, drie kwartier op de E19 van voor Sint-Job, 1 uur op de E313 vanaf Massenhoven. Goed uitkijken in Wommelgem, daar is de linkerrijstrook afgesloten door een defect voertuig. En dan nog 25 minuten bij op de E34 van Zandhoven tot Inranst en op de A12 vanaf Boom. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 15 minuten, dat is van Antwerpen-Noord tot Borgerhout en richting Nederland zo'n 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost.
3: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.
5: Kan je dit uur met een beter nummer starten dan dit? Nee toch, hè? Goedemorgen.

0: The Cure met Love Cats. Het was een moeilijke weg naar de septemberverklaring. En dat is ook waar de kranten vanochtend op focussen.
1: Een lijdensweg, een PR-nachtmerrie. De begrotingsdeal slaat diepe wonden in de Vlaamse regering, dat lees ik onder meer. Het Vlaams budget lijkt meer in evenwicht dan de regering zelf. Een bittere pil voor veel Vlamingen. Het enige goede is het resultaat, een begroting in evenwicht. Dat is wat de teneur in de media. En de maatregelen liggen voor de regering zelf ook moeilijk. Dat hoorden we gisteren van minister-president Diependalen van N-VA en minister De Prateren van Vooruit in Ter Zake.
2: Ik denk dat je van niemand in de ploeg hoera-berichten of triomfantalisme gaat horen. Dit is een bijzonder moeilijke oefening geweest. We weten ook dat we van de Vlaming veel vragen.
3: Er zitten heel veel maatregelen in waar niemand van ons vrolijk van wordt. En die moeten helaas genomen worden om te kunnen blijven investeren. Maar van harte is dat niet, nee.
0: En dan hebben we één partij nog niet gehoord, hè? Jo Broens, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Vlaams minister van Omgeving en Landbouw. U verving uw collega Hilde Krivits, die onwel werd. En vertegenwoordigde uw partij CD&V aan die onderhandelingstafel. Misschien eerst, hoe gaat het met mevrouw Krivits? Zien we haar snel terug?
4: Ja, al veel beter. Hè. Ik heb veel contact met haar. Dus we hopen haar inderdaad binnen enkele dagen al terug te zien.
0: Oké, dat is positief om te horen.
4: Absoluut.
0: Die septemberverklaring. Hè. U moet als minister ook op uw kabinet administratie gaan besparen. Subsidies schrappen. Waar gaat u snoeien? Wie gaat er subsidies verliezen?
4: Ja, misschien op de eerste plaats is het toch inderdaad belangrijk om aan te geven dat wanneer je naar dat evenwicht gaat, dat doe je niet om de nul, hè, vanuit de boekhoudersmentaliteit, zoals ooit wordt gezegd. We doen dat echt om die volgende generatie ook te ondersteunen en niet op te zadelen met de schulden van vandaag. Mm-hmm. En dat betekent voor mij rekening op orde. Op de eerste plaats voor je eigen deur keren, naar jezelf kijken als overheid. Een leeuwenaandeel van de besparingen tegen het einde van de legislatuur, die doen we zelf.
0: Ja, en
4: dat betekent een slankere overheid.
0: Minder geld gezocht worden.
4: Subsidies die niet doelmatig zijn, die moet je in vraag durven stellen. Hè. Ja, vandaag stel ik vast dat wij bijvoorbeeld vanuit mijn departement nog projecten hebben in Malawi, waar we daar gaan investeren in de omgeving. Ja, ik denk dat het eerst aan de orde is om hier in Vlaanderen alle investeringen op orde te hebben, alvorens dat je dat elders gaat doen. Dat zijn van die voorbeelden van investeringen die we, of van subsidies die we bijvoorbeeld niet meer gaan uitkeren. Elke minister heeft zo een lijst gemaakt.
0: Ligt van, die volledige lijst er al?
4: Die volledige lijst is afgeklopt in de schoot van de regering, absoluut. Ja.
0: En weet u al om welk bedrag dan specifiek bij u gaat?
4: Ja, ik heb specifiek, als het gaat over subsidies, 9,7 miljoen euro bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot 1 miljoen euro aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen bontjes moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de schoot van de regering gemaakt hebben.
0: Mm-hmm. Misschien moet ook eens kijken naar uw domeinen, hè, want dat is toch wel eerder mager in die verklaring. Twee paragraafjes, eentje over waterzekerheid en bescherming tegen droogte en wateroverlast. Vlaanderen blijft daarop inzetten, lezen we. Komt er ook nieuw beleid na deze rampzaligheden, zomer met hittedoden, of was die klimaatcrisis nog niet groot genoeg voor u?
4: Ja, voor mij is het belangrijk dat op een ogenblik dat je 2 miljard moet besparen, dat ik de investeringsbudgetten voor die waterweerbaarheid, eigenlijk de grootste klimaatbuffer, dat is onze open ruimte, dat je die kan behouden, dat je daar de koers kan houden. Dat is tot meer dan een 500 miljoen dat we daar hebben vrijgemaakt en daar wordt geen euro van afgedaan. En dat is voor mij belangrijk, dat wij kunnen blijven investeren van aan de IJzer tot aan de Maas, om ervoor te zorgen dat, dat inderdaad wanneer het met bakken uit de lucht valt, dat we het water kunnen opvangen en dat, zoals de voorbije zomer, de droge periodes, dat we het grondwater op niveau kunnen houden. Die waterweerbaarheid is voor mij cruciaal. Daar is geen euro van afgegaan. Daar houden we echt koers en meer nog. Als het gaat over zij die elke dag instaan voor ons voedsel, onze landbouwers. Ja, zij zijn eigenlijk de frontsoldaten als het gaat over die klimaatverandering. Zij ervaren die als eerste aan de lijve. En we hebben voor hen 10 miljoen euro extra vrijgemaakt om een brede weersverzekering te versterken, op te tuigen, om ook hen weerbaar te maken tegen die klimaatverandering.
0: Ja, behouden, koers houden, maar getuigd dat van voldoende visie. Hè. Landbouwers krijgen bijvoorbeeld steun wanneer ze geconfronteerd worden met extreem weer. Maar dat klinkt eigenlijk eerder dat gaat over genezen in plaats van voorkomen. Is dat dan een duidelijke visie?
4: Ja, absoluut, mevrouw. Ik denk dat we vandaag onze omgeving moeten aanpassen aan die klimaatverandering. En ik kan alleen maar herhalen, als je 2 miljard moet besparen en je doet dan geen euro af van je investeringsbudget, want dat is toch wel belangrijk, hè, dat we op investeringen, dat we daar koers houden. En dat is ook belangrijk dat we die investeringen kunnen doen om ook te kunnen investeren in welzijn nadien, in onderwijs en de zachtere bevoegdheden. Dus als het gaat over de investeringen in onze open ruimte in Vlaanderen, voor die weerbaarheid, voor die klimaatadaptatie, daar hebben we koers gehouden, er is geen euro van afgegaan.
0: Mm-hmm. Jullie profileren zich natuurlijk ook als gezinspartij, maar ja, het zijn de gezinnen die het meeste verliezen, hè. Hogere registratiekosten, duurdere dienstenchecks, enkel een geboortepremie bij het eerste kind, een groeipakket tot 23 in plaats van tot 25 jaar, zelfs maar tot de maand waarin je 23 wordt. Klopt dat? Is dat effectief zo bedoeld dat wie in januari geboren wordt een half jaar minder lang ondersteuning krijgt?
4: Ja, mevrouw, het is inderdaad zo dat deze oefening dat een heel zware oefening is en dat die inderdaad heel veel mensen raakt. Voor mij was het belangrijk dat onze gezinnen die het vandaag niet onder de markt hebben, dat die waterfactuur niet omhoog kon. Dus dat is wat mij betreft heel duidelijk. Dat wij de jobbonus behouden hebben van zij die werken. Als het gaat over het groeipakket, was het voor mij cruciaal dat het basisbedrag dat we daar niet aan raken en dat we de indexatie, behouden, dat het groeipakket meegroeit met de levensverwachting. Als de winkelkar duurder wordt, dat het groeipakket meestijgt. En er zijn een aantal hervormingen doorgevoerd. Als het gaat over het verlagen van de leeftijd naar 23 jaar, is het voor ons cruciaal dat mensen, dat studenten door omstandigheden, door ziekte er niet aan kunnen doen, dat zij een jaartje langer moeten studeren.
0: Maar zelfs als je gewoon 5 jaar doet,
4: opgevangen,
0: zelfs binnen die normale
4: worden
0: tijd.
4: Opgevangen. Dat er dus een vangnet is voor die mensen die door omstandigheden waar ze zelf niets aan kunnen doen, dat we die kunnen opvangen.
0: Ja, dus dat het niet in het jaar is, maar in die maand, dat klopt dan wel degelijk, begrijp ik. Nu, vorige keer was die kinderbijslag nog een regeringscrisis waard. Nu niet meer, wat zegt dat dan?
4: Ja, mevrouw, we geven elk jaar 5 miljard aan het groeipakket. Dat houden we aan. Ik denk dat het belangrijk is dat we in die basis blijven investeren in onze gezinnen. En als het leven duurder wordt, dat het groeipakket mee evolueert. Betekent dat we daar niet aan hervormd hebben? Absoluut wel. Er zijn een aantal zaken geharmoniseerd. Er zijn 2 stelsels nog, het oude, het nieuwe. Daar hebben we een aantal zaken aangepast. Leeftijdstoeslagen die inderdaad zijn aangepast. Dus dat klopt. Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd. Ook aan het groeipakket, dat moeten we toegeven.
0: Mm-hmm. Er is de voorbije dagen heel veel geschreven en gezegd over de visie of het gebrek aan visie. Het lijkt ook wel te zijn dat het economisch rendement primeert op dat maatschappelijk of sociaal rendement. Zien we dat goed?
4: Nee, ik denk dat het belangrijk is dat je enerzijds wel investeringen kan aanhouden die net die welvaart creëren om te kunnen investeren in welzijn, in uw mensen, in uw gezinnen. Dus dat is wel belangrijk. Dat is een duidelijke keuze die gemaakt is. Rekening op orde wil zeggen eerst naar jezelf kijken als overheid. Dat hebben we maximaal gedaan. Investeringen in mobiliteit, in welzijn, in onderwijs, die blijven maximaal op koers. En dat is voor ons een heel belangrijke visie om die ook aan te houden naar de volgende generatie toe.
0: Ja, maar dit extreem economisch redeneren voelt misschien meteen niet zo aan als een warm Vlaanderen, wat het toch wel moest zijn.
4: Ja, mevrouw, extreem economisch redeneren, dat is ook niet juist. In die zin dat ook de grote bedrijven, bijvoorbeeld naar mijn eigen bevoegdheid kijk, vandaag zijn er nog hele grote industriële spelers die bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater lozen in ons oppervlaktewater. Ja, die gaan er ook veel meer voor een duit in het zakje moeten doen. Dat hebben we gelijk getrokken met de inspanningen die onze gezinnen vandaag doen als zij hun water moeten lozen of hun afvalwater lozen op het riool. Dus we hebben wel degelijk ook de grote spelers geraakt in de zin van, zij moeten mee in duit in het zakje doet. De oefening is moeilijk. We gaan daar heel eerlijk in zijn. Dat was een moeilijke oefening. En als je 2 miljard moet besparen, kan je dat niet doen op een manier waarbij je als het ware niemand raakt. Hè. Dus dit is een oefening waarbij iedereen, een hele generatie, zijn verantwoordelijkheid moet opnemen in het belang van die volgende generatie, om die niet op te zadelen met de schulden van vandaag. Ja. En we geven grif toe, dit was een moeilijke oefening, waarbij inderdaad vele mensen, burgers, verenigingen, organisaties in zekere zin raakt. Dat klopt.
0: Ja, ik wil het met u tot slot nog hebben over de gouverneur voor West-Vlaanderen, waar de regering het ook niet over eens geraakt. Het is in principe aan vooruit om iemand aan te stellen. Minister Weitz had het gisteren in Ter Zake over een obstructie van bij uw partij. Klopt dat?
4: Nee, we hebben een heel duidelijke afspraak gemaakt wat mij betreft. Er is nu iemand tijdelijk aangesteld voor 4 weken. En in die periode zal er een politiek akkoord moeten gemaakt worden over de volgende gouverneur.
0: Wil CD&V die gouverneurpost hebben, ja of nee?
4: Wij hebben nu iemand aangesteld voor 4 weken. En in die 4 weken zullen wij een politiek akkoord maken binnen de regering over de volgende gouverneur van West-Vlaanderen.
0: Ja, maar intussen is er natuurlijk ook de hele saga rond Ginny Beels. Misschien hebben jullie vooruit geholpen om haar uit die Antwerpse deputatie te krijgen en dit daar dus aan gekoppeld.
4: Dat heeft daar totaal niets mee te maken, mevrouw. Ik kan alleen heel duidelijk zijn over de keuze die gemaakt moet worden in West-Vlaanderen voor de volgende gouverneur. Er is in de schoot van de regering iemand aangesteld voor 4 weken. En in die periode moet er een nieuwe gouverneur in West-Vlaanderen aangeduid. Dat is de afspraak en die zullen we nakomen.
0: Minister Jo Broens, hartelijk dank.

0: Jasper, wil jij deze even afkondigen, alsjeblieft?
1: Berla, met Het leven is keihard.
2: De ochtend.
0: Ons kookboek van Ferm, de vroegere Borinnenbond, wordt 100, Jasper.
1: Ja,
0: ik moet spontaan denken aan hesperoltjes in kaassaus, bijvoorbeeld, of vol-au-vent met frieten. Mm.
1: En ter ere van die 100 jaar komt er een nieuwe editie uit. Een heel grondige herwerking van die vorige editie. Want die was al 13 jaar oud en er is sindsdien erg veel veranderd. Het nieuwe kookboek krijgt ook een totaal andere look. Dat zegt de eindredacteur Lore Callens.
3: In de oudste editie bijvoorbeeld werd er alleen nog op de Leuvense stoof gekookt. In de nieuwste editie op de airfryer, daar is een enorme evolutie in geweest. De migratiegolven hebben bijvoorbeeld ook heel veel invloed gehad, omdat die ervoor gezorgd hebben dat pastas en couscous in onze keukens terechtkwam en dus ook in ons kookboek. En uiteindelijk zijn we dan tot echt 7 inhoudelijke thema's gekomen, waarvan we de geschiedenis heel goed uitleggen, maar waar we ook echt getuigenissen bij gezocht hebben. Ik denk aan een Vlaamse en Turkse vrouw die elkaars keuken en cultuur echt hebben leren kennen door samen te koken. Maar evengoed een witloofboerin en haar man, die allebei al voor de 4e generatie grondwitloof telen. Toch ook echt een Belgisch product.
1: Ja, veel verhalen van getuigen, ook bijdragen van experts over voeding. En het gaat ook over de evolutie van onze eetcultuur in de voorbije 100 jaar. Een jubileumboek met ook recepten, daar gaat het vooral om. 650 recepten. Je hoort nog eens eindredacteur Lore Callens.
3: De recepten zijn en blijven superbelangrijk voor ons kookboek. Het blijft echt een kookboek. Je gaat er de ultieme recepten van de Vlaamse klassiekers blijven in terugvinden, zoals waterzooi en stoofvlees bijvoorbeeld. Maar uiteraard hebben we ook wel een update gedaan naar wat er vandaag gebeurt. We geven bijvoorbeeld tips aan mensen die geen lactose of gluten kunnen eten, hoe die toch mee aan tafel kunnen schuiven. Er staan meer plantaardige gerechten in. Er staan ook gerechten in, bijvoorbeeld zoals een mugcake of een airfryer, wat echt technieken van vandaag zijn. Maar we blijven ook heel erg de nadruk leggen op samen eten, op de verbinding van voeding, want dat is voor Ferm als vrouwennetwerk natuurlijk de essentie van eten.
1: Ja, en een mugcake, ik heb dat even moeten opzoeken, Helen.
0: Maar alleen, ken je dat niet?
1: Ik ken dat niet. Een cakeje dat je maakt in een koffiekop in de microgolf.
0: Jasper, ik zou niet twijfelen. En het nieuwe Ons Kookboek kopen ligt vanaf 27 januari in de boekhandel. Maar de voorverkoop start vandaag via de webshop van Ferm en via standaard boekhandel, zowel online als in de winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Amai, zo content.
6: Natuurlijk, het is maandag.
5: Oh, juist.
4: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als Sociaal Secretariaat en Externe Preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
7: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
9: Volkswagen.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: De beste vol-au-vent maken, dat kan tellen.
16: Luistert, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
16: Maf,
15: Lidl, dat kan tellen.
4: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: 8:30 in het nieuws. Er zijn opvallend minder jongeren met een job dan een jaar geleden.
1: Ja, van april tot juni waren het er zo'n 3% minder. Mogelijk te wijten aan automatisering en de inzet van AI. En tegelijk is er ook een opvallende toename van het aantal 65-plussers op de arbeidsmarkt. Ruim een kwart meer dan een jaar geleden. En daar speelt allicht de verhoging van de pensioenleeftijd een belangrijke rol. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Elon Musk de opdracht gegeven om uit te zoeken of AI kan ingezet worden bij oorlogsvoering. Minister van Defensie Piet Hegseth haalt daarvoor inspiratie bij Oekraïne. Dat vertelde onze IT-expert Tim Verheijden hier vanmorgen.
2: Hegseth kijkt heel hard onder meer naar wat er op dit moment in Oekraïne onder meer aan het gebeuren is. Namelijk die autonome drones die op dit moment ook al worden ingezet op het slagveld. En hij zegt van kijk, dat is een deel van de toekomst van hoe dat we in de toekomst ja, oorlog gaan voeren. Hij kijkt daar heel hard naar. Dus dat zit er aan te komen. Mm-hmm. Gestuurd door artificiële intelligentie dan natuurlijk. En dan zijn we er.
1: Dat hele gesprek met Tim staat intussen online bij Radio 1 op VRT Max. En de Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op nadat een 50-jarige vrouw haar executie heeft overleefd. Krista Pike kreeg vannacht 2 injecties die dodelijk moesten zijn, maar ze bleef leven. Ze is nu naar het ziekenhuis gebracht.
0: Sabine Hagedoren, goedemorgen. Wat brengt het weer vandaag?
6: Wel, we starten vandaag vooral in het oosten van het land met regen en buien. In het westen is het op vele plaatsen al zo goed als droog. En ook in het centrale deel van het land wordt het al gauw droog. En dan krijgen we stilaan wat opklaringen. Eerst in het westen, later in het centrum van het land. Maar in het oosten blijft het waarschijnlijk wel regenachtig met ook kans op een donderslag. Na de middag misschien lokaal nog een bui in het westen en het centrum. En we krijgen dan temperaturen tot 20 of 21 graden. Dus minder warm dan de voorbije dagen, maar toch nog altijd meer dan behoorlijk. En dat bij een zwak tot matige wind uit het zuidwesten die later draait naar het westen. En dan vanavond trekt die regen geleidelijk aan weg. Dus ook in het oosten van het land komen er overal brede opklaringen. En vooral in het zuiden kan er hier en daar wat nevel en mist ontstaan. Rustige nacht met minimaal tussen 7 en 13 graden. De volgende dagen krijgen we telkens wel wat ochtendgrijs hier en daar, maar al gauw komt de zon erdoor en af en toe schuiven er wat wolken voor. Vaak zijn dat wat hoge sluierwolken waar de zon nog wat doorheen kan. En alvast tot begin volgende week houden we de maxima rond zo'n 20 graden. Rustig weer, veel zon, kortom aangenaam najaarsweer.
0: Dankjewel Sabine.
17: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
1: En bijna 400 kilometer file op de E313 richting Lummen verlies je 1,5 uur tussen Herentals Oost en Tessenderlo. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel verlies je bijna 1 uur tussen Eigenbrakel en de Groenendaaltunnel. Verder ook 1 uur tussen Machelen en Jette door een eerder ongeval. Op de binnenring gaat het bijna 1 uur trager tussen Anderlecht en Machelen. Daar staat een defect voertuig aan de inrit van de Rogiertunnel, ook richting Zuid op de rechterrijstrook. Vertragen naar Brussel op de E40, 40 minuten erbij vanaf Aalst. Op de A12 vanaf Londerzeel 3 kwartier. Ook 3 kwartier op de E19 vanaf Mechelen-Zuid. Op de E314 van Aarschot tot Wilselen 1,5 uur. Door omrijders ook 1,5 uur erbij op de Aarschotse Steenweg naar Leuven. Op de E40 1,5 uur vanaf Bertum en 1,5 uur op de E411 vanaf Jezuseik. Op de N16 richting Mechelen sta je 3 kwartier in de file tussen de A12 en Mechelen-Noord. Naar Antwerpen nog op de E17, 1,5 uur vanaf Haasdonk, ook 1,5 uur op de E19 van voor Sint-Job. Op de E313, 40 minuten vanaf Massenhoven en 1,5 uur op de E34 van Zandhoven tot Randst. Ook nog op de E17 richting Gent verlies je 20 minuten tussen Waasmünster en Lokeren. En verder, als er nog plaatsen zouden bestaan, verlies je nergens meer dan 20 minuten.
17: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
18: Radio 1. De Ochtend.
19: Met Helen Goedgebeur en Jasper Verhulst.

0: Donna Summer, I Feel Love.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Ook dit huis zal opnieuw moeten besparen, dat kwamen we gisteren te weten, want Vlaams minister van Media Sieltje van Achter vraagt de VRT om het tegen 2029 met 10 miljoen minder te doen dan vorig jaar werd afgesproken. Volgens de minister kan dat door exclusiviteitscontracten af te bouwen en sportrechten te delen met andere omroepen. De vakbonden van de VRT noemen de extra besparingen onhaalbaar en de zoveelste contractbreuk van de overheid. Baldwin van Gorp, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent communicatiewetenschapper aan de KU Leuven. Vindt u terecht dat ook de openbare omroep mee moet besparen na de 40 miljoen die de voorbije jaren al bespaard moest worden? Is dat nog haalbaar?
3: Ja, als we allemaal een duit in een zakje moeten doen, zou dat een logische redenering kunnen zijn. Maar jullie hebben natuurlijk al flinke besparingen achter de rug. En de ene is nog niet verteerd en daar is de andere al. En het lijkt... ja, dat de riem altijd weer wel wat strakker kan. Hè?
0: Mm-hmm.
3: Maar ik ben evenzeer verbaasd als de VRT, denk ik.
0: Ja. Ja, want er is pas vorig jaar een nieuwe beheersovereenkomst gesloten, waarin de overheid een dotatie heeft afgesproken in ruil voor wat de VRT daarvoor levert. En dan duikt toch opnieuw ook hier die vraag op. Ja, is dat een teken van goed bestuur als je dat een jaar later alweer herroept?
3: Dat is een heel pertinente vraag, omdat je natuurlijk als openbare omroep, groot bedrijf, moet je plannen, moet je keuzes maken. En als die telkens op de helling komen te staan omdat er een nieuwe afspraken moeten worden gemaakt, na een jaar al, dat is eigenlijk niet doenbaar met het oog op plannen voor een langere termijn dan enkele maanden natuurlijk.
0: Mm-hmm. Misschien moeten we ook eens kijken naar de suggesties die worden gedaan, hè, om die besparing rond te krijgen. Bijvoorbeeld minder dure exclusiviteitscontracten, sportrechten delen. Is dat een goede strategie?
3: Om eerlijk te zijn, van de exclusiviteitscontracten, dat begrijp ik wel.
0: Mm-hmm.
3: Omdat in een commerciële context kun je namelijk die hoge bedragen terugverdienen via reclame. Maar in het geval van de VRT zijn dat enkel kosten. En ook lijkt me niet helemaal te verantwoorden ten aanzien van andere medewerkers die niet zo'n contract hebben. En dus ik denk het uitlekken van die bedragen, dat wel mensen aan het denken heeft gezet van, mm-hmm, is het nodig dat pakweg een Ben Krabbe tientallen jaren een exclusiviteitscontract moet hebben voor blokken te presenteren, om maar iets te zeggen. Dus ja, dat snap ik. Dat lijkt dan een makkelijke oefening te zijn, hoewel er zijn natuurlijk contracten afgesloten. En wat de sportrechten betreft, ik vind dat een veel moeilijkere oefening. Omdat als je samen moet werken met de commerciële omroep, VTM, mm-hmm, wie gaat dan lopen met de krenten in de pap? Wie krijgt de interessante matchen bijvoorbeeld bij een WK? En wie moet dan alle andere matchen gaan coveren? Je moet ook bovendien dubbele ploegen ter plekke sturen. Voor de kijker kan het verwarrend zijn, omdat je op twee zenders terecht moet. En dus ik zie daar heel wat logistieke, praktische bezwaren, dat het niet zo makkelijk maakt om dat in de praktijk te brengen.
0: Ja, wie krijgt Paraguay tegen Kaapverdi? Dat is dan de vraag. Nu Van Achter zegt dat VRT Max deels betalend mag maken ook.
3: Mm-hmm.
0: In hoeverre gaat dat volgens u in tegen het idee van een openbare omroep?
3: Ja, dat is inderdaad, omdat je via VRT Max inderdaad heel veel kunt terugkijken, wat heel veel mensen tegenwoordig doen, dus zeker een jonger publiek. En als dat betalend wordt, ook al zijn dat lage bedragen, dan gaan een heel aantal kijkers gewoon afhaken en ergens anders hun gading zoeken. Het onderzoek blijkt ook, als je erg bespaart op de publieke omroep, dat het algemene vertrouwen in traditionele media vaak ook daalt.
0: Mm-hmm.
3: En het nieuws als informatiebron. En daar gaat men waarschijnlijk toch wel op een andere manier de rekening voor betalen, denk ik.
0: Nu, critici zeggen dat de VRT sowieso te veel geld krijgt. Het is jaarlijks zo'n 300 miljoen. Is dat effectief veel in vergelijking met andere openbare omroepen?
3: Ik weet dat Duitsland is het gulst. Daar moet ongeveer per kop van de bevolking iedereen 100 euro per jaar betalen. Nederland zou goedkoop zijn en VRT zit daar dicht tegenaan met ongeveer 45 euro per jaar per inwoner. Hmm. En dan krijg je dus al die televisie, radio, etc. Wat, als je dat naar een betaalmodel zou omzetten, dan is dat over enkele euro's per maand. En dat is, in vergelijking met Netflix en zo verder, is dat eigenlijk een heel schappelijk bedrag voor zoveel content. Mm-hmm. Dus nee, de VRT leeft niet op grote voet.
0: Dank voor dit gesprek. Baldwin van Gorp, communicatiewetenschapper.
3: Alsjeblieft.

0: Arsenal. We gaan het nog eens hebben over de uiterst rechtse AfD.
1: De ochtend.
0: Vormt dat zo'n groot gevaar voor Duitsland dat de partij verboden moet worden? Die vraag is gisteravond tot middernacht besproken in het deelstaatparlement van Thüringen. Het was voor het eerst dat de kwestie werd besproken in een Duits parlement. Gien Bal, de correspondent in Duitsland, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je was erbij gisteravond. Hoe is dat daar verlopen, die zitting?
2: Ja, het was best een taaie zitting. Het duurde ruim 10 uur en besprak op een heel juridisch niveau ook wat precies de voorwaarden zijn voor zo'n partijverbod. Of de AfD zich er ook nog aan kan onttrekken. Wat precies de consequenties ook zijn voor partijleden mocht de partij verboden worden. Maar bij Vlagen was het toch ook wel, ja, waren het ook wel emotionele betogen van mensen die bijvoorbeeld zelf daadwerkelijk angst ervaren vanwege de opkomst van de AfD.
0: Wie zei dat dan?
2: Nou, een van de opvallende insprekers was onder meer komiek Hape Kerkeling. Die zat er nadrukkelijk niet als jurist of als grondwetdeskundige. Maar als iemand die in het buitenland ook wel bekend is als komiek. Maar in Duitsland ook meer en meer als een intellectueel, als een spreker. En met name ook als een kleinzoon van een overlever van concentratiekamp Buchenwald. Mm-hmm. En die kwam heel nadrukkelijk ook met een oproep aan de politici in Thüringen. Dat juist in Thüringen, waar in 1930 voor het eerst een NSDAP-minister aantrad, juist daar zich moet uitspreken tegen de AfD. Want hij zei, ja, als men zwijgt als de democratie wordt aangevallen, zoals in het verleden is gebeurd, dan kies je eigenlijk een kant. Je kunt niet neutraal zijn. Je moet nu opstaan voordat het te laat is, zei hij.
0: Want natuurlijk, zo'n verbod is niet niets. Welke argumenten worden dan aangehaald?
2: Ja, voor juristen gaat het heel erg om de vraag in hoeverre de partij plannen heeft om ofwel de democratie af te schaffen of om plannen uit te voeren die ongrondwettelijk zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan het achterstellen van minderheden. Daarbij werd een van de voorbeelden die werd aangehaald is de oproep tot een hoofddoekverbod. En een van de juristen die aan bod kwam, die zei dat is eigenlijk een manier om een deel van de bevolking de publieke ruimte te ontzeggen. Want als je niet met een hoofddoek een stadhuis in mag, dan word je daarin in je rechten beperkt. Veel van de dingen die aan bod kwam eigenlijk neer op de vraag in hoeverre de partij iets schriftelijk heeft opgeschreven of daadwerkelijk verder wil gaan dan ze zelf hebben opgeschreven in hun partijdocumenten.
0: Ja.
2: En daar zit een lastige kwestie, omdat de partij op papier gematigde uitspraken doet dan individuele AfD'ers. Maar veel van de deskundigen die aan bod kwamen, die stelden vast dat het zo massaal voorkomt binnen de partij. Mm-hmm. Er was één organisatie die maar liefst 2.500 bewijs heeft gevonden van ongrondwettelijke plannen en uitspraken.
0: Okay.
2: Waaruit de conclusie werd getrokken, dit is zo breed verdeeld in de partij dat je kunt vaststellen dat de partij aan zich ongrondwettelijke plannen heeft.
0: Is dit topic nu plots naar boven gekomen na die recente verkiezingszeges van AfD? Is het daardoor ineens urgent geworden?
2: Ja, dat speelt zeker mee. Deze hoorzitting stond al langer op de agenda, maar zeker na de recente verkiezingszeges merk je wel dat dit debat ook weer nieuw leven heeft gekregen. Want het idee van zo'n verbodsprocedure, dat wordt al langer bevochten door vooral de linkse partijen. Mm-hmm. Onder meer ook de sociaaldemocraten bij de SPD, een regeringspartij notabene. Maar ook bij de christendemocraten lijkt er toch wel iets te bewegen. Die partij, de partij van bondskanselier Merz, die zeiden lange tijd dat de AfD vooral bevochten moet worden met het debat. Maar daar hoor je onder meer ook van de deelstaatpremier van Noord-Rijn-Westfalen, een machtige figuur, Henrik Wüst, dat misschien toch eens gekeken kan worden of op zijn minst een werkgroep ingesteld kan worden om te onderzoeken of zo'n verbod mogelijk is.
0: Mm-hmm.
2: En dat zou een belangrijke eerste stap zijn. En de meest kansrijke manier om dat in te voeren is via de Bondsraad. Dat is de verzameling van deelstaten. En daar lijkt zich nu ook meer en meer een meerderheid uit te tekenen. Mogelijk ook inclusief Thüringen.
0: Ja, ik kan me inbeelden dat de AfD zelf het er niet mee eens is met dat verbod.
2: Nee, exact. En bij deze hoorzitting mocht de AfD ook zelf deskundigen naar voren schuiven. Ze schoven onder meer hun eigen advocaat naar voren. En die zei dat hier überhaupt het geen juridische discussie is, maar echt een politieke discussie. Bedoeld om de partij te beschadigen. En een andere opvallende inspreker was Hans-Georg Maassen. Dat is een voormalige inlichtingenchef in Duitsland die zelf in opspraak is geraakt vanwege extreemrechtse uitspraken. En hij veegt eigenlijk alle bewijzen die door alle juristen werden geschoven van tafel.
0: Mm-hmm.
2: Want hij zei dat zijn allemaal maar lagere partijleden. Het zijn losse bewijzen. Het is te zwak om daarvan te kunnen concluderen dat de partij een gevaar vormt voor de partij. Voor de democratie.
0: Ja.
2: Maar je merkte ook dat eigenlijk hij vooral door de AfD zelf als autoriteit werd aangezien en niet door de andere partijen.
0: Heel benieuwd welk vervolg dit kent. Gien Bal, de correspondent in Duitsland, dank.
1: De ochtend.
0: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelde op, Jasper.
1: En dat heeft alles te maken met de executie van Krista Pike afgelopen nacht, een vrouw van 50. Zij kreeg 2 injecties die dodelijk moesten zijn, maar ze heeft het toch overleefd en is naar het ziekenhuis gebracht. Journaliste Tori Gessner van de lokale omroep die was erbij. Ze heeft al 5 executies meegemaakt, maar deze verliep duidelijk niet normaal.
3: I will say I've witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.
1: Uiteindelijk bleef het gordijn dicht en was het meteen duidelijk dat de executie niet gelukt was, want ze hoorde de vrouw snurken.
3: And she was clearly still alive. She was clearly still breathing and snoring. We could audibly hear that. Curtains close again at 8:05, and that's when they remained closed. Media witnesses repeatedly asked, "Can we open the curtains?" Because we could still audibly hear her snoring, and we were kind of looked at like, "We don't know."
0: Ja, hoe kan dat? 2 keer een dodelijke injectie en toch loopt het fout.
1: Wel, we hebben daarvoor gebeld naar toxicoloog Jan Tietgat. Volgens hem kan het fout gelopen zijn bij de dosis van het middel dat haar werd toegediend.
4: Dat is meestal een klassiek 3-middelenprotocol waar we weten dat er een soort anestheticum aanwezig is. Dan een soort spierblokker, die maakt dat je niet meer gaat ademen. En dan ook kaliumzout, hè. Dat is ook effectief iets heel dodelijk. En met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, bij de bereiding daarvan, iets misgelopen is.
1: En ook bij de injectie zelf kan het zijn fout gelopen, dat zegt nog eens Jan Tietgat.
4: Het wordt toegediend niet per oraal, maar meestal via een injectie. Die injectie, misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
0: Ja, zeer uitzonderlijk en opvallend verhaal.

0: tous les enfants entendent la musique. Le vent est calme et mystique.
1: De ochtend eindigt op Spinvis. Ik wens u nog een heel mooie dag, te beginnen met Weet ik veel.
2: Zij heeft stijl.
3: Linde Merkpoel.
2: Ze zegt oh.
3: Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Designmuseum in Gent.
2: Zij heeft stijl. Ze zegt enkel oh.
3: Morgen van 10 tot 12 op Radio 1. Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
4: Iedereen in

0: Ontdek alles over StipIt op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van StipIt. Nu ook in je Maxizo-winkel.
2: Hallo!
1: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
4: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
5: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
1: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 9:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal jongeren die aan het werk zijn is op een jaar tijd opmerkelijk gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ. Het gaat om de periode van april tot en met juni dit jaar. Die werd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Jasper Hubo van de studiedienst bij de RSZ spreekt van een opvallende tendens.
10: Bij de jongste werknemers zien we toch een significante daling met 3% ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. En het is moeilijk om deze tendens aan één iets toe te wijzen, maar het valt niet uit te sluiten dat de automatisering hier een grote rol in speelt. Internationale studies tonen ook aan dat de grootste impact van AI zich in de arbeidsmarkt momenteel bij de juniorprofielen bevindt.
9: Er zijn wel veel meer 65-plussers aan het werk ten opzichte van vorig jaar, zo'n kwart meer. Zowel in gewone jobs als in flexijobs. De verhoging van de pensioenleeftijd door de federale regering lijkt daarvoor een belangrijke reden te zijn. Bij het logistiekbedrijf Maersk is een staking aan de gang in het kantoor in Berchem. De aanleiding is de beslissing van het bedrijf om wereldwijd telewerk af te schaffen vanaf volgend jaar. Nu mochten werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze alle dagen weer naar kantoor. Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond begrijpt niet dat daarover geen compromis met de directie mogelijk is, want voor het personeel is de maatregel problematisch.
11: Iedereen weet dat de mobiliteit in en rond Antwerpen een nachtmerrie is. En die mensen zien dat echt niet zitten om terug elke dag van de week in die files te gaan staan. Dat gaat ten koste van hun privé, hun gezinsleven. Ze zien echt het nut er niet van in. En ze zijn heel boos over het feit dat de werkgever zelfs niet eens wilt onderhandelen over een compromis.
9: Nog in Antwerpen staat vandaag Sihem El Kawakibi terecht samen met haar partner. El Kawakibi was jarenlang politica voor toenmalig Open VLD. Zij wordt verdacht van schriftvervalsing en subsidiefraude bij haar sociaal dansproject voor jongeren Let's Go Urban. Philippe Heijmans volgt het proces.
12: El Kawakibi kreeg heel veel prijzen voor dat project, maar kreeg daar ook heel veel subsidies voor van de stad Antwerpen, van de Vlaamse overheid. En begin 2021, kwam er een forensische audit waaruit bleek dat dat geld van die subsidies niet alleen naar dat dansproject ging, maar dat heel veel daarvan ook werd afgeleid naar de bedrijfjes die El Kawakibi en haar partner nog hadden. Dus ze zouden gefactureerd hebben aan hun eigen VZW om zo dat subsidiegeld voor zichzelf te kunnen gebruiken.
9: Ook de Zoo van Antwerpen valt onder de besparingen die de Vlaamse regering gisteren heeft aangekondigd. Minister van Omgeving Jo Broens gaat het dierenpark geen subsidies meer geven.
13: Ik heb specifiek als het gaat over subsidies 9,7 miljoen euro bespaard. Ik gaf bijvoorbeeld ook jaarlijks tot 1 miljoen euro aan de Zoo van Antwerpen. Dat gaan we niet meer doen. De Zoo zal daar ook haar eigen bondjes moeten leren doppen. Dat zijn keuzes die we samen in de school van de regering gemaakt hebben.
9: In totaal gaat de Vlaamse regering volgend jaar 2 miljard euro besparen. En op de E313 heeft een groep everzwijnen vanmorgen een ongeval veroorzaakt. Ze staken de snelweg over in Ham bij Te Senderlo. Twee auto's raakten beschadigd. Twee everzwijnen hebben de aanrijding niet overleefd. De weg is vrijgemaakt, maar er staat nog altijd een file richting Hasselt. Het weer. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Vanaf het westen wordt het droog met enkele opklaringen. Maar na de middag ook hier en daar weer een bui. Tot 21 graden. De volgende dagen droog met zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de E313 richting Lummen verlies je nog 40 minuten tussen Herentals-Oost en Ham. De weg is er wel vrijgemaakt. Rond Brussel op de buitenring een half uur bij tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Verderop hetzelfde tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring gaat het drie kwartier trager tussen Halle en Machelen. Goed uitkijken in Beersel, daar is net een ongeval gebeurd. Vertragen naar Brussel doe je met een half uur op de E40 vanaf Aalst. 40 minuten op de A12 vanaf Meissen. Een half uur bij op de E19 vanaf Semst. Op de E314 van Aarschot tot Wilselen zo'n 20 minuten bij. Door omrijders van die file ook 20 minuten extra op de Aarschotse Steenweg richting Leuven. Nog 20 minuten naar Brussel op de E40 vanaf Everberg en op de E411 vanaf Jezuseik. File rijden richting Antwerpen, een half uur bij op de E17 vanaf Haasdonk. Hetzelfde op de E19 van voor Sint-Job. 40 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en verder verlies je nergens meer dan 15 minuten.
14: Radio 1.
15: Weet ik veel.
14: Met Kobe Ilse.
16: Net zijn we hier geraakt, zowel ikzelf als mijn gast. Het is een drama daarbuiten in het verkeer. Heel veel sterkte aan de mensen die staan te schuiven. Het is me wat. Maar we gaan praten over iets heel leuks. Annemieke Dubois, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Kobe.
16: Je mag de microfoon iets hoger trekken, want ik heb die iets te laag. Ja, dat is beter. Ik heb een boek gekregen van jou. Ons ego spelbreker in de liefde. Waarom heel wat relaties vandaag niet blijven duren. De liefde, daar gaan we het over hebben.
17: Hoe schoon kan het zijn? En hoe moeilijk kan het zijn ook soms? Of hoe moeilijk maken we het?
16: Ja, en hoe moeilijk is het om de liefde te vinden? Want laat ons de focus leggen op dat daten, matchmaking. Want dat doe jij, jij brengt mensen samen.
17: Ik breng mensen samen, inderdaad. Ik ben nu matchmaker sinds 2012.
16: Ja.
17: En dat was eigenlijk ook het jaar dat Tinder op de markt kwam.
16: Juist.
17: Dus je moet je inbeelden, 31 augustus 2012, ik doe de deuren open van mijn matchmakingpraktijk en 12 dagen later wordt Tinder geland.
16: Dan krijg je dit.
17: Ja, dan krijg je dit. Voilà.
16: Dat is blijkbaar een match op Tinder.
17: Dat is een match.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb
17: het al geprobeerd.
16: Nee, ik ben daar te verlegen voor. Maar dit is dus een match.
17: Ja.
16: Dus als je naar rechts swipet, dat is rechts is accepteren.
17: Rechts is accepteren, links is... Ja, ik weet het.
16: Liever niet. En dan als...
17: Een binaire beslissing. Ja,
16: Tinder
17: of nee.
16: Dus.
17: Voilà, Tinder ja. Dus.
16: En
17: je hebt het nooit geprobeerd?
16: Nee, ik vind dat ook als... Ja, als iemand die wat in de media zit, ja. Vind ik dat een beetje ambetant of zo.
17: Dat is ook zo.
16: Snap je? Dat is heel kwetsbaar ineens. En
17: ja.
16: Nee, ik durf dat eigenlijk niet. Maar het gaat hier niet over mij vandaag. Het gaat over het daten en jouw matchmaking.
17: Ja.
16: Want het is op een hoger niveau dat
17: ja,
16: je werkt.
17: Inderdaad, ja, inderdaad. Dus de mensen die bij ons komen aankloppen zijn onder andere BV's. Mensen die een bepaalde status hebben, een bepaalde visibiliteit en die zich niet kunnen permitteren om online een datingprofiel te gaan aanmaken. Maar vooral eigenlijk ook ondernemers, vrije beroepers, politici. En,
16: wie zo? Sorry.
17: Zelfs met een paar glazen wijn ga je mij nog niet overtuigen.
16: Oh, mogen we een flesje wijn bestellen? Ja.
17: Nee. En het is zoals dat je zegt, het is... als je als BV of als politici of een bekende ondernemer op een datingsite gaat staan, dan kun je je afvragen, wat voor mensen ga ik aantrekken?
16: Goh, ja, maar dat geldt ook voor iedereen.
17: Ja, dat geldt ook voor iedereen.
16: Ja.
17: Maar net die...
16: Mogen we een flesje wijn bestellen? Als ja.
17: Nee. En het is zoals dat je zegt, het is... als je als BV of als politici of een bekende ondernemer op een datingsite gaat staan, dan kun je je afvragen, wat voor mensen ga ik aantrekken?
16: Goh, ja,

0: Dat is eigenlijk de essentie.
1: Ja, ja. Het is moeilijk, hè, want er zijn nog nooit zoveel singles geweest. De jeugd deed wel veel, heb ik begrepen, maar heeft het heel moeilijk om te committen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarover praten. Weet je wie via Tinder aan haar gerief is geraakt? Nee. Lily Allen.
0: Is het waar?
1: Ja, die heeft dat verteld. Ik lees dat ook maar op het internet. Zij matchte in 2019 met acteur David Harbour. Nee, niet op Tinder, op de exclusieve dating-app Raya.
0: Raya.
1: Dat is blijkbaar voor rijke, mooie mensen, hè, Raya?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ze dacht eerst dat hij een sexy politieman uit een realityshow was. Maar het was een stil uit Stranger Things. En ze hebben er later open over gesproken. En ze trouwden zelfs in 2020. Maar ze zijn inmiddels gescheiden.
0: Oei.
1: Ja, ook dat gebeurt niet waar. Welkom.

0: Ja, zo durft het ook wel eens aflopen natuurlijk. Het datingleven, fuck you. Lily Allen leerde haar ex kennen via Raya, een datingapp. En daar gaat het vandaag in Weet Ik Veel over, over daten. En er zijn van die websites op het internet die dan van die geweldige Tinder-conversaties delen met de wereld. Ik doe een kleine bloemlezing. Iemand stuurt op 30 november 2013. Hey. De persoon antwoordt op 9 mei 2016. Sorry, was even bezig. Een ander iemand stuurt. Ben jij toevallig mijn oortjes die in de knoop zitten, want ik wil je helemaal uit elkaar trekken. Antwoord, werkt dit echt? Eerlijk antwoord, nee, eigenlijk niet. Nog eentje?
1: Ja.
0: Iemand stuurt op Tinder naar iemand. Ben jij een mondkapje? Want je mag zeker op mijn gezicht zitten.

0: Oh my god.
1: Denkt, kleine tip voor de persoon die zich herkent. Dat werkt niet, denk ik. Hè?
0: Nee, allee, toch bij mij niet. Ben
1: nee, nee, nee, nee, nee, nee. Welke openingszin werkt wel, Annemieke?
0: Oh, welke openingszin?
1: Wil je je eitje, hoe wil je je eitje morgen vroeg? Gebakken of bevrucht? Nee?
0: Nee, ook niet.
1: Ze zijn er, hè. Ze zijn er. Die zijn eeuwige er openingszinnen, hè.
0: Ja, maar daar ga je het niet mee aan.
1: Nee, nee, nee. Jij begeleidt mensen in daten. Jij gaat matchmaken. Ga je dan ook tips geven van... Wat doe je op een eerste date? Hoe kleed je je? Ga je voor de, zeker als vrouw, ga je voor de volle décolleté? Of wil je het allemaal wat stijlvoller doen? Geef ons eens wat tips en tricks.
0: Ja. Nu, tips, dat komt erbij, uiteraard. Maar het gaat veel diepgaander als dat, uiteraard. Stel je voor dat jij single bent komen. Mm-hmm. En je zegt, ik wil op zoek naar iemand. Ik wil graag een relatie. Ja, dan heb je enerzijds verschillende mogelijkheden. Heel dat datinglandschap. Je kunt iemand spontaan leren kennen op je werk, professioneel. Je kunt op de
1: op het werk is zo gevaarlijk.
0: Dat is gevaarlijk.
1: In de VRT is het schoolvoorbeeld van gebroken harten op de werk. Oei, oei, oei. Daar kunnen we 3 uur radio over maken.
0: Ja.
1: Het is echt...
0: Ja, dat is een hele gevoelige.
1: Ook bekende koppen. Maar dat heb ik niet gezegd.
0: Ja.
1: Sorry, ja, op de werkplek dus.
0: Ja, op de werkplek kan ook. Of ja, via vrienden, of via de datingsites, of via de sportclub, eenders waar. Maar ook inderdaad via een matchmaker. En wat doen een matchmaker? Stel je voor, jij bent single en jij zou je komen aanmelden of ik zou een gesprek met jou hebben. Dan zou ik eerst en vooral bij je thuis komen. En ik zou... waarom gaan wij bij de mensen thuis? Omdat op een of andere manier een interieur, een huis, dat weerspiegelt een persoonlijkheid.
1: Mm-hmm.
0: Woont die in de loft in de stad? Zijn er foto's van de kinderen? Of brengt die etnische zaken mee van op zijn vakanties? Dat zegt iets over een persoon. En dan ga je ten eerste gaan luisteren van wie dat die persoon is, hoe dat die ooit de liefde heeft aangeleerd. Of dat er
1: hoe dat hij ooit de liefde heeft aangeleerd.
0: Ja,
1: dat is mooi.
0: Ik ga zo die vraag niet stellen, uiteraard. Je vraagt dan eerder van, uit wat voor een nest kom jij? Hoe was de band met uw ouders? Hoe was de dynamiek tussen uw ouders? Welke waarden heb je thuis meegekregen?
1: Ah, dus iedereen vult liefde op zijn of haar manier in, hoe die dat in zijn of haar jeugd heeft beleefd.
0: Inderdaad.
1: Er is het voorbeeld dat je van je ouders krijgt.
0: Ja, de blauwdruk. Hechtingsstijl.
1: Interessant.
0: Het reptiele brein. En eigenlijk ga je onbewust, of is er een hele grote kans in elk geval, dat je onbewust hoe dat je ooit de liefde hebt aangeleerd, hoe dat je thuis die dynamiek tussen je mama en je papa hebt gezien, of de dynamiek met de ouders en de kinderen, ga je die onbewust gaan meenemen in je volgende relaties.
1: Dat is wel herkenbaar. Ik had een heel zorgzame, lieve, zachte moeder.
0: Is het waar?
1: En dat is wat ik nu ook zoek in een vrouw.
0: Zorgzaam.
1: Dat zorgzame, dat weet zachte, dat liefdevolle.
0: Dat is het meest gevraagde, de meest gevraagde dating skill. In datingland. Dat is zorgzaamheid.
1: Is het waar?
0: En dat zijn we net verleerd.
1: Zijn we dat verleerd?
0: Ja, we zijn dat verleerd. Het is bijna een scheldwoord geworden. Zorgzaamheid.
1: Zorgzaam zijn.
0: Ja. We zijn zo individualistisch.
1: Je mag niet meer zwak zijn. Dat is wel zoiets in de maatschappij. Ja, je moet flink zijn, sterk zijn. Kwetsbaarheid wordt een soort zwakte. Ja, het wordt een soort als zwakte.
0: Maar zorgzaamheid, zorgen voor elkaar. We zijn zo bezig met onszelf... dat we zijn vergeten hoe dat we moeten zorgen voor elkaar. En als ik aan een man vraag, wat zoek je in een partner? Heel dikwijls gaat hij eerst beginnen met te zeggen vrouwelijkheid, zachtheid, zorgzaamheid, empathie, emotionele intelligentie. En laat dat nu in die zorgzaamheid net zijn wat dat wij als vrouw een beetje verleerd zijn.
1: Omwille van emancipatie, dat soort zaken. Mag ik dat zo invullen? Ik stel de vraag. Ik
0: inderdaad,
1: ga het niet poneren.
0: Het gaat veel breder dan dat. We hebben vooral geleerd hoe we ons manneken hebben kunnen staan. We hebben onze eigen carrière, we hebben onze eigen centjes, onze eigen onafhankelijkheid, onze eigen financiële onafhankelijkheid. We maken de mooiste reizen. Maar we zijn ook bezig met een soort van identiteitsproject. En... een relatie is ook een soort identiteitsproject geworden. We zijn zo bezig met onszelf en met onszelf te etaleren. En alles wat we verkregen hebben of verworven hebben in het leven, gaan we zo gaan etaleren op social media. Dat een relatie bijna een identiteitsproject geworden is. En dat we ons vooral gaan afvragen, what's in for me? Wat gaat die relatie mij opbrengen?
1: Dirk de Wachter, de psychiater, zat hier een paar weken geleden. En die had het ook over de NV-ik.
0: Ja. Voilà.
1: We zijn
0: de
1: allemaal heel hard met onszelf bezig.
0: De ikkigheid.
1: Exact, zo noemt hij het. Ja. We zijn zo hard met onszelf bezig dat we inderdaad...
0: vergeten om voor elkaar te zorgen.
1: En zelfs in de liefde, wat toch ja, elke mens heeft toch liefde nodig, denk ik. En
0: tuurlijk.
1: Toch maken we het voor onszelf dan moeilijk? Maak ja. Het, ja.
0: Ja,
1: doen we een beetje dan zelfsabotage dan?
0: Ja, en dat is eigenlijk de rode draad ook door mijn boek, die ik-economie, die zelfsabotage. Maar dus om terug te komen op matchmaking, we gaan dus bij de mensen thuis, we hebben een gesprek, ook om te gaan kijken, voilà, wat is de rode draad door je relaties, maar ook wat maakt dat je kunt aangetrokken worden tot iemand.
1: Mm-hmm.
0: En wie ben je als partner? Want inderdaad, de Kobe Ilse als mediafiguur kan soms helemaal anders zijn dan de Kobe Ilse thuis als
1: tuurlijk, partner. Ja.
0: Het zijn twee verschillende personen misschien. En ja, dan gaan we vooral gaan doorvragen, wat is jouw visie op relaties? En wat maakt dat je verliefd kunt worden? Komt die een blikseminslag meteen direct bij jou? En is dat ook een noodzaak? Mm-hmm. Of ben je bereid om dat te laten groeien? En heb jij een lijstje? Heb je bepaalde criteria? Bijvoorbeeld de zorgzaamheid, maar zijn er nog andere criteria?
1: Tja, maar als je heel veel lijstjes hebt, of heel veel parameters hebt, dan wordt het ook minder realistisch, denk ik. Want de perfectie bestaat ook weer niet. Hè. Dat leer je, ik ben nu 44, met wat blutsen en builen al in het leven.
0: Ja.
1: Ja, je beseft wel dat perfectie niet bestaat. En als je dat nastreeft, word je alleen maar ongelukkig.
0: Dat is. En dat is de essentie eigenlijk van wat er vandaag aan het gebeuren is. En waarom dat we de liefde, de weg in de liefde naar elkaar zijn kwijtgeraakt.
1: Mm-hmm. Maar ja, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je, als je in een relatie stapt, dat je eerst vrede hebt met jezelf. Dus dat je eerst aan je ik werkt. En dat je eerst met je ik bezig bent. Wat heb ik op dit moment nodig? Dat is wel logisch dat je die vraag stelt. Want de liefde is zo kwetsbaar. Je geeft je zo bloot.
0: Ja.
1: Je wordt heel naakt, letterlijk en figuurlijk bij elkaar.
0: Klopt.
1: Dat je wel moet weten wie je bent. Want het is een ongelooflijk cliché, maar ik heb het zelf ook al gevoeld. Je kan pas iemand graag zien als je jezelf graag ziet. Dat is zo, hè?
0: Dat is zo. Ja. Maar er is toch iets wat je inderdaad ook zegt. Hè? Wat heb ik nodig? En dat is ook waar. Wat heb ik nodig? Maar de vraag dat je ook kunt stellen van wie wil ik zijn als partner?
1: Wat kan ik geven?
0: Wat kan ik geven? Wie ben ik als partner of wie zou ik willen worden als partner? Want wie ben ik nodig? Wie heb ik nodig? Dan zou het kunnen zijn inderdaad dat je in van die ellenlange lijstjes gaat vervallen. En we weten niet altijd wat goed voor ons is. Soms hebben we zo'n blauwdruk meegekregen van thuis uit, dat we ons type hebben, waar dat we telkens weer door ons reptiele brein en door onze blauwdruk door worden aangetrokken. En laat dat nu net het type zijn dat misschien op een duurzame manier niet bij jou past.
1: Mm-hmm.
0: Ik ga jou een voorbeeld daarvan geven. Een paar maanden geleden kwam een koppel bij mij aankloppen. En ik ben matchmaker, ik ga op zoek naar relaties voor single mensen. Maar dat was een koppel en die hadden een dochter. En die maakte zich zorgen over de dochter eind 20, begin 30, omdat ze nog geen duurzame relatie had gehad. En ik had een videoconferentie met dat koppel, de ouders dus. En ze zeiden van, en het is toch zo'n mooi meisje. En ze is intelligent en ze heeft een universitair diploma, zelfs twee. Een hele goede carrière. Hoe komt het nu dat zij in godsnaam altijd op de verkeerde types valt? Ben je bereid om een gesprek met haar te hebben? Ik zeg, dat is goed. En ik kan alleen maar haar helpen als zij ook zelf de intentie heeft om zich te laten helpen. Dus ik heb een gesprek met haar. En blijkt heel snel dat de papa, de mama, zeker beeldspraak 25, 35 keer had bedrogen. En dat de mama dat wist en dat ze dat altijd met de mantel der liefde heeft bedekt.
1: Dus de dochter dacht, ja, man of bedriegen.
0: Voilà, inderdaad. En dus wat gebeurt er? Zij valt altijd op de bad boys. En als ik haar een veilige man zou voorstellen, iemand die werkelijk veilig gehecht is en die werkelijk op zoek is naar een duurzame relatie zonder aantrekken en afstoten, dan zou het kunnen zijn dat zij absoluut niet verliefd zou vallen.
1: Ja, dat is zot, hè, dat je inderdaad kan vallen op. En je weet het op voorhand.
0: Ja, je weet het op voorhand.
1: Kobe valt er niet voor, dat wordt miserie. En toch.
0: Toch, hè. Het is sterker als jezelf.
1: Ja.
0: Die chemie, die spat eraf. Dat
1: ja,
0: is
1: want het is
0: passie.
1: Niet altijd... Ja, dat is het. Het aspect seks is ook altijd zo verwarrend. Want je vindt niet altijd de persoon die goed bij je past, vind je even aantrekkelijk op dat vlak.
0: Ja.
1: En net de persoon die misschien niet bij je past, vind je wel...
0: Ja, dat
1: snap
0: is,
1: je?
0: Dat is die rauwheid, die passie.
1: Dat is een mindfuck, letterlijk en figuurlijk.
0: Mindfuck.
1: Eerste klas. Wat ik nu voel, ik zeg het, ik ben wat ouder, ik word wat ouder, wat grijzer. Ik heb een zoon, dat je als 44, 45 jaar oude man nog wel wat aandacht krijgt soms van jonge vrouwen.
0: Ja,
1: maar echt jonge vrouwen. Echt jonge vrouwen. Begin de 20.
0: Ja, ja, dat is ook zo.
1: En dat je, als je daar een beetje mee praat, dat je onmiddellijk daddy issues voelt.
0: Ja,
1: snap je?
0: Dat is ook zo. Maar natuurlijk
1: dat, dat valt mij enorm op als je als man ouder wordt. Als je aandacht krijgt van iemand wat jonger.
0: Ja.
1: Dat daar heel vaak daddy issues zitten.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad ook iets wat wij door de gesprekken met de kandidaten zien. Die, als inderdaad een vrouw van 40 zegt, ik ben bereid om een relatie te hebben met iemand tot 60, 65, of iemand van 28 die zegt, ik ben bereid om te gaan zelfs tot 50, dan is het voor ons wel een heel interessante oefening om te gaan kijken, wat zit daaronder? Zit er iets onder? Mm-hmm. Is ze een afwezige vader gehad? Zoekt ze op een of andere manier een vaderfiguur terug?
1: Er is zo'n regel. Je leeftijd gedeeld door 2+7.
0: Ja, dat, weet je dat ik dat bijna in elk interview met een man hoor?
1: Ja, dat wordt als man. Ik ben 44, gedeeld door 2 is 22, plus 7, 29. Dus een partner van 29 is nog aanvaardbaar.
0: Ja.
1: Dat wordt dan zo gezegd.
0: Maar dan kun je wel de vraag stellen. Oh, dat is. Weet je, ik heb geen. Ten eerste, ik wil niet een oordeel uitspreken over leeftijdsverschillen in relaties. De enige vraag dat je wel kunt stellen is, hebben we dezelfde levensfase? Stel je voor dat dat meisje van 29, dat ze je doodgraag ziet en jij haar, maar ze heeft nog een kinderwens en jij misschien niet meer, dat weet ik niet.
1: Hmm.
0: Dan kun je je afvragen, zijn we wel, heeft het wel zin dat we daar onze tijd in steken?
1: Hmm.
0: Dezelfde levensfase is een hele belangrijke.
1: Ja.
0: Maar er zijn prachtige koppels met heel veel leeftijdsverschillen. Ik kijk naar Pascal Naasses en Paul Jammer.
1: Prachtig
0: koppel. Prachtig
1: koppel. Een van de mooiste koppels die ik heb. Oprecht. Echt waar.
0: Ja, dat die zien elkaar
1: pure liefde.
0: Doodgraag zien die elkaar. Dus ik ben de laatste om judgment of om oordeel te hebben erover. Maar kijk wel voor jezelf, zijn we hier echt aan het spreken over hetzelfde? Of ben ik haar dead issues aan het proberen op te lossen?
1: Dat is het, hè. Het redden van iemand, dat is soms ook zoiets dat ongelooflijk aantrekt. Ik ga die redden. Ik ga die gelukkig maken.
0: Ja.
1: Maar dat gaat niet, hè?
0: Nee.
1: Geluk komt uit jezelf, hè?
0: En dat zit er bij heel veel mannen in, dat reddersyndroom.
1: Vooral bij mannen?
0: Ja.
1: Is het waar?
0: Ja. Vooral bij mannen. Een man die wil zijn meerwaarde kunnen voelen. En inderdaad, als dat een klein beetje dan te veel ontwikkeld is, dan gaat dat inderdaad naar een reddersyndroom. En dan gaan we ook soms gaan kijken van wat is er daar in de jeugd gebeurd? Is er iets überhaupt? Ik wil niet alles kapot gaan analyseren. Maar soms zijn er zaken in de jeugd en in de dynamiek thuis gebeurd wat maakt dat je nog meer dat reddersyndroom hebt.
1: Mm-hmm.
0: Nu, dat is voor de mannen. Dat reddersyndroom is een hele belangrijke. Voor de vrouwen, wat ik daar heel dikwijls hoor, dat is door die reis van emancipatie. Omdat ze zo onafhankelijk zijn geworden, zijn zij soms de weg naar hun vrouwelijkheid kwijt. En dan heb je daar een vrouw die supersterk is, super onafhankelijk. En dan hoor je een schreeuw eigenlijk van help mij om terug vrouw te mogen zijn.
1: Het meisje.
0: Want achter iedere onafhankelijke, sterke vrouw zit eigenlijk gewoon een klein meisje dat gewoon zich teruggeborgen wil voelen.
1: Mooi gezegd. Mm. Ik moet er even heel onromantisch uitgaan.
0: Ja. Dat is...
2: Op de buitenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Eigenbrakel en Groenendaal. Verderop 10 minuten van Grimbergen tot Injette. Op de binnenring hinder in Beersel door een ongeval op de linkerrijstrook. Verderop gaat het 35 minuten trager tussen Dilbeek en Machelen. Vertragen naar Brussel doe je met 20 minuten op de E40 vanaf Aalst. Een half uur nog op de A12 vanaf Meissen. Een half uur ook op de E19 vanaf Semst. 10 minuten op de E314 van Rotselaar tot in Wilselen. 15 minuten op de E40. Vanaf Everberg en op de E411 vanaf Jezus Eik. Richting Antwerpen sta je nog 20 minuten in de file. Dat is op de E17 vanaf Kruijbeke. 10 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E313 richting Lummen. Daar verlies je nog zo'n 10 minuten tussen Herentals Oost en Geelwest.
3: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
1: Er zijn heel veel liedjes gemaakt over Tinder, over Grindr, over Bumble. Wat is het allemaal tegenwoordig om te daten online? En dit is ook een heel leuk liedje. Het komt uit de archieven van Nieuwe Feiten. Jan de Mol daar is een meester om leuke liedjes op het internet te vinden over bepaalde thema's. En ik heb het gewoon gestolen. Dankjewel Jan, dankjewel Nieuwe Feiten redactie. We luisteren naar Chad Martin met het nummer Online Dating Sucks. Fijn dat u luistert. Welkom bij Weet ik Veel over Daten.

0: Uit de archieven van Nieuwe Feiten dus.
1: Online dating sucks.
0: Online dating sucks van Chad Martin. Dit is ook leuk, naar het schijnt, Grindr.
2: Het is vooral een hook-up app. Dus het is heel erg seks georiënteerd. Het is heel erg vlees en vleeskeuring. Dus bijvoorbeeld de eerste vraag die je vaak gesteld krijgt is al heel snel een dick pic. En dan stuur je de foto en dan werd je geblokkeerd.
0: Het is maar wat, het datingleven daarbuiten. En daarom praten we er vanochtend over met Annemieke Dubois, matchmaker en ook auteur van verschillende boeken over daten, over de liefde. De laatste is Ons Ego, spelbreker in de liefde. Mag ik jou een paar, want we zijn een service, we zijn van de openbare omroep, we willen mensen goed informeren. Ik ga jou een paar moderne termen voorleggen die in het datingmilieu van vandaag nogal relevant zijn. Annemieke Dubois, wat is ghosting?
3: Ghosting, ja, dat is verdwijnen. Als je op een gegeven moment in een gesprek geraakt op een datingsite en opeens, ja, verdwijn je.
0: Ja, dus het is leuk. De grote sms'en verdwijnen. Gaan op en af. Ja. Ja. Misschien één of twee keer elkaar gezien zelfs. Ja. En dan ineens
3: en
0: dan is het
3: opeens, ja.
0: Stil.
3: De grote verdwijntruc.
0: Vreselijk.
3: Ja. Maar stel je voor dat je dan een keer, ik ga daar eens even op ingaan, stel je voor dat je dat in het echte leven doet. Dat je in een café een heel toffe madame tegenkomt en dat je ermee begint te praten. En opeens staat het u niet meer aan. Je staat recht, zonder iets te zeggen, ga je weer weg. Dat doe je niet, hè?
0: Dat zou sociaal totaal niet aanvaard.
3: Nee.
0: En toch, online gebeurt het heel
3: en
0: vaak.
3: En toch online gebeurt het. Het is precies alsof wij twee verschillende persoonlijkheden hebben online en in het echte leven.
0: Absoluut. Blijkbaar is er nog een term. Zombieing.
3: Oh, zeg mannetjes,
0: je wat
3: gaan
0: dat
3: we moeten helpen.
0: Zombieing, iemand die je eerst ghostte, komt later zomaar weer terug alsof er niks is gebeurd.
3: Ja.
0: Zombieing.
3: Ja, vermoedelijk ook om te kijken of dat die vis nog aan de hengel hangt. Dat ergens een reddingsboei is misschien gedaan met een of ander.
0: Die had iemand anders, die had een paar side projects.
3: Ja, inderdaad.
0: Heeft zijn of haar tijd daar even aan gespendeerd en komt dan terug met hangende pootjes. Hey, hoe gaat het nog?
3: Hoe gaat het nog? Voilà, ja. En dan zo kun je een harem onderhouden, hè, van. En overal gaan kijken welke vis hangt er nog aan mijn
0: en wie bijt er als ik stuur?
3: En wie bijt er als ik stuur?
0: Onder het thema aan het lijntje houden bestaat er dus blijkbaar ook breadcrumbing. Broodkruimelen,
3: ja.
0: Zo af en toe zoiets laten weten, ik leef nog.
3: Ja, voilà. En bijvoorbeeld gepost een foto op Instagram en zo een keer even een like. Maar als er dan echte conversaties komen, er dan.
0: Terug, hè?
3: Ja, gewoon kleine.
0: En waarom doen mensen dat? Is dat die ego-boost dan af en toe? Van ik laat nog iets weten, ik weet dat dat effect heeft.
3: Ja,
0: zoiets?
3: Ik weet dat dat effect heeft op haar of op hem. Maar dat zijn mensen die niet op zoek zijn naar een echte relatie. Dat is gewoon inderdaad om even te laten zien. Ik ben hier en ik denk nog aan jou. Denk jij wel ook nog aan mij?
0: Ja, eigenlijk zijn dat onzekere mensen, denk ik.
3: Ja, onzekere mensen. Of misschien wel bindingsangst. Of in elk geval geen relatiemateriaal.
0: Benching. Wat is benching? Ik heb het ook maar van het internet gehaald.
3: Ja.
0: Je op de bank houden als backup optie terwijl ze anderen daten. Vreselijk.
3: Ja, inderdaad. Dat is het op de bank houden.
0: Dan heb je nog wat relatiestatus termen. Situationship, dat hoor je vaak. Heb je iets met die... Nee, het is een situationship.
3: Ja,
0: het is al zo moeilijk uit te spreken dat ik denk, dat belooft ook niet veel goeds.
3: Nee, dat ze het nog niet kunnen uitspreken wat jullie hebben. Er zullen vermoedelijk al gevoelens zijn, of in elk geval het is een heel fijn contact. Jullie hebben misschien al het bed gedeeld, maar jullie zijn nog niet bereid om openlijk aan de wereld te zeggen dat jullie een koppel zijn.
0: Geen labels, veel verwarring.
3: Voilà.
0: Dat lijkt me. Ja, friends with benefits.
3: Ja.
0: Dat is seks zonder meer.
3: Ja, seks zonder meer.
0: Maar been there, done that, mag ik even ventileren, Annemieke?
3: Ja, heel graag.
0: Eén van de twee is altijd verkocht. Hè.
3: Voilà, maar dat is het grote
0: probleem. Dat is de dikke miserie daarin.
3: Dat is de dikke miserie.
0: Potverdorie, je kunt erop voorhand zeggen, we gaan gewoon een leuke tijd hebben. Maar vergeet het.
3: Ja, dat gaat gewoon niet. Allee, dat kan wel, als je heel duidelijk afspraken maakt, maar dan nog, je emoties, je hebt die niet altijd onder controle.
0: Nee, want er kunnen twee dingen gebeuren. Ofwel is de seks fantastisch,
3: en dan
0: krijg je gevoelens.
3: Ja.
0: Eén van de twee.
3: Ja.
0: En dan is het prijs, en dan word je teleurgesteld. Ofwel trekt de seks op niks.
3: En dan ga je
0: en dan is niks. Bye bye, Tony.
3: Ja, ja, inderdaad. Maar dan heb je er ook niks aan gehad.
0: DTR, define the relationship. Het gesprek voeren over wat zijn wij precies.
3: Ja, wat zijn wij precies?
0: Gevoelig. Moeilijk.
3: Dat is een hele moeilijke, want wanneer inderdaad, wat zijn we precies? Wanneer ga je ook exclusief met iemand?
0: Wat is dat eigenlijk? Exclusief zijn, dan is het aan.
3: Dan is het aan, dan ga je zelf kiezen, of dan ga je zelf samen gaan definiëren. We hebben momenteel een monogame relatie, als dat het geval zou zijn. En dus wij komen buiten als een koppel. En wij gaan niet meer met anderen daten.
0: Hangt dat ook samen met de Instagram-post? Want dat is tegenwoordig bij de bekende mensen van deze planeet zowel een dingetje van als je samen post op Instagram, als je elkaar tagt in een foto, ben je Insta-official.
3: Ja, Insta-official. Oh, maar wat zijn we eigenlijk dan mee bezig? Weet je wat ik soms het gevoel heb? Ik heb zo soms het gevoel dat wij zo allemaal een toneelstukje spelen. En dat we dat dan heel graag etaleren op social media. En uw partner dat je dan zoekt, die moet dan eigenlijk echt wel passen in uw toneelstukje dat je wilt. En die moet onder de juiste belichting, moet dat dan de juiste foto zijn? En je bent constant eigenlijk je leven aan het vergelijken met de hoogtepunten van een ander.
0: Klopt.
3: Daarentegen zou het misschien veel interessanter zijn, moest je zelf koesteren wat je hebt. De dichte vrienden daarbij, de dichte familie eventueel erbij betrekken. Maar koester zelf en hou dat privé. En leg dat niet voor aan een vriendinnenjury of een vriendenjury, want dan ga je eigenlijk alleen maar bevestiging gaan zoeken.
0: Ik heb nog de gewoonte, als het dan zover is, niet dat het al vaak gebeurd is, maar toch om het, zoals op mijn 16, om de speelplaats aan te vragen. Ik vind het een... Het is stom, hè. Het is een heel domme zin.
3: Ik vraag het aan. En hoe het is, zalig is dat?
0: Ja, maar ik vind dat... Ik heb dat een paar keer in mijn leven gedaan en ik vond dat wel zo helder.
3: Ja.
0: Ik vraag het aan. Zoals, ja, een huwelijksaanzoek is natuurlijk next level, maar zo de simpele vraag van...
3: Vraag het aan.
0: Ik vraag het aan.
3: Dat is een keigoed liedje over, hè.
0: Wil je dat zo horen? Wil je dat horen straks?
3: Ja,
0: oké, dan moet ik even op.
3: Zalig. Maar wanneer het zou het is... zo simpel maken. En ik vind dat zo charmant.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk ook hetzelfde als bijvoorbeeld... Soms mensen weten niet goed... Wanneer mag ik hier een move doen? Wanneer mag ik iemand kussen?
0: Help ons daar eens mee.
3: Ja.
0: Vertel dat eens. Mag ik je kussen? Kan je ook gewoon vragen?
3: Dat kun je ook gewoon vragen. Hoe charmant is dat dan? Oké, want alles draait nu om consent en we moeten er zeker van zijn dat we toch geen verkeerde... Of dat we geen blauw kunnen oplopen. Maar hoe romantisch is dat niet als de man u zegt, en dat jij het ook wilt natuurlijk, mag ik kussen? Dat is juist zelfs als vraag het aan.
0: Zijn mannen het verleerd?
3: Ja.
0: Of zijn vrouwen het misschien ook niet meer... Hoe moet ik het zeggen?
3: Het is heel moeilijk geworden.
0: Ja, toch? En het hoe komt een, dat?
3: Ik heb ze soms de indruk dat dan een paar een dans is geworden waar we constant op elkaar stenen zitten te trappen. De man weet niet meer goed wat hij mag doen. En met het hele MeToo-verhaal ook.
0: Mm-hmm.
3: Maar daardoor is er ook een deel van de romantiek verdwenen.
0: Let op wat je zegt, want daar kan je voor...
3: Ja.
0: Snap je?
3: Ja, zeker.
0: En ik herken het, hè, want als man ook... zeker als iemand met mediawerk... Vroeger, een stagiair op de redactie of een vrouw op de redactie, er werd anders mee omgesprongen. En daarom niet baas onderdaan, snap je? Maar gewoon, er werd veel meer geflirt op het werk.
3: Ja,
0: en ik zal dat nu nooit meer... Ik doe dat niet meer, zelfs zoenen. Ik geef handen. Ik heb u daar vanochtend een hand gegeven.
3: Ja.
0: Terwijl misschien 10, 15 jaar geleden zou het logisch zijn. Man-vrouw ontmoeting, we geven een kus.
3: Ja.
0: Heeft dat de romantiek wat... Moeilijke vraag,
3: het is een
0: want er zijn heel veel slachtoffers
3: vraag,
0: want, vooral in de MeToo, dus we willen dat niet ontkennen. Hè?
3: Nee, we willen dat absoluut niet ontkennen. We zitten hier echt op een mijnenveld qua conversatie. Ja. Maar soms heb ik het gevoel dat het in de romantiek, laat het dan echt de romantiek noemen, niet op het mijnenveld, maar dat in de romantiek af en toe een klein beetje is doorgeslagen. Mannen weten ook niet meer, wat mag ik doen? Mag ik haar een complimentje geven of niet? Ik herinner mijn man, en die was... dat was een paar jaar geleden en die kwam met een heel lijstje af omdat hij niet meer weet welk compliment mag ik hier geven. Mag ik haar zeggen, je hebt mooie ogen, je ruikt lekker, of is dat al veel te ver?
0: Wat antwoord je dan?
3: Ja, dat hem vooral naar zijn intuïtie moest luisteren. En als hij op een gegeven moment vond dat ze echt hele mooie ogen had, dat hem dan gewoon mocht zeggen...
0: Als een oprecht compliment, maar niet als een flauw ding.
3: Nee.
0: Na twee seconden als je elkaar ziet.
3: Nee.
0: Hey, je hebt een mooie ogen.
3: Ja,
0: je voelt toch ook een compliment wanneer het oprecht is. Ja.
3: Tuurlijk. Ja, absoluut. En maar dat was ook diezelfde man die mij dan op een gegeven moment vroeg van ja, we hebben elkaar nu 3 keer gezien. Ik zou heel graag willen kussen, maar ik durf haar niet te kussen. Wat moet ik doen? En dan heb ik hem gewoon, maar vraag het haar.
0: Een fles wijn ingieten. Nee, ja, dat is een heel slechte tip.
3: Dat is een slechte tip. Dat is mijn veld. Dat is mijn mopje, voor alle
0: duidelijkheid. Sorry, we waren hier zo'n intens gesprek aan het voeren en dan een slechte mop.
3: Ja.
0: Nee, ja, hoe...
3: Ja, vraag het haar gewoon van, ik vind jou een heel aantrekkelijke vrouw, mag ik jou kussen? En dan heeft zij ook...
0: We gaan eens naar die situatie. Ja. Dus, de date verloopt goed. Mm-hmm. Date 3 al. Mm-hmm. Nee, wacht, date 1. Kom,
3: date 1. Ja, date 1. Oké, okay, begin met begin.
0: En je voelt het hangt in de lucht. Je voelt het gewoon. Mm-hmm. En de man denkt, ga even naar het toilet. Ga even plassen, was de handen uiteraard. Mm-hmm. Komt terug en denkt, ik ga bij het passeren aan tafel, wil ik haar nog niet echt een tong draaien, maar zo gewoon al eens...
3: Op date 1 al? Echt?
0: Nee, een tong draaien gaan we nog niet. Maar zo...
3: Ja.
0: Hoe pakt hij dat best aan?
3: Goh, hoe pakt hij dat best aan? Ik denk eerst en vooral voelen wat dat de vibes zijn van de overkant.
0: Maar die zit goed.
3: Die zit goed. Gewoon met haar haar...
0: Hoe kan je als man zien dat een vrouw interesse in heeft? Met haar haar spelen?
3: Ja, met haar haar spelen. Naar voren leunen. Als je voelt dat er echt oprecht interesse is.
0: Naar voren leunen?
3: Naar voren leunen. In plaats van zo naar achteren.
0: Ah ja, je kruist nu je handen. Ja,
3: als je naar voren leunt en inderdaad, je speelt een klein beetje... Verleidelijk met uw haar, onbewust gebeurt dat allemaal. Hè? En dat er ook oprecht een interesse is van alle twee. Dat alle twee vragen stelt aan een ander. Dat je echt wil weten hoe ziet uw leefwereld eruit. En je ziet ook soms aan de sparkle in de ogen.
0: Tuurlijk.
3: Dat zie je, dat voelde. Ja, en als hij voelt inderdaad, er is chemie. Dan kan je misschien starten met een kleine aanraking.
0: Je zou terugkomen van het toilet en zo gewoon eens over de schouder.
3: Even over de schouder. Zo niet meer als dat. Of haar op, als jullie vertrekken, haar jas aangeven, haar heel even aanraken aan de schouder.
0: Oh, zo dat eerste huid-huidcontact is altijd zeer intens.
3: Inderdaad. En dan voel je wel of dat ze kil en koud blijft, of rationeel, of transactioneel.
0: Dus jij zou niet na het toilet voor de kus gaan? Nee, gewoon even de aanraking.
3: Een kleine aanraking. Dat subtiel opbouwen.
0: En wanneer kus je? 'S avonds. Na het eten, na de rekening. Wie betaalt de rekening? Even onromantisch, maar wie betaalt de rekening? Daar moeten we het wel eens over hebben. Hè? Want het is potverdorie nog dikwijls de man. Hè?
3: Ja.
0: Ik doe het zelf ook uit een soort historisch gevoel van... Ja, ik zal het dan maar betalen.
3: Ja.
0: Maar ik weet dat ook heel veel vrouwen dat heel lastig vinden. Want dan denken ze van... Nu wordt er van mij iets verwacht, want de man heeft betaald.
3: Inderdaad. Wat vind... Maak eerst die vraag een keer terug.
0: Shoot. Goh, we zijn echt twee ervaringsdeskundigen.
3: Voilà. Je zit op café of je gaat op restaurant met een heel tof meisje. En het was een fijne avond.
0: Mm-hmm.
3: Wat wil je graag? Wil je graag betalen? Of heb je graag dat ze split? Of heb je graag, wat vind jij maar echt? Hè? Wat zou je echt graag hebben dat ze doet? Dat ze voorstelt? Of wat zou jij graag doen?
0: Ik zal het altijd voorstellen, maar ik zou het wel heel cool vinden. Moest ze zeggen, nee, ik betaal de helft. Maar dan zou ik toch volhouden, nee, ik betaal.
3: Okay.
0: Maar gewoon, ofwel... Ik apprecieer het heel erg dat ze dan zegt van ik zou 50-50 gewoon.
3: Ja.
0: Of dat ze gewoon heel die dankbaarheid laat zien van ik apprecieer dit. Ja. Als je voelt dat het voor haar een vanzelfsprekendheid is dat de man betaalt, dan heb ik zoiets van, dat is jammer.
3: Killer. Vanzelfsprekendheid, dat is...
0: Oh, dank u. Ja. Ik vond het heel fijn, ik vond het heel lekker.
3: Ja.
0: Bedankt voor de tractatie.
3: Ja.
0: Volgende keer is voor mij.
3: Voilà. Ja.
0: Snap je, zo gewoon dat kleine...
3: Ja. Inderdaad. En dat is dan weer die zorgzaamheid. Ik zorg vandaag voor jou. En volgende keer zorgt zij een keer voor jou. Op welke manier ook.
0: Maar klopt het dat vrouwen minder en minder willen dat er betaald wordt? Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze iets moeten... Dat er een tegenprestatie komt? Ik denk nu heel zwart-wit. Zouden vrouwen dan de link leggen met... Nu wordt er seks verwacht van mij? Of is dat te ver gedacht?
3: Ik zie toch nog altijd vanuit de praktijk dat de vrouw het fijn vindt dat de man de eerste date betaalt.
0: Oké.
3: Ja. Er zijn zelfs vrouwen die echt wel voor het princess treatment gaan en dat 2-3 keer willen dat er betaald wordt. Ik vind het fair, maar wie ben ik in godsnaam? Ik vind het fair, zoals dat jij voorstelt, dat de man voorstelt om het te betalen. Want je voelt, als daar een man zegt, gaan we splitten, oef. Dan is de temperatuur onder nul, achteraf.
0: Bij de vrouw?
3: Ja. Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ik hoor dat heel dikwijls na een ontmoeting, bellen wij altijd naar de twee mensen, hoe is het geweest. En als de man heeft gezegd, ben je akkoord om te splitten, dan is de temperatuur onder nul bij de vrouw. Dat vindt ze not done.
0: Maar dat staat toch haaks op zo'n emancipatie, ja, snap je?
3: Ja, maar de vrouw wil nog altijd wel de vrouw zijn. De vrouw wil nog altijd de vrouw zijn, maar wat ik wel sympathiek vind, is zoals dat jij het voorstelt, de man stelt voor... ik zou graag betalen. Ik vind het heel sympathiek mocht zij zeggen... mag ik ook de helft betalen? En dat hij dan nee zegt. Hè? Dat staaft hem in zijn mannelijkheid. Maar dan vind ik het ook even fijn als de vrouw nadien zegt... oh, gaan we dan een keer iets volgende keer? Haak ik u een keer trakteren?
0: Of weet je wat dan fijn zou zijn als je dan uit het restaurant wandelt... en je passeert een cafeetje dat de vrouw zegt... ja, kom een rondje voor mij.
3: Ja, voilà.
0: Zo van die dingen.
3: Ja.
0: Jan Schreurs laat weten... degene wie zijn idee het was om op date te gaan betaald...
3: Ja, natuurlijk.
0: Zucht.
3: Ja, ja, maar weet je, als dat via een matchmaker bijvoorbeeld...
0: Dan moet jij betalen.
3: Ja, dan moet ik betalen. Hè. Ja. Laat dan de man maar.
0: Koen Tombeur, gaan zwemmen als eerste date werkt altijd. Ja. Koen, ik weet het niet.
3: Echt?
0: Je geeft je wel... Je laat wel ineens alles zien.
3: Ja, hij laat alles zien.
0: En Koen, als je luistert, laat weten of je dan een speedo aantrekt of een zwemshort.
3: Oh my god.
0: Ja, met die speedo is er niks meer te verbergen.
3: Nee.
0: Is dat belangrijk voor een vrouw?
3: Ja, maar voor beiden ook. Als je alles direct open en bloot geeft, dan is die subtiliteit, die verleiding is dan ook weg.
0: Dus
3: je hebt daar al bijna naakt gezien. Wat is het dan? Dan is het ook niet meer fijn om haar nadien te ontkleden, als een cadeautje, naar helemaal te mogen ontkleden.
0: Dus ook niet te veel décolleté bij een vrouw op een eerste date, zou je ook?
3: Nee, vrouwelijkheid mag, hè. Dat vindt iedereen wel fijn.
0: Tuurlijk.
3: Vrouwelijkheid. Maar te veel decolleté of te korte rokjes, dat is... Dat...
0: Weet je wat ik heel sexy vind op een eerste date? Een open rug.
3: Ah, maar dat is ongeveer.
0: Zegt zoveel, dan zie je al een beetje...
3: De vormen.
0: Het verlangen. Ja, het zal wel zijn.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oppassen met de sideboob wel dan.
3: Ja.
0: Dat mag niet te veel.
3: Nee.
0: Ik zie Mark, onze producer, sideboob. Wat is een sideboob? Dat is als je de borst van opzij...
3: Sorry.
0: Je wou de fixjes, hè? Speciaal voor jou, Annemieke.
3: Dank je, zalig.
0: Je wou de fixjes.
3: Ja.
0: Want de simpele vraag, ik vraag het aan, waarom niet eigenlijk?
3: Heerlijk.
0: Goedemorgen.

0: vraag het dan.
1: We gaan het liedje een beetje vroeger uithalen, want er komen heel veel reacties binnen waarvoor dank. Het raakt mensen duidelijk wel, die zoektocht naar de liefde. Want het gaat vandaag met Annemieke Dubois, auteur van het boek Ons Ego, Spelbreker in de Liefde en Matchmaker, over daten, over iemand leren kennen. En inderdaad, we worden op de vingers getikt en terecht door Jan Seys. Want we zijn heel de tijd bezig over de liefde tussen man en vrouw en het rollenspel tussen man en vrouw. Maar ondertussen, nee, niet ondertussen, het is van alle tijden. Ja. Heel veel mannen die een man zoeken, vrouwen die een vrouw zoeken, koppels die koppels zoeken. Het datingbestaan is veel, veel, veel complexer geworden, denk ik.
0: Ja.
1: Voel je dat ook in matchmaking? Je bent gespecialiseerd in man-vrouw natuurlijk.
0: Ja.
1: Man-man, vrouw-vrouw, is dat een heel andere dynamiek of is dat toch gelijkaardig?
0: Weet je, liefde, dat is universeel. Mm-hmm. Dat is, liefde is liefde. En ik krijg ontzettend veel vragen van de gay community, van mannen en van vrouwen die op zoek zijn naar een partner van hetzelfde geslacht. Om te vragen, help mij, want dit soort initiatief, matchmaking, high-end, bestaat nog niet voor hen.
1: Zij ja, wel, kost, we gaan dat zeggen, het kost 8000 euro.
0: Ja, inderdaad.
1: Voilà, dat is heel veel geld.
0: Ja, ja, dat is inderdaad voor mensen die kwaliteit naar waarde kunnen schatten. Maar dit soort initiatief bestaat nog niet voor hen. En ik krijg ontzettend veel aanvragen. Ik heb een database ondertussen aangelegd, maar ik heb zelf die gay radar niet. Ik heb zelf die woordenschat onvoldoende. Mm-hmm. Om te gaan kijken, wat zijn nu de criteria waar jij op zoek naar bent?
1: Dus eigenlijk zeg je, heel veel gay dating zit inderdaad. En ik moet oppassen, want ik ben een buitenstaander. Ik kan dat niet. Maar mij lijkt die grinder, dat heel seksueel gerichte, dat toch nog heel vaak overheerst. Zeker man-man. Ja. Ja. Terwijl dat zijn ook mensen die gewoon heel graag het dekseltje en het potje willen vinden.
0: Tuurlijk.
1: Dus die ook nood hebben aan die zachtheid, aan dat normale.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Wat dat ik wel merk inderdaad, is dat in die gemeenschap dat het seksuele veel sneller nog komt als bij hetero's.
1: Okay.
0: Dus dat is heel dikwijls een opening om te gaan kijken van welke chemie zit hier echt nog tussen ons. En ik ben eigenlijk al 3 jaar op zoek naar de juiste gay matchmaker om ons daarbij te kunnen helpen, om die toevloed aan te kunnen. Maar op dit ogenblik heb ik het nog niet aangedurfd omwille van reputatie. Ik weet er onvoldoende van. Maar dat de nood hoog is, ja, dat kan ik absoluut bevestigen.
1: Zullen we nog eens een paar foute Tinderzinnetjes doen?
0: Ja.
1: Hey. Gewoon hey. Waarom toch? Ik kijk veel natuurdocumentaires. Maar zo'n tijger als jij heb ik nog niet gezien.
0: Oh my god.
1: Pas op, ik vind dat nog grappig. Nee?
0: Als de eerste opening?
1: Ja.
0: Zou jij dat sturen?
1: Er is nooit een antwoord op gekomen, zie ik hier.
0: Ah ja, oké, voilà. Ja. Was dat van een man? Ja, vermoedelijk.
1: Dat is nu wel een beetje seksistisch.
0: Ja, dat is inderdaad. Ik besef het op het moment.
1: Als ik dat zou zeggen over een vrouw, dan is het kotte klein. Maar bon, ik ga het laten passeren.
0: We zitten op een mijnenveld.
1: Christel krijgt van Rutger. Hey Christel, heet jij toevallig Meth met je achternaam? Want je ziet er verslavend uit. Crystal Meth.
0: Oh my god.
1: Rutger, beter je best doen, vriend. Rutger, ook nooit een antwoord gekregen.
0: Nee.
1: En dan nog eentje. Iemand met rood haar. Hoe roestiger tak, hoe natter de kelder. Dat is het gezegde, hahaha. Is dat waar?
0: Oh my god, verschrikkelijk.
1: Smiley wel.
0: Ja.
1: Nee?
0: Nee, geen smiley. Nee, weg. Ghosten.
1: Weg. Weg, weg, weg. Oh, Annemieke, de liefde.
0: Ja, en weet je, dat is met dat Tinder-brein. Dat is ongelooflijk. Tinder, dat heeft ons, dat was niet de eerste dating-app, maar dat was wel de eerste dating-app dat ons zo, dat de liefde heeft gereduceerd in een binaire beslissing.
1: Links-rechts.
0: Links-rechts. En wat ik ook wel dikwijls zie, dat is als klanten die bij ons komen aankloppen, als die lang op Tinder hebben gezeten, die hebben een soort van Tinder-brein. Die zijn zo gewoon van aan een foto te kijken en die hopen dat die chemie van dat scherm gaat spatten. Die denken dat ze weten, dit is nu mijn tippen en dat niet en dat niet en dat. En dat, wij zijn heel dikwijls bezig met hen te laten afkicken van dat Tinderbrein.
1: Maar ik moet zeggen dat ik dat ook wel, ik zit niet op Tinder, maar ik kan ook verliefd worden op een idee van iemand.
0: Ja, tuurlijk.
1: Je leert iemand kennen.
0: Tuurlijk. Ja.
1: Die eerste sms'jes zijn leuk, zijn grappig, zijn speels. En je begint te projecteren. En je begint te denken, oh, dit is ze. Of dit is hij. Of dit is wat, maakt niet uit. Dat.
0: Ja, ja.
1: En dan leer je elkaar kennen. En dan is het heel vaak, heel snel natuurlijk. Ja, maar
0: Hé,
1: maar die is niet zoals ik dacht dat
0: Voilà.
1: En En daar moet je jezelf ook heel hard voor wapenen. Maar ja, dan, dat zijn de hormonen, de liefde.
0: Ja, ja. Verliefd zijn op de liefde.
1: Mm-hmm.
0: Of de...
1: Ja, en of het verlangen. Hè.
0: Ja, ja. Die dopamine kick ook. Hè.
1: Tuurlijk.
0: En nochtans, een duurzame relatie, daar rust op oxytocine. Dat is de veiligheid, dat is de geborgenheid. Verliefd valt, dat kan iedereen. En dat kun je op een stem timbre, dat kun je op een houding, op van alles en nog wat. Maar een duurzame relatie met die persoon opbouwen, dat is van een heel ander niveau.
1: Het is bij mij jammer genoeg nog niet gelukt en dat baal ik van, echt. Maar bon, niet te persoonlijk worden ook niet natuurlijk.
0: Dat mag natuurlijk wel.
1: In jouw relatiebureau, matchmakingbureau, de verhouding man-vrouw, is opvallend.
0: Ja, ik ga daar even wel een stap terugzetten. Ik heb een eerste relatiekantoor gehad dat ik gestart heb in 2012. En daar werkte ik inderdaad op de klassieke manier. Mannen, vrouwen schrijven zich in, betalen dezelfde fee. Maar dan ben je ermee geconfronteerd als matchmaker dat ongeveer 70-80% vrouwen komen aankloppen, 20-30% mannen. Ja. En hoe komt dat? Omdat een vrouw gemakkelijker over emoties spreekt. Ze gaat ook sneller naar een coach, naar een therapeut, naar een psycholoog. Ze kan zichzelf iets gemakkelijker in vraag stellen. Een man vraagt minder snel hulp. En ziet dit soort initiatief soms als falen. Zeker in dit soort...
1: Ja, ik kan me wel, wel iets bij voorstellen.
0: Ja. Dus ik heb...
1: We hebben nog 45 seconden, jammer genoeg. Voilà. Sorry hoor.
0: Dus ik heb eigenlijk dat businessmodel volledig omgedraaid. We gaan nu op zoek voor de man... op zoek naar een duurzame relatie. En dames kunnen zich aanbieden als gast. Met als gevolg dat je...
1: Dus de vrouw betaalt niet?
0: Nee, de vrouw betaalt enkel een administratieve fee.
1: Okay.
0: Omdat ik het gewoon niet ethisch vind. Om aan iedereen dezelfde prijs te laten betalen.
1: Annemieke Dubois, ik ga u danken voor uw inzichten. Ik vond het een zeer persoonlijk eigenlijk ook wel gesprek. Omdat we allemaal wel... ons herkennen in die zoektocht naar liefde. Ik dank u. Ik excuseer me bij de mensen wiens vraag we niet hebben beantwoord of wiens commentaar we niet op de radio hebben gebracht. Mm-hmm. Maar soms is een uurtje te kort. Dit was Weet ik veel van vandaag. Sophie Lemaire staat hier al klaar. Heel fijn. Veel plezier met haar.
2: Youssou N'Dour en Angelique Kidjo komen naar Bozar in Brussel. Een uitzonderlijke avond met twee van de grootste muzikanten van onze tijd. Everybody stand up and dance. Een concert in het teken van hoop en solidariteit. Woensdag 7 april in Bozar. Info en tickets, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
3: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
5: Nu ook in je Maxizo-winkel.
6: Hallo!
5: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
8: En de die?
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
10: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
12: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
13: Of zoals wespen van mijn terras.
11: Of zoals indringers uit je tuin.
13: Oh ja.
11: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
14: Stop, identificeer jezelf.
11: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
15: Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT.
6: Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
16: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
6: Download de Podwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
17: Ben je op zoek naar je eerste job?
18: Zo klaar voor.
17: Of is het tijd voor een carrière-switch?
18: Ja, zo klaar voor.
17: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
18: Zo klaar voor.
17: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
19: 68,4 kilogram. Dat is wat elk gezin in Vlaanderen elk jaar wegsmijt aan eten. En dus gaan we het hebben over voedselverspilling. Zometeen na het nieuws.
20: VRT Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
22: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde heeft een internationaal drugsnetwerk een zware slag toegebracht. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via Brussels Airport, de luchthaven van Zaventem. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten gearresteerd. Daar waren ook enkele luchthavenmedewerkers bij, vertelt Anne Berger van de federale politie.
23: Er werden ook luchthavenmedewerkers omgekocht door die criminele organisatie. Zij moesten dan de drugs uit de bagage halen voor die op de bagageband geplaatst werd en die op een andere manier buiten smokkelen. Er zijn ook een aantal arrestaties geweest gisteren. En dat is eigenlijk hoe dat criminele organisaties werken. En ze proberen echt via corruptie, omkoping, mensen te betrekken die eigenlijk in het legale circuit zitten om zo hun drugs Europa te kunnen binnensmokkelen.
22: Eerder waren in Nederland ook al 2 verdachten opgepakt in de zaak. De politie nam gisteren ook 8 voertuigen, meer dan 57.000 euro cash en crypto-wallets en enkele wapens in beslag. Door de besparingen van de Vlaamse regering zullen grote bedrijven meer moeten bijdragen voor hun afvalwater. Dat heeft minister van Omgeving Jo Broens vanmorgen gezegd in de ochtend op Radio 1.
24: Vandaag zijn er nog hele grote industriële spelers die bijvoorbeeld bedrijfsafvalwater lozen in ons oppervlaktewater. Ja, die gaan er ook veel meer voor een duit in het zakje moeten doen. Dat hebben we gelijk getrokken met de inspanningen die onze gezinnen vandaag doen als zij hun afvalwater lozen op het riool. Dus we hebben wel degelijk ook de grote spelers geraakt in de zin van zij moeten mee een duit in het zakje doen.
22: Minister Broens gaat ook bijna 10 miljoen euro aan subsidies schrappen, onder meer 1 miljoen voor de Zoo van Antwerpen. Vrouwenorganisatie Ferm brengt een nieuwe editie uit van Ons Kookboek, beter bekend als het kookboek van de Boerinnenbond. Die organisatie bestaat dit jaar 100 jaar. In de nieuwe uitgave zal je de klassieke recepten terugvinden, maar ook andere dingen, vertelt Laura van Roei van Ferm.
25: Enerzijds komen er verhalen in, portretten van mensen. Er staat onder andere ook een verhaal in van een grondwitloofteelster. We tonen ook nostalgische recepten. We werpen een blik naar de toekomst, maar er staan ook heel wat nieuwe recepten in het boek.
22: De eerste editie van het kookboek werd uitgebracht in 1927. Door de jaren heen zijn er meer dan 2,5 miljoen exemplaren van verkocht. Het weer. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Vanaf het westen wordt het droger met enkele opklaringen, maar na de middag opnieuw hier en daar een bui tot 21 graden. De volgende dagen droog met zon en wolken. Meer op vrtnieuws.be.
26: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
27: Radio 1.
28: De wereld van Sophie.
27: Met Sophie Lemaire.
29: Hallo, een zeer goeiemorgen en welkom bij de radio, welkom in de wereld van Sophie. Zoals ik zei, wil ik het heel graag hebben vandaag over voedselverspilling en hoe we dat allemaal kunnen tegengaan. Maar eerst Jennifer Warnes, welkom.
30: This

0: Het is van Leonard Cohen, inderdaad, het nummer. Maar eigenlijk geschreven voor deze Jennifer Warnes. First We Take Manhattan. Goedemorgen.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We zagen zotte cijfers in de krant deze week. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks 68,4 kilogram ongebruikt voedsel in de vuilnisbak. 68,4 kilogram eten dat wij dus een enkeltje van de winkel naar de vuilnisbak geven. Lotte de Kaluwe, goedemorgen.
2: Dag Sophie.
0: Wie heeft deze berekening gemaakt?
2: Wel, de cijfers komen van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, en ze spreken inderdaad boekdelen. Hè. 68,4 kilogram per huishouden. Dat is een totaal van 205.000 ton eetbaar voedsel dat elk jaar in Vlaanderen alleen al in de vuilnisbak belandt. En het grootste deel daarvan gooien we dan nog bij het restafval. Zo'n 53 kilogram per huishouden per jaar. Dat gewoon wordt verbrand, terwijl er eigenlijk nog bruikbare grondstoffen uit kunnen gehaald worden. Nu, dat is slecht voor het milieu, enerzijds, maar ook slecht voor onze portemonnee. Dat vertelt Jan Verheijen van OVAM.
3: Als je voedsel dat je gaat kopen niet gaat opeten en dan ook nog eens gaat weggooien, ja, dan betaal je eigenlijk twee keer. Hè. Dus we hebben ook berekend dat gemiddelde van 68 kilogram voedselverlies per gezin per jaar, dat ongeveer overeenkomt.
2: Nee, dat vertelt Jan Verheijen van OVAM.
3: Als je voedsel dat je gaat kopen niet gaat opeten en dan ook nog eens gaat weggooien, ja, dan betaal je eigenlijk twee keer. Hè. Dus we hebben ook berekend dat gemiddelde van 68 kilogram voedsel

0: weggooien. Welk eten blijft er over of laten we slecht worden?
1: De top 3 van weggegooid voedsel is brood, groenten en fruit. En, dat is misschien een beetje verrassend, ook bereide en kant-en-klaar gerechten vinden we heel veel terug bij het weggegooid voedselvlies. Zelfs vaak nog in de verpakking.
0: Stom, hè? Je koopt eten kant-en-klaar om het dan gewoon weg te kieperen. Zonde. Hoe komt dat toch, dat we zoveel eten ongebruikt moeten weggooien? Daarvoor, zegt Jan Verheijen, moeten we kijken naar ons koopgedrag.
1: Wel, dat is voor een stuk te verklaren, denk ik, of denken wij, door het feit dat niet iedereen altijd even bewust gaat winkelen of niet altijd even bewust zijn aankopen doen. Er bestaan natuurlijk wel een heel aantal vuistregels voor om enkel te kopen wat je nodig hebt, zoals bijvoorbeeld het bekende boodschappenlijstje. Maar veel mensen gaan hun inkopen doen en laten zich soms wat leiden door impuls aankopen, misschien ook door promoties. Promoties kunnen natuurlijk zeer zinvol zijn, maar je moet wel zeker zijn dat wat je koopt, dat je dat ook gaat opeten.
0: Ja, we laten ons verleiden in de supermarkt door promo's of door honger. Heel gevaarlijk om dan te gaan winkelen. Of we nemen onze kinderen mee naar de supermarkt en die leggen dan dingen in de winkelkar die we eigenlijk niet echt nodig hebben. Plus ook, Sophie, we hebben allemaal liever iets te veel in huis dan te weinig, toch?
2: Dat, hè. Dat vind ik het moeilijkste, denk ik. Ja, dat je iets wil voorzien. Ja. Voor mocht.
0: Mocht er eens bezoek komen, mocht je een goestingsje krijgen. Zwat. Die extraatjes die belanden dus in de koelkast of in de voorraadkast. En dan plots is die houdbaarheidsdatum voorbij. En dan vinden we toch maar vies om het nog op te eten. Dus hop, die vuilbak in. Maar al die kleine beetjes bij elkaar, die maken dus één gigantische afvalberg. Vandaar dat OVAM zich met zijn meest recente campagne ook echt gaat richten op die consument. Ga ik het eten of vergeten? Met die slogan willen ze mensen dus doen nadenken tijdens het winkelen al om dat voedselverlies te gaan voorkomen. Nu, het goede nieuws is wel, Sophie, dat we het al beter doen dan vroeger. Dat blijkt uit diezelfde monitor van OVAM.
1: We zien dat bij de gezinnen sinds 2020 er ongeveer 13% minder weggegooid voedsel is, minder voedselverlies is. Dus dat is al een goede zaak, maar we willen nog een hele stap verder gaan. We willen naar 30% besparing op voedselverlies tegen 2030. Dat is ook niet alleen een economische plus, maar ook een ecologische noodzaak. Dat vermindert simpelweg de druk op het leefmilieu. En een bijkomende doelstelling is uiteraard om nog meer voedselresten, ook de niet vermijdbare voedselresten zoals schillen en dergelijke, om die uit het restafval te houden en zo goed mogelijk bij het GFT te sorteren of uiteraard thuis te gaan gebruiken bij thuiscompostering.
0: Ja, tegen 2030 moeten we naar 30% besparing op voedselverlies, ook door beter te gaan recycleren en composteren. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk niet alleen bij ons, bij de consument.
1: De strijd tegen voedselverlies is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een gedeelde verantwoordelijkheid waar we als consument zeker een belangrijk aandeel in hebben. Dus we weten dat die Vlaamse consument goed is voor ongeveer 205.000 ton voedselverlies per jaar. Dat is ongeveer een kwart van de totale hoeveelheid. Ook de andere partijen hebben daar uiteraard een verantwoordelijkheid in. Denk aan de landbouwsector, denk aan de voedselverwerkende industrie. Maar ook de retailers, de supermarkten, de horeca, onze bakkers en zo verder. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om die voedselverliezen zoveel mogelijk te beperken.
0: Ja, de strijd tegen voedselverlies is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zoveel is duidelijk. En Sophie, het is ook een strijd die wereldwijd moet gevoerd worden natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb de cijfers van de Verenigde Naties er ook eens bijgenomen.
2: Ah ja.
0: En die zijn ronduit hallucinant. Hou je vast. Zo'n 13% van al het geproduceerde voedsel wereldwijd gaat al verloren tussen de oogst en de winkel.
2: 13%.
0: En van het voedsel dat consumenten dan wel bereikt, wordt nog eens 19% weggegooid door zowel de huishoudens als in restaurants, als supermarkten. 19%. In 2022 alleen al werd op die manier meer dan 1 miljard ton voedsel weggegooid. Terwijl in datzelfde jaar 783 miljoen mensen met honger gingen slapen. Triest, hè? Wat ook opvalt, is dat het niet alleen een probleem is van de rijke landen. Het zit hem echt overal. En het is dus een gigantisch klimaatprobleem. Want voor al dat voedsel is er landbouwgrond gebruikt. En water, en energie, en verpakkingen, en transport. om vervolgens nooit opgegeten te worden. Meer nog, die bedorven voeding die moet vervolgens ook nog eens verwerkt worden als afval. Dus je krijgt een dubbele impact op het klimaat en dat allemaal voor niks. De VN heeft berekend

0: dat voedselverspilling verantwoordelijk is voor 8-10% van de uitstoot van broeikasgas wereldwijd.
1: Wauw!
0: Dat is ruim 3 keer zoveel als de volledige luchtvaartsector.
1: Maar
0: stel je voor,
1: dat is echt om van achterover te vallen.
0: Nog een strafcijfer, ruim 1/4 van alle landbouwgrond op aarde. 1/4 wordt gebruikt om voedsel te telen dat uiteindelijk niet wordt opgegeten. Dat is een gebied groter dan heel het Europese continent.
1: Amai.
0: Voedselverspilling, het begint in onze frigo. Het lijkt een banaal probleem. Een krop sla die slap wordt in je frigo. Een yoghurtje dat over datum gaat. Maar als je het op grotere schaal gaat bekijken, heeft dat dus immense gevolgen voor onze wereld.
1: Het zijn zotte cijfers. Als we de wereld kunnen helpen door een beetje aandachtiger om te gaan met wat we kopen, dan is dat eigenlijk, als je het zo bekijkt, een kleine moeite met groot resultaat. En dus, willen we het daarover hebben, gaan we op zoek naar de allerbeste tips tegen voedselverspilling. Mocht u er op zak hebben, dan mag u het altijd laten weten. Dat kan via Radio 1 op VRT Max. Dankjewel, Lotte de Kaluwe.
2: Radio 1.
3: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Johnny Cash met One. 105 kilometer file staat er op dit moment. Het is vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Ternat. In Groot-Bijgaarde zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. 25 minuten extra rijden daar. Op de A12 vanaf Wolvertem 10 minuten aanschuiven. En op de E19 vanaf Peutie in Machelen zijn twee rijstroken dicht door een ongeval 10 minuten aanschuiven daar. De binnenring rond Brussel gaat 20 minuten trager tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitenring verlies je 10 minuten tussen Waterloo en Groenendaal. File rijden nog naar Antwerpen. Op de E17 vanaf Kruibeke 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Op de E34 hinder in Zoersel door een defecte bus. En op de A12 vanaf Aartselaar aanschuiven kwartiertje. In Wallonië verlies je bijna 1 uur. Op de E42 richting Bergen tussen Hoei en Heron en Enjon, als ik dat juist uitspreek.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
2: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Over voedselverspilling wilden we het hebben, want het is best verbijsterend hoeveel eten we zomaar weggooien. 68,4 kilogram per jaar per gezin, wereldwijd 1 miljard ton voedsel per jaar, verantwoordelijk voor 8-10% van alle broeikasgasuitstoot wereldwijd. Bart Bogaert die ging op zoek naar een topchef om te horen hoe een food professional voedselverspilling tegengaat in de keuken. En toen hij Michael Reuwers aan de lijn kreeg, chef van Bistro du Nord, is dat in Antwerpen, jurylid van Celebrity Masterchef, bleek hij meteen prijs te hebben. De wereldwijde voedselverspilling ergert hem mateloos. En dus toen hij hem sprak, ontstak het vuur meteen.
3: Michael, ik had veel eerder mijn microfoon moeten bovenhalen, want je hebt je al zitten opwinden voor ik hier al aankwam.
4: De redactie had mij gisteren laten weten over hoe het ging en dan werd ik opgewonden dat dat over dat thema gaat, uiteraard.
3: Ja?
4: Ja, dat ligt me nou aan het hart, uiteraard. We verspillen veel te veel voeding, extreem zelfs. Het is om te huilen. Ik vind het als kok verschrikkelijk. Als je beseft in wat een luxe en weelde dat wij hier in het Westen leven en als je dan erbij stilstaat hoeveel mensen per dag wereldwijd sterven van een honger, die zouden een moord plegen van een oude boter. En wij gaan dan zeggen, ja, maar dat stukje is niet meer schoon genoeg of dat past niet perfect of dat vind ik, ja, ik zie het toch niet zitten, fallback. Het is het meest gestoorde wat er eigenlijk kan zijn. Ik maak me er enorm druk in. Allee, dat is... Ik kan me er enorm druk in maken.
5: Mag ik daaruit afleiden dat jouw vuilnisbakken, we zitten hier naast je keuken, dat die leeg zijn?
4: Leeg is een groot woord, maar je moet er zeker gewoon in zien, want iets dat niet slecht is, ga je in mijn vuilbak nooit vinden. Nooit. Daar maak ik absoluut een punt van.
5: Ja.
4: Ja, 100%. Je hebt altijd parures, gelijk als wij dat noemen.
5: Parures?
4: Parures, dus de zijkantjes, de puntjes, hetgeen dat eigenlijk niet perfect past. Dat zijn zaken die nooit weggaan. Wij moeten hier ook zelf... Maar als equipe moeten ook 2 keer per dag eten. Dus een stoofpot, een soep, een stomp. Alleen noem het maar al op. Klein stukjes van vis dat je kunt frituren met wat tartaarsaus. Als je een krop sla wast, de minder mooie bladeren. Alleen al dat soort zaken, dat gaat nooit verloren. Dat is allemaal perfecte voeding. Hè?
5: Jullie eten hier elke dag restjes, overschotjes.
4: Als u dat zo wilt noemen, dan eten we alle dagen, met veel plezier alle dagen restjes. Ja, maar gezonde restjes. We hebben hier bouillons op staan, hier staan soepen op. Het groen van Brun, selderblaar, alleen noem het op, al hetgeen dat je natuurlijk moet voeding zijn, hè? Maar dingen die niet slecht zijn, die niet mooi zijn, die niet perfect zijn, daar kun je van alles mee doen. Dat gebeurt regelmatig. Als hier een nieuwe kok start in de keuken, dan heb ik toch een aantal weken werk met het laten doordringen dat we hier niets weggooien. Daar bedoel ik mee, ze komen binnen, ze beginnen te snijden om naar jou. De buitenste pellen eraf, voorbak, het groen van de praweg, de groentemachondee staat opkuisen. Ja, en dan moet ik altijd gewoon zeggen, ja, maar zie wat hier in de voorbak ligt, jongen. En we gaan zelfs gewoon wat bouillon opzetten. En dan gaat het in de frigo terug, een nieuwe selder, een nieuwe prui, een nieuwe wortel, een nieuwe... En wat ligt hier? Om voeding die perfect is? Ah ja, en zo is dat een proces van een paar weken tot te laten beseffen van, ja, maar... Zo marcheer het niet. En ik denk ook dat het probleem is in de scholen een klein beetje. Dat er, denk ik, in de hotelscholen nog altijd, het is al beter als vroeger, maar nog altijd te weinig nadruk wordt gelegd van mannetjes. producten die niet slecht zijn, worden niet weggegooid. Ook respect naar de teler toe. Die mensen staan op het veld. Mensen met een boot op zee. Een boer die goed is voor zijn beesten. Allee, dat vraagt heel veel energie van de aarde ook om dat allemaal te kweken. We zitten met het probleem van de opwarming aan de aarde, waar we nu de laatste jaren gelukkig veel meer mee bezig zijn. Ja, dat slaagt ook op die voeding, hè. We zijn met te veel mensen op de aarde om het gevoel te krijgen. Dus hetgeen dat er dan geteeld is, alsjeblieft, zet daar een beetje... Allee, heb daar respect voor en doe het een beetje normaal en denk na, hè.
3: Je zit weer op je paard, Michael.
4: Ik zit niet op een paard, ik zit momenteel op een stoel. Maar als, ja, denkbeeldig misschien wel, maar als we over dat onderwerp beginnen, ja, dan kan ik... Dan zoek ik rap een paard, ja. Als ik zelf naar de supermarkt ga, probeer ik al één ding zeker te vermijden. Dat is voorverpakte voeding. Ik probeer zoveel mogelijk los te kopen. Dat is ook een groot stuk van het probleem, denk ik. De inpakindustrie. Het moet het perfecte maat zijn, het perfecte plaatje. Het moet allemaal passen in plastiekje, in bakje. Koopt zoveel mogelijk losgrief. Want dat is ook de opwarming van de aarde en heel het probleem van het milieu. En maar inpak. We kweken allemaal dat perfect past. Hetgeen dat niet perfect past in de industrie, dat wordt al uitgezift. Dat gaat al verloren. Dat is al een massa. Allemaal voor de kosten. Onbegrijpelijk. En dat zit dan nog eens in dat plastiekje. Waar we dan nog eens een hoop afvalberg mee verzamelen. Dus begin dan met losse dingen te kopen. Dat is mijn eerste tip al. Koop wat je nodig hebt. Tegenwoordig is er op elke hoek van het straat een supermarkt. Steek de waaskast niet ramvol met greep van ik kon dat binnen 3 weken. Nee, koop hetgeen dat je moet hebben, dat vers is. En koop zeker niet te veel. Hetgeen dat ik veel zie bij particuliere mensen is ze maken een broccolistomp of gestoomd of gebakken broccolis en dan snijden ze die kroontjes los. Ze bakken dat, ze stoven, dat weet ik. En dan ligt die kern ligt daar. Die is bijna even groot als de kroon zelf, vuilbak. Ja, die heeft een vrij taai vel. Schilt dat een klein beetje bij, snijdt dat mee in een stomp, maakt daar een soep van. Dat is super lekker. Allee, ik bedoel, dat zijn zaken. Dat ongewicht is, dat ik kan evenveel als de kroon zelf en dat gaat dan verloren. Waarom? We zijn zo verwend. Ik denk misschien het belangrijkste nog is dat we misschien eens moeten nadenken over hoeveel dat we eten. Zou het misschien niet beter zijn als we nu allemaal een klein beetje minder eten? En zeker van die ingepakte fabrieksboel. Ik denk dat we daar al heel veel stappen zouden kunnen mee zetten. Onze industrie ook, hoeveel palmolie dat er gebruikt wordt in onze voorverpakte voeding. Allemaal dingen die niet goed zijn voor ons lichaam. Door heel de wouden in Zuid-Amerika uitgekapt. De longen van onze aarde worden daarvoor weggekapt. Voor palmolie. En dan spreek ik ook nog niet over avocados. Want wij willen hier allemaal 5 avocados per dag eten. Ik heb niks tegen avocado, maar denk daarover na. Zuid-Amerika wordt leeggekapt, omdat wij hier in het Westen al die rommel, avocado is dan geen rommel, maar omdat wij dat allemaal willen eten, kappen ze daar heel de wouden leeg. En dan gooien we nog de helft weg. Terwijl die mensen, die ginder dat dan voor ons telen, moeten werken voor een droge boterham. En dan gaan wij het hier weggooien. Het is, als je begint over na te denken, word je mottig.
3: Wat staat er vanavond op het menu?
4: Wij hebben geen menu. Wij werken 100% à la carte. Ja, we zijn momenteel in het wildseizoen gestart. We hebben de kanaars, de wilde eenden. De patrijzen, binnen een week of 2-3 komen de fazanten eraan. De appels, de goeie appeltjes komen nu binnen. De knolgroenten beginnen stilletjes aan binnen te vallen. Allee, dit is voor mij een goed seizoen.
3: En hoeveel vuilzakken zal je nodig hebben voor 1 service?
4: Wij hebben hier per dag ongeveer voor 2 services 1 grote vuilzak. Maar aan verse voeding ga je in mijn vuilbak niks, absoluut niks vinden.
3: Maar goed, dan heb je ook nog het probleem dat, hoe lekker het hier ook uiteraard is, dat mensen misschien hun bord niet leeg eten. Wat gebeurt daarmee?
4: Natuurlijk, mensen hun bord niet leeg eten, daar kan ik niet veel aan doen, maar iets dat van tafel terugkomt, waar mensen van gegeten hebben, dat gebruiken we uiteraard niet. Dat gaat uiteraard in de vuilbak. Zo extreem gaan we niet.
3: Gebeurt het wel eens dat mensen vragen, mag ik het restje meenemen?
4: Dat gebeurt zeker. Ja, uiteraard. Als mensen een gespis een hoofdgerecht eten en ze krijgen het niet op. Ja, en er liggen nog wat perfecte voeding op bord. We hebben hier, gelijk als bij de Chinees, hebben we inpakbakjes. Ja. En dan kunnen die uiteraard, als ze vragen, meestal zeggen ze het is voor de hond. Maar wij weten dat in veel gevallen hebben de mensen geen hond. Maar allez, dat is goed vooral. Het is voor de hond en dan zeggen we, dan pakken we dat met heel veel liefde in.
3: Met heel veel liefde?
4: Nee, uiteraard met heel veel liefde. Gelijk met alles. Je moet alles met heel veel liefde. Gelijk als je groenten en de fruit en de vis en de vlees opkust en niet wegsmet, moet je dat ook met heel veel liefde doen.
0: Wart Bogaert, bij chef Michael Rewers in Bistro du Nord in Antwerpen, waar nagenoeg niks verloren gaat.
2: Radio 1.

0: Santana samen met Rob Thomas en Smooth. En daarvoor Chaka Khan samen met Snoop Dogg. We hebben het over voedselverspilling.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks 68,4 kilogram voedsel weg. Een derde van wat wereldwijd geproduceerd wordt, belandt in onze vuilnisbak. 10% van de CO2-uitstoot wereldwijd komt door voedselverspilling. En dus hebben we het daarover en hoe we die berg ongegeten eten kunnen verkleinen met z'n allen. Olivier heeft gereageerd. In grote letters schrijft hij: koop een kip. Dat is ook wat Anka gedaan heeft. Een kip gekocht om etensresten aan te kunnen geven. Zij organiseren ook een restjesdag. Dan gaan ze soep maken met wat overblijft aan groenten, aan kippenbotjes. Het vel van de kip na de maaltijd bijvoorbeeld. Kan daarin terecht. Eva, tipt een wormenhotel. Dat is nu interessant, had ik nog nooit gehoord. Maar een wormenhotel, dat is plezant voor de kinderen, het is educatief. Maar je kan daar dus ook etensresten in kwijt. En die wormen gaan dan groenten en fruit omzetten in compost voor de planten. Evelien vindt dat restaurants zouden moeten nadenken over small en large gerechten. Want de porties, zegt ze, zijn voor ons gezin heel vaak te groot. Als volwassene mag je dan geen kindergerecht bestellen. En dus is de keuze beperkt. Een kleinere portie, dat zou voor haar al een grote verandering zijn. Miel laat weten dat we een gevoelige snaar raken. Hij werkt als professor Digital Dairy Management, dus zuivelmanagement, aan de Cornell Universiteit. En zij werken hard aan oplossingen langs de kant van de productie natuurlijk. Hij deelt een tip voor de consument. Neem een foto van je koelkast en vraag artificiële intelligentie om daar een gerecht mee te maken. Wat ook een goede tip is. Ahmed die tipt Too Good To Go, een interessante app om verspilling tegen te gaan. Daar vind je wat winkels en restaurants over hebben. Maar, zegt hij erbij, je moet wel snel zijn. Dat zijn al heel wat goede tips. Mocht u er ook hebben, stuur gerust door via Radio 1 op VRT Max. Maar ook de vuilnisbak van grootkeukens, die kan aangepakt worden. En daar zorgt onder meer Melody Art voor. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Coördinator bent u van Foodwin, een afdeling van de Belgische NGO Ricolto, die zich richt op het verduurzamen van voedselsystemen. Jullie voorkomen voedselverspilling in grootkeukens, zeg ik dat goed zo?
3: Ja, inderdaad. Hoewel de term grootkeukens, daar heb ik het soms een beetje moeilijk mee. Want het zijn ook zorgkeukens, heel vaak in scholen. Dus de keukens die echt op grote schaal koken, die ook een enorm grote impact hebben, heel veel magen vullen en dus een hele grote en belangrijke rol hebben in die maatschappij. En grootkeuken klinkt toch zo net iets lager dan een andere keuken.
0: Ja, ja. Maar het gaat dan om de keukens van ziekenhuizen, woonzorgcentra,
3: exact, scholen, bedrijfskeukens kunnen ook. Want het is echt heel erg belangrijk dat zij natuurlijk hier iets aan willen doen. Want zij koken op grote schaal.
0: Ja, daar valt veel te winnen. Hoe gaan jullie aan de slag als jullie ergens toekomen?
3: Wij hebben eigenlijk vier grote stappen. Wij starten altijd met meten, want meten is weten. Heel vaak wordt dat toch enorm onderschat hoeveel voedsel er uiteindelijk de vuilbak in belandt. En vandaar is meten echt de manier. Wij doen dat op een manuele manier. Je hebt daar eigenlijk alleen een keukenweegschaal voor nodig. Die hebben de meeste keukens al. En dan ga je effectief kijken hoeveel dat er de vuilnis in bak belandt, eetbaar of niet eetbaar. Mm-hmm. En de tweede grote stap is dan eigenlijk de resultaten die daar uitkomen, die gaan bespreken met een multidisciplinair team. Op een school is dat bijvoorbeeld de directie, maar ook de leerkrachten, de mensen uit de keuken en de mensen die ook effectief opscheppen of de kinderen en de jongeren begeleiden. Mm-hmm. En de derde stap is dan eigenlijk samen met die mensen een actieplan formuleren van wat zijn nu bepaalde knelpunten die uit die meting kwamen en hoe kunnen we nu samen daar oplossingen voor bedenken. We hebben al ongeveer met een 100-tal keukens samengewerkt. En vandaar is het natuurlijk ook wel fijn om good practices en zaken die ergens werkten ook te gaan delen met anderen. De laatste stap is dan opnieuw meten. Want dan kan je dus gaan kijken of die acties effectief effect hebben gehad. Hebben we nu de juiste acties gedaan? En is daar ook heel wat winst door teweeggebracht?
0: Ja, wat heeft het opgeleverd? Dat wil je natuurlijk weten achteraf. Wat zijn dan bijvoorbeeld ingrepen die er kunnen gebeuren om in een grootkeuken het verlies te gaan beperken?
3: Ja, inkoop is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè. Heel vaak wordt er met aanbestedingen en zo gewerkt. In welke mate heb je daar dan ook invloed op om toch te gaan zeggen van kijk, we moeten duurzaamheidscriteria rond voedselverspilling daarin brengen. Maar ook voorraadbeheer. Heel vaak heeft men geen goed voorraadbeheer, waardoor dat er heel veel houdbaarheidsdatums worden overschreden. En dan moet dat automatisch de vuilbak inbelanden. Je bestelt soms beter iets vaker dan in één keer veel te veel. Iets anders is natuurlijk herverwerking. Zoals dat Michael het er juist ook al zei, je hebt vaak stengels over van broccoli of van prei en zo. Die kan je dan gaan herverwerken, bijvoorbeeld door er soep van te maken of met brood. Kan je daar ook nog andere producten, broodpudding of andere zaken mee maken. Het kan ook echt heel belangrijk zijn om het serveren. Het buffet, hoe pak je dat aan? Hoe presenteer je dat? Welke borden worden er gebruikt? Heel vaak kom ik ergens en dan zie ik een gigantische borden, waardoor mensen automatisch veel te veel opscheppen, want je ogen zijn altijd groter dan je maag. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk ook heel veel verlies op dat vlak.
0: Ja.
3: Een andere belangrijke manier kan zijn ook nudging. Dus effectief je klanten een heel klein incentive geven door bijvoorbeeld een klein bordje of een poster te plaatsen of bijvoorbeeld te zeggen van gisteren hebben wij zoveel kilogram weggegooid. Dus ze eigenlijk een beetje te sensibiliseren, ze mee te nemen in het verhaal en er dan ook voor te zorgen dat ze uiteindelijk niks gaan weggooien.
0: Ja. Maar een kleiner bord kan ook al een groot verschil maken. Ja, communicatie tussen de verschillende afdelingen lijkt me ook interessant om in de gaten te houden. Iedereen moet weten hoeveel er verloren gaat, bijvoorbeeld.
3: Absoluut, en daar knelt het schoentje heel vaak. Hè? Want de keuken is afhankelijk van de informatie die ze krijgt van bijvoorbeeld de afdelingen. Kijk naar een ziekenhuis, als zij bijvoorbeeld niet doorgeven dat een patiënt nuchter moet blijven of dat een patiënt reeds ontslagen werd, ja, dan weet de keuken die informatie niet op tijd en dan zal daar uiteindelijk een heel mooi plateau voorzien worden en dan belandt dat allemaal in de vuilnisbak. En in een gemiddeld ziekenhuis gaat dat om 50 plateaus per dag.
0: Ja, dat is best veel. Jullie werken ook voor hotels. Hoe kunnen zij bijvoorbeeld voedselverspilling beter tegengaan?
3: Ja, we hebben nu met 8 hotels samengewerkt recent. Het is toch wel heel belangrijk dat zij hun ontbijtbuffet, want daar gaat er heel veel verloren, echt wel heel uitdrukkelijk daar. Waar zet je wat? Je brood bijvoorbeeld zet je best niet vooraan, maar achteraan. Want in het begin, je moet het op een strategische plek zetten, zodat mensen eigenlijk niet te veel gaan opscheppen en dat ze eigenlijk uitgenodigd worden om meermaals te komen opscheppen. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb een taartenbuffet ooit gezien waarbij dat de taarten, doordat de gasten ze zelf aansneden, helemaal, het zag er helemaal niet meer smakelijk uit. Waarom ga je dan niet voor kleine patisserietjes waarbij dat mensen dat kunnen nemen en dan wordt dat allemaal veel smakelijker. Dus presentatie, de klanten, de gasten meenemen, nutje, lichtjes, een klein duwtje geven, zodat ze gemakkelijker minder opscheppen en vaker terugkomen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, maar wauw, dat het in zo'n kleine dingen zit als een taart al snijden, bijvoorbeeld. Zijn er ook tips die u aan grote keukens geeft, maar die voor de individuele consument van nut kunnen zijn?
3: Ja, het is natuurlijk zo dat wij... Het zien als een en-en-verhaal. Dus het samenwerken met die mensen van die keukens, dat zijn ook mensen, dat zijn ook consumenten. Dus sowieso hen meenemen, hen opleiden. Als zij hun gedrag gaan aanpassen, dan gaan zij ook het gedrag aanpassen van mensen in hun omgeving. Dus het stopt bijvoorbeeld niet met die leerkrachten, dat zorgpersoneel van een school mee te nemen, maar ook uiteindelijk gaan zij heel veel, doordat zij hun gedrag aanpassen, gaan hun kinderen of hun familieleden of hun vrienden dat ook zien. En dat is eigenlijk de ripple effect waar wij naar streven. Wij werken samen met een keuken om uiteindelijk veel meer mensen mee te nemen. Het is een indirecte actie om zo heel veel impact te hebben.
0: Mm-hmm. En eigenlijk ook bijvoorbeeld voorraadbeheer, wat u daarnet aanhaalde, zouden we ook individueel misschien af en toe eens kunnen toepassen.
3: Absoluut. En ook naar, je zegt, ik heb eigenlijk bepaalde achterste stukjes van brood over, of het brood is al niet meer zo smakelijk. Ja, daar kunnen we gewoon allemaal broodpudding van maken. Daar kunnen we allemaal gewoon broodkorstjes van maken. Ik doe altijd iets standaard en dan is dat iets voor bij de soep. Ik denk dat we vooral allemaal samen elkaar moeten blijven inspireren, elkaar moeten blijven uitdagen om toch net iets uit die comfortzone te komen. Want het is, ja, het is allemaal wel voorhanden, maar we leven in een razendsnelle maatschappij en mensen denken, oh, daar heb ik geen tijd voor. Maar als je terugconnecteert met die voeding, dan besef je wat die waarde is en inderdaad wat die boer daarvoor over heeft gehad om dat te produceren. Er zijn zoveel stappen die zoveel energie vragen en het zou echt heel fijn zijn dat we dat doorvertellen en dat we dat aan de hand door effectief acties te ondernemen, dat mensen dit blijvend gaan doen.
0: Met jullie anti-voedselverspillingsaanpakactieplannen, hoeveel weten jullie op die manier aan voedselverspilling tegen te gaan?
3: Ja, dat is toch wel gigantisch, want wij hebben ondertussen al met een 100-tal keukens gewerkt. En gemiddeld is daar een reductie van voedselverspilling van 35%. En als je dat dan gaat vertalen in kilo's, dan is dat eigenlijk gemiddeld 8000 kilogram voedsel, 26 ton CO2-uitstoot. En ook financieel zijn daar natuurlijk heel veel winsten aan verbonden. Als we puur kijken op inkoop, dan is dat ongeveer 12.000 euro per jaar. Maar daar zitten dan nog niet eens de grondstoffen, de energieprijzen, de personeelskosten en ook de afvalkosten die telkens duurder en duurder worden. Dus je kan dat eigenlijk gerust maal drie nemen.
0: Ja, ja, dat is ook inderdaad een fikse financiële besparing voor de verschillende bedrijven. Als je wat kan minder inkopen, minder verloren laten gaan, ja, dan bespaar je nog eens aan het einde van de rit. Merk je als jullie toekomen in die keukens dat er nog veel te leren is op dat gebied?
3: Enorm. Het positieve punt is dat iedereen tegen voedselverspilling is. Niemand gooit eigenlijk graag voeding weg. Dat doet pijn. Dat doet iedereen eigenlijk pijn. En dat komt eigenlijk terug van gewoon van eigenlijk waar wij van afstemmen. Dus wij hebben intrinsiek echt een probleem met voedsel weg te gooien. Maar natuurlijk, ja, het is van belang dat we echt het gedrag van mensen daarin gaan aanpassen en dat zij uiteindelijk gaan kijken van dit is echt iets dat we niet meer kunnen doen. En vandaar proberen we hen daarin mee te nemen.
0: Ja, en zo het bewustzijn daar rond te doen groeien. Welke sectoren hebben volgens u nog de meeste inspanningen te leveren?
3: Wel, dat is eigenlijk ook al wel aangetoond dat de horeca en de catering echt nog hele grote stappen kan zetten. Zij zitten in een moeilijkere positie, want zij werken ook rechtstreeks met die klant. Maar er is dus een Vlaams actieplan tegen voedselverspilling. Dat wordt op dit moment herwerkt. En de cijfers, we hadden het er net al over die reductiedoelstellingen. Uit die cijfers blijkt dat toch de subsector is die echt nog heel veel werk aan de winkel heeft. Want men wil bijvoorbeeld de klant niet teleurstellen. Mm-hmm. Hey, er is hier toch daar echt een... Ja, maar er moet toch wel genoeg zijn. En we kunnen toch zeker niet ervoor zorgen dat die te weinig ooit zou hebben. Dus er leeft echt een heel grote angst van, zeker vanuit de chefs, heel erg te begrijpen natuurlijk, gaat er wel voldoende zijn. En dus die sector heeft nog hele grote stappen te zetten, maar die zijn natuurlijk ook wel afhankelijk. Het is een keten, een voedselketen, en we moeten elkaar daar allemaal in ondersteunen. En met dus deze acties ondersteunen we hen daarin.
0: Ja, met een paar kleine ingrepen kan je toch heel wat voedselverspilling tegengaan. Melody Arts, coördinator van Foodwin, een afdeling is dat van de Belgische NGO Ricolto. Heel erg bedankt.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Haha, dat is altijd aangenaam. La chanson de Jackie van Jacques Brel. We hebben het nog steeds over voedselverspilling vandaag en wat er tegen te beginnen valt. Luc laat weten dat hij graag eens zou horen wat voedingwinkels zoal doen tegen voedselverspilling. Wel, dat heeft Anke van Meer uitgezocht, daar gaan we het straks over hebben. En we zijn ook op pad geweest met de Waste Warriors. Dat is allemaal voor na het nieuws van 11 uur.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: De beste volle vaal maken, dat kan tellen.
3: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Maf,
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
4: Was dat alles, meneer?
5: Geef mij ook nog 1. Ja, en die 2...
4: Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op te eten, of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Mannekes, Pompie, van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Ik dacht het wel.
9: En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
15: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
16: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
17: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
16: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
18: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: 11 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde heeft een zware slag toegebracht aan een internationaal drugsnetwerk. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven Brussels Airport. Bij 27 huiszoekingen in ons land en in Frankrijk zijn meer dan 20 verdachten opgepakt. Bij hen ook enkele luchthavenmedewerkers. De criminelen gebruikten verschillende smokkelmethodes, zegt Anne Berger van de federale politie.
22: Couriers die dan vanuit de bronlanden drugs binnensmokkelden in hun bagage.
0: Maar hier haalden ze die zelf niet van de bagageband. Daar huurden ze uithalers voor in. Die werden gerecruiteerd vaak via sociale media. En een andere methode was ook omkopen van luchthavenmedewerkers die dan de drugs uit de bagage haalden voor ze die op de bagageband plaatsten. En die drugs werden dan op een andere manier buiten gesmokkeld.
21: De politie nam gisteren ook auto's, wapens en cash en cryptogeld in beslag. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de eerste Limburgse steenkoolmijn dichtging, de mijn van Zwartberg. Door goedkope Amerikaanse steenkool en de opkomst van gas en stookolie vielen 4.500 medewerkers van de mijnen in Limburg zonder werk. Oud-mijnwerker Jean Ooms herinnert zich die periode nog heel goed.
11: De solidariteit, hè, wat toen ook losgebroken is, onder de verschillende koolmijnen tegen de sluiting, dat was ook aanbenemend door het feit dat al de burgemeesters van de mijngemeentes, ook de ingenieurs, directeurs van de koolmijnen, in de optocht zijn gegaan tegen de sluiting.
21: Bij het protest in de aanloop naar de sluiting vielen 2 doden. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van het jaar. Na de mislukte executie van Christa Pike. Die vrouw werd 30 jaar geleden veroordeeld voor moord en kreeg gisteravond 2 injecties. Maar na 1,5 uur was ze nog altijd in leven en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is misgelopen is onduidelijk, maar het is hoogst uitzonderlijk, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
22: Met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, met de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
21: In Valencia en omgeving in Spanje blijven vanmiddag tal van scholen dicht, omdat gewaarschuwd wordt voor extreme regenval en mogelijke overstromingen. Ook in andere regio's in de buurt zijn er waarschuwingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om bij zware overstromingen. De meeste slachtoffers vielen in de buurt van Valencia. In het oosten blijft het zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. Vanaf het westen wordt het droog met enkele opklaringen, maar na de middag ook hier en daar opnieuw een bui. Tot 21 graden. De volgende dagen blijft het droog met zon en wolken. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.
23: Een zeer goedemorgen en welkom in de wereld van Sophie. We hebben het over voedselverspilling. En het maakt wat los, merk ik, bij de mensen. Het is druk in onze berichtenbox. Zometeen hoor je waarom we het erover hebben. Eerst is er The Only One.

0: Logic 1000 featuring Christine and the Queens met The Only One. Goedemorgen.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Een Vlaams gezin gooit gemiddeld jaarlijks 68,4 kilogram ongebruikt voedsel in de vuilnisbak. Van de winkel rechtstreeks naar de vuilnisbak. Wereldwijd gaat dat over 1 miljard ton verloren eten. Eten dat gewoon niet gegeten wordt. En dat samen, dat is goed voor 10% van de CO2-uitstoot wereldwijd. 3 keer zo bezwarend is dat voor ons klimaat als de hele luchtvaartsector, die voedselverspilling. De Ju, dat was wat wij dachten toen we die cijfers lazen. En dus hebben we het er vandaag over. Over voedselverspilling en hoe je dat kan tegengaan. Dood wereldwijd. 3 keer zo bezwarend is dat voor ons klimaat als de hele luchtvaartsector, die voedselverspilling. De Ju, dat was wat wij dachten toen we die cijfers lazen. En dus hebben we het er vandaag over.

0: snelle versies van composthopen ook digitipt worden. Paul kweekt groenten in een ecologische samentuin. En daar hebben ze een weggeefbank. Als je dan groenten te veel hebt gekweekt, dan kan je ze daarop leggen. En eender wie kan die groenten die te veel is meenemen en gebruiken. Annabel heeft het strakste voedselplan van ons allemaal. Want, laat ze weten, ik heb een klein budget voor ons gezin. Want zij werkt, maar haar man staat op invaliditeit, excuses. Mijn aanpak, zegt ze, elke week maak ik een menu. Ik maak een boodschappenlijst. Ik hou me daaraan. Ik koop vooral diepvriesgroenten. Fruit rekent ze uit per gezinslid voor 1 week. Dat moet op zijn. Is het niet op, dan eet zij het op. En dan koopt ze de volgende week minder fruit. Ze doet kant-en-klaar maaltijden alleen voor haar man en dochter als zij late dienst heeft. Maar die gaan direct de diepvries in. Ze koopt 6 broden per week, stopt ze in de diepvries en ze haalt de avond ervoor het juiste aantal sneden dat gegeten zal worden eruit. Die stopt ze in een zak met honingwas en elke week controleert ze de vervaldata op de dag dat ze het weekmenu maakt. Wauw, daar kan je alleen maar vol bewondering naar kijken, naar dat soort voorbeelden. Luc, dat zei ik in het vorige uur, die wilde wel eens weten hoe voedingwinkels omgaan met hun voedseloverschot. En dat is Anke van Meer beginnen uitzoeken. Ze is gisteren gaan rondbellen om extra tips te vissen. Onder meer belden ze naar Maarten van Esche van restaurant Meteor in Heffen. Ze belden naar marktkramer Luc Vis over zijn viskraam. Bij de woordvoerder van Albert Heijn is ze gaan aankloppen aan Maas. Bij Nicky Mettepenningen is dat... bij Nicky Mettepenningen. Zij heeft een eigen fruitkraam. En bij David van de Wegen, CEO van de Colmar. Luister even mee.
1: Ik ben Maarten van Esche. Wij hebben Meteor Restaurant, dat is in de Baaljeus van Mechelen, gelegen vlak aan de natuur. En wij proberen die natuur zoveel mogelijk te implementeren en zo weinig mogelijk verspilling te hebben. Wat is verspilling eigenlijk? Vraag 1. Wat is verspilling? Als het mislukt, als er te veel is aangekocht, als er olie dat je wou maken van je kruiden toch niet helemaal goed is, en dan is dat echt verspilling, dan is dat gewoon vuilbak. Maar meestal proberen we alle achterkanten, resten, schillen, allemaal te verwerken. Pieten gaan we fermenteren tot zouten. Wanneer is het echt verspilling voor ons? Als het mislukt.
2: Hallo, ik ben Luc Vis. Ik sta op de markt in Mechelen en omgeving. We hebben een heel groot viskraam, maar aan de andere kant hebben wij ook nog een oesterkraam met maatjes, met garnaalkroketten. Op het einde van de marktdag, ja, dan zie je natuurlijk, soms heb je over, soms heb je iets te veel over, bij slecht weer. Maar meestal zijn wij wel zodanig leeg dat wat er nog is, dat dat absoluut nog goed is voor morgen. Je moet rekening houden met het seizoen, je moet rekening houden met het weer. En je moet goed nadenken vooraleer dat je bestelt of dat je wel gaat leeg geraken. Maar probeer ook te verwerken wat dat je liggen hebt.
3: Ja, goedemorgen. Ik ben Anne van Albert Heijn. Ja, natuurlijk voedselverspil, want zo noemen wij dat. Dat is echt een bijzonder groot en belangrijk aandachtspunt voor een supermarkt. Het begint uiteraard met heel goed te weten en heel goed in te plannen hoe je de winkel bevoorraadt. Dus wij weten heel goed wat het volume van bepaalde vooral verse of houdbare producten is, zodat er heel weinig overblijft.
4: Hallo, ik ben Nikki en wij staan met seizoensgebonden groenten en fruit op de markt. Ja, op het einde van de marktdag is het kraam toch wel zo goed als leeggewerkt. Ondertussen kunnen we ook wel al een beetje inschatten wat er verkocht gaat worden. En naar gelang daarvan vullen wij ons kraam.
2: Je kunt natuurlijk enorme hoeveelheden kopen aan heel goede prijzen, maar dan moet je dat veel te lang mee doen. Hè? Dus onze keuze is doelbewust om te kopen bij Belgische groothandels, maar wij kopen dag in, dag uit en elke nacht komt er terug binnen. Dus als wij vandaag een beetje tegenslag hebben, dan kopen wij voor de volgende dag een heel pak minder en dan komt dat terug uit.
4: Wij gaan meermaals in de week achter vers gerief. Ja, dat scheelt, hè.
5: Hallo, ik ben David van de Wegen, CEO van Colmar Restaurants. Wij meten exact per dag hoeveel verlies dat wij hebben van het aantal klanten. Op voorhand proberen wij in te schatten hoeveel klanten wij gaan ontvangen. En op basis van die inschatting weten wij welke bereidingen dat wij moeten maken tijdens de dag heen. We proberen daar slim op in te spelen door ook de porties kleiner te maken in het buffet. En door die regelmatig vers aan te vullen, hebben we eigenlijk heel weinig waste. Hoe contradictorisch het ook kan zijn, want uiteraard met een buffet kan we niet ontkennen dat er overschotten zijn.

0: Wij werken met menu net om die reden dat mensen die binnenkomen weten we meestal al perfect wat ze gaan eten. En dat is net om die verspilling tegen te gaan. Daarvoor deden we à la carte, maar dat maakt organisatorisch heel moeilijk. En nu kunnen we ook beter werken op aantallen.
1: Wij werken heel seizoensgebonden, dus bijvoorbeeld de laatste dag van de druiven of zo. En ik zal toch zien dat er nog een beetje overschot gaat zijn of zo. Dan geven wij daar soms ook wel korting op, zodanig dat echt wel buitengewerkt is. Anders gaan wij eens rond in de familie en dan is het ook allemaal weg. Weggooien is zonde als er niks aan is, hè.
2: Er blijven uiteraard wel een aantal artikels over heb op het einde van de dag. Een pakje ham of kippenfilets, waarvan dat je weet, van als we die vandaag niet verkopen, ja, dan zijn we eigenlijk voorbij de houdbaarheidsdatum. En wat wij dan eigenlijk doen, is een systeem introduceren. Wij noemen dat dynamisch afprijzen. En in functie van het moment van de dag gaat eigenlijk die korting van -10% tot -70% tot enkele kwartiers voor het sluiten van de winkel.
3: Als je begint met op het einde van de markt, dan gaan we een afslag geven. Ja, dan krijg je daar ook een cliënteel op. En voordat je het weet, komt dat gewoon niet meer uit. Dan krijg je verschuivingen. Ik ken eigenlijk geen marktkramers dat dat doen.
2: Die laatste kanskoopjes of die dynamische afprijzing, dat is een zeer gewild product. Het is ontzettend interessant om tegen het einde van de dag bij een Albert Heijn te gaan winkelen. Want dan zou het wel eens heel goed kunnen dat ik bijvoorbeeld een lekker stukje vlees of een stuk vis tegen een ontzettend scherpe prijs kan kopen. Want een mooi product kopen dat houdbaar is, dat is voor heel veel mensen het verschil tussen het kunnen eten of het niet kunnen eten. En dat kan je heel makkelijk in de winkel zien. In het schap wordt dat aangeduid. Maar dat kan je ook in de app van Albert Heijn zien. Dat is een oplossing wat iedereen bij wint. En dan bij gevolg blijft er eigenlijk voor die andere hele mooie initiatieven niks niet meer over, omdat we het eigenlijk op een andere manier hebben verkocht.
1: Als er echt overschotten zijn, dat is bij ons dan zo meestal op een wissel van een seizoen of zo. Ja, ofwel eten wij dat zelf op, ofwel wordt dat in de familie een beetje verdeeld. Maar ik zeg het, dat is echt minimaal.
4: Wij hebben bijvoorbeeld een concreet voorbeeld, het brood die wij aanbieden die over is. De dag nadien pakken wij die af en zijn dat toasten. Hetzelfde met Serrano, hetzelfde met andere gerechten. Wij werken ook met een gekoelde togen. En die togen zijn hetzelfde principe als een frigo zoals bij ons thuis. We kunnen hergebruiken, worden de dag nadien heringezet. En dat is ook perfect hygiënisch in orde.
3: Vanuit echt oud grief kun je niks maken. Hè. Je moet iets wegdoen voor het slecht is. Hè. Maar als je bijvoorbeeld mosselen over hebt en je legt die in het zuur, dat is geen probleem. Maar als je mosselen echt te oud zijn, ja, dat mag je gewoon niet gebruiken. Iets dat echt oud is, mocht je niet gebruiken. Dat moet gewoon weg. Maar als je een goede verse vis over hebt en je kookt die in de namiddag na de markt en je maakt er vissalaat van, daar is geen enkel probleem mee. Maar je mag niet met iets zodanig lang rondleuren dat het niet meer deugt. Slecht is slecht en slecht moet weg.
0: Heel eerlijk gebeurt dat wel eens, bijvoorbeeld bij tomaten. Dat is dan echt heel pijnlijk. Tomaten proberen wij niet in de koelkast te bewaren. En soms is er een die dat geattaqueerd wordt door fruitvliegen. Ja, dan is die gewoon smoes. Dan is het echt, dat is pech. Maar alle andere dingen, de schillen, de zaden, dat gaan wij fermenteren en drogen.
4: Wij hebben een partnership met Too Good To Go, waar wij op het einde van de dag de klanten kunnen binnenkomen om een pakket mee te nemen van het buffet. De laatste optie is ook dat de klant het kan meenemen als doggybag. Dat gebeurt heel vaak ook voor ons hoofdgerechten, waar we dan klant zijn maaltijd die hij niet kan verorberen ook meegeven met de klant naar huis. Dus dat kan perfect.
0: Bijvoorbeeld bij een feest, er wordt 100 man besteld, maar er is maar 60 man, dus je hebt 40 man over, die overschotten. Dan heb je ineens wel heel veel vers eten in huis. En dat hebben we wel eens ergens proberen weg te brengen, maar dat is nog moeilijk hier in Mechelen. Daar heb ik nog geen circuit gevonden om zo eten naartoe te brengen. Heel vaak zijn die picky op de versheid. En ik snap dat ook wel. Je wilt niet de vuilbak worden van overschot.
2: In een retourstroom zitten eigenlijk alle kort houdbare producten die je niet verkocht hebt en die je eigenlijk, omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken, die niet meer veilig kunt verkopen aan een consument. Als er dan toch iets in terechtkomt, dan wordt dat eigenlijk vooral hoofdzakelijk verwerkt tot voeding voor dieren. Ja, daar hebben wij natuurlijk partners voor, hè.
1: Wij denken ook na over wat de mensen thuis met ons producten doen, dat er geen voedselverspilling is. Zo bieden wij alles los aan. Zoals bijvoorbeeld de trossen druiven, kunnen ze zelf kiezen of dat ze voor een grote tros of toch eerder een kleine tros gaan, dat ze niet te veel aankopen. De mensen mogen bij ons ook proeven, waardoor dat ze weten wat ze kopen en of ze het lekker vinden of toch liever voor iets anders kiezen, waardoor dat ze niet met de foute keuze naar huis gaan.
3: Maar we zijn ook wel vakman genoeg om onze toog leeg te lullen. Dat is een beetje pretentieus gezegd. Als wij bijvoorbeeld geen kabeljauw niet meer hebben, dan zullen we vragen, hè, wilt u eventueel schelvis of wilt u eventueel wijting, omdat dat familie er vandaan is. Hè, zodanig dat die mens toch geholpen is. Eigenlijk, zodat goede vakman zijn, dat je je kraam leegverkoopt, dat je dus suggesties geeft aan de mensen.
5: Een goede vakman weet zijn toog leeg te lullen. Voilà, hè. Waar valt er nog eten te redden van de vuilnisbak? Dat is nog wat eerder in de keten, bij de landbouwer. Daarover hebben we het dadelijk.
6: Radio 1.
5: Als u intussen graag wil reageren, weet dat dat altijd kan. Via Radio 1 op VRT Max. Dit is Iskander Moon met Violet.

0: is Kelmer Moon met Violet.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Het zijn niet alleen gezinnen, supermarkten, grootkeukens, marktkramen, restaurants die moeten nadenken over het voedsel dat potentieel verloren gaat. Ook landbouwers worden geconfronteerd met voedselverlies. Want niet alles wat geoogst wordt, geraakt ook verkocht aan de winkels. Voedselverspilling, daar hebben we het over vandaag. Neem nu deze zomer. We hadden een hete, droge zomer met af en toe fikse hagelbuien. En dat heeft miljoenen kilo's appelen beschadigd. Letterlijk, miljoenen. Die krijgen ze aan de supermarkten niet verpatst, maar je kan dat toch niet allemaal weggooien. En dat is waar de Waste Warriors in actie komen. Thomas Schilts en zijn team zorgen ervoor dat die stuks alsnog bij de consument belanden. Paulien Augustijn zocht hem op in Bekkevoort, waar ze samen op bezoek gingen bij appeltelers Jonas en Lize.
3: Ik ben Thomas en ik ben de oprichter van Waste Warriors. Waste Warriors is een organisatie die strijdt tegen voedselverspilling. We doen eigenlijk drie dingen. Wij gaan kijken met boeren en telers wat er misgaat in de voedselketen. En we gaan of die producten, als die worden afgekeurd voor de supermarkten of voor de reguliere handel, gaan we die verwerken naar nieuwe producten die in onze voedselboxen komen. Of wij doneren ook heel veel aan voedselbanken. Ik ben opgegroeid naast een boerderij. Ik woon al heel lang in een stad ondertussen. Maar ik merkte dat in de supermarkt alle groenten en fruit die zagen er perfect uit. En dat viel mij na 13 jaar naar de supermarkt gaan pas op. Toen ben ik eens teruggegaan naar die boerderij naast waar ik ben opgegroeid. En ik zag dat daar nog wel heel veel groenten en fruit van buitenmaten en gekke vormen lagen. En ik ben op onderzoek gegaan en eigenlijk onze velden liggen vol, onze boomgaarden hangen vol met groenten en fruit die niet goed genoeg zijn, omdat ze er uiterlijk een beetje anders uitzien. Iedereen weet dat we heel veel verspillen in de supermarkt of op het einde van de dag bij de bakker of bij ons thuis gooien we ook wel eens iets weg. Dat weet iedereen. Er zijn al heel veel acties over geweest. Maar wat eigenlijk nog niemand heel goed weet of wist, wat gebeurt er eigenlijk op dat veld tot na de oogst, tijdens de oogst, totdat het in het distributiecentrum of in de supermarkt terechtkomt. En daar gaat het natuurlijk ook over miljoenen kilo's. Broccoli-roosjes die worden afgesneden omdat anders de broccoli meer dan 500 gram weegt. Pompoenen en zoetaardappel die moeten tussen de 400 en 800 gram wegen. Alles daaronder en daarboven valt af.
4: Hoeveel kilo groenten en fruit hebben jullie dit jaar al gered?
3: We zitten nu op 650.000 ongeveer. Ja. En onze droom is 1 miljoen kilo redden. Ja, dus eigenlijk zijn alle boeren in België zijn potentiële partners van ons. Dus wij gaan eigenlijk, als er ergens een probleem is bij een boer of een teler, dan kunnen zij ons contacteren en dan gaan wij met hen een oplossing zoeken om ervoor te zorgen dat hun groenten en fruit niet verloren gaat. Ja, we zijn vandaag in Assen bij Bekkevoort op de fruitgaard van Jonas en Lize. En zij kweken appels en peren.
5: Daar gaat Jonas.
6: We zijn bezig met ons laatste, of een van onze laatste percelen. Nu zijn we een beetje Granny Smith aan het plukken. En dan hebben we nog een beetje Jonas gered die nog moet geplukt worden.
3: Jonas en Lize die hebben een heel grote boomgaard met 1 miljoen kilo appels en peren. Die zijn volledig verhageld, die zijn volledig afgekeurd voor de reguliere markt. En zij hebben ons gecontacteerd en we zijn met hen allerlei acties aan het opzetten om zoveel mogelijk appels te redden van de afvalberg.
6: Dit jaar is weinig lof, dus dat is totaal niet goed. We hebben een mindere oogst gehad door hagel, wat heel veel schade veroorzaakt heeft. Een hagelbui van 5 minuten, die is eigenlijk genoeg om heel uw oogst te verwoesten. En we hebben die begin mei, 13 mei, als ik me goed herinner, 2 keer gehad. 2 keer op een dag. Dat is 5 minuten lang geweest, maar dat is echt wel een ravage geweest.
7: We hebben 1 perceeltje wat een beetje minder beschadigd is, maar voor de rest zijn onze 30 hectare eigenlijk wel allemaal volledig beschadigd.
6: Ik weet nog waar ik was. Ik zat eerst op terras bij ons thuis, heel even met 2 vrienden. En het was aan het hagelen en ik zei direct, dit is totaal los. En dat heeft een dag later perfect geresulteerd. Schade was heel duidelijk. Je wordt daar niet gelukkig van. Je zit daar een paar dagen of een paar weken heel slecht gezind door, omdat je een heel jaar werkt aan je fruit. En dat dat eigenlijk op 5 minuten gewoon heel je jaar om zeep is. We kunnen dat hier zeker zien. Dit zijn nu appels. Deze appel is al echt heel fel geschadigd. Zo te vroeger dat die hagelschade komt, zo te meer verkurkt die wel. En is dat eigenlijk maar een oppervlakkig huidprobleempje, zullen we zeggen. Daar komt eigenlijk een laagje over, of tenzij de slagen heel diep zijn, zijn er echt gaten in de appels, zoals hier wel. Maar verkurken is eigenlijk dat uw huid verdroogt, dus daar komt een nieuw laagje over. En dat resulteert naar een verkurkt vlekje. En die vlekjes die zijn gewoon niet welkom in de supermarkt.
7: Het eigenlijk hier zien uit, het zijn soms grote plekjes, maar het kunnen ook gewoon hele kleine plekjes zijn, echt mini beschadigingen die je bijna niet ziet, maar wel genoeg om de appel af te keuren.
4: Maar de smaak, hoe smaakt die hagelappel?
6: Heel sappig eigenlijk nog altijd, daar is eigenlijk niks mis mee. Qua smaak is dat eigenlijk identiek hetzelfde.
7: We wisten al langer dat onze appels beschadigd waren. Typisch worden bij ons de appels 2-3 weken voordat ze geoogd worden, komen de handelaren langs en bieden zij een prijs en gaan we in onderhandeling. Het moment dat we op die 3 weken waren, kwam hier niemand langs. Of degene die langskwamen, die maakte ons wel duidelijk van oké, deze appels zijn, ondanks dat we het misschien wel al wisten, maar kwam toch het harde verdict van oké, deze appels kunnen wij niet verkopen als A-klasse, als supermarktappels. Ja, natuurlijk, we wisten het eigenlijk wel, maar het is toch altijd nog een hard moment om dan te beseffen van we zitten hier met zoveel appels waar niets gedaan mee kan worden. Dus zijn we zelf een beetje in actie geschoten. We hebben een zelfplukdag georganiseerd dat mensen hun appels konden plukken. We hebben Waste Warriors gecontacteerd. We hebben onder andere gratis appels aan scholen uitgedeeld, omdat we het zo spijtig vonden dat onze appels anders gewoon verloren zouden gaan.
6: En een deel van de appels gaat in de komende dagen op zaterdag 3 oktober op verschillende locaties: Gent, Kortrijk, Hasselt, Leuven, Antwerpen, juist, en hier in Bekkenvoort bij ons verkocht worden. Dus worden per zakjes van 5 kilo verkocht.
3: Ja, ik denk dat we met z'n allen, en met z'n allen bedoel ik echt heel de keten, dus echt een gedragsverandering nodig in onze aankoop of onze gewoontes in de supermarkt. En ik deed dat zelf ook tot een jaar geleden of zo ook nog heel erg in de supermarkt gaan vergelijken en wel die mooiste tomaat kiezen. Maar uiteindelijk, je snijdt dat toch in stukken. En als er een vlekje op is, of ja, dan snijd je dat eruit of whatever. Maar de rest van die groenten en fruit is perfect. Dus we moeten echt minder streng gaan zijn op vormen, op maten, op uiterlijke kenmerken van groenten en fruit, want dat doet niks aan de smaak.
4: Momenteel zijn hier 2 mensen de hagelappels aan het oogsten, handmatig. Mag ik eens proeven van zo'n appel? Het zijn groene appels, die zien er zo fris uit.
6: Dat is een
4: zure.
6: Dat is een zure appel.
4: Een zure, maar wel sappig, ja. Zegt je. Maar die is kei lekker. Daar is werkelijk met die smaak, daar is niets mis mee.
6: Nee, klopt. Ze zijn heel lekker, heel sappig. Er is eigenlijk totaal niks mis mee. Alleen de uiterlijke schade. Maar dat doet er helemaal niks aan.
4: Schoonheid zit van binnen.
6: Schoonheid zit van binnen. Beauty zit in de inside.
0: U hoort het. De appels zijn lekker. En ze zijn te koop deze zaterdag 3 oktober in verschillende steden in het kader van de Week van de Appel. Om zeker te zijn van zo'n zak appels kan u er altijd eentje op voorhand reserveren via wastewarriors.be.
1: Radio 1.

0: Aretha Franklin met Save Me en daarvoor Tyler Ballgame en Live It Down. Naar Lummen op de E314 is het een kwartiertje file rijden tussen Heverlee en Winkselen. Komt door een ladingverlies op de rechterrijstrook. Op de E42 richting Bergen is het een half uur aanschuiven tussen Andenne en Fernelmont. Komt door een uitgebrande vrachtwagen. En andere vertragingen die zijn beperkt.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over voedselverspilling deze ochtend en hoe dat tegen te gaan. Over de 68,4 kilogram eten die een Vlaams gezin gemiddeld elk jaar in de vuilnisbak gooit. 1 miljard ton is het wereldwijd. En ja, hoe we dat anders moeten kunnen. Hè? Door bijvoorbeeld onze restjes beter op te maken. Daar zijn wij ooit echt waanzinnig goed in geweest. Sommige van onze allerbekendste gerechten, dat zijn restjesgerechten. Een zeer goedemorgen, Els Aerts.
3: Goedemorgen.
0: Het is waar, hè? Vroeger ging er toch veel minder verloren.
3: Ja, vroeger was gewoon om te beginnen al niets verspillen eigenlijk de norm. Zeker op het platteland. Neem bijvoorbeeld als er een varken geslacht werd. Daar werd echt alles van gebruikt. Het bloed dat vrijkomt werd bloedworst. Het vet ging mee in de worsten en anders in het gehakt. En heel veel onderdelen die we nu niet meer heel smakelijk vinden, zoals poten en oren bijvoorbeeld, ja, die werden gewoon klaargemaakt en opgegeten. Hè? Mm-hmm. Maar naast al die slimme manieren om niets te laten verloren gaan, zijn er ook gerechten die echt ontstaan zijn specifiek om restjes op te maken. Ik heb een lijstje gemaakt per soort overschot.
0: Oké.
3: Ik begin heel graag met het restje dat bij ons thuis volgens mij bijna de helft van onze voedselverspilling uitmaakt. Dat is oud brood.
0: Ja, Jan.
3: Met voorsprong, het beste recept met oud brood, dat zijn toch wel wentelteefjes. Mm-hmm. Of dat je dat brood nu verloren of gewonnen noemt, het is zowat het oudste voorbeeld van een recept dat in feite ja, tovert met afval. De allereerste keer dat we het recept tegenkomen is zelfs al in een Romeins kookboek. We eten dus minstens al 1700 jaar brood dat verloren leek, maar met melk en eieren toch als een winnaar op tafel komt.
0: Ach, dat is nu toch zo lekker. Ik krijg er goesting in gewoon om het je te horen vertellen.
3: Ja, en de Romeinen hebben ook nog een zeer smakelijke tip, vind ik persoonlijk. Eens dat die boterhammetjes uit de pan komen, giet er een beetje honing over. Dat heb ik zelf nog nooit geprobeerd. Maar ja, ik schrijf dat wel in mijn boekje. Ik kan dat wel eens proberen.
0: En zo'n torentje maken, zoals van die American pancakes, maar dan met gewonnen brood.
3: Oh ja. dan iets wat zo overdadig is dat ik nooit zou gedacht hebben dat de originele bedoeling was om oud brood en oude kaas weg te werken. Dat is de kaasfondue.
0: Ah ja, natuurlijk.
3: Volgens het klassieke verhaal zaten Zwitserse boeren in de Alpen de hele winter met oud hard brood en met uitgedroogde kaas. Dus ja, dan bedachten ze, als je nu die kaas smelt in wat wijn, dan kan je dat brood erin doppen en dan wordt dat allemaal weer zacht en lekker. Mm. Het oudst bekende recept staat in een boek dat in 1699 in Zurich verscheen onder de titel Kaas koken met wijn.
0: Goeie titel.
3: Ja, ja. Ja. En dan nog een broodrestje dat je misschien niet meteen herkent als brood. Dat is paneermeel.
0: Ah ja.
3: Dat is eigenlijk niks anders dan gedroogd, gemalen brood. En pak daarbij dan nog wat restjes gaar vlees van gisteren. En zo wat goede oer-Hollandse spaarzaamheid. En voilà, je hebt zo net de vleeskroket uitgevonden. Mm. En ook zijn kleine broertje, de bitterbal.
0: Ah ja, natuurlijk. Ja.
3: En dat familie. En dat zijn extra punten, want dat is eigenlijk een dubbel restjesgerecht. Overgebleven vlees in een jasje van oud brood.
0: Overgebleven vlees is iets heel poëtisch.
3: maar dus via de bitterballen maak ik graag de oversteek van oud brood naar vlees en vis. Mm-hmm. In de haven van Marseille bleven vissersvloegen vroeger zitten met rotsvissen die vol graten zaten, die ze niet verkocht.
0: Rotvissen eigenlijk ook.
3: Ja, eigenlijk rotvissen. Niemand wou die hebben, restaurants moesten die niet hebben, ze kregen die niet gesleten op de markt. Dus wat deden die vissers? Die kookten die in zeewater en dat werd dan op zijn provinciaals genoemd naar de manier waarop dat ze die bereiden. Als het kookt, zet je het vuur lager, oftewel bouillabaisse.
0: Bouillabaisse? Amai, nooit bij stilgestaan.
3: Ja, ja, ja. Vandaag betaal je voor een echte bouillabaisse in Marseille snel meer dan 50 euro per persoon. En er werd zelfs een charter opgesteld met regels over welke rotvis er dus in moet en hoe je hem serveert.
0: Wauw, bouillabaisse. Als het kookt, zet je het lager.
3: Ja.
0: Dat is wel een promotie die de rotvis gemaakt heeft.
3: Dat is ongelooflijk. Nu, we komen terug dichter bij huis. Ik ga het hebben over hachis parmentier. Dat is gehakt vlees onder een laag puree, gegratineerd in de oven. Traditioneel maakte je dat met restjes van de pot-au-feu van het gekookte rundvlees dus. De naam die komt van Antoine-Augustin Parmentier. Dat is de man die de Fransen eind 18e eeuw aan de aardappelen kreeg.
0: Een van de eerste marketeers, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ja, ja, ja. Hij was dus zelf als krijgsgevangene had hij gevangen gezeten bij de Pruisen. En hij had daar aardappelen leren eten. En vanaf toen deed hij er alles aan om de Fransen ervan te overtuigen om de gezonde en voedzame knollen te beginnen eten.
0: Ja, ja, hij had die gekweekt op een bepaald moment op een weide. En daar had hij dan bordjes laten bijzetten van kweekdingen van de koning, niet aankomen. En dus iedereen werd keihard geïnteresseerd plots in die aardappelen. Voilà, sorry.
3: Zo van, het is te goed voor jullie eigenlijk, je mag het niet hebben. En dan wil iedereen
0: het. En dan wou iedereen het.
3: Ja, ja, ja. Nu, dat gerecht met zijn naam, die hachis parmentier, die is pas vanaf eind 19e eeuw beschreven. Dat is wel lang na zijn dood.
0: Nooit van zijn schitterende gerecht kunnen eten.
3: Nee, waarschijnlijk niet. Maar natuurlijk, elke zomer opnieuw brengen alle giro's, scouts, KSA's, noem maar op, hulde aan Antoine-Augustin Parmentier en zijn gerecht. Want doe er nog wat appelmoes bij en je hebt natuurlijk het favoriete kampeten van elke jeugdbeweging.
0: Mm-hmm.
3: Hete bliksem.
0: Ja, lekker.
3: En dat restjes patatten en vlees zo handig weggewerkt kunnen worden, dat is natuurlijk ook mooi meegenomen.
0: Absoluut.
3: Weet je waar je ook heel toffe dingen mee kan doen?
0: Goh.
3: Met oude rijst.
0: Ah ja?
3: Ja, als rijst pas gekookt is, dan is die heel zacht. Maar dan is die ook veel te zacht om bijvoorbeeld lekkere nasi goreng mee te maken. Maar het overschotje van gisteren, dat is gewoon perfect.
0: Ja, dat is oude rijst.
3: Ja, ja, ja, de oudste vermelding van gebakken rijst die komt uit China rond het jaar 600. Het was een praktische oplossing voor overgebleven rijst die anders hard werd.
0: Mm-hmm.
3: En om die te bakken moet die dus een beetje hard zijn.
0: Ja, ja.
3: Een ander rijstgerecht waar je al de overschot in kon gooien was paella.
0: Ah ja.
3: Dat is van oorsprong een boerengerecht van het Valenciaanse platteland. Landarbeiders die kookten daar hun middagmaal in een grote platte pan. Ze deden daar dan rijst in samen met wat ze ook op dat moment bij de hand hadden. Waren dat groenten van het veld, waren dat stukjes vlees, was dat paling uit het water. Het is pas veel later dat paella een feestgerecht werd met die dure zeevruchten dan erbij.
0: Paella, hè?
3: Ah, maar ik weet het niet. Goh, ik heb het eigenlijk opgezocht en er gebeuren heel rare dingen in mensen hun mond als ze dat uitspreken. Dus ik dacht, ik ga het veilig houden.
0: Zo'n twijfeldingen. Ja, in het Spaans is paella.
3: Paella, kijk.
0: Sorry, ik kom er
3: niet. Nee, ik doe mijn best. Maar dan heb ik nog mijn laatste categorie. Dat zijn geen restjes van de vorige dag, maar gerechten die ontstaan uit niets anders dan de overschot gewoon, ja, van wat er eigenlijk nog in huis was.
0: Mm-hmm.
3: Ik neem je mee naar, hier komt weer iets Spaans, Tijuana.
0: Sí, claro.
3: In Mexico op 4 juli 1924. In Amerika is op dat moment alcohol verboden, want het is de tijd van de drooglegging. Dus veel Amerikanen die steken de grens over om toch nog iets te kunnen drinken. Het restaurant van de Italiaanse migrant Cesar Cardini, dat zit afgeladen vol, ah ja, want het is Independence Day, een feestdag in Amerika. Maar er lonkt onraad aan de horizon, want de voorraad eten raakt op. En er zijn nog steeds hongerige klanten. Dus neemt Cardini alles bij elkaar wat er nog is in de keuken en mengt hij aan tafel een salade met veel spektakel erbij. Zijn salade zal een van de beroemdste salades ter wereld worden. Weet je welke?
0: Ja, de Caesar salad.
3: Ah ja, naar Cesar Cardini.
0: Ja, schitterend, hè?
3: Dat zijn eigenlijk ook allemaal een beetje restjes bij elkaar, hè?
0: Dat is waar.
3: 19 jaar later zitten we weer aan de grens tussen Mexico en Amerika in het stadje Piedras Negras. En daar komt een groep vrouwen van Amerikaanse officieren eten in de Victory Club. Maar de kok is nergens te vinden. De maître van dienst is Ignacio Anaya en die duikt ten einde raad dan maar de keuken in. Hij vindt daar gebakken stukjes maïstortilla, legt daar kaas op en een paar stukjes zo van die goede hete jalapeños. Mm-hmm. En die dames in zijn restaurant die zijn laaiend enthousiast. Die vragen hoe heet dit gerecht. Ignacio die schudt daar meteen een naam op zijn mouw, hè, gebaseerd op zijn eigen bijnaam. En Nachos Especial zijn geboren.
0: Dat hadden dus net zo goed de Iñascus kunnen heten.
3: Voilà. Kom, we gaan naar de cinema en we pakken een portie Iñascus erbij.
0: Schitterend. Maar kijk, alweer een reden om niks verloren te laten gaan. Want je zou zomaar eens in al je creativiteit een nieuw, fantastisch, iconisch gerecht kunnen lanceren. Dankjewel, Els Aarts.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: jullie ook zo'n honger gekregen nu? Door al die gerechten opgesomd te krijgen? Oh, Everything But The Girl met Missing.
1: Radio 1.
0: We hadden het over voedselverspilling en hoe je dat kan tegengaan in verschillende fasen van het voedselproces. Mocht je wat gemist hebben van deze aflevering en willen herbeluisteren, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Dit is nog Alicia Keys. Yeah.

0: Alicia Keys is een superwoman. Zo zegt ze het zelf toch. Het is iets voor 12. Zometeen het nieuws.
1: Vanavond op VRT1.
2: Van brandwipper tot priester. Ja. En uw broeder in Detroit. Wat zouden we nog graag willen zijn misschien? Als je zo een keer wilt, zou mogen dromen.
3: Als men iemand nodig heeft op de maan. Waarom niet? De eerste pastoor, de eerste priester op de maan.
1: Op VRT1 in Home Sweet Home bezoekt Karin broeder Igor in Detroit. Op VRT Canvas vertelt Belgasport het verhaal van wielrenner Erik van der Aarde. Of kies op VRT Max voor het volledige nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
4: Linde Merkpoel. Ze zegt oh. Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Design Museum in Gent. Zij heeft stijl. Ze zegt enkel oh. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Nu ook in je Maxizo-winkel.
7: Hallo!
6: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t2bank.be.
9: Outfit kiezen. 3 minuten.
10: Ja.
9: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
10: En nu?
9: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al uw ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
16: Schrijfster en cabaretière Pauline Cornelissen is overleden. Radio-icoon Frits Spits zwaait haar uit zo dadelijk in Nieuwfeiten. Maar eerst het nieuws.
4: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
17: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij het logistiekbedrijf Maersk staken werknemers omdat ze niet meer mogen telewerken. Het proces tegen CM El Kawakibi wegens subsidiefraude is begonnen en het blijft onduidelijk hoe een Amerikaanse vrouw haar executie kon overleven. Bij het logistiekbedrijf Maersk is er een staking aan de gang in het kantoor in Berchem. De aanleiding is de beslissing van het bedrijf om wereldwijd telewerk af te schaffen vanaf volgend jaar. Nu mogen werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze opnieuw alle dagen naar de kantoren in Antwerpen komen. Steve Rombout is in Berchem.
7: Voor bijna iedereen hier is het de eerste keer dat ze staken. Maar de overtuiging is groot. Binnenkort alle dagen naar kantoor komen, zien deze bedienden bij Maersk niet zitten.
10: Thuis werk ik veel efficiënter, werk ik meer. Want ik begin vroeger, ik stop later. Dus ik verlies veel te veel tijd door onderweg te zijn.
18: Omdat ik deze functie had aangenomen bij Maersk, door de mogelijkheid om thuis te werken. Want ik kom ook van ver. Ik woon in Turnhout. Dus dat dagelijks pendelen met de trein is soms heel lastig.
19: Ik heb kinderen. Het geeft flexibiliteit. Want ik moet ook een eindje naar het werk pendelen. En thuiswerk geeft me die ruimte om dat allemaal te kunnen doen.
7: Deze bedienden plannen transport of brengen douanedocumenten in orde. En dat kan evengoed van thuis uit, vinden ze. Ook de manier waarop de nieuwe regels opgelegd worden valt niet goed. Vanuit het Deense hoofdkwartier zonder veel overleg.
10: Hetgeen dat zij aanhalen is ook teamgeest en zo. Dat snap ik nog deels. Hè. Maar AI halen ze ook aan als reden om mee naar een bureau te komen. Maar nee. Ik begrijp het echt niet. Nee.
7: De vakbonden plannen extra stakingsacties als de directie haar beslissing niet bijstuurt.
17: Het is heel uitzonderlijk dat bedrijven telewerk terugschroeven, dat zegt Kathleen Jacobs van SD-Works.
20: Dat is een zeer grote minderheid. In praktijk zien we dat eigenlijk quasi nooit. We zien eerder het herevalueren en het terugschroeven van het aantal dagen dat men mag thuiswerken, maar het volledig afschaffen heb ik zelf het voorbije jaar maar bij 1 of 2 bedrijven gezien.
17: Er komen meer details vrij over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo zal er ook 35 miljoen euro minder gaan naar wetenschappelijke onderzoeksfondsen. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen dat onverantwoord. Herwig Leijers van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
21: Het is dat fundamentele onderzoek dat eigenlijk de basis is voor waar later onze kennis vandaan komt die we kunnen gebruiken in toepassing en in innovatie. Dus als we besparen op dat fundamenteel onderzoek, ja, dan weegt dat rechtstreeks op innovatie, op latere economische groei en uiteindelijk op de toekomstige welvaart.
17: Het parket vraagt 30 maanden met uitstel voor de vroegere onderneemster en politica Siham El Kawakibi. Zij staat voor de rechtbank in Antwerpen terecht voor gesjoemel met subsidies. Filip Heijmans op het proces. Wat heeft het parket gezegd over die zaak?
22: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner bewust en systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven of ze lieten daar werken uitvoeren. En dan pasten ze de facturen aan of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun bedrijf werd gezet, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. Op die manier kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Zoals een industriële keuken waarvan ze zeiden dat die tijdelijk in hun bedrijf stond tot die naar het dansproject kon. Maar dat klopt helemaal niet, want die keuken was op maat gemaakt voor hun bedrijf, zei de aanklager. Dat waren geen slordigheden, maar systematische fraude om zichzelf te verrijken. Daarom vraagt het parket 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en een boete van 24.000 euro, de helft met uitstel. Voor haar vriendin vraagt hij 2 jaar met uitstel. En samen zouden ze voor de aanklager ook 375.000 euro moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
17: Dankjewel, Filip. Op het assiseproces tegen de boer uit Waardamme in West-Vlaanderen die zijn 2 dochtertjes vermoord heeft, hebben de advocaten van de moeder en de familie van de meisjes hun pleidooien gehouden. Later vandaag volgt een uitspraak over de schuld. Maite Piese volgt de procesdag.
23: Ongekend wreed en het niet waard vader te zijn, zo noemt de advocaat van de moeder van de vermoorde Maud en Ona hun vader. Bijzonder aangrijpend was de minuut stilte die de advocaat liet vallen. Hij vroeg de jury zich in die minuut in te beelden hoe de meisjes lagen te vechten voor hun leven. In werkelijkheid nog minuten langer. Voor de advocaten van de moeder, tante en grootouders van de meisjes is de vader over de hele lijn schuldig. Niet alleen aan de vredemoord op zijn kinderen, maar ook aan de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Straks, na de pleidooien, krijgt de beschuldigde het laatste woord. Daarna moet de jury beslissen over zijn schuld.
17: De federale gerechtelijke politie heeft een internationaal drugsnetwerk een zware slag toegebracht. De criminelen hebben jarenlang cannabis en cocaïne ingevoerd via de luchthaven van Zaventem. Bij 27 huiszoekingen gisteren in ons land en in Frankrijk zijn 21 verdachten opgepakt, bij hen ook enkele luchthavenmedewerkers. De criminelen gebruikten verschillende smokkelmethoden, zegt Anne Berger van de federale politie.
0: koeriers die dan vanuit de bronlanden drugs binnensmokkelden in hun bagage. Maar hier haalden ze die zelf niet van de bagageband. Daar huurden ze uithalers voor in. Die werden gerecruiteerd vaak via sociale media. En een andere methode was ook omkopen van luchthavenmedewerkers die dan de drugs uit de bagage haalden voor ze die op de bagageband plaatsten. En die drugs werden dan op een andere manier buitengesmokkeld.
17: De Europese Commissie heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat dat West-Afrikaanse land de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos de mogelijkheid geeft om zich daar schuil te houden. Daarmee verliest Sierra Leone 18 miljoen euro. De Europese Commissie wil het land onder druk zetten om de drugscrimineel uit te leveren. Bolle Jos is een van de meest gezochte criminelen in Europa. In ons land is hij tot in totaal meer dan 100 jaar cel veroordeeld voor cocaïnehandel. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de steenkoolmijn van Zwartberg dichtging als eerste van de Limburgse mijnen. 4500 mijnwerkers vielen zonder werk. Na de sluiting is de mijnsite bijna helemaal afgebroken. Nadien is wel afgesproken dat de reconversie of herbestemming van de mijnsites anders moest, vertelt Wim Dries, burgemeester van Genk.
2: Daar werd bepaald door de akkoorden van Zwartberg dat de volgende mijnen pas 20 jaar later zouden gesloten worden en dat men altijd werk zou maken van reconversie. En zo geschiedde het. Als je gaat kijken naar de sluiting van de andere mijnen in Limburg, die zijn pas in 1986, 87, 88 begonnen. En dat is eigenlijk dankzij de sluiting van Zwartberg.
17: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van het jaar na de mislukte executie van Christa Pike. Die vrouw van 50 werd 30 jaar geleden veroordeeld voor moord en kreeg gisteravond 2 injecties. Maar na anderhalf uur leefde ze nog altijd en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is misgelopen is onduidelijk, maar het is hoogst uitzonderlijk, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
3: Met die cocktail moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, met de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
17: Russische drones hebben een brug aangevallen over de Dnieper rivier in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Dat zegt de burgemeester. Het gaat om een belangrijke brug die de twee oevers van Kiev met elkaar verbindt. Het verkeer en de metro over die brug zijn stilgelegd. De staat van de brug wordt nu onderzocht. Het weer in het oosten blijft het nog even zwaar bewolkt met wat lichte regen. In het westen en het centrum opklaringen, maar ook een bui is nog mogelijk. Maxima tot 21 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig. De maxima blijven schommelen rond de 20 graden. We begonnen met een stakingsactie bij Maersk, het Deense bedrijf dat onder meer containertransporten doet. Het personeel in Antwerpen voert actie omdat ze binnenkort niet meer mogen telewerken. Meer op vrtnieuws.be.
6: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
24: Nieuwe feiten.
6: Met Lieven van den Houten.
25: En heel veel dank aan Gert van Boksel voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat kinderen die nog geen sociale media mogen gebruiken.
6: Radio 1.
24: Nieuwe feiten.
6: Met Lieven van den Houten.
25: En heel veel dank aan Gert van Boksel voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag.

0: het ook niet. En die reacties, die sloegen helemaal nergens op. Iemand schreef bijvoorbeeld: ik heb het gisteren uitgemaakt met mijn lief. Waarop een ander: ah, oké. Wat bleek? De reageerders, die waren allemaal kinderen onder de 13 die een sociale media verbod omzeilden.
1: I think we just like looked for podcasts that didn't have many comments.
2: I see, so you picked NPR because it didn't seem very popular.
1: Yeah.
0: Ze zochten dus onpopulaire podcasts, die van de publieke omroep, om de commentaarsectie dan te gebruiken om met elkaar te chatten. Podcastkaping, geniaal. Ik ga de mijne toch eens checken straks.
3: Het is donderdag 1 oktober. En dit zijn de nieuwe feiten.
0: Padellen zonder veiligheidsbril is zeer riskant. Je kunt er blind van worden, zegt een oogarts in Nederland. Help, mijn vriendin en ik die doen aan slachtoffercompetitie. Dat is een zaak voor Rika. Paulien Cornelissen is overleden. We zwaaien haar uit met radio-icoon Frits Spits. En Annelies Bontjes verbaast zich weer over ons land. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Anna Kendrick en Cups.
1: Radio 1. Radio
0: 1. Ze was al een tijdje ziek, maar toch was ik er niet goed van het nieuws dat Paulien Cornelissen is overleden. Schrijfster, cabaretière, vooral bekend van haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Frits Spits, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Frits, jij bent radioman en niet zomaar één. Een icoon, mag ik toch wel zeggen, van de Nederlandse radio. Dankjewel dat je even met ons wil praten, want ik neem aan dat ook jij aangeslagen bent door het nieuws.
2: Ja, ik moet zeggen dat het lang geleden was dat bij een bericht van een bekende persoonlijkheid ik echt in tranen was. Ja. Ik ben er heel verdrietig over, omdat zij zo'n lichtpuntje is op taalgebied, maar eigenlijk ook breder. In deze duistere tijden zo'n vrouw die op zo'n prachtige manier naar onze taal kijkt. Ja, dat is heel verdrietig en een groot gemis dat ze er niet meer is.
0: Ja, want taal is zeg maar ook jouw ding, want je hebt jarenlang de Taalstaat gemaakt. Het programma loopt verder intussen met Ronald Giphart. Je hebt vaak met haar samengewerkt, het programma Over Taal.
2: Ja, nou ja, ze is vaak te gast geweest als er weer wat nieuws te melden was, als ze een nieuw boek had geschreven. We hebben vorig jaar nog aan taal, zeg maar echt mijn ding, nog aandacht besteed als een taalschat. En zij werd aan het eind van vorig jaar gekozen door de luisteraars tot taalstaatmeester van 2025. Het blad Onze Taal, dat kennen jullie ook.
0: Ja, mijn favoriete blad.

0: Ja, ook voor mij. Ja. Die hebben haar gebombardeerd tot taalpionier van de 21ste eeuw. De eerste 25 jaar. En ik weet nog dat ik haar heb ontvangen toen ze die prijs kreeg toegekend. En ze kreeg een mooie gebreide trui. Ze heeft overigens ooit ook zelf een trui gebreid met erop de woorden bla bla bla bla. Ja. Waarin ook al duidelijk wordt hoe zij naar de taal kijkt.
1: Ja, ze schreef ook het Boekenweekgeschenk vorig jaar. Titel?
0: Ja,
1: he, he. Dat zegt veel over haar, hè?
0: Ja, dat vind ik wel. Dat zelfs zo'n tussenwerpsel, wat wij allemaal ieder moment van de dag gebruiken en strooien tussen onze taal. Maar daar kijkt zij dan naar met verwondering naar en blijft ze bij stilstaan en gaat ze beschrijven wat eigenlijk de betekenis is. Kijk, wat Paulien Cornelissen vooral heeft betekend voor de Nederlandse taal, ze heeft het een nieuwe kleur gegeven. Ze heeft ons op een andere manier naar de taal laten kijken. Ik heb het wel eens vergeleken met een parallelogram van glas, waarin zij door alle facetten de taal bestudeert met alle facetten die de taal heeft.
1: Ja.
0: En die verwondering en die verbazing vooral ook die ze heeft, die heeft ze met ons gedeeld. En daardoor zijn wij ook op een andere manier naar die taal gaan kijken en hebben van haar genoten. Ze was nooit voorspelbaar. Je wist nooit wat er zou gaan komen. Zelfs in haar laatste column van afgelopen dinsdag in de Volkskrant. Dan vertelt ze dus heel open dat ze in het ziekenhuis ligt, dat ze aan het infuus ligt. Daar schrok ik al heel erg van. Ik wist niet dat het zo slecht met haar ging.
1: Ze lag op apengapen, zei ze.
0: Ze lag op apengapen, maar dat ze dus In die hele moeilijke situatie zich vasthield aan die taal. Die taal was voor haar alles. Apengapen, zegt, goh, zijn er wel meer woorden die als apengapen, dat die op elkaar rijmen, dat er geen en in voorkomt, stelt ze dan vast. Ja. En dan komt ze nog met ginnegappen en lanterfanten.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, het is zo speels, het is zo kleurrijk, dat is ongeëvenaard.
1: Frits, ik heb een fragmentje, het is een fragment, het duurt een minuut, uit een van haar shows. Typisch Paulien, zou ik zeggen, want ze gaat op zoek naar de allereerste woorden ooit door een mens uitgesproken.
2: En wat is dat dan geweest, hè? Wat is dat? Daar zou ik veel voor over hebben, om te weten wat dat eerste is geweest, wat is gezegd. Dat kunnen we niet weten, weten we niet. Er waren nog geen bandrecorders. En het zou natuurlijk ook heel toevallig zijn geweest als net dan iemand en op play en op rec tegelijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat weten we niet. Maar er is gelukkig wel onderzoek gedaan naar wat waarschijnlijk is geweest. Het eerste wat is gezegd. Onderzoek gedaan door mijzelf. Wat het waarschijnlijk is geweest, is een ouder die zijn kind iets verbiedt. Want dat klinkt heel oerklankachtig en je hoeft er bijna niks voor te kunnen verder. Letters of zo, dat zit er nog helemaal niet in. Klinkt ongeveer zo, hè? Hoor je, het is heel makkelijk eigenlijk. Gaat recht vanuit de keel. En het kan ook heel makkelijk verbasteren tot een echt woord. En dan gaan natuurlijk millennia overheen, hè? Maar ik zal het even versneld doen. Dus verbastering is dit. Nee.
1: Ja, dat is zo geweldig.
0: Ja, fantastisch. En zo mooi dat ze het woord verbasteren gebruikt.
1: Ja.
0: Want eigenlijk is het vormen van een woord, van een echt woord, van tot nee.
1: Maar ja,
0: dat,
1: tot nee.
0: Ja, ja. Maar dat ja, dit is een heel erg gelukkig gekozen fragment, vind ik. Ja.
1: Juist.
0: Ja.
1: Ze wist bij een heel breed publiek de liefde voor de taal op te wekken. Iedereen, ook in Vlaanderen, heeft wel een boek van haar in huis.
0: Ja, vast wel.
1: Dat is een enorme prestatie. Ik vind zelf ook het hele compacte van haar taal. Die rijkdom van de eenvoud. Voor ons Vlamingen is dat een beetje exotisch. Wij wijden nogal graag uit. De Nederlanders kunnen het zo compact zeggen.
0: Jawel, maar ik vind het. Ik hou ook van de Vlaamse taal. Ik bedoel, het is toch mooi dat dat naast elkaar bestaat.
1: Zeker.
0: Dat je de Vlaamse taal hebt naast de Nederlandse taal. En zij haar manier van formuleren is heel compact, maar wel compacter dan veel Nederlanders dat kunnen, hoor.
1: Ja.
0: Want wij kunnen ook uitweiden. Dat weet je ook wel.
1: Zeker. Heb je zelf, want dit was een heel mooi fragment, maar heb je zelf uit haar columns misschien een favoriet?
0: Niet uit haar columns. Ik heb een stukje uit de verwarde caveat terug op kantoor. Waarop zij dus vertelt dat een cavia op kantoor werkt. En je moet dus gaan accepteren dat die cavia gewoon een cavia is. He, dus niet een mens, maar die gedraagt zich als een mens, die cavia. En dat geeft zo'n wonderlijke sfeer op dat kantoor. En ik zal uit haar boek De Verwarde Cavia terug op kantoor een klein fragmentje voorlezen. Vind je dat goed?
1: Zeker.
0: Is hier ergens een kast met kantoorbenodigdheden? Vroeg Cavia aan Helma. Jazeker, die staat bij Sandra, maar je mag niet zomaar iets pakken, want daar krijgt ze stress van. Cavia liep naar het hokje naast de keuken en klopte op de openstaande deur. Sandra draaide haar hoofd traag om. Ja, ik kom een notitieblok halen, als dat er is. Dat is er in principe wel. Oké, mag ik er een? Is je vorige notitieblok helemaal opgebruikt? Ik werk hier nog niet zo lang, dus ik had nog niet echt een notitieblok. Hoe heb je dan tot nu toe die dingen opgeschreven? Op geeltjes? Sandra keek alsof dit antwoord haar fysiek pijn deed. Ze stond op, pakte een sleuteltje en maakte ratelend een roldeurkast open. In de kast lagen op planken in keurige stapels notitieblokken, nietmachines en plakband. Een A5? Vroeg Sandra. Heel graag, zei Cavia, die begreep dat dit een belangrijk moment was. Sandra overhandigde haar een notitieblok en ging weer zitten. Toen Cavia zich omdraaide, zei Sandra nog: we waarderen het hier als je op beide kanten van een pagina zou kunnen schrijven. Ja,
1: prachtig.
0: Ik lig dan in een deuk als ik dat lees. Ja, en ik hoor die dialogen, maar wat je zegt, inderdaad compact, maar ook zo verschrikkelijk geestig.
1: Elk kantoor heeft een Sandra en elk kantoor heeft zijn cavia.
0: Ja, ja.
1: Ze heeft een blijvende stempel gedrukt op het Nederlands, dat mogen we toch wel zeggen?
0: Ja, dat is zo. En wat ik al eerder zei, ze heeft ons anders leren kijken naar de taal. Ze heeft het een nieuwe kleur gegeven. En dat kunnen we meenemen naar de toekomst. Dat is een kleine troost.
1: Kleine troost blijft toch een beetje bij ons. Ondanks dat veel te vroege afscheid.
0: Ja.
1: Frits Pits, dankjewel. En nog een fijne dag.
0: Graag gedaan. Ja, jij ook.

0: Ik ga die boeken van Pauline Cornelis toch maar eens uit de kast pakken vandaag en vanavond. Some Die Young, zo is het helaas. En de Zweedse popkoningin Lale.
1: Nieuwe feiten.
0: Bent u een padeller, dan heeft dokter Ruud van der Pol slecht nieuws voor u. Goedemiddag, dokter.
2: Goedemiddag.
0: Ruud van der Pol, u bent oogarts, oogchirurg, verbonden aan het Alreine ziekenhuis in Leiden.
2: Ja, klopt.
0: Is padel slecht voor de ogen?
2: Nee, ik denk dat sporten sowieso heel goed is voor het hele lichaam. Alleen wat wij zien is dat met de toename van de populariteit van padel het aantal oogletsels echt fors aan het stijgen is. Wij zien nu een 4-keervoudige stijging ten opzichte van vorig jaar.
0: 4 keer meer oogletsels in vergelijking met vorig jaar?
2: Ja,
0: dat klopt. Is indrukwekkend, dat is enorm veel. Een verviervoudiging. En wat voor oogletsels zijn dat dan?
2: Het probleem met padel is dat een bal net langs je bot van de oogkas kan gaan en daardoor het oog vol kan raken. En dan kun je dus een bloeding voor in het oog krijgen. Je kunt krijgen dat de lens onderuit zakt. Je kunt krijgen dat je een scheur in het vaatvlies krijgt. Ook een bloeding in het netvlies of zelfs een netvlieslosslating. En dat leidt tot eventueel blijvende schade.
0: Ja, het klinkt heel ernstig.
2: Zo'n 5% van de padelletsels die we uiteindelijk krijgen, zo'n ernstig letsel. Dus we zien een forse toename en we willen mensen in ieder geval bewust maken. We willen geen regelgeving, maar bewust maken dat als je kwetsbare ogen hebt, of je hebt bijvoorbeeld maar 1 oog door een lui oog of iets dergelijks, dat je dan bewust een veiligheidsbril opzet.
0: Maar wat is nu het verschil met tennis? Tennis is toch ook met een bal en die kan toch ook in je oog knallen?
2: Ja, zeker. De hele goede vergelijking. De tennisbal is ook even groot, even zwaar. Alleen hij is iets harder. En wat bij tennis is, je ziet de bal van veel verder aankomen. En een paar centimeter, zeg maar, je hoofd net bewegen zorgt ervoor dat je oog niet geraakt wordt. We zien ook wel tennistrauma's, maar padeltrauma's zien we veel vaker. Omdat de bal van een hele korte afstand denk ik van richting kan veranderen.
0: Juist.
2: En dan alsnog het oog kan komen. Zoals in Nederland zeggen we, de bal kaatst en bij jullie zeggen de bal botst.
0: Ja, de bal botst, hè. En hij botst, ja. Want je zit, ik heb het nooit gedaan, padellen, maar je zit tussen 2 hekken of 2 wanden en die bal kaatst daarop terug. Inderdaad.
2: En als dat met een snelheid van meer dan 100 km/u gaat, dan kan dat een serieus probleem zijn.
0: Want die past perfect in je oog, die bal.
2: Zeker, ja.
0: Dat is het probleem. En jullie vragen geen regelgeving, want jullie hebben zich gegroepeerd. De oogartsen van Nederland zijn zich aan het organiseren.
2: Nou, de oogartsen zijn al georganiseerd in het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Alleen, we zien nu landelijk een duidelijke stijging. En dat is de reden waarom wij... we vinden het heel leuk om ongevallen te zien natuurlijk bij ons op het spreekuur. Maar we willen graag... voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja, dus u heeft dus
2: vandaar
0: werk.
2: Dat aan...
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Juist.
0: En preventie, is dat mogelijk?
2: Ja, doordat je een veiligheidsbril draagt, een soort vuurwerkbril, en die heb je tegenwoordig een hele hippe modellen. Of dat je eigen bril, want eigen brillen kan vaak ook wel, maar die zijn wel kwetsbaar, om je eigen sterkte in een veiligheidsbril te laten zetten en op die manier dat te gebruiken op de padelbaan.
0: Zo simpel is het. Het kan misschien wat vervelend lijken, een veiligheidsbril opzetten om te sporten, maar het is zeer verantwoord. Kun je er blind van worden anders?
2: Ja, antwoord is ja.
0: Dat is wel heftig.
2: Ja, en die kans is klein, maar we zien 5% ernstig letsel optreden bij padel. En dat vind ik toch veel.
0: Dus zo'n veiligheidsbril is geen luxe. Dankjewel, dokter Van der Pol, voor deze interessante waarschuwing en tip.
2: Graag gedaan en blijf gezond.
0: U ook, nog een fijne dag.
2: Goedemiddag.

0: en padelhal.
1: In alle geval, en padelhal.
2: Ja.
1: We hebben in elk geval een padelhal. Al de rest hebben ze afgeschaft op het platteland. De bus rijdt niet meer. Alles is dicht. Maar we hebben een padelhal. Dat was zo ongeveer de boodschap van deze Billy Opel uit Zweden. En het Wikoet van Landet.
3: Nieuwe feiten.
4: De ontdekking.
1: Ik doe graag alsof ik Zweeds kan.
2: Ja, ik geloof er zo.
1: Het is helemaal niet waar.
2: Oh, nou.
1: De ontdekking van België door Annelies Bontjes, journaliste Nederlandse in Brussel, die elke week zich hoge ogen trekt.
2: Ja.
1: Als ze ziet, wat heb je nu weer gezien?
2: Nou, lieve, we moeten het even ergens over hebben. Deze week wil ik het eigenlijk hebben over een roltrap. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, maar er is een roltrap kapot gegaan deze week. En niet zomaar een roltrap, maar een veelgebruikte roltrap op het station van Gent-Sint-Pieters.
1: Oké.
2: Okay. Ja, toch een station waar jij ook wel vaak
1: past. Zeker, maar ook in Brussel zijn heel vaak roltrappen kapot. In station Montgomery is er eentje zo vaak kapot dat we die met z'n allen de broltrap noemen.
2: Nou, misschien moet je die in Gent-Sint-Pieters ook zo noemen. Hij is in ieder geval niet meer
1: maar
2: in gebruik.
1: Dat station is toch gloednieuw? Of dat is nog niet eens af?
2: Nee, dus dat is inderdaad mijn punt. Ik wil het eens even hebben over Gent-Sint-Pieters. Want wat is daar toch aan de hand?
1: Ja.
2: Dat blijft maar duren.
1: Breek me de bek niet open.
2: Nee, nou, jij komt er vaak. Jij passeert er vaak, neem ik aan.
1: Ik kan me zelfs niet meer herinneren wanneer die werken gestart zijn.
2: Nee, nou, ik al niet meer en ik woon nu nog niet eens zo lang. Maar ik heb dat nooit anders gezien. Nou, oké, misschien ben ik iets te dramatisch, maar elke keer is het gewoon anders als je daar komt. Dan moet je daar weer naartoe. Dan is er weer iets afgesloten met hekken of zo. Soms kan ik de uitgang niet vinden. Het lijkt een soort van, ja, wat is het? Een soort escape room-achtige praktijken soms.
1: En dat ik denk minstens 15 jaar. Minstens, als het niet langer is.
2: Nou, ik heb het dus inderdaad opgezocht. Die werken zijn begonnen in 2010. Aanvankelijk zouden ze 10 jaar duren. Zouden ze in 2020 klaar zijn. Maar dat liep helaas toch anders dan verwacht. Een iets te optimistische budgettaire situatie in planning.
1: De architectuur is ook onderweg aangepast, hè?
2: Ja, ja.
1: Dus de daklijn. Ze hebben eerst spoor, wat is het, 12 en 11, hebben ze een apart dak. Het was een heel fancy dak.
2: En toen kon dat toch weer niet.
1: En dus de rest van het station heeft een recht dak. Er was geen geld meer voor een fancy dak. Dus het zal er een beetje raar uitzien ook.
2: En nu komt er elke keer dan een nieuw perron wat weer af is.
1: Just.
2: Ja, ik heb me zelfs laten vertellen door een collega bij de Standaard dat het in Gent ook de Sagrada Familia van Gent wordt genoemd.
1: Ja.
2: Vond ik wel een leuke manier om ernaar te kijken. Want,
1: hebben jullie dat nooit dan in Nederland, zo'n station dat lang duurt?
2: Nou, kijk, dat,
1: een verbouwing.
2: Sorry, maar dit is wel heel lang. Zeg maar, het duurt 10 jaar en nu is er daar dus 8 jaar bijgekomen. En 18, dat klinkt misschien als een beetje een abstract getal, maar dat is dus gewoon iemand die geboren is en nu een 18-jarig tiener is, zeg maar, een volwassene, dat hele leven. Maar inderdaad, ik moet misschien niet te snel zijn met mijn reflex van dat duurt lang, want inderdaad, in Nederland kan het ook lang duren. Want een ander station waar ik heel vaak kom is Amsterdam-Zuid. En Amsterdam-Zuid, dat wordt ook momenteel verbouwd. Die verbouwing is begonnen in 2019 en dat is qua omvang ook een beetje vergelijkbaar. Per dag 100.000 mensen die daar passeren. Gent-Sint-Pieters is het meest populaire station van Vlaanderen, 60.000 bezoekers per dag. Maar dat is niet het enige overeenkomst. Ook in Amsterdam-Zuid is de roltrap kapot gegaan. Ja, je bedenkt het niet, maar is echt waar. Een tijdje geleden is de roltrap daar stuk gegaan. En daar waren mensen daar toch een beetje, die reageerden daar toch een beetje anders op. Ja, ik heb een fragmentje meegenomen uit de reportage van Amsterdamse nieuwszender AT5.
5: Irritant. Heel irritant. Het gevoel om te lopen op een roltrap die het niet doet, ik word er bijna misselijk van. Het klinkt heel debiel, maar het is echt niet chill.
6: Soms was het echt gewoon levensredden van, ik moet net iets de tram pakken, maar ja, dat heb je nu niet meer. Nu is het echt van, je moet echt zelf trap op gaan lopen om die tram te gaan pakken.
1: Maar wacht eens even, een kapotte roltrap is nieuws in Nederland.
2: Ja, en daar worden mensen echt kwaad om, zoals je hoort. Want die roltrap, die wordt niet meer gemaakt, lieven. Want in het nieuwe plan zou die roltrap sowieso niet op die plek zijn. Dus sinds een aantal maanden is die roltrap nu een gewone trap. En er is geen roltrap meer. En mensen zijn daar effectief kwaad om, zoals je hoort. Die kunnen zich daarover opwinden.
1: Maar ik doe elke dag, neem openbaar vervoer in Brussel, en ik heb elke dag een kapotte roltrap.
2: Ja.
1: Elke dag.
2: En irriteert je dat dan niet? Ja,
1: alles went.
2: Ja, nou,
1: ik moet wel zeggen, ik heb ooit eens een knieblessure gehad. Dan was het heel, heel, heel erg lastig.
2: Ja, nou inderdaad. Ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Dus ik dacht, het zijn toch weer tussen stations dezelfde problemen, maar die reactie is dan heel anders.
1: Onze gelatenheid.
2: Eigenlijk wel, want er zijn zelfs open werfdagen geweest, ook bij Gent Sint-Pieters. En zo konden mensen in het weekend daar komen kijken naar de werf. En dan zeiden mensen ook wel van, nou, nu ik zie wat hier allemaal gebeurt, snap ik het ook eigenlijk wel.
1: Ja, wij zijn zo braaf.
2: Jullie noemen het Sagrada Familia en dan lachen daarmee. Ja, maar ja in Nederland...
1: Wij omarmen ons lot. Wij omarmen ons lot. Amor Fati, dat is de titel van de nieuwe show.
2: Mijn mede-Nederlander.
1: Hij kent ons beter dan onszelf.
2: Ja, dus het duurt bij allebei uiteindelijk even lang. Dus misschien maakt die reactie dan toch niet zoveel uit. Ja.
3: Examen Vlaams.
1: Uit je krammen schieten. Wat betekent dat, Annelies?
2: Is dat een beetje hetzelfde als uit je slof schieten dan? Zeg maar dat je zo dat je nogal fel uit de hoek komt ineens. Zo van, wow, dat was heftige
1: dat
2: reactie.
1: Is helemaal correct.
2: Nou.
1: Uit je krammen schieten, boos worden, kwaad zijn. Gaat goed.
2: Ja.
1: Wat is een krabber?
2: Is dat wat je in de winter gebruikt als je autoramen...
1: Ja, maar het is ook een figuur. Het is, een krabber is ook een krabber om je raam schoon te krabben, natuurlijk. Maar het is ook een figuur.
2: Een figuur?
1: Ja.
2: Oké.
1: Dat is een krabber.
2: Dat klinkt niet goed. Een vervelend iemand, misschien.
1: Nee, dat kan ik helaas. Een krabber is niet echt een...
2: Want als je krabt, is dat niet fijn. Dus dan is...
1: Nee, een krabber is een sukkel.
2: Een sukkel.
1: Dat is een krabber.
2: Is dat ook een beetje hetzelfde als seut? Dat heb ik ook wel eens gehoord.
1: Nee, dat is een trut.
2: Oh.
1: Seut is een trut.
2: Oh shit, oké.
1: Een krabber kun je achter het stuur roepen naar iemand die aan het sukkelen is voor je. En die je hindert. Zeg, hey, vooruit, krabber.
2: Oké.
1: Krabber.
2: Oké.
1: Dus sowieso volgende week.
2: Ja,
1: keer.
2: Ja,
1: dat is
2: ja,
1: al een pak
2: ja,
1: van
2: ik
1: mijn
2: was
1: hart.
2: Het begrepen. Ja.
1: Wat is een pui?
2: Een pui, bij een verbouwing is dat zo'n een overkapping?
1: Nee. Nee.
2: Oh, je kijkt me aan als je water ziet.
1: Jullie zeggen een pui is toch gewoon een schuifpui, een winkeletalage, glassend op de grond, de benedenverdieping van een gevel, dat is een pui.
2: Ja.
1: Niet in Vlaanderen.
2: Oh. Heeft het ook weer met verkeersspanningen te maken?
1: Het is een dier.
2: Nee joh, een oh, oké. Okay. Ik wou zeggen een file, maar...
1: Een file is het ook niet.
2: Dan is het dan niet. En klinkt niet echt heel lieflijk of zo. Het zal wel een groot dier zijn, of niet?
1: Noem het iets?
2: Ja, weet ik veel. Ja, nee, ik heb echt geen idee, sorry.
1: Het is een kikker.
2: Een kikker?
1: Een pui is een kikker. Ja, dan een pad en een pui.
2: Nou, echt werkelijk waar. Nog nooit van gehoord.
1: Dus dat wordt toch terugkeren volgende week helaas, Annelies.
2: Krabber. Deze krabber moet weer terugkeren.
1: Deze krabber moet weer aan de bak volgende week. We gaan terug naar Gent, naar het Sint-Pieterstation.
2: Oké.
1: Met Koen Krukke.

is gepasseerd, heb het gemerkt. De mensen worden soms content met je operette die in Gent première nooit een matinee. Maar het was te simpel, het is gedoe, nu moet er niets meer van verstoen, hoe is je morgen altijd

zachter te werk. Die op haar zullen zaten proeten, hoe is dan dat, ik mis het sterk. Nu eet de jeugd nu ook niet genoeg, en een café is nu een kroeg, waar dat de pinte drinkt en zwaagt. Heldere muziek die de duurt, die is te zo laaien dat mij stuurt, maar ze zijn

0: achter te werk. Nee, wist de deuren wat de proeten. Het is gepasseerd, heb het gemerkt.
1: Heb het gemerkt, het is gepasseerd. Koen Kreuken en Mijn Gent.
2: Vraag het aan Rika.
1: Post voor Rika Ponet. Goedemiddag, Rika.
3: Hallo.
1: Onze relatiedeskundige. Post van Olivia. Olivia schrijft: beste Rika, ik heb een lieve vriendin die ik al heel lang ken, een jeugdvriendin. Samen houden we ervan om situaties en mensen te analyseren, om zo elkaar inzicht te geven als we ergens in vastlopen. Het gaat over ons. Heb jij iets ingestuurd, anoniem? Nee, toch?
3: Nee.
1: Oké.
3: Okay. Goed. Tijd. Ja.
1: Olivia, nu valt het haar al een tijdje op, dat schrijft ze, dat er tussen ons, tussen haar en die lieve jeugdvriendin, een soort van slachtofferconcurrentie bezig is. Het zit namelijk zo. Mijn jeugdvriendin komt uit een gebroken gezin met een hele norse afwezige vader. Ik daarentegen heb twee hele lieve ouders. Maar toch heb ik ook veel meegemaakt in mijn jeugd. Ik werd gepest en durfde dat thuis niet vertellen. Ik heb me als kind heel vaak alleen gevoeld en onveilig. Toch lijkt het in onze huidige gesprekken, schrijft Olivia, alsof ik geen echte problemen mag hebben. Als ik diep in de put zit, bijvoorbeeld een burn-out een paar jaar geleden, dan wordt dat op de een of andere manier ontkend. Ik kan het namelijk niet moeilijk hebben, want ik had toch zo'n goede ouders en een fijne jeugd. We hebben deze dynamiek als vriendinnen al een keer besproken. Ah, ze hebben zichzelf geanalyseerd. Mm-hmm. Interessant. Waarop mijn vriendin toen ook toegaf dat ze dit onbewust deed. Alleen, het blijft terugkeren. En nu ik zelf weer door een moeilijke periode ga, zou ik liever het contact even willen verbreken. Omdat ik er op dit moment geen energie voor heb. En mij ook niet echt begrepen voel.
3: Ja.
1: Ben ik nu overgevoelig?
3: Nou, nee.
1: Met ja. Dank, Olivia.
3: Ja.
1: Interessante kwestie.
3: Ja.
1: Slachtofferconcurrentie, dat bestaat, hè?
3: Competitief.
1: Slachtoffercompetitie zelfs, ja.
3: Slachtofferschap heet dat, ja. Competitive victimhood, ja.
1: Dat is een officiële wetenschappelijke term.
3: Ja, dat is een officiële term. Ja, dat is alsof er dan een rangorde in slachtofferschap is. En wie verdient de meeste titel, of het meest de titel van slachtoffer? Ja, en dat gaat er dan over, in dit verhaal, als jouw jeugd pijnlijk was en je had liefdevolle ouders, wat betekent dat dan voor het verhaal dat ik vertel, of waar ik mij al heel mijn leven een stukje aan optrek of mee identificeer en waardoor ik ook vind dat ik kan of mag verklaren wat er allemaal moeilijk gaat in mijn leven. Want dat is het. Je gebruikt dan je jeugd, dat je gebruikt is misschien een lelijk woord of een foute manier van het uit te drukken, maar je zet elk ding dat in je leven moeilijk gaat of telkens als je in de problemen komt, ga je dan relateren, want dat doen ze blijkbaar allebei, en dat komt voort uit mijn jeugd. Het is niet omdat je vandaag een burn-out hebt dat automatisch gelinkt is aan wat je...
1: Mensen doen dat graag.
3: Ja, mensen doen dat zeer graag. Hè?
1: Dat is een verklarend verhaal.
3: Voilà.
1: En dat maakt je sterker.
3: En ja, of dat
1: is toch goed? Dat is toch positief?
3: Ik weet niet of jou dat sterker maakt. Dat zet je op een bepaalde manier ook vast. Hè? Want dat zorgt er ook voor dat je... Het mag onschuldigend zijn op een bepaalde manier. Terzelfde tijd maakt het ook... ontneemt het ook al jouw kracht. Als je slachtofferschap bent, dan ben je... In slachtofferschap gaat zitten, ben je machteloos. Dan zie je jezelf als iemand die geen vermogen heeft tot actie. Terwijl, als je daar op een andere manier naar kijkt, ik kan er eigenlijk niets aan doen, want mijn jeugd heeft ervoor gezorgd dat ik zus en zo ben, ja, dan stopt het daar. Hè.
1: Als je zegt, maar dat betekent toch niet dat je geen slachtoffer mag zijn?
3: Ja, toch wel. Je mag jezelf slachtoffer voelen. Ik vind het zijn altijd een beetje problematisch. Hè? Als je van slachtoffer zijn een identiteit maakt, dan ga je daarin nestelen.
1: Het is nog pas in de mode, hè?
3: Ja, en dan wordt het nog, en dan wordt het heel moeilijk om nog iets anders te zijn. Om effectief ook te zien, ik heb als mens ook een aantal persoonlijke keuzes die ik kan maken. Ik ben volwassen. Oké, mijn vader was, ik ga het maar eens heel eerlijk zeggen, een rotzak en mijn moeder dronk. Om nu maar eens een verhaal op tafel te leggen.
1: Fictief.
3: Nee, fictief. Dat is niet bij mij van toepassing. Ja, ik zeg maar wat. En mensen komen...
1: Dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid om er toch iets van te maken.
3: Om er toch nog als... En ik, met alle begrip voor wat dat met zich meebrengt. Hoe dat... Nu, als mensen dat doen... Soms gaat dat er ook over dat mensen echt geen ruimte hebben om naar jouw lijden te luisteren. Ze zijn dan zo bezig met alles wat moeilijkheid in hun leven, dat zij ook vinden, ik heb eigenlijk altijd recht op de aandacht rond dat thema. Dat is mijn zijn en dus heb ik ook altijd recht om daarover te kunnen praten en om daarvoor dan aandacht te krijgen.
1: Ja.
3: En als iemand anders dat als rol gaat opnemen, dan moet ik in een andere rol gaan zitten. En dat is luisteren, empathie opbrengen, afstemmen op de andere.
1: Lastig.
3: Lastig, ja. Ik ben zo al overspoeld en zo al bezet met mijn eigen verhaal, dat ik daar eigenlijk zeer moeilijk ruimte kan voor maken. En zo schat ik het een beetje in.
1: Ja. Dus die heel lange jeugdvriendschap, dat zit toch iets scheef?
3: Oh,
1: als we die nu eens analyseren op hun manier. Zoals zij dat altijd doen.
3: Die heeft een grens. Hè. Ze vinden het fantastisch om samen analyses te maken. Ze delen een lange geschiedenis al ondertussen. Ze hebben daar allemaal al veel plezier uit gehaald. Maar op het moment dat ik heel kwetsbaar ben en eigenlijk van de anderen geen analyse wil, maar nabijheid, empathie, een luisterend oor, iemand die mij steunt en niet over zichzelf bezig is, maar eigenlijk aan mij de ruimte heeft om op dat moment het moeilijk te hebben, dat lukt niet bij haar. Is dat een slechte vriendin? Nee, maar dat is een vriendin waar je die behoefte niet ingevuld krijgt. Ja. En dat is ook volwassen zijn, weten. En dan, want soms hoor je dat, hè? Mensen zeggen, ja, ik werd ziek of ernstig ziek. En ineens zie je dan wie dat uw vrienden zijn en wie niet. Ik zie dat niet zo zwart-wit. Je ziet ineens wel wat je aan wie hebt.
1: Wat de rolpatronen zijn.
3: Ja, en wat je aan wie hebt. En het is heel duidelijk, je hebt aan deze vrouw veel. Hè? Jullie spreken af, jullie analyseren andere mensen. Dat is een leuke bezigheid. Daardoor heb je ook inzicht, nogmaals, inzicht in elkaars patronen. Maar op het moment dat je ergens nabijheid, empathie, liefdevolle aandacht graag wil. Voor haar is dat moeilijk om dat aan jou te geven, omdat ze waarschijnlijk zelf al altijd en constant het gevoel heeft dat ze dat zelf nooit gekregen heeft. Dus ze kan dat moeilijk geven.
1: Ja, en, dat,
3: en dan zoek ik dat bij iemand anders.
1: Juist. Het heeft weinig zin om dat te gaan afdwingen.
3: Voilà, en je hoeft daarom ook dus inderdaad een beetje afstand nemen. Zeggen, ja, het is nu voor het moment heel lastig voor mij, ik spreek even niet af. Je hoeft daar zelfs geen uitleg aan te geven. Ja. Op het moment dat het dan weer beter gaat, doe dan terug een terrasje en analyseer dan weer de mensen.
1: Het is een soort reality check eigenlijk. Hè?
3: Absoluut. En dat is wat het leven doet, ook met vriendschappen.
1: Dat is volwassen worden.
3: Ja.
1: Ja. Ook op zekere leeftijd kan dat nog. Dankjewel, Olivia, voor je brief. Ik hoop dat we jouw wijsheid geschonken hebben. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze blijven welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.
3: Graag.

0: That's what friends are for.
1: What friends are for.
2: Doet inderdaad denken aan dat zinnetje uit het werk van Paulien Cornelissen. Mijn kat is dooier dan de jouwe. Ons gesignaleerd door een alerte luisteraar. That's what friends are for van Jungle Book natuurlijk. Het middagjournaal is deze week in handen van Hugo Matthijssen.
3: Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
5: Goedemiddag, beste luisteraars van Nieuwe Feiten.
6: Ja, oké, en ook een goede middag van mij.
5: Ja, Bart Peters Hallo. Is hier toevallig ook aanwezig. Enfin, niet echt toevallig, we hebben samen nog iets anders te doen.
6: Wij maken samen een podcast. Ja. Ja. Die heet De Ongelogen Waarheid, zo heet die podcast.
5: Ja, ja. Daar gaat het nu niet over. Maar als ik het mag zeggen, Bart, het is toch wat vreemd dat jij dus de mensen begroet in mijn middagjournaal. Want Bart, als je had gezwegen, dan had niemand geweten dat jij hier aanwezig bent. Maar toch vind je het nodig om ook een goedemiddag van mij te zeggen. Waarom?
6: Ja, Hugo, ik doe dat gewoon uit beleefdheid. Je moet er verder niks achter zoeken.
5: Ja, oké. Dat is nu wel toevallig, want ik wou het daar vandaag eigenlijk over hebben.
6: Ach,
5: dus over begroetingen en over hoe die zijn geëvolueerd. Want toen wij jong waren, toen werd er nog niet gegroet.
6: Nee, ik denk dat we elkaar al zeker een jaar of 10 of 15 kenden, voor ik voor de eerste keer dag Hugo heb gezegd.
5: Ja, als er vroeger iemand binnenkwam, dan gebeurde er eigenlijk niks. Hoogstens werd er gezegd, oh god, ze smijten wat binnen. En handen geven deden wij ook niet. Hè. En kussen geven al helemaal
6: nee,
5: niet.
6: Maar dat kussen, dat is begonnen in muzikantenkringen.
5: Ja, ja.
6: De jazzkus noemde ze dat.
5: Ja, ja. Ja. En dan veel later met de pandemie kwamen die elleboogstoten en die vuistjes en zo. Ja.
6: En u vergeet nog iets heel cruciaals, Hugo.
5: Ja?
6: En dat is niet erg. Dat is normaal voor een witte oude man van uw leeftijd. Maar je vergeet de high five, Hugo. Ik ga een sterke uitspraak doen. Op lange termijn gaat de high five, en ik wik mijn woorden, gaat de high five de handdruk volledig verdringen.
5: Ja?
6: Ik geef de handdruk nog zo'n 20, 30 jaar en die zal samen met de babyboomers gewoon uitsterven.
5: Ja, oké. Maar bedoelt je nu, Bart, dat mensen als wij beter nu al definitief overstappen op de high five?
6: Ja, dat zal misschien op het eerste gezicht een beetje geforceerd overkomen, maar vroeg of laat kunnen er toch niet onderuit komen.
5: Ja, maar bijvoorbeeld ook op begrafenissen. Maar
6: zeker.
5: Bij het condoleren.
6: Bij het condoleren, absoluut, natuurlijk. Dan schuift je aan in de rij. En als het uw beurt is, dan steekt de bedroefde nabestaande zijn hand op. En je kunt niet anders
5: dan kun je niet anders dan een high five geven. Dus, maar dan met de woorden innige deelneming of gecondoleerd of zoiets.
6: Of gezegd bijvoorbeeld, pets, veel sterkte, want dit onverwachte overlijden is eigenlijk wel heavy shit. Want het is, bij zo'n high five hoort ook wel een bepaald taalgebruik.
5: Ja, dat is toch wel iets om over na te denken.
6: Dat is typisch voor mij. Ik zeg wel vaker dingen om over na te denken.
5: Ja, ja, dankjewel. Bedankt daarvoor. Bart, voor die dingen om over na te denken.
6: Ja.
5: En wat mij betreft, tot morgen.
6: High five.
2: High five, inderdaad. En dankjewel voor deze gratis en zeer onverwachte extra aflevering van het Leugenpaleis. Ik hoop stiekem op meer morgen, wie weet. Hugo Matthijssen en Bart Peters samen in het Middagjournaal. Vandaag en misschien ook morgen, wie weet. Zometeen naar het nieuws van 1 is er in ieder geval. Ilse Liebens, blijf dus bij ons. Blijf bij

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen. Trixie Whitley. Isaac Roux en Bonnie Prince Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1. Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of heb je één oorbel en is die andere al jaren spoorloos? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
2: Hier Pipa de kat.
3: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
2: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
3: Je kunt ook vriend worden.
2: Van Maxizo.
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
2: Dan krijg je de specialetjes.
3: Plezante tips, eerste klas advies.
2: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
3: Daar zijn vrienden voor.
2: Ah ja.
3: Ah ja.
0: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Yes!
5: Wat, hè?
4: Mijn verlofdagen zijn op.
5: Nee.
4: Yes!
5: Ja! Gelukzak.
0: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de thee. En de thee?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee?
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
8: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
0: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Bij containergigant Maersk in Antwerpen staken de werknemers omdat ze niet meer mogen telewerken. Het proces tegen Sihem El Kawakibi is gestart. Ze staat terecht voor fraude met subsidies. En het blijft onduidelijk hoe een Amerikaanse vrouw haar executie kon overleven. Bij Maersk, de Deense multinational die wereldwijd vooral actief is in containertransport, is er een staking uitgebroken in het kantoor in Berchem bij Antwerpen. De aanleiding is de beslissing van het bedrijf om wereldwijd telewerk af te schaffen vanaf volgend jaar. Nu mogen werknemers 3 dagen per week thuiswerken. Vanaf januari moeten ze opnieuw alle dagen naar het kantoor. Steven Rombout is in Berchem.
9: Voor bijna iedereen hier is het de eerste keer dat ze staken. Maar de overtuiging is groot. Binnenkort alle dagen naar kantoor komen, zien deze bedienden bij Maersk niet zitten.
14: Thuis werk ik veel efficiënter, werk ik meer. Want ik begin vroeger, ik stop later. Dus ik verlies veel te veel tijd door onderweg te zijn.
15: Omdat ik deze functie had aangenomen bij Maersk, door de mogelijkheid om thuis te werken. Want ik kom ook van ver. Ik woon in Turnhout. Dus dat dagelijks pendelen met de trein is soms heel lastig.
16: Ik heb kinderen. Het geeft flexibiliteit. Want ik moet ook een eindje naar het werk pendelen. En thuiswerk geeft me die ruimte om dat allemaal te kunnen doen.
9: Deze bedienden plannen transport of brengen douanedocumenten in orde. En dat kan evengoed van thuis uit, vinden ze. Ook de manier waarop de nieuwe regels opgelegd worden valt niet goed. Vanuit het Deense hoofdkwartier zonder veel overleg.
14: Hetgeen dat zij aanhalen is ook teamgeest en zo. Dat snap ik nog deels. Hè. Maar AI halen ze ook aan als reden om mee naar een bureau te komen. Maar nee. Ik begrijp het echt niet. Nee.
9: De vakbonden plannen extra stakingsacties als de directie haar beslissing niet bijstuurt.
13: Volgens het personeelsdienstenbedrijf SD Works is het erg uitzonderlijk dat bedrijven helemaal stoppen met telewerk. Maar veel bedrijven zijn wel op zoek naar een nieuwe balans tussen thuis en op kantoor werken. Dat zegt Kathleen Jacobs van SD Works.
17: Werkgevers willen graag wat meer aanwezigheid op kantoor, net om ervoor te zorgen dat er meer verbinding is tussen de werknemers, om samenwerking te bevorderen, efficiënter te maken. Dus vandaar dat men ook soms op zoek gaat naar meer vaste telewerkdagen. Dus dat kader wordt wel geherevalueerd en aangepast.
13: Er komen meer details naar buiten over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo wordt 35 miljoen euro minder uitgetrokken voor wetenschappelijk onderzoek. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen die maatregel onverantwoord. Dat zegt de rector van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leers, namens de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
18: Bijvoorbeeld bij ons dan de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast.
13: De rector hekelt ook de besparingen bij het groeipakket. Dat wordt beperkt tot 23 jaar. Hij vreest dat voortstuderen zo moeilijker wordt voor sociaal kwetsbare jongeren. Het parket vraagt 30 maanden met uitstel voor de vroegere onderneemster en politica Sihem El Kawakibi. Die staat terecht voor de rechtbank in Antwerpen voor gesjoemel met subsidies. Filip Heijmans is aan de rechtbank.
19: Mevrouw El Kawakibi, wat verwacht u van vandaag?
20: Dat we niet vallen, hè?
21: De gevaarlijke trappen van de rechtbank waren het eerste obstakel voor Sihem El Kawakibi. Binnen in het gebouw hoort ze de aanklager vertellen hoe zij en haar vriendin een systematiek van fraude zouden hebben opgezet. Ze kochten goederen voor hun privébedrijven of lieten daar verbouwingen uitvoeren en pasten dan de facturen aan, zodat het leek alsof die voor haar dansproject Let's Go Urban bedoeld waren. Zo konden ze er subsidies voor krijgen van de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. Slordigheid en onduidelijkheden, zeggen El Kawakibi en haar vriendin, maar dat gelooft de aanklager niet. Volgens hem ging het om ernstige feiten, gepleegd door iemand met een voorbeeldfunctie in het kader van een sociaal project. Daarom vraagt hij 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en 2 jaar met uitstel voor haar vriendin. Voor allebei ook een boete, deels met uitstel, en ze zouden 375.000 euro aan onterechte subsidies verliezen. Morgen zal El Kawakibi's advocaat Joris Verkraaien haar verdedigen.
22: Dat gaan we vrijdag horen. Als u luistert, zal u alles horen.
13: Er komt een nieuwe maatregel die het vlieglawaai in het noorden van Brussel moet beperken. Sinds vorige zomer wordt er een nieuwe landingsroute boven Brussel gebruikt, wat in heel wat gemeenten overlast veroorzaakt. Vliegtuigen die gebruik maken van die route zullen nu hoger vliegen boven Brussel en dan een steilere landing inzetten. Ze zullen ook in één rechte lijn dalen. Op het assiseproces tegen de landbouwer uit Waardamme in West-Vlaanderen die zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar vermoord heeft, hebben de advocaten van de moeder en de familie van de meisjes hun pleidooien gehouden. Later vandaag volgt een uitspraak over de schuld. Maite Piesse volgt de procesdag.
23: Ongekend wreed en het niet waard vader te zijn, zo noemt de advocaat van de moeder van de vermoorde Maud en Ona hun vader. Bijzonder aangrijpend was de minuut stilte die de advocaat liet vallen. Hij vroeg de jury zich in die minuut in te beelden hoe de meisjes lagen te vechten voor hun leven. In werkelijkheid nog minuten langer. Voor de advocaten van de moeder, tante en grootouders van de meisjes is de vader over de hele lijn schuldig. Niet alleen aan de vredemoord op zijn kinderen, maar ook aan de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Straks, na de pleidooien, krijgt de beschuldigde het laatste woord. Daarna moet de jury beslissen over zijn schuld.
13: Vandaag is het precies 60 jaar geleden dat de eerste Limburgse mijn dichtging, de mijn van Zwartberg. Door goedkope Amerikaanse steenkool en de opkomst van gas en stookolie als nieuwe energiebronnen vielen 4.500 medewerkers van de mijnen in Limburg zonder werk. Oud-mijnwerker Jean Ooms herinnert zich die periode nog heel goed.
1: De solidariteit, hè, wat toen ook losgebroken is, onder de verschillende koolmijnen tegen de sluiting, dat was ook aanbenemend door het feit dat al de burgemeesters van de mijngemeentes, ook de ingenieurs, directeurs van de koolmijnen, in de optocht zijn gegaan tegen de sluiting.
13: Bij het protest in de aanloop naar de sluiting vielen 2 doden. In de Spaanse stad Valencia en omgeving zijn deze namiddag tal van scholen dicht, omdat er code rood geldt voor extreme regen en mogelijke overstromingen. Ook in andere regio's in de buurt zijn er waarschuwingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om na overstromingen. De meeste doden vielen rondom Valencia. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van het jaar, na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw van 50 werd 30 jaar geleden veroordeeld voor moord en kreeg gisteravond 2 injecties. Maar na 1,5 uur leefde ze nog altijd en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is misgelopen is onduidelijk, maar het is erg uitzonderlijk, dat zegt toxicoloog Jan Tietgat.
3: Met die cocktail, ja, moet je echt verwachten, als je een correcte dosering toedient, dat de mensen zullen overlijden. Dus het zou kunnen dat er met die cocktail, ja, met de bereiding daarvan, iets misgelopen is. Het wordt toegediend meestal via een injectie. Misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft, maar dat zijn eigenlijk allemaal toch zeer uitzonderlijke, ja, verklaringen waar het zou zijn misgelopen. Dus ik sta er ook wel van verbaasd.
13: In het oosten blijft het nog even zwaar bewolkt met wat lichte regen. In het westen en het centrum opklaringen, maar ook een bui is nog mogelijk. En we halen tot 21 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig. De maxima blijven rond de 20 graden schommelen. We begonnen met een stakingsactie bij Maersk, de Deense containergigant. Het personeel in Antwerpen voert actie omdat ze binnenkort niet meer mogen telewerken. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
20: Radio 1.
24: Ilse Liebens.
25: Ook niet aan het telewerken vandaag. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is Willy de Villain, zijn versie van Hey Joe.

Beetje een gitaar van Jimi Hendrix ingeruild voor wat mariachi-klanken. Kwestie van de moord wat op te lukken. Willie DeVille en Hey Joe. Het is donderdag en dus gaan we quizzen. We doen dat straks zo rond 14:15. Je kan dan filmtickets winnen. Greg Dulli die geeft de tekst en uitleg bij een song uit ons classic album van de week. Dat is Gentleman van die Afghan Whigs. En ik ga tickets uitdelen voor het concert van Bill Callahan volgende week vrijdag in de Roma. En er is natuurlijk heel veel muziek. Nieuwe muziek van Flip Collier bijvoorbeeld. Muziek van France Gall en ook deze Duran Jones.

Het is muziek die op de heupen werkt, maar dan op de meest positieve manier. Duran Jones en The Indications op hun meest dansbare met With You. Dit is Grote Komeet en twee mensen

0: Classic Album van de Week.
1: The African Wigs die vieren dit jaar hun 40ste verjaardag. Met de release deden ze dat met van een album Soft Control en ook met een uitgebreide tournee. Ze zijn in het land binnenkort zondag, dan spelen ze in de Roma en maandag in de AB. En Aiko Duister die kon een tijd geleden praten met frontman Greg Dulli. Dat ging toen over die nieuwere plaat, over Soft Control, maar ook over de plaat die hun carrière lanceerde. Gentleman is ons Classic Album van de Week. We zitten in 93 volop in de grunge-periode. En de African Wigs hebben toen mee het geluid van de jaren 90 bepaald. Ze waren niet echt een grunge-grunge band. Er waren wel die dreigende, die zware gitaren, die donkere teksten ook. Maar Greg Dulli die had ook een grote liefde voor alles wat soul was en R&B en strijkers en blazers. En voor mij waren zij toen de sexy versie van heel veel van die grunge-bands. Ze vielen in elk geval op in het gezelschap van onder andere Nirvana en Mudhoney. De jaren 90, zeker begin jaren 90, waren heel druk ook voor die African Wigs. Het leek wel alsof die voortdurend op tournee waren. En wat gebeurde er dan? Greg Dulli die kwam thuis en zijn vriendin had hem bedrogen en hij was in eerste instantie woest. Maar hij was zelf natuurlijk allesbehalve een heilig boontje, zo vertelde hij tegen Aiko een tijdje geleden. Hij was een twintiger, hij zong in een succesvolle rockgroep. De opportuniteiten die waren er altijd. Dus hij vond van zichzelf dat hij best wel hypocriet was in zijn gedrag en dat hij verantwoordelijkheid moest opnemen voor zijn aandeel in de breuk. Greg Dulli die kwam in het reine met zichzelf door die plaat Gentleman te maken. We gaan luisteren naar de titeltrack.
2: It was an education that I'll never forget. It changed me forever. I became a better person for that. And I literally had to stare at my own ugliness to be able to find the beauty back in myself. And I had to forgive her. I had to forgive myself. And I had to take responsibility for my part in the destruction of our relationship.

Greg Dulli die moest zijn lelijke kanten onder ogen zien om zichzelf weer mooi te vinden. Hij moest ook zichzelf en zijn ex vergeven. En dat gebeurde allemaal op een plaat, een legendarisch album. Gentlemen van The African Wakes, ons classic album van de week. Je hoorde daaruit de titeltrack.

0: Muziek voor de eeuwigheid en dan nog een paar weken erbovenop. Chic en Le Freak en zo is het bijna half twee geworden. Opgelet als je onderweg bent op de A201 van Brussel naar de luchthaven, is er bij Zaventem een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Naar Antwerpen, 10 minuten vertraging op de E313 vanaf Ranst. En de andere vertragingen, die zijn beperkt.
1: Zij heeft stijl.
2: Linde Merkpoel.
1: Ze zegt oh.
2: Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Designmuseum in Gent.
1: Zij heeft stijl. Ze zegt enkel oh.
2: Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.

0: Fireman's Hermit met No Milk Today. En daarvoor Jordan Rakai en Paradise. Opgelet, fans van Bill Callahan. En als je zo'n fan bent van het eerste uur, dan volg jij die man mogelijk al sinds begin jaren 90. De eerste pakweg dik 15 jaar van zijn carrière maakte hij muziek als Smoke. Maar de voorbije 20 jaar doet hij dat vooral onder zijn eigen naam. Bill Callahan, de man met een van de mooiste baritonstemmen uit de muziek. En ook de man met een geweldig gevoel voor droge humor. Die man die nadert de 60 en hij blikt terug op zijn leven, op zijn meest recente plaat. Die heet My Days of 58. En het is met die plaat onder de arm dat hij op vrijdag 9 oktober afzakt naar de Roma in Antwerpen. Als je erbij wil zijn, dan moet je even de app van VRT Max open doen. Ik heb van jou nodig jouw naam, jouw e-mailadres en de titel van dit nummer van Bill Callahan. Als je erbij wil zijn op vrijdag 9 oktober in de Roma, zal de eerste keer zijn dat hij daar speelt. Je naam, je e-mailadres en de titel van dit nummer in de app van VRT Max.
1: Drinking while sleeping, strangers

0: Lord.
1: Glory van Gabriels en daarvoor Bill Callahan met The Sing. Dat was meteen de titel die je moest doorsturen via de app van VRT Max om kans te maken op zo'n duelticket om te gaan kijken naar Bill Callahan volgende week in de Roma in Antwerpen. De winnaars hebben ondertussen via de app ook een berichtje teruggekregen. Dus als je hebt meegedaan, ga dan even daar kijken. Dit is gloednieuwe muziek van Flip Kaulier, Geldboom.

France Gall en Débranche. De fans van Black Box Revelation mogen zich verheugen op een nieuw album van de band. Ze gaan er wel nog wat geduld voor moeten hebben, want die plaat die komt uit volgend jaar in maart 2027. Maar de nieuwe single is er al. Een vonkje liefde op de dansvloer, een lied over hoop, onzekerheid en de opwinding van nieuwe liefde. Dit is Wicked.

0: In Nederland,
1: doeg.
0: Italië,
2: ciao.
0: Frankrijk,
1: salut.
0: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
3: Was dat alles, meneer?
4: Geef mij ook nog 1.
3: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op het eten? Of?
4: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Go yellow!
7: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
12: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
13: Volkswagen. Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.
17: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Gekende buurt pas echt frigo als je klok al een kamiskus doet.
19: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
20: Nu bij Aldi, 2+1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
21: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
24: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke heeft maatregelen voorgesteld om de lawaaihinder boven de luchthaven van Zaventem te verminderen. Sinds vorige zomer is de overlast in verschillende Brusselse gemeenten fel toegenomen door het gebruik van een nieuwe route. Nina Verhagen legt uit wat er nu verandert om daaraan te verhelpen.
27: Vanaf vandaag zullen vliegtuigen die landen vanuit het westen langer op grotere hoogte blijven en dan steiler dalen. Dat moet tot minder hinder leiden. Minister van Mobiliteit Krukke moet dit doen om boetes opgelegd door de rechtbank te voorkomen. Politiek legt dit alles heel gevoelig, want minder hinder boven Brussel betekent doorgaans meer boven Vlaanderen. Krukke vermoedt dan ook dat zijn Vlaamse coalitiepartners hier niet achter staan.
0: Ik denk van niet, maar het probleem is daar niet. Het probleem is, we hebben eerst en vooral justitie die mij vragen maatregelen te laten kennen.
27: Over de nachtvluchten gaat Krukke onderhandelen met de luchtvaartmaatschappijen, zodat zij minder lawaaierige toestellen inzetten.
1: Twee mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 verdween in 2010 in Balen in de Antwerpse Kempen. Haar verdwijning bleef jaren onopgemerkt tot de school van haar kinderen in 2023 alarm sloeg. Haar toenmalige vriend moet nu voor Assise komen, samen met een vriend van hem die al eerder werd veroordeeld voor moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. Het parket vraagt 30 maanden met uitstel voor de vroegere onderneemster en politica Shihem El Kawakibi. Die staat terecht voor de rechtbank in Antwerpen voor gesjoemel met subsidies. Filip Heijmans is erbij in de rechtbank.
2: Volgens de aanklager hebben El Kawakibi en haar partner systematisch gefraudeerd. Ze bestelden goederen voor hun privébedrijven en dan pasten ze de facturen aan of ze vroegen aan de leverancier om de factuur aan te passen, zodat die niet op hun privébedrijf stond, maar op de VZW van hun sociaal dansproject. En zo kregen ze die goederen en diensten terugbetaald met subsidies van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap. Daarom vraagt de aanklager 30 maanden met uitstel voor El Kawakibi en voor haar vriendin 2 jaar met uitstel. Samen zouden ze voor de aanklager ook €375.000 moeten terugbetalen aan onterechte subsidies.
1: De Vlaamse regering gaat fors besparen op wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt €35 miljoen minder uitgetrokken. De rectoren van de Vlaamse universiteiten noemen die maatregel onverantwoord. Rector van de Universiteit Antwerpen, Herwig Leers, namens de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
3: Bijvoorbeeld bij ons aan de Universiteit Antwerpen, het onderzoek naar de plasmachemie, dat heel fundamenteel onderzoek is, waar dan ineens blijkt dat er daar toepassingen mogelijk zijn in de groene energie, dat er toepassingen mogelijk zijn in de bestrijding van kankers. Ja, en dan wordt dat natuurlijk ineens wel heel innovatief toegepast.
1: Mooie opklaringen, maar lokaal ook kans op een bui en rond 20 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig en de maxima blijven schommelen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be

Het tegenovergestelde van eerst bla bla en dan boom boom. A little less conversation van Elvis versus Junkie XL. Een heel goedemiddag, fijn dat je luistert naar Radio 1. Het is donderdag en dus gaan we even zo rond 2:15 opnieuw quizzen. Met eeuwige roem en ook 2 filmtickets als inzet. Het is een algemene quiz waar wel minstens 2 muziekvragen in zitten. Ik heb 2 kandidaten nodig. Als je zin hebt om mee te doen, dan moet je er even de app van VRT Max bij nemen. Ik heb jouw naam nodig en jouw telefoonnummer. Gewoon even doorsturen via VRT Max. Of als je aan het luisteren bent, via vrtmax.be kan het ook via die weg natuurlijk. Gewoon even nu naam en telefoonnummer doorsturen voor de quiz zometeen. Dit is Eddie Cochran.

0: Nieuwe muziek van Blue Eye bij Radio 1 Make a Living. Het is bijna 14:15 en dan gaan we quizzen.
1: De Radio 1 quiz.
0: Vandaag met Matthias Koevoets uit Kortenaken. Dag Matthias.
2: Goedemiddag.
0: Hey Matthias, een pauze op het werk of wat ben je vandaag aan het doen?
2: Ik ben thuis in ziekenverlof.
0: Ah, oké. Okay. Oeh, dat is minder. En is het voor een langere periode of is er licht aan het einde van de tunnel?
2: Ik hoop het.
0: Oké, okay, dan hoop ik dat samen met jou. Sowieso fijn dat je even de tijd neemt om mee te quizzen. Twee filmtickets, daar doen we het voor. En je speelt vandaag tegen Sven Beheit uit Kortrijk. Dag Sven.
3: Goedemiddag, Ilse.
0: Sven, waar bel ik jou?
3: Ook thuis, maar ik ben wel aan het werk.
0: Oké, okay, wat doe je?
3: Ik werk voor dienstvreemdelingenzaken.
0: Oké, okay, prima. Matthias, Sven, ik heb zo meteen 7 vragen. Wie juist antwoordt, die blijft aan de beurt. Bij een fout antwoord ga ik horen bij de tegenkandidaat. Het is vooral belangrijk om mij als laatste een juist antwoord te geven, want dan krijg jij die filmtickets. We zijn vertrokken. Matthias, vraag 1 is voor jou en daar hoort meteen dit fragment bij.

0: Matthias, welke groep hebben we hier gehoord?
1: Arsenal.
0: Ja, klopt. Nummer 2 ook voor jou, Matthias. Arsenal is een voetbalploeg uit de Premier League in Engeland. Van welke stad is de ploeg Arsenal? Matthias?
1: Ja, dat weet ik niet. Dan moet ik gokken.
0: Zeg iets.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Dat komt niks. Sven, wat denk jij?
2: Ze komen uit Londen.
0: Ja. Is dat gewoon een beetje praten kennis of ben je echt een voetballiefhebber ook, Sven?
2: Ik ben een voetbaldier, ja.
0: Ah, oké. Begrijpelijk. Dan is vraag nummer 3 voor jou, Sven. Londen is een grote stad met heel veel straten en die worden al wel eens bezongen. Dit is zo'n nummer... Yo!

0: Sven, over welke straat wordt hier gezongen?
1: Ik dacht Baker Street.
0: Dat denk je juist. Dan blijf ik bij jou, Sven, voor vraag nummer 4. Baker Street is vooral bekend geworden omdat het de straat is waar een beroemde fictieve detective woont. Die detective die is bedacht door de schrijver Sir Arthur Conan Doyle. Over wie heb ik het?
1: Sherlock Holmes.
0: Mm-hmm. Ja, there can only be one, toch?
1: Ja.
0: Blijf bij jou, Sven. We zitten bij Holmes en detective. Dat zijn meteen twee linken naar Katie Holmes, de Amerikaanse actrice. Ze deelt haar achternaam dus met Sherlock en ze speelde ooit in de musical The Singing

0: detective. Nu, die Katie Holmes die was ooit getrouwd met een Amerikaanse topacteur die onder andere bekend is van de films Top Gun, Rain Man en Jerry Maguire. Over welke acteur heb ik het?
1: Tom Cruise.
0: Inderdaad, Tom Cruise was een tijdje getrouwd met Katie Holmes. In de film Jerry Maguire is er een scène waarin Tom Cruise volop meezingt met een liedje. En dat klinkt zo.

0: Dat is Tom Cruise die in die film meebrult met het nummer Free Falling. Van welke andere Tom is dat nummer, Sven?
1: Tom Petty.
0: Mm-hmm. Dat komt heel snel en heel overtuigd. Dat is de laatste vraag ook voor jou, Sven. De begeleidingsband van Tom Petty heette The Heartbreakers. En dit heeft ook iets met heartbreak te maken. Yeah.

0: Only Love Can Break Your Heart. Wie hebben we gehoord, Sven?
1: Meestal niet, ik weet het niet.
0: Er komt geen antwoord?
1: Nee.
0: Matthias, dan kan je hier die slag slaan. Weet jij het?
1: Nee.
0: Ook geen gok?
1: Nee.
0: Oké, dan moet ik dat ook als fout aanrekenen. En dan is het laatste juiste antwoord wel van bij Sven gekomen. En dus dan krijg jij de filmtickets. Het was Neil Young die zong van Only Love Can Break Your Heart.
2: Was dat Neil Young?
0: Okay. Ja, het is zo. Matthias.
2: Ja, klopt.
0: Je had een sterke tegenkandidaat, hè, Matthias?
1: Ja, dat wel.
0: Kijk, mag ik jou alsnog een goed herstel wensen sowieso. En nog een fijne dag en heel graag tot een volgende keer.
1: Ja,
0: perfect. Oké, okay, Sven, en jij proficiat. En die twee filmtickets die komen, okay, verdient jouw kant uit. Tot een volgende keer, hè.
1: Ja,
0: dankjewel. Dag.
1: Dag.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

Neil Young en Only Love Can Break Your Heart bij Radio 1. Dit hier is gloednieuwe muziek van Ozark Henry. Die heeft een album gepland dat gaat uitkomen volgend jaar. Dit is daaruit alvast een voorproefje, The Dreamer. Een nummer opnieuw laagje voor laagje opgebouwd in zijn thuisstudio. Met je nieuwe muzikale oren die hij opzoekt.

0: FYO van Michelle. En daarvoor Noordkaap en ik hou van u. En zo is het precies 2:30 geworden. Opgelet als je onderweg bent of nog de weg op moet naar Antwerpen, vertraag je op de A12. 20 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. Dat komt door een ongeval en ook op de E313 komt er een kwartier bij vanaf Massahoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Andere verplaatsingen die zijn beperkt.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: De inspiratie voor dit nummer haalde Michael Hutchins bij zijn toenmalig lief bij Kylie Minogue. Die deed mee in een film en droeg in die film een blonde pruik. En de kapper had de kleur van die pruik Suicide Blonde genoemd. Een term die wordt gebruikt voor een vrouw die haar eigen haar blondeert. In excess dus, Suicide Blonde. En dit is muziek van Daniele Lupi samen met Michael Kiwanuka. To Some Degree.
1: Love. I just want to let you

en White Flag. Morgen is Compagnie Merkpoel terug op jouw radio tussen 10 en 12. En Lennart Korevits is daar morgen te gast bij Linde Merkpoel. Dit is Lenny Lenny, She Only Loves You, In The Summertime.

Lenny Lenny en She Only Loves You in the Summertime. Een paar dagen geleden op maandag was het exact 50 jaar geleden dat Songs in the Key of Life van Stevie Wonder uitkwam. En wat doe je om zo'n verjaardag te vieren? Dan breng je een EP uit met daarop 4 onuitgegeven nummers uit diezelfde opnamesessie. Is dat ook goed? Natuurlijk is dat ook goed. Stevie Wonder, My Life Story of Love.

Het had een jaar of 50 geleden al kunnen staan op Songs in the Key of Life, maar het is nu uitgebracht als een extraatje op die nieuwe EP van Stevie Wonder, My Life Story of Love. Dit is Roast Beef en de Leugen.

0: Seal en Crazy bij Radio 1. Ik heb Patti Smith voor je klaarstaan met Frederik. Maar dat is voor zometeen, voor na het nieuws van 3 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Van Bert Wipper tot priester,
3: ja.
2: En uw broeder in Detroit. Wat zouden we nog graag willen zijn misschien? Als je zo een keer wilt, zou mogen dromen.
3: Als men iemand nodig heeft op de maan, waarom niet? De eerste pastoor, de eerste priester op de maan.
1: Op VRT1 in Home Sweet Home bezoekt Karin broeder Igor in Detroit. Op VRT Canvas vertelt Belgasport het verhaal van wielrenner Erik van der Aarde. Of kies op VRT Max voor het volledige nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
4: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
10: ja. Droomhuis staat zoeken op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Deze radiospot is voor u.
12: Zeker.
11: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
12: Pas opgestaan.
11: ...al direct weer in slaap valt.
12: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
11: En maar kwijlen op zijn kostuum.
12: Ja, is dat normaal?
11: Nee.
12: Want slapen doet je in uw bed.
11: Het is bedtijd.
12: Echt waar.
11: Tijd voor een Sleep Life bed.
13: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
14: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
15: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
16: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
17: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
18: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
19: Ja, graag iets Japandi.
20: Ibiza.
19: Ruim.
20: Ja, niet te groot, hè.
19: Kleurrijk.
20: Ja, met veel beige.
18: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
21: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
22: Onmogelijk.
21: Zekerheden?
22: Onmogelijk.
21: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Het Vlaamse begrotingsakkoord heeft ook opnieuw impact op de lijn. De Vlaamse regering had de vervoersmaatschappij extra budget beloofd, maar dat komt er nu toch niet helemaal. Volgend jaar krijgt de lijn €25 miljoen extra in plaats van de beloofde €50 miljoen. Ook in de jaren daarna gaat het om een halvering. De vakbonden bij VRT roepen op om te staken op maandag 12 oktober. Want ook VRT moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro... bovenop de besparing van 16 miljoen euro... die werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken over een zoveelste mokerslag voor de openbare omroep. Ze organiseren daarom een staking op 12 oktober. Die dag roept ook de socialistische vakbond ACOD op... om het werk neer te leggen in de openbare dienstverlening. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke heeft maatregelen voorgesteld om de lawaaihinder boven de luchthaven van Zaventem te verminderen. Sinds vorige zomer is de overlast in verschillende Brusselse gemeenten fel toegenomen door het gebruik van een nieuwe route. Nina Verhagen legt uit wat er nu verandert om daaraan te verhelpen.
0: Vanaf vandaag zullen vliegtuigen die landen vanuit het westen langer op grotere hoogte blijven en dan steiler dalen. Dat moet tot minder hinder leiden. Minister van Mobiliteit Krukke moet dit doen om boetes opgelegd door de rechtbank te voorkomen. Politiek legt dit alles heel gevoelig, want minder hinder boven Brussel betekent doorgaans meer boven Vlaanderen. Krukke vermoedt dan ook dat zijn Vlaamse coalitiepartners hier niet achter staan.
1: Ik denk van niet, maar het probleem is daar niet. Het probleem is, we hebben eerst en vooral justitie die mij vraagt maatregelen te laten kennen.
0: Over de nachtvluchten gaat Krukke onderhandelen met de luchtvaartmaatschappijen, zodat zij minder lawaaierige toestellen inzetten.
25: Twee mannen moeten voor het Hof van Assise komen voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 verdween in 2010 in Balen in de Antwerpse Kempen. Haar verdwijning bleef jaren onopgemerkt tot de school van haar kinderen in 2023 alarm sloeg. Haar toenmalige vriend moet nu voor assize komen, samen met een vriend van hem die al eerder werd veroordeeld voor moord. Het lichaam van Heidi de Schepper is nog altijd niet gevonden. En in Frankrijk wordt het protest van scholieren en studenten alsmaar grimmiger en agressiever. In de steden Nantes en Nîmes is al brand gesticht in twee scholen. In Marseille hebben leerlingen een directeur met benzine overgoten. Daar is ook een brandweerwagen geplunderd en in brand gestoken. Ook in Parijs en andere steden blokkeren scholieren scholen. De demonstraties begonnen vorige week als protest tegen de hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Intussen hebben ook verschillende universiteitsfaculteiten zich aangesloten bij het protest. Verschillende ministers in Frankrijk zitten in crisisberaad bijeen over het protest. Mooie opklaringen, maar lokaal ook kans op een bui en rond 20 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig en de maxima die blijven schommelen rond de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Patti Smith en Frederick. Een heel erg goedemiddag. Fijn dat u luistert naar Radio 1. Van Frederick naar Womack. Nog zo'n ronkende naam. En mijn gebeden die zijn aanhoord. Jawel. Weet je nog dat ik onlangs zei, ze zijn aan toeren in de States. Ik mag hopen dat ze een keertje naar Europa komen ook. Wel, ze komen en wel volgend jaar naar Tepot in Leuven. In februari dan organiseren ze daar het Cool Festival. Met onder andere Nubian Twist op de affiche en Mama's Gun. En dus ook deze drie zingende zussen, jawel. The Womack Sisters, If I Let You.

Je mag daar behoorlijk zeker van zijn dat ik daarbij ga zijn op het Cool Festival in het Depot in Leuven wanneer deze komen spelen. The Womack Sisters en If I Let You bij Radio 1. Dit is Aya Nakamura en Jaja. Aya Nakamura. Die dus.

0: Toen de zussen van IBI hier ooit waren om in Wonderland hun favoriete muziek met ons te delen, toen kwam onder andere dit nummer naar boven bij hun Aya Nakamura en Ja Ja.
1: Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: We leven in moeilijke, uitdagende tijden en er is veel aan de hand in de wereld op dit moment. Veel leed ook, zo zegt Leon Bridges, maar je kan niet elk probleem zelf oplossen. Ik kan wel, zo zegt hij, proberen om de wereld wat lichter te maken met mijn muziek. En dus trekt hij ons mee de dansvloer op, even de wereld op pauze, ogen dicht en dansen. En van dansbare platen weten J. Lloyd Watson en Lydia Kito van Jungle alles. Die twee waren de partners in crime van Leon Bridges op zijn nieuwe plaat Happiness Anytime, ons album van de week. Heel veel dansbaar materiaal, een beetje afro-punk, afro-beat, afro-funk, al die dingen, bossa nova zelfs. Maar ook af en toe een rustpunt, zoals het nummer waar we nu naar gaan luisteren. Een beetje meer de Leon Bridges van vroeger. Please don't say goodbye.
2: Radio 1.

0: Het album van de week is Happiness Anytime van Leon Bridges. Dat album kan je winnen bij Radio 1 via VRT Max. Je hoorde Please Don't Say Goodbye.
1: What we're living in.

Het doet mij al lonken naar het weekend. Ik weet dat het is nog maar donderdag, maar toch. George Benson en het heerlijke Gimme the Night. En daarvoor Jamiroquai. Het was onlangs 30 jaar geleden dat die plaat Traveling Without Moving uitkwam. Die plaat waar Virtual Insanity ook op stond. En ondertussen is het afwachten wanneer de nieuwe plaat van Jamiroquai gaat uitkomen. Want die is klaar. Die moet gewoon nog tot bij ons geraken. Dit is Dressed Like Boys. Nieuwe muziek. And Then I Woke Up.

Dressed Like Boys. And Then I Woke Up. En zo is het 3:30 geworden. Opletten, als je onderweg bent op de binnenring rond Brussel, is het 3 kwartier file rijden tussen Strombeek en Machelen. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. En ook op de aansluiting van de E19 is een rijstrook versperd. Daar staat er file vanaf Vilvoorde. Op de buitenring een klein 30 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten aan.

0: aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever door een ongeval op de middenrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier vanaf Ranst. Op de E19 van Antwerpen naar Breda een half uur vanaf Meer tot aan het knooppunt Galder. Daar is hinder door een aanrijding. Van Antwerpen naar Nederland rij je beter via de A12 over Bergen-op-Zoom. De andere vertragingen die zijn beperkt.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Anne-Laure Bedert en Hart van Mei. Angèle en Carleen Polacek die leerden elkaar kennen backstage in Madison Square Garden. Caroline was toen op tournee met Dua Lipa als voorprogramma en Angèle die kwam daar toen een nummer meezingen met Dua Lipa, het nummer Fever, dat ze samen hadden opgenomen. En nu zijn we 4 jaar later en nu hebben Angèle en Carleen Polacek samen een nummer opgenomen. Carleen Polacek zegt over hun samenwerking: wij zijn zoals zout en suiker. Dat hoor je goed, niet peper en zout, maar zout en suiker. En dat klinkt zo.

0: Love Triangle, samenwerking tussen Angel, Caroline Polacek en Sebastian. Radio 1. Het is bijna 4:20 en na het nieuws van 4:00 is er zoals gewoonlijk De Wereld Vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het gaat gaan over vliegtuigen en vooral de hinder.
1: Ja, de hinder die heel veel burgers in en rond Brussel ervaren. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke moest vandaag dan ook een plan voorleggen om die lawaaihinder in de perken te krijgen of binnen de perken te krijgen rond de luchthaven van Zaventem. Een en ander heeft te maken met een nieuwe route die sinds een paar maanden wordt gebruikt. En vandaag maakte de minister bekend dat vliegtuigen wat hoger zullen gaan vliegen en steiler zullen dalen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat die hinder kleiner wordt voor de mensen die onder die vliegroute ligt. Nu, ik heb daar heel veel vragen bij, dus we gaan er een piloot bij halen, dat als eerste. En we gaan toch ook eens kijken bij een actiegroep wat daar als reactie komt op dit nieuwe voorstel. We gaan ook eens eventjes kijken naar telewerk, want er wordt vandaag gestaakt bij containerbedrijf Maersk. Dat is een Deens bedrijf, wereldwijd actief, en ze hebben gewoon voor de hele wereld dan ook gezegd, we stoppen overal met telewerk, ook bij ons. Dat is dan regio Antwerpen. Er zijn allerlei meningen over telewerk, hè, maar we gaan toch eens babbelen met een professor duurzaam loopbaanbeleid, want je kan je afvragen, de negatieve effecten van telewerk vandaag, zijn dat gewoon groeipijnen of is er een structureel probleem met dat telewerk? En wat als een bedrijf dan ineens beslist om dat in één keer echt volledig zonder overleg af te schaffen? Hoe pak je dat dan aan? Is dat een goed idee? Dus daar gaan we het ook over hebben. En Wim Opbroek komt ook langs om het te hebben over ons kookboek. Boek van Ferm, de voormalige Boerinnenbond.
0: Bestaat, het kookboek
1: bestaat 100 jaar. Nu, met alle online recepten die je overal kan vinden vandaag, kan je afvragen, heb je nog zo'n kookboek nodig? Ik denk dat Wim Opbroek daar heel veel antwoorden op heeft. En jij ook, ik zie het.
0: Ik heb het toch,
1: ja, tuurlijk, kookboek. Ik ook.
0: Dat gaat van moeder op dochter in de
1: voilà,
0: familie.
1: Ja.
0: En de volgende zal er iets uitkomen.
1: Luisteren dus.
0: Allemaal na het nieuws van 4:00.

0: gaat onder andere gaan over ons kookboek, maar ook over de vliegtuigen boven Brussel en de hinder die die veroorzaken. Dat allemaal na het nieuws van 4 uur in de wereld vandaag. Dit was nog Bill Withers.
1: Dit najaar in Arenberg, Antwerpen. Lenoys en Lais. Lambchop. Doing the new world. James McMurtry. Or Tortoise en Mo. Grote namen en frisse stemmen. Beleef het live in Arenberg.
2: En wat heb jij gedaan?
1: Info en tickets, arenberg.be. Samen met Radio 1.
3: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
4: Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Giapralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Dag manneke.
8: Hey.
7: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
8: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zeg.
7: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
8: Ook landbouwer.
7: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
8: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
7: Ja, slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
10: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
12: Hoe mag die steek gebakken zijn?
13: Je bakt bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
14: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
13: Bleu. Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
13: Oei. Met een enkel.
15: Schat, ça va?
13: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
13: Zo'n beetje.
15: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Thies bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
13: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
17: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
18: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
19: Of zoals wespen van mijn terras.
17: Of zoals indringers uit je tuin.
19: Oh ja.
17: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
19: Stop, identificeer jezelf.
17: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
20: Proximus presenteert.
21: Zeg dat u er komisch? Camera 4.
22: Ja.
21: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kassen bij dat kroonjuweel.
22: Ja, het zal er wel zijn, zeker.
21: Nee, dat is lusje.
20: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
23: Sleep Life.
24: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
1: VRT Radio 1.
25: Alles begint bij luisteren.
26: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse besparingen laten zich ook voelen in de cultuursector. Kunstencentrum Bozar in Brussel ziet zijn Vlaamse steun volledig wegvallen. Dit jaar zijn de Vlaamse subsidies nog goed voor €762.000. Bozar heeft te horen gekregen dat dat €0 wordt vanaf volgend jaar. Dit zal zeker gevolgen hebben voor onze werking, zegt directeur Christophe Slagmulder.
0: Maar daar is inderdaad een federale instelling. Een instelling die altijd ook voor bepaalde projecten en bepaalde aspecten van zijn programma een steun gekregen heeft vanuit de Vlaamse gemeenschap. En het is absoluut essentieel voor onze werking. Het is ook een beetje een ironie, omdat ik krijg dat te horen op een dak waar we openen een fantastisch retrospectief gewijd aan een van de top Vlaamse meesters, Jean Brusselmans. En op diezelfde avond hebben wij het Antwerp Symfonische Orkestra in onze grote concertzaal.
26: Ook de Zoo van Antwerpen zal het met 3,4 miljoen euro aan Vlaamse subsidies minder moeten doen. De Zoo krijgt voortaan enkel nog subsidies voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet meer om de dierenparken in Antwerpen en Plankendaal uit te baten. Directeur Dries Herpolaert is verbaasd en spreekt over een enorme klap.
2: Feitelijk gaat het niet alleen over de 3,4 miljoen euro die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En ja, dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
26: Ook reizigersvereniging Trein Trambus is niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering bij de lijn. Volgend jaar krijgt de lijn 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook in de jaren daarna gaat het om een halvering van het budget. De lijn mag het geld ook niet gebruiken om nieuwe ritten en lijnen te organiseren. De reiziger wordt hier niet beter van, zegt Peter Meukes van Trein Trambus.
4: We zouden blij geweest zijn als het effectief dan de helft minder geld zou zijn voor meer aanbod. Maar nu blijkt dat ook dat niet het geval is. En dat eigenlijk de regering de lijn verplicht om die 25 miljoen die ze dan bijkrijgt volledig te gebruiken om tekorten af te dekken, waardoor er voor de reiziger gewoon niks bij komt. En dat vinden we wel heel slecht nieuws.
26: De vroegere rechterhand van oud-vicepremier Didier Reinders moet voor de rechter komen voor corruptie. Jean-Claude Fontinois was voorzitter van een investeringsmaatschappij van de federale overheid. Hij zou geld hebben gekregen om investeringen van die maatschappij te laten goedkeuren. Het parket van Brussel wil hem nu samen met een medeverdachte voor de rechter brengen. Fontinois is ook al in verdenking gesteld in het onderzoek dat tegen Didier Reinders zelf loopt, omdat hij geld zou hebben witgewassen via producten van de Nationale Loterij. Het Assize Hof in Antwerpen heeft een vrouw van 64 tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden spoot ze medicijnen in de mond van haar moeder, die aan dementie leed en in een woonzorgcentrum in Bornem woonde. Ze duwde ook een kussen op het gezicht van de vrouw, die enkele dagen later stierf. Zij zelf zei dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar volgens het Assize Hof deed ze dat alleen om sneller haar erfenis te krijgen. Mooie opklaringen, lokaal ook kans op een bui en rond 20 graden. Morgen en in het weekend vaak zonnig en de maxima die blijven schommelen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Er staat 170 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 1,5 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Door een ongeval zijn 2 rijstroken daar versperd. Richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. Naar Antwerpen op de E17 in Lokeren. Door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 1 kwartier. En op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de E19 van Antwerpen naar Breda 3 kwartier vanaf Meer tot het knooppunt Galder. Daar is hinder door een aanrijding. Van Antwerpen naar Nederland rij je beter via de A12 over Bergen op Zoom. De binnenring rond Brussel dan, 20 minuten filegolven daar tussen Strombeek en Zaventem. Op de buitenring 1,5 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid, 20 minuten tussen de Annie Cordy en de Troontunnel.
6: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
7: Radio 1.
8: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
5: Heel goedemiddag. 24 uur na de septemberverklaring krijgen de Vlaamse besparingen een gezicht. En een van de slachtoffers is het museum Don Danes in Sint-Martens-Latem. We bellen dadelijk met de directeur.

0: Intergalactic Lovers en She-Wolf. Wat vandaag duidelijk wordt, is dat Vlaams minister voor cultuur Caroline Genee van Vooruit in totaal 47 miljoen euro wil besparen op haar departement cultuur. En we zien in die meer gedetailleerde begrotingstabellen die we vandaag kunnen inkijken dan ook over wie het gaat. Vooral de zogeheten bovenlokale musea krijgen het zwaar te verduren. Zij moeten het met 30% minder middelen doen. En dat moet een besparing opleveren van 2,3 miljoen euro. Goedemiddag, Goedele Bartholomeusen.
1: Goedemiddag.
0: Met de directeur van Museum Don Danes in Sint Maartens Lathem. Dat is zo'n bovenlokaal museum. Wat weten jullie officieel?
1: 23 na 3 hebben wij bericht gekregen dat wij 30% van onze structurele werkingssubsidies via het erfgoeddecreet gaan moeten inleveren.
0: Ja, dus een dik half uur geleden.
1: Voor 27. Ja.
0: Er waren
1: natuurlijk al geruchten, maar we hebben nu pas officiële berichtgeving ontvangen.
0: Ja, want jullie zijn zo'n bovenlokaal museum. 30% ja. Voor 2027, zo'n bovenlokaal museum. Ik denk dat veel mensen niet helemaal goed weten wat dat is, hè. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, het betreft eigenlijk een heel brede groep musea in heel Vlaanderen. Namelijk een dertigtal musea met heel verschillende collecties, publieke en schaal. Waaronder een Museum Don Danes, maar ook Mudel in Deinze, ABN Kortrijk, Ypermuseum. Het is dus geen niche, maar een zeer diverse laag van het Vlaamse museumlandschap. En dat is verspreid over heel Vlaanderen.
0: Ja.
1: En voor vele mensen en voor vele kinderen ook zijn wij de eerste toegangspoort tot cultuur en erfgoed. Dus het eerste contact met een museum.
0: Ja. En het gonsde al een paar uur, maar een half uur geleden hebben jullie dan een mailtje gekregen. 30%
1: inderdaad.
0: Minder middelen voor volgend jaar. Wat betekent dat concreet voor de werking van uw museum?
1: Deze besparingen komen bovenop eerdere besparingen. Dus ook vorig jaar was er al moesten de bovenlokale musea min 5% inleveren. En bij een kleinere organisatie zoals Museum Don Danes is de impact echt disproportioneel. Wij kunnen een besparing van 30% niet zomaar opvangen. En dat zie ik heb vanochtend

0: spoedoverleg had met veel van mijn collega's. En daar hoor je hetzelfde. Wij zijn er bij veel mensen vroeger ook zich af, gaan er ontslagen vallen.
1: Tuurlijk.

0: uitsluiten dat ook personeel en expertise onder druk komen te staan. Wat ook een grote zorg voor ons is, wij dragen zorg voor een collectie. En dat is iets dat je niet zomaar kan stopzetten. Dus de overheid geeft ons geld en in ruil doen wij daar een aantal kerntaken voor een collectie. Dus ik vraag mij ook af, wat wordt er van een bovenlokaal museum nog verwacht indien wij niet voldoende financiering daarvoor ontvangen?
1: U bent heel voorzichtig, hè, maar niet voldoende financiering. Kan u daar een bedrag op plakken wat dat betekent voor uw 30%, of is dat te delicaat?
0: Nee. Dus, je kan dat perfect zelf ook opzoeken. Wij ontvangen in dit jaar bijvoorbeeld €216.000 op voor onze erfgoedsubsidies. Mm-hmm. En ja, min 30% daarvan. Dat komt rond de €65.000.
1: Een derde ongeveer dat wegvalt. Jullie hebben een aantal medewerkers. U zegt, we hebben pas officieel die berichtgeving gehad, maar het was al een hele dag dat het een beetje duidelijk aan het worden was dat dit zou bekend raken. Denkt u dat er mensen moeten gaan bij u? Moet u het museum sluiten? U heeft alvast scenario's in uw hoofd overwogen, denk ik.
0: Eigenlijk niet. Dat is iets dat ik zomaar niet kan beslissen, ook zonder onze raad van bestuur. Maar onze werking staat al enorm onder druk. We hebben al een zeer, zeer klein team waarmee wij enorm veel... veel tentoonstellingen en projecten doen. Dus ik denk dat wij onmogelijk dezelfde output gaan kunnen leveren. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat wij nog kleiner kunnen worden voor het team. Maar ik denk dat bij mijn collega's in het veld een andere keuze gaat zijn. Maar ik moet het, zoals gezegd, we hebben nog maar net de officiële communicatie gehad. Ik moet dit bespreken met het bestuur.
1: Tuurlijk. Mevrouw Bartolomeusen, u zegt, we hebben een klein team, er gaat nu ook minder geld, Vlaams geld binnenkomen, maar jullie hebben ook andere manieren op de welke er wel geld binnenkomt. Hè? Dit is niet jullie enige bron van inkomsten.
0: Nee, dus wij worden gesubsidieerd via twee decreten, dus het kunstdecreet en het erfgoeddecreet. Ja. En daarnaast zorgen wij voor 50% eigen inkomsten, wat vrij uniek is in het veld. Dus we hebben ledenwerkingen, fondsenwerving, wij organiseren een gala elk jaar. Een benefietveiling, sponsoring, maar ook daar kruipt heel veel tijd in.
1: Ja, tuurlijk. Dus, maar misschien zou je kunnen zeggen, als iedereen moet bijleggen, dan is het niet onredelijk dat dit aan jullie wordt gevraagd?
0: Ik vind van niet, want wij hebben een zeer cruciale rol in het veld. Dus Vlaanderen heeft zo'n heel fijnmazig net van culturele instellingen en musea. Het zou echt drempelverhogend zijn indien men net die kleine instellingen gaat verzwakken. Want wij zijn die eerste instap voor kinderen tot cultuurbeleving. Gemiddeld reizen mensen 30 kilometer maximaal 30 kilometer om een tentoonstelling te gaan bekijken, gaan mensen dan enkel in de buurt van Antwerpen, Gent of Brussel naar een tentoonstelling gaan kijken. Het zou een enorme verschraling van het veld betekenen. Mm-hmm. En ook indien wij niet zorg kunnen dragen voor onze collecties. En niet vergeten, we hebben ook twee topstukken in onze collectie. Daar gaat een schade komen dat wij niet zomaar kunnen rechtzetten in de toekomst.

0: een spoedbespreking met andere collega's, want ook met de landelijke musea, naar wie dat wij momenteel een hand uitreiken om in gesprek te gaan. Want ik hoop dat, als je in het veld een bepaalde schakel wegneemt, dat heeft consequenties voor het hele veld
1: natuurlijk.
0: Voor het
1: hele netwerk.
0: Ja.
1: Veel werk, veel gesprekken op de plank, denk ik. Goedele Bartholomeussen van het Museum Don Tanus, u bent directeur daar. Dank u wel om tijd voor ons te maken, toch ook.
0: Graag gedaan.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Je voudrais être beau ou un truc comme ça. Être fier de ma belle gueule, déjà. Avoir un corps à rendre imbécile. La moindre fille qui passe, ou le moindre gars. Jamais commandé de jeux vidéo. Je suis pas celui qui s'inspire de la vie des autres. Mais donnez-moi quand même quelques abdos, en gros, pas être celui qu'on appelle gentil gros. J'ai jamais fait l'amour sous la lumière, peut-être pas assez amoureux de moi. C'est

0: que c'est moi le plus beau. Et on t'emmerde, moi et mes défauts. Parce qu'on s'aime, c'est...
1: Teddy Bear en le plus beau. Er is vandaag gestaakt bij logistiek bedrijf Maersk. Dat is een Deens bedrijf, wereldwijd actief in containertransport. En de directie heeft daar beslist om vanaf volgend jaar in alle landen waar Maersk actief is, te stoppen met telewerken. Dus ook in ons land. Goedemiddag, Ans de Vos.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben professor duurzaam loopbaanbeleid en levenslang leren aan de Antwerp Management School. Dat is nogal een radicale beslissing. We stoppen volledig met telewerk in alle landen waar we actief zijn. Is dat slim van een bedrijf?
2: Ja, het is inderdaad een radicale beslissing. Ze is natuurlijk nog niet voor morgen, maar voor januari, dacht ik. Maar het is een trend dat we toch wel zien dat werkgevers wel wat terugkomen op de vrijheid van werknemers om telewerken te implementeren wanneer het voor hun best uitkomt. Dus dat er wel wat strikter wordt naar gekeken. Maar dit is inderdaad wel een extreme beslissing om het helemaal af te schaffen. En dat wereldwijd en ook voor teams die vaak niet lokaal werken, maar ook regionaal moeten samenwerken. En ja, dus eigenlijk de facto aan het teams zijn.
1: Ja. Het is vanaf 1 januari volgend jaar inderdaad. Je kan zeggen, oké, daar is nog wat tijd, maar misschien is dat ook wel snel, 3 maanden. En voor sommige mensen zal dat betekenen dat ze hun leven misschien wel een beetje moeten herinrichten.
2: Ja, terecht. Dus ik denk de vraag van wat is een goede periode daarvoor is moeilijk om dat algemeen te zeggen. Ik denk dat het vooral belangrijk is in zo'n beslissing dat een bedrijf goede redenen heeft en er hoop ik een goede analyse voorafgaand heeft gemaakt wat dat de redenen zijn. De voordelen, maar ook de risico's van zo'n beslissing te implementeren en dat er dan ook samen wordt gekeken van hoe kunnen we dat doen.

0: Maar ik kan de case zelf niet voldoende om mij daar verder over uit te spreken.
1: Het lijkt in elk geval verkeerd gevallen, want ze hebben daar gestaakt bij dat bedrijf in de vestiging bij ons hier in België. Ja. Hoe komt dat eigenlijk dat al maar meer bedrijven daar toch lijken van terug te keren, van dat telewerken?
0: Het is wat dubbel. Hè. We hebben, telewerk is er plots gekomen. Hè. Het was wel al lang een trend die we zagen voor kenniswerkers om van thuis uit te kunnen of te mogen werken. Maar disruptief, hè, door corona zijn we daar plotsklaps voor iedereen die het kon, moest thuiswerken. We hebben dan ook nog wel boodschappen gehad en nog steeds eigenlijk ook vanuit energiebezuiniging. Het is toch beter dat niet iedereen op de weg gaat. Dus met die verplichte invoering van telewerk hebben we eigenlijk heel wat weerstand gezien. Dat zagen we ook in ons eigen onderzoek dat we er rond hebben gevoerd al vanaf COVID. Maar we hebben eigenlijk werkgevers gradueel toch wel meer overtuigd zien geraakt worden van de voordelen van telewerken. Maar wat we het laatste jaar toch inderdaad meer terug naar boven zien komen, is een bekommernis. Hè. Een bekommernis om, gaat het geleidelijk aan eigenlijk niet de verbinding met het bedrijf en met de collega's ondermijnen. Het is soms ook moeilijk om als er nieuwe mensen starten die echt geïntegreerd te krijgen op de werkvloer. En dan zien we vaak dat dat ook leidt tot sneller terug vertrek. Hè, als nieuwe mensen zich niet echt verbonden voelen met collega's of weinig collega's zich geroepen voelen om een tijdje meer naar het werk te komen omwille van de onboarding van zo'n nieuwe persoon. Mm-hmm. Dus er zijn wel wat bekommernissen die trouwens ook al van in het begin bij werknemers zelf ook wel wat leefden. Hè, van ja, wat gaat dit doen met mijn gevoel van connectie, met mijn promotiekansen misschien ook en zo. Maar we zien dat er geleidelijk aan met de jaren toch wel, zeker ook bij werknemers, heel veel fans zijn gekomen. En vandaar denk ik ook wel dat de emotie erin zit in de reactie. Want voor een werkgever kan dit een rationele beslissing zijn, maar voor werknemers grijpt dit onmiddellijk in hun leven. Hè. Ja. U zei het daarnet ook al. Het is meer dan een verandering van een inhoud van je job die je doet tijdens het werk, maar het heeft voor sommige mensen wel een enorme impact op of ze die job nog gaan kunnen combineren met hun privéleven of wat de consequenties zijn voor andere gezinsleden.
1: Dan misschien moet je dan plots weer ver gaan pendelen. Bijvoorbeeld, sommige mensen geven ook aan, ik kan, als ik zo eens een dag kan thuiswerken, gewoon ook een beetje beter doorwerken. Het heeft zijn voor- en zijn tegen. Je zou dan kunnen zeggen, dit is een zoekproces, want in corona zijn we er met velen plotsklaps en in grote mate ingevallen. Hoort dit er niet gewoon bij? Een beetje dat zoeken naar het juiste evenwicht? Is het dan nodig om zo radicaal alles terug te draaien?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat het in een beetje een academische term het psychologisch contract een beetje is. Hè, van het gaat hier over geven en nemen. En er zijn goede redenen vanuit werkgeverskant. Als je kijkt naar productiviteit, mensen die geconcentreerd aan hun job kunnen doen, dat beter gaat als ze dat van thuis uit doen. Tegelijkertijd is het vanuit een werkgever ook heel redelijk om te zeggen, ja, maar als iedereen dat op zijn eigen, vanuit zijn eigen persoonlijke noden gaat doen. Ja. Het bedrijf is een groter verhaal. Hè. Je bent ook in dienst bij ons als werknemer. Maar omgekeerd, als een werknemer ergens toch een stuk de boodschap ook krijgt van je bent verantwoordelijk voor je resultaten. We benadrukken altijd maar meer. Hè. Toch wel die autonomie van mensen en die eindverantwoordelijkheid. Ja, moeten we dan gaan monitoren op wanneer en waar mensen precies aan het werk zijn als de verwachtingen duidelijk zijn. Ja. Maar dat psychologisch contract op tafel krijgen en iedereen daar dezelfde blik op laten en durven werpen, dat vraagt inderdaad veel aandacht, veel tijd, veel gesprekken, dialoog, zowel op met vakbonden als met mensen individueel.
1: Ja. Duidelijkheid en helderheid hoor ik u eigenlijk ook wel zeggen. Als je naar ons land kijkt in verhouding tot andere landen, wordt er hier veel of weinig getelewerkt?
0: Ik ben even gaan kijken, de recente cijfers van een onderzoek bij SD Rugs. Daar bleek dat België, dat was een bevraging in het begin van dit jaar, dat België wel in de top 5 staat van het gebruik of van de mensen die telewerken. En dat we daar nog vooraf gegaan worden door enkele andere landen, het Verenigd Koninkrijk onder andere en Nederland, Ierland en Finland. Maar dus het is wel zeer sterk nog altijd invoegen in ons land, waar dat ongeveer, denk ik, toen werd aangegeven wat 40% van de medewerkers of mogelijkheid heeft tot telewerken.
1: Maar vanaf 1 januari dus niet meer bij Maersk en daar zijn de werknemers niet blij mee. Ans de Vos, professor duurzaam loopbaanbeleid, levenslang leren ook, dankjewel.
0: Graag gedaan. Goedemiddag.
1: Er staat 212 kilometer file. Dat zijn dan mensen die onderweg zijn op de Antwerpse ring richting Gent. Bijna 2 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Dat komt door een ongeval. 2 rijstroken zijn daar versperd. Richting Nederland 1,5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 40 minuten op de E313 vanaf Ranst. 20 op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. En verder vertragingen tot een kwartier. Op de E19 van Antwerpen naar Breda vanaf Meer tot het knooppunt Gal. Daar is hinder door een aanrijding. Van Antwerpen naar Nederland ga je beter via de A12 over Bergen op Zoom. Brussel dan, de binnenring. 1,5 uur file gehoven tussen Strombeek en Tervuren. Op de buitenring ook 1,5 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En 10 minuten tussen Vorst en Halle. En op de kleine Brusselse ring richting Zuid een kwartier tussen de Anicordie en de Troontunnel.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Dit najaar in de Ancien Belgique. Onvergetelijke concerten van Bart Peters en de Ideale Mannen. Trixie Whitley. Isaac Roux en Bonnie Prince Billy. Of ontdek een van de vele workshops, expos en screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
4: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
7: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
7: Was dat alles, meneer?
8: Geef mij ook nog 1.
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
13: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Nu ook in je Maxizo-winkel.
15: Hallo!
14: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: De verzameling munten van Bompa verzamelt vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of gaat je verbouwen en zit er nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud en zilver. Kijk op goudwisselkantoor.be of kom langs bij een kantoor in de buurt.
17: Radio 1.
18: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Absent-minded and My Heroics Part 1. In Frankrijk loopt het protest van scholieren en studenten ook vandaag uit de hand. In een middelbare school in Nantes bijvoorbeeld is brand gesticht. In Marseille hebben leerlingen dan weer een directeur met benzine overgoten. Steven de Kranen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Frankrijk-kenner op onze redactie. Het is daar al een paar dagen onrustig, maar het lijkt wel wat te escaleren, toch?
1: Ja, de regering spreekt nu dat het gaat van scholierenprotest tot eigenlijk stedelijk geweld. En daarom is er ook een crisisberaad van ministers bijeengeroepen. En straks om 17:30 zal de minister van Justitie, Darmanin, ook de procureurs-generaals bijeenroepen in een videoconferentie om te kijken wat er moet gebeuren. Want men heeft ook het vermoeden dat het niet alleen meer om protest van scholieren gaat, maar dat ook extreem linkse groeperingen zich mengen om het geweld aan te wakkeren.
0: Ja. Breng ons nog eens in herinnering, waarmee is dit begonnen? Waarover gaat de onvrede?
1: Er is veel onvrede omdat het onderwijssysteem in Frankrijk natuurlijk onder druk staat. Er zijn heel veel leerkrachten die niet vervangen worden als die uitvallen. Er zijn dus personeelstekorten, overvolle klassen. Vaak zijn er klassen, en dan spreken we vooral in voorsteden van grote steden, van 36 of meer leerlingen per klas. En dat is natuurlijk heel veel. Mm-hmm. Verouderde schoolgebouwen, gebrek aan hygiëne in de kantine, zware uurroosters. En wat daar ook bij komt, is natuurlijk dat het Franse onderwijssysteem een speciaal parcours sup heeft. En dat is een soort systeem om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs. En de stress om daarbij te raken is natuurlijk groot. En met de PISA-resultaten denkt iedereen ook dat een verkorterde aandachtspannen van heel veel jongeren ook maakt dat studeren moeilijker wordt. En als je dat allemaal bij elkaar telt, dan krijg je natuurlijk een explosieve cocktail.
0: Ja, maar een cocktail die dus ook geïnfiltreerd is, door andere mensen die daar ook andere belangen hebben.
1: Ja, er zijn twee zaken die ook meespelen. Eerst en vooral sociale media, dat helpt natuurlijk ook niet. Je ziet dat heel veel scholieren, jongeren ook filmpjes posten van vuilbakken die in brand worden gestoken, een schoolpoort die gevandaliseerd wordt. Dat verspreidt zich natuurlijk razendsnel via TikTok, via Snapchat. En zo zien andere scholieren in andere delen van Frankrijk dat. En zo gaat natuurlijk die protestactie het hele land rond. Komt daarbij ook dat we in een campagnesfeer al zitten in Frankrijk voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En dat het radicaal linkse La France Insoumise van Jean-Luc Mélenchon de studenten en scholieren steunt en zegt dat ze een punt hebben. Dus verschillende vertegenwoordigers, volksvertegenwoordigers, burgemeesters gaan ter plaatse en proberen wel te kalmeren, zeggen ze. Maar aan de andere kant zie je ook dat zij begrip hebben voor de grieven van de scholieren en dat ze al of niet ook zeggen van ja, jullie hebben gelijk. En de regering en zeker de rechtse en ook de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, maar ook andere presidentskandidaten zoals Edouard Philippe, Gabriel Attal, zeggen van La France Insoumise gebruikt hier in feite de jongeren, de scholieren, en dat slaan nu over naar studenten, universiteitscampussen, ze gebruiken die om in feite klimaat te creëren van geweld, intimidatie, om zo de regering en, laat ons zeggen, de goede orde in Frankrijk te verstoren.
0: Ja, als het regent in Parijs, dan druppelt het ook een beetje bij ons. Ook in de regio Luik zijn er een aantal scholen waar er vandaag sprake is van vernielingen van fysiek geweld tegen de besparingen dan in het Franstalig onderwijs bij ons. Als jij zegt, ze gaan dadelijk samen zitten, de Franse ministers, wat kunnen ze doen?
1: Maar wat ze kunnen doen is waarschijnlijk dat ze sowieso zullen zeggen dat ze in dialoog willen treden met vakbonden van studenten, scholierenvakbonden, ook onderwijsvakbonden, om te zien van wat kunnen we doen in de eerste plaats om een beetje die onvrede daaraan tegemoet te komen. Aan de andere kant kan je ook verwachten als de minister van Justitie de procureurs-generaal samenroept dat ze ook gaan kijken om die orde opnieuw te herstellen. Want het is ook zo dat ze nu merken dat er toch verschillende personen zich mengen in dat protest die geen student zijn, geen scholier zijn, die gemaskerd zijn, in zwart kledij optreden. Hetgeen dat je vaak ziet bij betogingen in Frankrijk. Dus men probeert daar de orde te herstellen. Dus het zal niet makkelijk zijn, want we zitten in een klimaat van besparingen. Ja. Ook in Frankrijk wordt de begroting besproken en ook daar staat er opnieuw besparingen. Het gaat ook over huisvesting, het gaat over studietoelagen. Dus laat ons zeggen, niemand heeft zicht op een beter financieel leven in Frankrijk op dit moment. En dat maakt dat het heel moeilijk leven is en dat het waarschijnlijk nog een tijdje zal duren, want ook de studentenvakbonden roepen nu op om volgende week nog eens een extra dag actie te houden. Dus je kan ervan op aan dat we vertrokken zijn voor een heet najaar in Frankrijk. Komt er nog bij waarschijnlijk dat ook andere vakbonden, men spreekt zelfs over Gilets jaunes, dat die opnieuw zouden een soort heropleving kennen vanaf oktober. Dus alles is aanwezig natuurlijk om er een heet najaar van te maken. En dat in een politiek belangrijk jaar, dat maakt natuurlijk dat alles nog eens extra op scherp staat.
0: Want die verkiezingen zijn inderdaad in het voorjaar. Dankjewel, Steven de Kranen.
1: Graag gedaan.

0: vrouwtje en geen rem. De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel decreet goedgekeurd om artificiële intelligentie voortaan om te dopen naar superintelligentie. Moeten we toch eens over praten met Lode Lauwaard, professor techniek filosofie aan de KU Leuven. Dat is voor zometeen.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van Christa Pike mislukt. De vrouw werd 30 jaar geleden ter dood veroordeeld voor moord. En gisteravond kreeg ze niet één, maar twee dodelijke injecties. Alleen na anderhalf uur bleek de vrouw toch nog in leven. En dat werd als volgt aangekondigd in de Amerikaanse media.
3: We do begin with breaking news tonight. Execution witnesses say convicted killer Christa Pike was still alive after two rounds of lethal injection drugs.
4: Tennessee's only woman on death row is still alive.
5: The big takeaway tonight, and most recently, was when witnesses left the room, Christa Pike was very much still alive and breathing.
6: And even at 8:53, when the microphone was cut off, we could still hear snoring.
7: We saw a line of emergency vehicles at the building.
0: Nou, Christa Pike ligt momenteel in het ziekenhuis. Het is wel onduidelijk hoe het met haar gaat. En de staat Tennessee heeft alle executies voor de rest van het jaar ondertussen opgeschort. Goedemiddag, Jo Bauma.
8: Goedemiddag.
0: U was jarenlang onderzoeksjournalist voor de Nederlandse krant Trouw en u heeft een boek geschreven, De dood als straf, vergelding en vergeving in de Verenigde Staten. Voor ons blijft dat iets heel vreemd, hè, zo'n executie. Als we dan zo'n verhaal horen waar het misloopt, dat is nog vreemder. Gebeurt dat vaak, dat het niet loopt zoals het zou moeten lopen?
8: Ja, vaak is een groot woord, dat gebeurt geregeld. Zeker ook bij dodelijke injecties. Er worden nogal eens problemen met het vinden van een ader, een juiste ader. En dan moeten soms ook executies worden uitgesteld of op een andere manier worden uitgevoerd. Dit is wel heel bijzonder, maar ook met de al onbekende elektrische stoel waren er wel grote problemen. Mm-hmm. Dus bedoel, daar zijn mensen die gingen in brand staan. De vlammen sloegen uit hoofden van veroordeelden. Dat was in Florida. En daarom kreeg de elektrische stoel toen ook de bijnaam Old Sparky. De Florida is toen ook overgestapt op dodelijke injecties. Ja. Alhoewel ter dood veroordeelden nog steeds kunnen kiezen voor de elektrische stoel als ze dat nog willen.
0: Als ze dat nog
8: maar goed,
0: willen.
8: Dus ja, er gaat geregeld wat fout, inderdaad.
0: Ja. Niet alle Amerikaanse staten doen het nog, hè, die doodstraf?
8: Er zijn 23 staten die het niet meer doen. 27 nog wel. Dat is toch nog wel een heleboel, hoor. En er zijn er een paar staten, drie, die een pauze, of vier, die een pauze hebben ingelast. Pennsylvania, Ohio, Oregon en Californië. Althans, Californië is een van de grootste death rows. Daar zitten 578 mensen op in de dodencel. Maar die hebben uiteindelijk besloten om voorlopig tot nader orde geen doodstraf meer uit te voeren.
0: Waarom?
8: Maar verder zijn er nog een tal van staten die het gewoon wel doen.
0: Ja, ja.
8: In Californië is het vooral is het besloten omdat er heel veel oppositie is daar in die staat tegen de doodstraf.
0: Daar toch wel wat vragen bij te stellen zijn. Tennessee heeft het nu tijdelijk ook opgeschort. Dit verhaal heeft natuurlijk onze aandacht getrokken omdat het een vrouw is. En omdat er tussen het vonnis dat ze heeft gekregen en de uitvoering gisteren, de mislukte uitvoering moet ik zeggen, dat daar 30 jaar tussen zat.
8: Ja.
0: Dat is toch ontzettend lang.
8: Ja, maar ook dat is niet ongewoon, hoor. Ik heb in mijn jaren bij Trouw contact gehad met de doodveroordeelde in de staat Florida, die als 20-jarige een vreselijk delict heeft gepleegd waarvoor hij straf verdiende. Dat vond hij zelf ook. Maar die is pas geëxecuteerd op zijn 64ste. Pas, zeg ik. Hij was er toen ook aan toe. Maar die man heeft dus levenslang de doodstraf gekregen. Die heeft al die jaren in afzondering in de dodencel gezeten. Helaas gebeurt dat aan de lopende band. Het is een beetje de praktijk van, als je eenmaal de doodstraf hebt, dan wordt de sleutel weggegooid van de cel en word je vergeten.
0: Dan zit je te wachten tot er iemand komt en zegt, nu is het moment.
8: Ja, daar zitten ze natuurlijk eigenlijk niet op te wachten. Dat is hun grote vrees, dat er een gouverneur is die zegt van, oké, dan komen de verkiezingen aan en als ik herkozen wil worden, dan moet ik wel voor de doodstraf zijn en ook tough on crime zijn, dus hard tegen de misdrijven.
0: Ja.
8: En die dan denken van nou, dan wordt het tijd dat er weer wat executies komen. Ja. En dan pas gaan ook advocaten doorgaans hard aan het werk om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om, om de straf om te zetten.
0: Ja. Als landen zoals Iran of China de doodstraf uitvoeren, dan komen er vaak heftige internationale reacties. Dit is nu een zaak die veel aandacht krijgt, maar hoe zit dat anders bij de Verenigde Staten? Gebeurt dat dan toch stilzwijgend? We merken het niet, ja. We horen het niet, we zien het niet.
8: Ja, nou, dat was ook wel een van de dingen die ik in mijn boek destijds uitvoerig naar voren heb gebracht. Heb ik ook uitgezocht hoe het nou zit. Met name Nederland, wat zich nogal voorstaat op mensenrechten. Hè? Van het Internationale Hof van Justitie zit hier. Daar komen we erg voor op. En Den Haag zou ook de hoofdstad van de mensenrechten zijn. De wereldhoofdstad van de mensenrechten. Maar als je dan ziet hoe Nederland zich opstelt tegenover de Verenigde Staten. Als het gaat om de doodstraf. Dan zijn opeenvolgende bewindslieden zijn eigenlijk niet echt heel kritisch geweest op de Verenigde Staten. Mm-hmm. En we doen het wel als het over landen in Syrië, Iran, waar we nauwelijks een economische relatie mee hebben. Amerika is natuurlijk, de Verenigde Staten is de belangrijkste handelspartner van Nederland. En wij zijn een land van dominees en kooplieden.
0: Ja. U bent er nog altijd, meneer Bauma? Nee, dat loopt niet helemaal goed. Ik denk dat die lijn met... Nee. Toch wel, Joop Bauma, u bent er nog altijd. U zei, we zijn een land van kooplieden en handelaars en dominees. Ja. En dan wordt er gereageerd op sommige momenten wel, op sommige momenten niet. Verwacht Precies. u dat deze zaak misschien toch wel reactie zal uitlokken? Want ja, het is gehuld in mysterie nu. We weten niet hoe het met die vrouw gaat. We weten ook nog altijd niet wat daar eigenlijk is misgelopen. En daar waren we toeschouwers bij die daar uitgebreid over getuigd hebben ondertussen.
8: Ja, nou, het is natuurlijk een heftige gebeurtenis geweest. Twee keer een dodelijke injectie die in principe dodelijk had moeten zijn of zou moeten zijn en dat niet is. Gaat dit de discussie beïnvloeden? Dat weet je niet, maar ik weet wel, en dat herinner ik me nog heel goed, toen ik 20, 30 jaar geleden over de doodstraf begon te schrijven in de Verenigde Staten, toen sprak ik met antidoodstrafactivisten. En die zeiden van, ja, je merkt het toch, de publieke opinie is aan het verschuiven en over 10 jaar of 15 jaar dan bestaat het gewoon niet meer in Amerika. Nou, dat was 30 jaar geleden.
0: Ja.
8: Dus die doodstraf is daar nog volop en je ziet dus de helft van de Amerikaanse staten brengt dat nog gewoon in de praktijk. Het is een barbaarse methode natuurlijk.
0: En daarmee zet u het helemaal in perspectief. Ja.
8: Ja, dat is voorlopig blijft dat nog wel in de Verenigde Staten, ben ik bang.
0: Joop Bauma, u bent onderzoeksjournalist en u heeft er een boek over geschreven. Dank je wel.
8: Graag gedaan. Dag.
2: De wereld vandaag.
0: We blijven in de Verenigde Staten, hè, want ik zei het al, de Amerikaanse president Trump heeft een decreet goedgekeurd. Artificiële intelligentie zal voortaan superintelligentie gaan heten.
1: We've changed the name officially today. We've changed the name, Steve, officially to SI. Okay? SI, like SI, SI, instead of AI. You know what that means? Superintelligence. So...
0: Lode Louwaert, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Ik ben professor techniek filosofie aan de KU Leuven, superintelligence. In plaats van artificiële intelligentie, dekt dat de lading beter misschien, superintelligentie?
9: Nee, ik denk van niet. Ik denk dat het eigenlijk een slecht idee is om die term te gaan introduceren. Het is eigenlijk zo dat de term superintelligentie, dat is eigenlijk een term die al langer meegaat. Zeker in academische en niet-academische kringen wordt daarmee verwezen naar een bepaalde vorm van artificiële intelligentie die onze cognitieve capaciteiten verregaand zou overschrijden. Daar wordt heel veel over gedebatteerd, maar dat soort van AI dat bestaat momenteel niet. De oorspronkelijke betekenis van de term superintelligentie, die vorm van AI, die bestaat niet.
0: Nee.
9: Ik denk eigenlijk als je de term superintelligentie nu gaat gaan introduceren om alle vormen van AI te gaan omschrijven, dan denk je dat je heel veel dingen uit het oog verliest. Namelijk heel veel verschillen die er tussen verschillende soorten van artificiële intelligentie bestaan. Hè. Dus de AI die we nu hebben bijvoorbeeld, dat noemen we GenAI, die verschilt van de AI waar veel bedrijven aan werken, namelijk AGI of algemene, general intelligence. Bovendien verschilt ook nog van AI-systemen die we noemen narrow AI. AI die maar één ding kan, die maar één specifiek ding kan. Zoals Google Maps bijvoorbeeld. Of AI om melanomen op te sporen. Dat zijn wat we noemen narrow AI-systemen. Ja. Dus als je van al die systemen zou zeggen dat zijn superintelligente systemen, dan verlies je eigenlijk een soort van analytisch middel om de verschillen tussen die soorten van artificiële intelligentie te beginnen bijna zien. En ik snap natuurlijk wel wat de achterliggende motivatie is. Die is natuurlijk dat met zijn land en met de bedrijven die nou, of met de CEO's die nou bij hem verbonden zijn, omdat die AI in een heel positief daglicht willen plaatsen. En als je daar gebruikt super in de plaats van artificieel, dan roept dat natuurlijk veel positievere connotaties op. En het klopt natuurlijk dat de term artificieel, dat we gebruiken dat in het dagelijks leven. Uh-huh. Soms is dat gebruikt in een soort van, of hangt daar een bepaalde, iets wat negatieve connotatie aan vast. Iets is artificieel, kunstmatig. En dus niet altijd even aantrekkelijk of niet even altijd goed. Dat is denk ik wel onterecht, maar die connotatie hangt er wel wat aan vast. En ik snap ergens wel de motivatie om de term of het deeltje artificieel te laten vallen en daarvan in de plaats te gaan voor super, wat natuurlijk heel positieve connotaties aan zich meebrengt.
0: Denkt u dat het gaat blijven hangen? Want hij heeft er een presidentieel decreet over goedgekeurd. Of is dit zo'n momentje dat dan ook wel weer passeert?
9: Well, ik weet natuurlijk niet wat er echt specifiek gaat gebeuren, maar wat wel gaat gebeuren is dat het in heel veel overheidsdocumenten gaat geïmplementeerd worden. Ja. Dus dat de term artificiële intelligentie gaat verdwijnen in de overheidsdocumenten, dat men superintelligentie als term gaat gebruiken. Dus dat kan wel zijn dat dat in laten we zeggen, in officiële middels in de Verenigde Staten meer en meer ingang vindt. Maar wat ik weet in de AI-community of AI-safety-community zal dat niet snel gebeuren, omdat de term superintelligentie al vele jaren naar iets helemaal anders verwijst. Ja, ja. Niet naar de chatbots die we nu gebruiken of de AI-agents, maar wel naar een onbestaand superkrachtige intelligentie, artificiële intelligentie.
0: Een soort summum dat we vandaag nog niet zien en nog niet bereikt hebben. We lezen dan ook dat de Verenigde Staten artificiële intelligentie willen gaan inzetten in oorlogsvoering, dat ze dat willen onderzoeken. Als je dan hoort dat de president wil spreken over superintelligentie, is dat dan toch iets, die twee aan elkaar gekoppeld, waar we wel wat bezorgd moeten naar kijken?
9: Maar ik denk wel dat er zijn goede redenen om bezorgd te zijn over het gebruik maken van artificiële intelligentie in militaire contexten. Maar er zijn ook redenen om daar optimistisch over te zijn. Ik bedoel, niet elke vorm van AI in een militaire context is waarschijnlijk onwenselijk. En bovendien, AI wordt vandaag al gebruikt in heel veel soorten van militaire contexten voor het opsporen van mensen, voor het afstemmen van wapens op doelwitten enzovoort. Mm. Bedoel, het is niet zo dat nu vanaf heel binnenkort AI zal gebruikt worden door de Amerikanen in militair. Dat is al verschillende jaren uit.
0: Ja.
9: En dat hoeven niet per se heel angstig over te zijn. Dat kan natuurlijk heel grote negatieve gevolgen hebben, maar het kan ook bepaalde wenselijke gevolgen hebben.
0: Goed dat u dat kadert. Lode Lauwaert, u bent professor techniek filosofie aan de KU Leuven. Dank je wel.
9: Alsjeblieft.
0: En na 5 uur gaan wij het hebben over vliegtuigen, over de hinder die er is in en om Brussel en de nieuwe regeling die de minister voor mobiliteit Jean-Luc Krukke daar rond wil zien. De eerste hoofdpunten.
10: Zij heeft stijl.
11: Linde Merkpoel.
10: Ze zegt oh.
11: Met Compagnie Merkpoel tijdens de opening van het Designmuseum in Gent.
10: Zij heeft stijl. Ze zegt
11: morgen van 10 tot 12 op Radio 1.
12: Youssou N'Dour en Angelique Kidjo komen naar Bozar in Brussel. Een uitzonderlijke avond met twee van de grootste muzikanten van onze tijd.
13: Everybody stand up and dance.
12: Een concert in het teken van hoop en solidariteit. Woensdag 7 april in Bozar. Info en tickets, greenhousetalent.com. Samen met Radio 1.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Nog voor jij kan denken...
17: Ik heb gelijk geen energie.
16: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
18: Oh, mijn rug zit vast.
16: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
17: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
16: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
19: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
20: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
19: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
21: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
22: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links, 5 seconden rechts. Koffie en toast. 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse besparingen laten zich ook sterk voelen in de cultuursector. Bij kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel vallen de subsidies volledig weg. En in Frankrijk wordt het scholierenprotest al maar grimmiger. Er raken al maar meer details bekend over de besparingen van de Vlaamse regering. Zo zal Vlaams minister van Cultuur, Caroline Genet, van Vooruit in totaal 47 miljoen euro besparen op cultuur. De minister spreekt in een persbericht over gerichte keuzes die er gemaakt zijn op instellingen waar bespaard zal moeten worden. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel ziet zijn Vlaamse steun dus zelfs volledig wegvallen. Dit jaar zijn de Vlaamse subsidies nog goed voor 762.000 euro. Beaux-Arts heeft te horen gekregen dat dat 0 euro wordt vanaf volgend jaar. Dit zal zeker gevolgen hebben voor onze werking, zegt directeur Christophe Slagmulder.
26: Beaux-Arts is inderdaad een federale instelling. Een instelling die altijd ook voor bepaalde projecten en bepaalde aspecten van zijn programma een steun gekregen heeft vanuit de Vlaamse gemeenschap. En het is absoluut essentieel voor onze werking. Het is ook een beetje een ironie, omdat ik krijg dat te horen op een dak waar we openen een fantastisch retrospectief gewijd aan een van de top Vlaamse meesters, Jean Brusselmans. En op diezelfde avond hebben wij het Antwerp Symfonisch Orkest in onze grote concertzaal.
25: Ook een 30-tal kleine en middelgrote musea in Vlaanderen zullen ongeveer een derde van hun subsidies verliezen. Het Genever Museum in Hasselt en het Huis van Alijn in Gent vallen daar bijvoorbeeld onder. Sommige musea moeten mogelijk de deuren sluiten, zegt de directeur van het Genever Museum, Davy Jacobs.
27: Het is een ongelooflijk grote besparing bovenop een besparing die vorig jaar al musea heeft getroffen. Het is en. Dus ja, het water staat nu echt aan de lippen van heel wat van onze musea. We hebben toch wel schrik dat dat een enorme impact gaat hebben op de vaak heel kleine teams die deze musea bemannen. Met dan ja, alle risico's van dien. Misschien wat sluiting, wie zal het zeggen.
25: Ook archieven en erfgoedbibliotheken zullen veel minder geld krijgen. De vakbonden bij VRT roepen op om te staken op maandag 12 oktober, want ook VRT moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro, bovenop de besparing van 16 miljoen euro, die werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden van VRT spreken over een zoveelste mokerslag voor de openbare omroep. De Zoo van Antwerpen zal het met 3,4 miljoen euro aan Vlaamse subsidies minder moeten doen. De Zoo krijgt voortaan enkel nog geld voor wetenschappelijk onderzoek, maar niet meer om de dierenparken in Antwerpen en Plankendaal uit te baten. Directeur Dries Herpolaert is verbaasd en spreekt over een enorme klap.
2: Feitelijk gaat het niet alleen over de 3,4 miljoen euro die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En ja, dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
25: Ook bij de Vlaamse openbaar vervoersmaatschappij De Lijn zullen ze het komend jaar met een kleiner budget moeten doen dan eerst was beloofd. De Lijn krijgt volgend jaar 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook de jaren daarna wordt het budget gehalveerd. Reizigersvereniging Trein-Trambus is hier niet over te spreken. De reiziger wordt hier niet beter van, zegt Peter Meukes van Trein-Trambus.
3: Voor de reiziger betekent het dat er niks meer bijkomend afgeschaft wordt. Tenminste, hopen we. Maar er komt ook niks bij, terwijl dat eigenlijk dringend nodig is. En daar heeft deze Vlaamse regering, maar ook de vorige, die hebben daar hun woord niet gehouden. Probeer maar eens om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen als keer op keer het beloofde geld voor het openbaar vervoer toch niet gegeven wordt. En daar zijn we boos om.
25: Voor het eerst is meer dan de helft van de nieuw verkochte personenauto's in ons land volledig elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. De voorbije maand september is de symbolische grens van 50% doorbroken. De meeste nieuwe elektrische auto's zijn nog altijd bedrijfswagens en salariswagens, maar ook bij particulieren stijgt de verkoop. 1 op de 5 verkochte auto's bij particulieren is nu volledig elektrisch. In de Kamer hebben de partijen N-VA en CD&V vrij scherp uitgehaald naar een minister van hun eigen coalitie, Jean-Luc Krukke van de MR. Krukke heeft vandaag een aantal voorstellen op tafel gelegd om de lawaaihinder van de luchthaven van Zaventem aan te pakken. Op termijn wil hij het gebruik van de baan 07 verminderen. Het gebruik van die baan om te landen vanuit het westen leidt tot enorm veel overlast in bepaalde gemeenten, vooral in Brussel. N-VA-parlementslid Ben Wolland beschuldigt minister Krukke ervan alle overlast af te wenden op Vlaamse gemeenten.
4: Deze regering moet een evenwichtige oplossing vinden. Daar ben ik mee akkoord. Maar eenzijdig alles verhuizen naar Vlaanderen en zeggen van ik heb het opgelost, dat zal met de N-VA niet passeren.
25: Ook CD&V waarschuwde minister Krukke om geen communautaire oorlog te starten in verband met dit dossier. Het Assisehof in Antwerpen heeft een vrouw van 64 tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op haar moeder. Bijna 6 jaar geleden spoot ze medicijnen in de mond van haar moeder, die aan dementie leed en in een woonzorgcentrum in Bornem woonde. Ze duwde ook een kussen op het gezicht van de vrouw, die enkele dagen later stierf. Zij zelf zei dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar volgens het Assisehof deed ze dat alleen om sneller haar erfenis te krijgen. Het leerlingenprotest in Luik op 5 middelbare scholen is vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd aangevallen en enkele leerlingen richtten ook vernielingen aan. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. De protesten zijn een reactie op de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook in Frankrijk wordt er geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. Ook daar breidt het scholierenprotest zich al maar uit. Ook tal van universiteiten doen nu mee. Ze protesteren tegen hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Het protest wordt ook al maar gewelddadiger. Bij de regering en justitie neemt de onrust toe. Er was vandaag ook crisisoverleg. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
5: In Marseille werd vandaag een brandweerwagen in brand gestoken. In Parijs werden bussen vernield en een chauffeur aangevallen. In Rennes braken gevechten uit tussen jongeren en de politie. In Nantes brak tijdens een protestactie brand uit in een school. Er zijn de afgelopen dagen al meer dan 100 gewonden gevallen onder scholieren, leraren en politiemensen. De Franse regering probeert het dialoog aan te gaan met scholieren om hun klachten in kaart te brengen. Maar de vraag is of dat de protesten en rellen zal stoppen.
25: En in de Spaanse stad Valencia en omgeving zijn deze namiddag tal van scholen dicht omdat er code rood geldt voor de extreme regen en mogelijke overstromingen. Ook in andere regio's in de buurt zijn er waarschuwingen. 2 jaar geleden kwamen in Spanje 237 mensen om het leven na overstromingen. De meeste doden vielen rondom Valencia. Vanavond nog kans op een laatste bui. Vannacht is het droog en licht bewolkt bij minima rond 11 graden. Tegen morgenochtend kans op mist. En de komende dagen beginnen met ochtendgrijs. Maar daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden. We begonnen met een reeks reacties op de besparingen van de Vlaamse regering. In de culturele sector zal Bozar alle Vlaamse subsidies verliezen. Ook verschillende musea, de Zoo en de Lijn verliezen geld. En de VRT heeft een staking aangekondigd tegen de opgelegde besparingen. Meer op vrtnieuws.be.
0: Er staat bijna 240 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Is dat 2 uur tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Richting Nederland 1 uur tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 1,5 uur op de E313 vanaf Massenhoven. 40 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. 20 op de E17 vanaf Kruibeke. En verder vertragingen tot 15 minuten. Op de binnenring rond Brussel 1,5 uur filegolven tussen Strombeek en Tervuren. En op de buitenring even lang tussen Wezenbeek en Wemmel. De kleine Brusselse ring richting Koekelberg staat in de Louisa-tunnel een defect voertuig.
1: Radio 1.
6: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
0: En we gaan het hebben over het plan van mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke. Dat moet de hinder voor omwonenden van de luchthaven verminderen. Maar hoe zit dat technisch in elkaar met die vliegtuigen? Ik ga het straks eens vragen aan een piloot. Heel fijn dat je luistert.

0: Reach out, I'll be there van de Four Tops. Minister van Mobiliteit voor les Engagés, Jean-Luc Krukke, heeft vandaag een plan voorgelegd dus om de lawaaihinder in te perken rond de luchthaven van Zaventem. Vandaag, dat moest, want er loopt een gerechtelijke procedure en er was een deadline. Als die niet werd gehaald, dan zou de federale regering vanaf morgen dwangsommen moeten gaan betalen. De lawaaihinder, die is sinds vorige zomer flink toegenomen. Zeker in verschillende Brusselse gemeenten. En dat komt omdat er een nieuwe route wordt gebruikt. Vincent van Wijnsbergen van het burgercollectief Free Air for Brussels legt ons nog eens uit hoe groot die hinder wel is.
1: Dus ik woon in Schaerbeek. En in Schaerbeek hebben we al, dus wat de opstijgingen betreft, de kanaalroute. Dat is in het weekend. Dat maakt ons wakker om 6 uur 's morgens.

0: Ik hebben we al, dus wat de opstijgingen betreft, ja, de Kananroute. Dat is in het weekend. Dat maakt ons wakker om 6 uur 's morgens. Dan hebben we ook de route van de cargo, dus de Delta-route. Dat zijn oude vliegtuigen, heel zwaar, dus die laag vliegen. We hebben ook de bocht naar links, dus de kort, de middel, de lange. We hebben ook de kilo-route, dus we hebben al veel wat de opstijgingen betreft. En dus nu, dus vorig jaar, heeft minister Kruk besloten om een nieuwe route, een landingsroute, te implementeren. En dus die route is rechtlijnig. En dus het grote voordeel voor Brussels Airport is het feit dat de capaciteit verhoogd is. Dus het kan gaan tot 1 vliegtuig per 1 minuut 30. Dus dag en nacht. Dus dat is ook de grote verandering. En dus het aantal landingen is 3 keer hoger dan het was vroeger. Dus dat is totaal onleefbaar. Mensen worden compleet zot. Dat kan niet blijven duren.
1: Dat kan niet blijven duren, veel hinder. Dus moest minister van Mobiliteit Krukken met iets komen. En hij heeft een plan voorgesteld waardoor de situatie voor iedereen beter moet worden. Dat zegt hij toch zelf.
2: Als minister heb je ook persoonlijke verantwoordelijkheden. Ik heb tijd genoeg gewacht om dat dossier te bestuderen. En ik neem maatregelen die in de belangen van de luchthaven en van de mensen gaan. Niemand kan mij bewijzen dat ik de capaciteit van de luchthaven aantast. Niemand. Als sommigen daarin communautaire problemen zien, ze mogen het meespelen. Maar het is mijn geval niet. En ik zeg aan de mensen, de Vlamingen, zoals de Brusselaars, zoals de Waal, dankzij die maatregelen gaat u een beterschap in uw leven kunnen zien. Dat is niet alle oplossingen die gevonden zijn, maar een beterschap in je leven gaat je kunnen zien.
1: Ja, eigenlijk vat de minister perfect samen hoe complex het verhaal is. Ik heb zowel de economische belangen van de luchthaven meegenomen als het welzijn van de burgers in Brussel. Wat staat er nu in dat plan? Wel, vliegtuigen zullen langer op grote hoogte vliegen en daarna steiler moeten dalen als ze dicht bij de luchthaven komen, als ze dus gaan landen. En dat zou ervoor moeten zorgen dat er minder geluidshinder is. Zijn ze daar ook van overtuigd bij Free Air for Brussels? We hebben dat ook gevraagd aan Vincent van Wijnsbergen.
0: De landingen hoger zetten zal geen effecten hebben, of bijna geen. En zelfs er is een studie die op de tafel van de minister is, van CGX, dat zegt dat integendeel, dus het aantal mensen die de negatieve effecten zullen voelen van de landingen zal groter zijn. Dus, dus we hebben echt de indruk dat de minister eerst ziet de belangen van Brussels Airport voordat de gezondheid van de bevolking.
1: Ja, maakt geen verschil, zegt Vincent van Wijnsbergen. Tom Mertens, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
1: U bent luchtvaartkenner en piloot. Als u het mij toestaat, wil ik het eventjes uit elkaar trekken. Hè? Want het idee is dus om wat hoger te blijven vliegen en dan steiler te gaan landen. Dat hoger vliegen, heeft dat op de een of andere manier een effect op de geluidshinder die je hebt als je daaronder woont?
3: Wel, kijk, ik kom meteen ter zake op die RNP 07 links, want dat is die procedure waar het over gaat. Maar eerst dit, dan denk ik, ja, waarom kunnen we niet gewoon vragen aan de luchtvaartmaatschappijen, vlieg hoger boven Brussel en de randgemeente, vlieg hoger. Ja, hoe hoger je bent, hoe minder lawaai, dat is duidelijk. Als je in plaats van 350 meter boven Schaarbeek 700 meter boven Schaarbeek vliegt, dan heb je veel minder lawaai. Ja. Waarom kan dat niet? Wel, ik leg het uit, in heel de wereld, en dus ook bij ons, zijn die naderingen, die approaches, geconstrueerd op een daalhoek van 3 graden. 3 graden, dat is niet veel. Hè. Je weet, een typisch dak van een huis is 45 graden. Vliegtuigen naderen onder 3 graden. Zo klein is die hoek. 3 graden is 5,2%, iets meer dan 5%. Dus voor elke 100 meter die het vliegtuig naar de luchthaven toe gaat, bij de daling en de landing, zakt het slechts 5 meter. Voor elke kilometer slechts 50. Dat is niet veel. Hè. Dus Schaarbeek is 7 kilometer van de luchthaven, daar zitten we op die 350 meter. Waarom kunnen we daar niet naar het dubbel? Wel, dat kan niet. Moderne vliegtuigen zijn nu eenmaal zo aerodynamisch efficiënt geconstrueerd dat als je de gashendel dichtzet, je kan de motor niet afzetten, we hebben geen start-stop, maar dus op traagloop, dat het vliegtuig dan eigenlijk vanzelf die 3 graden

0: vliegt, als je dan zou moeten een 6 graden vliegen, dus dubbel zo steil naar beneden, precies om veel hoger te zijn en minder lawaai te maken, dan ga je versnellen. En dat is niet compatibel met een stabiele approach, een stabiele nadering en landing. En dat is belangrijk. We hebben net die crash gezien van die Amazon Cargo in Miami, precies, omdat die veel hoger als die 3 graden is binnengekomen. Ja, dus steiler kan niet.
1: Nee, dus, want als ik hoor u zeggen, je kan niet sneller naar beneden, je moet eigenlijk net trager naar beneden gaan om dat op een veilige manier te doen. Maar dit is wel exact wat de minister voorstelt, toch? Even hoger blijven vliegen en dan steiler naar beneden.
0: Hoger is juist, steiler niet. Je kan niet steiler dan die 3 graden. Wat is het specifiek geval van die RNP-07 links? Die heeft een horizontaal stuk, een plateau, waar het vliegtuig horizontaal vliegt. En net zoals met je fiets op een horizontale baan moet je trappen op een berg af niet. Horizontaal, dan moet je gas geven. Dat kost fuel, dat brengt luchtvervuiling en dat brengt lawaai. Horizontaal vliegen, zeker als de wielen al buiten zijn. En die RNP-07 links procedure heeft precies zo een horizontaal stuk waar de vliegtuigen op 3000 voet zitten. Een voet is 30 centimeter, dus 3000 voet is 900 meter. En pas dan voor het laatste stuk van die nadering op die fameuze 3 graden, 5% naar beneden gaan. Maar nu komt het, hè. Omdat die hoek zo klein is, is dat horizontaal stuk van, ik heb het even nagekeken, van Gooik tot Itterbeek. Mm. Dus een heel stuk west van Brussel, ja. Links op de kaart, in Pajottenland. Mm. Daar heeft die procedure momenteel die ondergrens. Ook nog belangrijk, je moet niet, maar je mag op 3000 voet. En pas in Itterbeek intercepteer je, zo heten wij dat, zo noemen wij dat. Dus daar kom je op die 3 graden. Dus voor de mensen dichter bij de luchthaven dan Itterbeek verandert er niets. Want vanaf Itterbeek, Dilbeek, Koekelberg, Laken, Schaarbeek, die persoon die net praatte, Diegem, verandert er niks, want daar zit het vliegtuig heel de tijd boven Brussel op die 3 graden daalhoek, waar we eigenlijk niet vanaf kunnen. 3,1, 3,2. En je ziet dat als piloot zelf, 3,2 uit het venster, zeg je, oei, ik zit precies een beetje oog. Dat is ongelooflijk hoe het menselijk oog en het brein een paar tienden van een graden kunnen zien. Maar dus op die 3 graden zitten we vast. En dus ten oosten van Itterbeek, van Pajottenland, verandert er niks. Wat is nu het voorstel van dat stuk eruit te halen en al 1000 voet hoger op 4000 voet al dat fameuze 3 graden, daar ben ik weer, glide path, dus glijbaan te intercepteren. Dat is ongeveer bij Lennik. En dus ja, voor de mensen tussen Gooik en Itterbeek, daar in Pajottenland, kan het zijn, ik zeg wel, kan het zijn dat de vliegtuigen dat kleine stukje hoger zijn en daar dalen en dus ook minder lawaai maken. Bergaf is minder lawaai. Maar twee dingen. Ten eerste, het kon al. Want die 3000 voet tussen Gooik en Itterbeek, dat plateau is een ondergrens. Ik heb de kaartjes open gedaan, daar staat een streepje onder, maar niet boven. Dus, weet je, Rut, een goede piloot, hè? Een echte goede piloot, die landt in Brussel en boven Luxemburg zet hij de motoren op traagloop. Ja. Die rekent in zijn hoofd, een klassiek geschoolde piloot in zijn hoofdrekenaar. En pas de laatste anderhalve minuut geeft hij gas, maakt hij dus lawaai, en maakt zo zijn stabilized approach. Ja. That is really flying.
1: Dus eigenlijk
0: en dus
1: zegt
0: het,
1: u,
0: het kon al.
1: Ja, eigenlijk zegt u, ja, die procedure, wij kennen die, dat kan allemaal, maar dit gaat geen verschil maken voor de mensen die in Brussel wonen.
0: Dat is 100% zeker. Dat gaat geen verschil maken ten oosten van Itterbeek. En ten eerste, het kon al. En ten tweede, het gebeurde waarschijnlijk al. Want de moderne flight management computers, die hebben graag die continuous descent approach. De woord is belangrijk. Continuous descent approach. Dat bestaat al tientallen jaren op alle werelddelen. Het woord zegt het goed. Een nadering met een continue daling. Nergens een horizontaal stuk. Want precies op die horizontale stukken maak je lawaai. Omdat je moet gas geven. En dus we deden dat al heel veel luchthavens vroegen daarom. Ja. En dus ik vermoed dat in Brussel al gebeurde.
1: Draait de minister ons dan een rat voor de ogen?
0: Steiler is zeker niet het geval. Zoals ik het begrijp, en de RNP-procedure hier voor mij pliegen, verandert er werkelijk niets. De laatste 3000 voet, dat is 10 mijl, dat is 15 kilometer, daar verandert er niks. En dat kan ook niet. In afwachting dat we curved approach krijgen, gebogen approaches, want je zit in een rechte lijn naar Brussel ook. Vanaf Itterbeek of zelfs Gooik zit je recht in het verlengde van de 07 links. Die magnetische richting is, ik denk, 63 graden, dus die baan zou eigenlijk 06 moeten noemen. Maar dat kostte veel geld om die te vernoemen, dus die noemt nog altijd 07. Maar de magnetische richting is 63, de kompasroos noord boven, oost is 90, dus 63 een beetje noordelijker als oost. Als je dat 180 bijdoet, kom je 180 plus 63, dan ga je naar het Pajottenland. En precies op die lijn zit je. En ja, op die 3 graden, daar kunnen we niet boven. Nee, alleen dus dat kleine horizontale stukje zou eruit gaan.
1: Daar zou er een verschil kunnen zijn. Niet gezegd dat het ook effectief zo zal zijn. Dus de enige manier om in te grijpen op die geluidsoverlast is echt de route verleggen.
0: Ja, maar ik leg uit dat de huidige vliegtuigen niet anders kunnen dan die 3 graden, dus hoger kan je niet. Dan moet je al beginnen met een gedraaide approach, een curved approach. Dat zal er misschien wel komen, dat je een bocht neemt. Dat is nog niet, maar technisch kan dat wel. Waar ik kan mij voorstellen, je bijvoorbeeld van boven Brussel komt, noordelijk, en dan zo met een bocht binnendraait, is nog niet aan de orde. En ja, die laatste momenten zit je nog altijd met die 3 graden. Okay. Zelf al daal je dus boven Schaarbeek, gaat je nog altijd op 350 meter hoog een vliegtuig hebben.
1: Dank u wel, Tom Mertens, piloot en luchtvaartkenner.
0: Graag gedaan.

0: Hobby en Natural Blues, ons kookboek van Ferm, de voormalige Boerinnenbond, wordt 100 jaar. Dat is een boek dat zo succesvol is geweest. Meer dan 2,5 miljoen exemplaren zijn daar ooit al van verkocht. Ons kookboek is zelfs opgenomen in de Vlaamse kanon. En om die 100ste verjaardag te vieren, lanceert Ferm een vernieuwde editie van het kookboek. Wij zijn voor de gelegenheid eventjes in ons VRT-archief gaan kijken.
1: Zie hier dan, dames, iets dat je waarschijnlijk al kent of waarvan je zeker al gehoord hebt. Een echte Weense omelet. Even kijken wat we daarvoor nodig hebben. Voor het deeg nemen we 4 eieren, 100 gram poedersuiker, dat zijn 4 volle soeplepels, 70 gram meel en een weinig geraspte citroenschil.
2: Hier zijn ons kookboek. Vlaamse kost.
1: Als vulsel nemen we zeer fijn vruchtenmoes, een soeplepel abrikozengelei en een glaasje rum of arak.
3: Hier is het, de allereerste uitgave daarvan. Dat is een historisch boek, absoluut.
1: En nu aan het werk. We breken de eieren en scheiden zorgvuldig de dooiers van het wit. We doen er nu de helft van de suiker bij en we bewerken het mengsel tot schuim.
4: Welke vloeistof heb je volgens ons kookboek van de KVLV naast suiker, eieren en bloem nodig om flensjes te maken? Heb je volgens ons kookboek nodig voor het maken van mayonaise? Welk van beide heb je volgens ons kookboek van de KVLV nodig om Hollandse saus te maken, ei, geel of kaas?
1: En dan tot slot alleen nog bestrooien met poedersuiker. De Weense omelet is klaar om opgediend en vooral om gegeten te worden.
0: Weense omelet. Ik heb me laten vertellen dat acteur en presentator Wim Opbroek een grote fan is van ons kookboek. Ik ga hem dadelijk eens bellen. Staat hij bij jou in de kast, Jacot?
5: Ja, echt nog in een hele oude versie van mijn grootmoeder.
0: Wordt doorgegeven, hè?
5: Ja, ja, ja. Dat is erfgoed. Ja.
0: Weense omelet, ik moet dat toch eens opzoeken.
5: Dat heb ik ook nog niet gemaakt.
0: Zeg, wat brengt de avond ons? Ik zie hier aan mijn linkerkant wel een mooie zonsondergang en wel wat wolken, maar het ziet er wel prachtig uit.
5: Ja, ja, we hebben wel wat zon gezien vandaag en dat gaan we vanavond ook nog die brede opklaringen te zien krijgen. Het wordt wat licht bewolkt naar de avond en de nacht toe. Maar in de tweede helft van de nacht gaan we wat vaker lage bewolking te zien krijgen, met lokaal ook nevel en mist. Dus morgen vroeg starten we nog met ochtendgrijs, maar dat zou redelijk snel kunnen oplossen. En dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken bij temperaturen rond de 19 à 20 graden. En dat herhaalt zich op zaterdag en zondag gewoon nog eens. Dus starten met ochtendgrijs, daarna zon en wolken en maximaal rond een 20 graden. Ook volgende week krijgen we nog dat soort zachte weer voor de tijd van het jaar, want normaal gezien zitten we nu rond een 17 graden. Dus 20, 21 op maandag en dinsdag. Maar de grote weersverandering die komt er op woensdag waarschijnlijk aan, met dan vanaf donderdag weer temperaturen rond een 15 graden en wat meer kans op regen. En echt, ja, van dat soepweer en misschien wel Weense omeletten.
0: Voor soepweer kunnen we altijd terecht in het kookboek. Dankjewel, Jacot.
5: Alsjeblieft.
0: Er staat 264 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. Meer dan 1,5 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Richting Nederland 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E313 2 uur erbij vanaf Massenhoven. Op de A12 1 uur vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 vanaf Braschaat 25 minuten. De E17 vanaf Kruibeke 20. En op de E17 richting Kortrijk 1 kwartier file rijden van Zwijnaarden tot Nazareth. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarden tot Machelen. Op de buitenring 50 minuten tussen Wezenbeek en Jette. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg staat in de Louisa-tunnel een defect voertuig. En verderop in de Rogier-tunnel ook, de linkerrijstrook is daar versperd.
6: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
7: Amai, zo content.
8: Natuurlijk, het is maandag.
7: Oh, dat is juist. Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
9: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
10: Lokaal en altijd vis, lief. En was er nog iets, alstublieft?
11: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
14: Onmogelijk.
6: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
14: Onmogelijk.
6: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Radio 1.
16: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Arbeid Adolt en Nergens Heen, de moeder van de Vlaamse kookboeken, of ik moet eigenlijk zeggen de oma zelf. Ons kookboek van Ferm, de voormalige Boerinnenbond, wordt 100 jaar. En om die verjaardag te vieren, lanceert Ferm een nieuwe editie. En daar staan nieuwe recepten in. Wim Opbroek, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud.
0: Acteur en presentator. Ik heb mij laten vertellen dat jij een grote fan bent van ons kookboek.
1: Ja, absoluut, maar niet zo groot, want het was mij volledig ontgaan dat het al reeds 100 jaar bestaat. Maar het is wel het kookboek. Ja, dus heb ik onmiddellijk ja gezegd op de vraag. Ik ben een fan, ik heb uit dit kookboek leren koken. Ja? Zoveel is duidelijk.
0: Ja. Omdat dat al bij jou thuis rondslingerde, dat daar ook al in de keuken lag?
1: Klopt. En niet alleen bij mij thuis. Dat is, ik denk, zeer bekend aan het boek van de Boerinnenbond. Hè. Ons kookboek, of ons kookboekje, dat over de generaties werd doorgegeven. Hè. Dat was nog de tijd voor de notoire auteurskookboeken, waar de grote chefs of Belgische chefs kookboeken publiceerden. Had je in mijn ogen alleen maar ons kookboek. En ik heb 3 exemplaren. Ik heb er eentje... Ik heb er eentje geërfd uit 1967, ik heb er eentje uit 1972 en een editie uit 2008 die ik denk ik zelf heb gekocht. En die boeken, Ruud, die zitten bom. De boeken zijn op zich heel goed. Hè? Ja. Dus je had Escoffier, de Larousse Gastronomique, dat waren de Franse kookboeken. Maar dit was echt... op en top de Belgische of zelfs nog Vlaamse keuken. Maar die boeken zitten dan ook nog eens bomvol. En ik heb ze hierbij gehaald, speciaal voor het interview, bomvol stencils, toen nog stencils uit de prehistorie, ja? Fotocopietjes, handschrift, het handschrift verdwijnt, want iedereen typt nu alles in op zijn smartphone, maar alles met de hand geschreven. Heel veel van mijn lieve schoonmoeder, heel veel recepten. Dus het is een heerlijkheid om... Het is een tijdsdoel document. Nog meer dan een kookboek.
0: Ja, want zelfs die covers, die veranderen inderdaad met de tientallen jaren die passeren. En dan kan je een beetje zien wat er toen wel in was of niet in was. Het is misschien een vervelende vraag, maar kook je er echt nog uit?
1: Een aantal basisprincipes heb ik dan geleerd. Hè. Ja. Een roux maken, een saus maken, hoe je een bouillon moet laten trekken, een mayonaise kloppen, dat heb ik allemaal daaruit geleerd. Uh-huh. Maar nu ben ik ook een Pinterest-man geworden. Ja. Of ga ik rap eens Jeroen Meus checken. Of een of andere. Ik heb echt een collectie kookboeken ook, Otto Lengi, maar... Ik ga er terug uit koken. Kalfstong en Madeira saus heb ik op het menu gezet voor volgende weekend.
0: En toen ik daarnet eens rondvroeg op de redactie, het is inderdaad zoiets dat wordt doorgegeven van grootmoeder op moeder, op zoon, op dochter. Wat is jouw favoriete recept uit dat kookboek? Of waarvan je zegt, misschien is het kalfstong in Madeira saus, maar het mag ook iets anders
1: zijn. Dat staat in de lijst en het is ook wel maf om te zien. Dus wat begon met volle vent en witloof met hesp en kaassaus en haché parmentier en een salmonière. Op een gegeven moment evolueert dat dan. Ik heb hier een stenceltje of een fotocopie. Hombre, zoals beloofd, hier de recepten voor een paar salades. Libanese taboulé. En dan deed dat zijn intrede. Ja. De nasi goreng, hoe maak je een paella? Dat heb ik ook allemaal daaruit geleerd. Maar ik denk mijn favoriet, all-time favorite, is denk ik de op nummer 1 van iedereen, kaas, hesp en kaassaus. Ja, dat is de Vlaamse klassieker.
0: Ja, het wordt daar stilaan ook weer tijd voor uit. Het is inderdaad wat ze nu ook gaan doen. Er komt een nieuwe editie uit, maar aangepast aan wat we vandaag dan anders eten. Meer vegetarische recepten, misschien al eens iets veganistisch dat erin staat.
1: Zeker.
0: Dat hoort ook zo.
1: Zeker plantaardig. Ja. Natuurlijk, dat is de sterkte van dat boek. Je ziet ook plotseling in een editie, ik denk die van 1972 al, koken met een magnetron. Heb ik nooit gedaan. Ben ik nog altijd tegen. Komt niet in mijn huis. Dus je ziet de evolutie van de tijd en de evolutie van het eten is allemaal lichter. De roomsausen gaan eruit. Maar wat er me opvalt, er staat nauwelijks een foto in. Ik hoop ook in de nieuwe editie dat er nauwelijks foto's in staan. Want het maakt de uitdaging om een recept te maken alleen nog maar groter.
0: Klopt,
1: en je
0: inderdaad.
1: Bent heel vaak verleid tot hoe ziet het eruit en ik wil dat het er zo uitziet als ik het klaarmaak, is dat hier echt gewoon academisch, hè?
0: Ja.
1: Dat is academische gastronomie.
0: Eigenlijk heel saai als kookboek. Heel saai met wat we vandaag kennen. En tegelijkertijd zo fijn om eruit te koken, want dan kan je je eigen creativiteit en fantasie gebruiken. Het ligt pas in januari in de boekhandel, maar dus de voorverkoop start nu. Je zei zelf net, ik ben ondertussen ook wel een beetje een Pinterest-man. Velen van ons, denk ik, nemen sneller een telefoon of een tablet om iets op te zoeken en dan te gaan koken.
1: Je wil het filmpje zien en dan krijg je de uitleg.
0: Jeroen Meus legt ons alles uit. Waarom zouden we dit kookboek wel nog kopen?
1: Omdat het in een lange traditie past. Hè. Dus ja, ik moet opletten dat ik hier geen reclame voor Ferm of de Blauw maak. Maar ik doe het graag, maakt niet uit. Maar ik ga het in ieder geval zeker kopen, omdat ik een man ben nog steeds van de boeken en van de literatuur en ook van de gastronomische literatuur. En ik blijf die ook graag aanvullen. En het is een boek waar ik me afvraag, ja, wie schrijft dat dan? Wie heeft dit geschreven, dus het heeft een soort neutraliteit. Het is, ja, het is eigenlijk een naslagwerk waar je anders meer de hand, ja, ik zeg Otto Lengi of iemand anders of zo, of Geert van Ecke of Peter Goossens, daar zie je meer de hand van de meester of Jeroen Meus. Hier is het eigenlijk, ja, een heel neutraal technisch kookboek en daarom ga ik het zeker kopen en ik hoop het ook aan te vullen met papiertjes en zelfgeschreven receptjes. Dat is wel het mooie eraan. Ja. Ik denk dat dat herkenbaar is voor veel mensen. Het werd voortdurend aangevuld. Hè? Klaaskoeken staat er hier, wafels met karnemelk, met de hand geschreven. Bijna is dat voor mij nog meer, ja, de schoonheid van ik had het al lang niet meer vastgepakt, dus dat op zich is al een groot genoegen. Dank u wel, dag van vandaag.
0: De wereld vandaag.
1: De wereld vandaag.
0: Het is helemaal goed. Ik ga er straks ook toch nog eens in kijken in dat van mij, om te zien welke briefjes daar allemaal tussen zitten. Wim Oproek, dank je wel voor de tijd.
1: Heel graag gedaan.
0: Goedenavond.
1: Dag.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op 4.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo de Slezio.
2: Geweldig. Ik krijg hier een foto toegestuurd van Wim van inderdaad ons kookboek. En het is niet Wim Opbroek, maar Wim van der Stee. Ons kookboek met daartussen allemaal handgeschreven briefjes en gestencelde papiertjes. En Philippe laat ons weten, toen mijn vrouw en ik trouwden 24 jaar geleden ondertussen, konden we allebei niet koken. Ik schafte me ons kookboek aan en maakte vanaf dag 1 de recepten zoals beschreven in dat meesterwerk.
3: De wereld vandaag.
2: 24 uur na de septemberverklaring en de voorstelling van dat centenboekje krijgt de omvang van die Vlaamse besparingen een duidelijker gezicht. En gisteren bleef Ben Weitz, begrotingsminister, hier op dit uur nog vaag over wie zijn subsidies zou gaan verliezen. Maar alvast in de cultuursector krijgen we daarover vandaag meer duidelijkheid. Zij krijgen een besparing van 47 miljoen euro te verduren. Dirk de Korte, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Professor cultuurmanagement aan de Universiteit van Antwerpen. We proberen dat een beetje in te schatten. 47 miljoen euro, dat is een bittere pil, denk ik, voor de cultuursector.
4: Ja, dat is een bittere pil, maar om dat toch eventjes te situeren, want 47 miljoen is ook maar een bedrag als een ander. Belangrijk om weten is dat wij in Vlaanderen zo ongeveer 500 miljoen aan de cultuur uitgeven via de Vlaamse gemeenschap. Daar gaat dus 47 miljoen af, 7%. Nu, wat belangrijk is om dat toch eens goed te duiden, is dat dat bedrag in absolute cijfers in de loop van de geschiedenis altijd maar achteruit is gegaan. En wat toch belangrijk is om toch nog eens een keer te zeggen, in 2004 hebben we gecorrigeerd met inflatie een cultuurbudget van 600 miljoen. Dat daalt dus nu naar 471 miljoen. Dus die 47 miljoen die er afgaat, betekent dat het cultuurbudget in Vlaanderen met 20% is afgenomen over een periode van 22 jaar.
2: Ja, en dat is
4: voilà,
2: vandaag,
4: zou ik zeggen.
2: Ja, dat is vandaag gradueel binnengecijpeld. Want we hadden in het begin van de uitzending een museumdirecteur aan de lijn. Die zei, ik heb pas een half uurtje geleden eigenlijk officieel het nieuws gekregen. Wie wordt volgens u het hardst getroffen binnen die cultuursector? Als we kijken naar die 47 miljoen nu.
4: Wel, er zijn er die eruit springen. Dat zijn de landelijke en bovenlokale archiefinstellingen. Instellingen die met archiefwerking bezig zijn, een goede 6,7 miljoen. Het sociaal-cultureel volwassenenwerk, heel erg belangrijk. Waarom heel erg belangrijk? Omdat dat honderdduizenden vrijwilligers bezighoudt. Dat zorgt echt voor die warme samenleving uit die regeringsnota, waar dus nu door deze besparing een ijskoude wind wordt doorgejaagd, zou je kunnen zeggen. Dat sociaal-cultureel volwassenenwerk gaat 6 miljoen achteruit. De bovenlokale musea, daar had je het dan net over, 2,3 miljoen. En dan de zogenaamde bovenbouw, dat zijn allerlei organisaties die de Vlaamse overheid voor een deel zelf heeft opgericht. Daar zitten onder meer organisaties bij die de cultuurcentra groeperen, die de kunstenorganisaties groeperen. Nog eens 5 miljoen achteruit. Dus dat zijn eigenlijk de vier grote slachtoffers van de besparing.
2: Dat is dan volgens die bedragen, welke gevolgen? Hoe gaan we dat zien op terrein?
4: Wel, dat is een hele goeie, omdat dit allemaal organisaties zijn die voor een groot deel van hun inkomsten net van die subsidies afhankelijk zijn. Ik wens het de Ancien Belgique niet toe, verre van, maar de AB heeft een mix van 85% eigen inkomsten en 15% subsidies, zo ongeveer. Maar al die organisaties waar het hier over gaat, zijn eigenlijk organisaties die bijna volledig hun werkingsmiddelen uit subsidies betrekken, omdat die nagenoeg geen marktinkomsten hebben. Zo'n sociaal-cultureel volwassenenwerk bijvoorbeeld, dat zijn organisaties die hebben natuurlijk wel lidgelden, maar die lidgelden staan bij lange niet voor de complexiteit van de werking die ze ontwikkelen. Dus wat gaat er gebeuren? Ja, dat lijkt me redelijk simpel. Dat wordt afgebouwd. Men gaat ook niet anders kunnen, want als je een dergelijke besparingen krijgt in het sociaal-cultureel volwassenenwerk, gaat dat dus over 7%. 7%, dan moet je toch wel gaan snijden in jouw organisatie en bij die bovenlokale musea, waar het over 30% gaat, ja, dan moet je helemaal terug naar de tekentafel en helemaal terug gaan kijken van, ja, wat kunnen we nu nog doen met het geld dat we nog hebben.
2: Dus als ik u goed versta, dit gaat het culturele landschap wel degelijk structureel veranderen.
4: Het gaat het landschap structureel veranderen. Het gaat het landschap verschralen. En dat blijft dus een vaststelling. Ik zeg het nog een keer. Hè. Dus op 22 jaar zijn we in totaal met 20% op achteruit gegaan. Bon, ik zou nogal cynisch kunnen zeggen. Ik word er een beetje onwel van. Zoals sommige van de participanten aan de begrotingsbesprekingen. Maar ik denk dat er vandaag nog wel meer mensen onwel zullen geworden zijn. Dan zeker uit die sectoren die ik net opnoem.
2: Ja, er wordt de Vlaamse regering soms een gebrek aan visie verweten. Hè? We hebben dat nu de voorbije dagen af en toe gelezen, als het gaat over die begroting zeker. Heeft u de indruk dat hier dan toch wel een bepaald idee achter zit? Als je eigenlijk spreken we over een besparing die op lange termijn, weliswaar met kleine stapjes, wel consequent wordt doorgevoerd.
4: Ja, ik weet niet of ze consequent wordt doorgevoerd, want ik heb nog niet gelezen waarom het dan net die organisaties zijn en andere niet. Ja. Hè, want er vallen er een aantal duidelijk uit de boot en dan positief uit de boot. Dat zijn de organisaties uit de kunsteninstellingen en de grote landelijke musea, genre KMSK. Nu, ik zou in hun geval toch niet te vroeg victorie kraaien, want uiteindelijk zijn zij nu volop bezig, de organisaties in het kunstendecreet, de NT Genten, de toneelhuizen en dergelijke, zijn volop bezig om een dossier te schrijven die in december van dit jaar binnen moet. En dat gaat dan over de subsidieperiodes van 28 tot 34. Mm-hmm. Nu, die subsidies liggen niet vast. Dus je kan je eigenlijk nu al voorbereiden op een scenario waarin 28, vermoed ik, ook die subsidiebedragen van die organisaties zullen worden verlaagd. Nu, die boodschap brengt men nog niet. Ik snap eigenlijk ook wel waarom, want het nieuws is ook al slecht genoeg op die manier. Maar het valt toch wel op dat er in de besparingsoefening over die organisaties niet wordt gesproken en dus wel degelijk over die we daarnet allemaal hebben opgenoemd.
2: Ja, de minister van Cultuur, Colin Genee, hebben we nog niet gehoord, hè?
4: Nee, ik zou eerlijk gezegd ook niet goed weten wat ik daarop als minister zou moeten opzeggen. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk. Maar je zit toch met hele rare toestanden met begrotingen en bezuinigingen en dergelijke. We mogen toch niet vergeten dat wij hier in België in een land leven waar we per inwoner 6 keer zoveel subsidie geven aan politieke partijen dan dat in Nederland gebeurt. Ik ga het nog een keer zeggen. 6 keer meer dan in Nederland gebeurt. Nederland functioneert politiek ook. Dan snap ik dus niet, als het over subsidie gaat en proper op uw eigen zijn, zoals Dippendalle dat dan zegt, dat er geen woord over wordt gezegd. Waarom hebben we in dit land 2000 kabinetaars nodig? 2000, terwijl dat fenomeen nauwelijks bestaat. Dus ik geef hier gratis een aantal suggesties voor bezuiniging. Ik hoop dat ze worden opgepakt en dat men dus eigenlijk eens afblijft van die cultuursector die al 20 jaar middelen voortgenomen en nu, ik ga het nog een keer zeggen, 20% lager zit dan in 2004.
2: U bent professor cultuurmanagement. Dank u wel voor deze analyse, Dirk de Korte.
4: Graag gedaan.

0: Norah Jones en Don't Know Why is het einde van de wereld vandaag. Alles herbeluisteren kan, of ook gewoon een stukje via VRT Max Radio 1 en daar de fragmenten aanklikken. Nog een heel mooie avond gewenst.
1: Soms gaat het licht even uit en is er ruimte om stil te staan. De Roma presenteert Tere Zielen, een nieuw festival rond verlies, herinneringen en troost. Met theater, workshops en concerten van Fennekuppes, Midwife, Potamus, Team Reap en Amen-Ra. Tere Zielen, zaterdag 31 oktober en zondag 1 november. Tickets via deroma.be, samen met Radio 1.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Iedereen in positie. Stipit is terug. Kom als man, vrouw. Zet 4 stippen op je hand en laat zien dat jij tegen pesten bent. Ontdek alles over Stipit op tabletvoorouders.be.
6: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo! Hallo.
7: Beste katten en honden.
8: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
8: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
7: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
8: Ze zal het wel doorkrijgen.
9: Tot binnenkort.
10: Nu ook in je Maxizo-winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Goed voor het beestje.
12: Goed voor het baasje.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleggen gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nobelprijs. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
15: De nieuwe Vlaamse begroting zindert nog na. Hoe zullen steden en gemeenten het voelen? Wat is het lot van de Amerikaanse vrouw die haar doodstraf overleefde? En hoe slaagt Limburg erin om van haar mijncites nieuwe hotspots te maken? We gaan op zoek naar de antwoorden in het kwartier zometeen.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 6 uur, een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Vlaamse besparingen laten zich ook sterk voelen in de cultuursector. Verschillende musea, de Zoo en de Lijn, reageren verontwaardigd. En in Frankrijk wordt het scholierenprotest al maar grimmiger. De besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering treffen ook de culturele sector. Zo ziet kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel zijn Vlaamse steun zelfs volledig wegvallen. Dit jaar zijn de Vlaamse subsidies voor nog goed voor €762.000. En Beaux-Arts heeft te horen gekregen dat dat €0 wordt vanaf volgend jaar. Dit zal zeker gevolgen hebben voor onze werking, zegt directeur Christophe Slagmelder.
17: Ik denk dat ook de kwaliteit van de verschillende projecten van de laatste jaren spreken eigenlijk voor zichzelf. En we voelen ons ook een beetje bestraft, maar ik wil niet alleen klagen over mijn situatie, maar echt ook, ik vind het zeer, zeer, zeer alarmerend toekomst voor cultuur.
0: Ook een 30-tal kleinere musea in Vlaanderen zullen ongeveer een derde van hun subsidies verliezen. Het Genever Museum in Hasselt en het Huis van Alijn in Gent vallen daar bijvoorbeeld onder. Sommige musea moeten mogelijk de deuren sluiten, dat zegt de directeur van het Genever Museum, Davy Jacobs.
9: Het is een ongelooflijk grote besparing bovenop een besparing die vorig jaar al musea heeft getroffen. Het is en. Dus ja, het water staat nu echt aan de lippen van heel wat van onze musea. We hebben toch wel schrik dat dat een enorme impact gaat hebben op de vaak heel kleine teams die deze musea bemannen. Met dan ja, alle risico's van dien. Misschien wat sluiting, wie zal het zeggen?
0: Minister van Cultuur, Caroline Genee, zegt dat de besparingen heel gericht gekozen zijn. Ze haalt het geld vooral bij instellingen zoals musea, archieven en cultuurinstellingen, zodat ze niet moet besparen op subsidies voor kunstenaars en makers, zegt de minister.
11: We hebben inderdaad in budgettair moeilijke tijden keuzes moeten maken, maar we besparen niet op onze artiesten, op onze schrijvers, op onze filmmakers, op het kunstendecreet, op het circusdecreet. We blijven investeren in de grote hervorming van onze landelijke en Vlaamse musea. En we zetten vol in op cultuur op school, zodat iedereen in aanraking kan komen met cultuur.
0: Bij de openbare omroep roepen de vakbonden op om te staken op maandag 12 oktober, want ook VRT moet extra besparen van de Vlaamse regering. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro, bovenop de besparing van 16 miljoen euro, die werd vastgelegd in de beheersovereenkomst. De vakbonden spreken over een zoveelste mokerslag voor VRT. De Zoo van Antwerpen zal het met 3,4 miljoen euro aan Vlaamse subsidies minder moeten doen. De Zoo krijgt voortaan enkel nog geld voor wetenschappelijk onderzoek. Maar niet meer om de dierenparken in Antwerpen en Mechelen uit te baten. Directeur Dries Herpolaert is verbaasd en spreekt over een enorme klap.
12: Feitelijk gaat het niet alleen over de 3,4 miljoen euro die wij verliezen, maar ook welke rol wordt er van ons verwacht in de toekomst. Voor onze dieren, voor het monument en voor de mensen die naar onze dierentuinen komen. Want als je alles wegneemt als overheid, ja, dan ga ik ervan uit dat die opdrachten die wij doen als niet belangrijk worden beschouwd. En ja, dan moeten we ons afvragen, wat moeten wij nog doen in de toekomst? Wat wordt er van ons nog verwacht?
0: Ook bij de Vlaamse openbaar vervoermaatschappij De Lijn zullen ze het komende jaar met een kleiner budget moeten werken dan eerst was beloofd. De Lijn krijgt volgend jaar 25 miljoen euro extra in plaats van de beloofde 50 miljoen. En ook de jaren daarna wordt het budget gehalveerd. Reizigersvereniging Treintrambus is hier niet over te spreken. De reiziger wordt hier niet beter van, zegt Peter Meukes van Treintrambus.
18: Voor de reiziger betekent het dat er niks meer bijkomend afgeschaft wordt. Tenminste, hopen we. Maar er komt ook niks bij, terwijl dat eigenlijk dringend nodig is. En daar heeft deze Vlaamse regering, maar ook de vorige, die hebben daar hun woord niet gehouden. Probeer maar eens om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen als keer op keer het beloofde geld voor het openbaar vervoer toch niet gegeven wordt. En daar zijn we boos om.
0: In de Kamer heeft de N-VA scherp uitgehaald naar een minister van de eigen coalitie, Jean-Luc Krukke van Centrumpartij Les Engagés. Krukke heeft een aantal voorstellen op tafel gelegd om de lawaaihinder van de luchthaven van Zaventem aan te pakken. Vanaf vandaag verandert hij de manier van landen op de baan 07L voor landingen vanuit het westen. Die baan leidt tot veel overlast, vooral in verschillende dichtbevolkte gemeenten in Brussel. Op termijn wil hij het gebruik van die baan verminderen. N-VA-parlementslid Ben Wollands beschuldigt minister Krukke ervan de overlast af te wenden op Vlaamse gemeenten.
19: Deze regering moet een evenwichtige oplossing vinden. Daar ben ik mee akkoord. Maar eenzijdig alles verhuizen naar Vlaanderen en zeggen van ik heb het opgelost, dat zal met de N-VA niet passeren.
0: Vanuit de Brusselse regering zegt minister Ans Persoons van vooruit dat dit geen communautair dossier is.
20: Ik denk dat het sowieso globaal moet worden bekeken om de overlast van het vliegverkeer op al onze bewoners te kunnen verminderen. En zelfs de routes waarvan sprake, die gaan altijd een stuk over Brussel en een stuk over Vlaanderen. Dus het is eigenlijk minder communautair dan we denken.
0: Op het assiseproces in Brugge over de man die zijn twee kinderen heeft vermoord, is de jury in beraad. Ze moet beslissen of de vader, een landbouwer uit Waardamme bij Oostkamp, schuldig is aan moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw bijna 4 jaar geleden. Maite Piese.
21: Ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Het is jammer dat ik de klok niet kan terugdraaien.
0: Dat waren de laatste woorden van de beschuldigde hier in de Assisezaal in Brugge. Voor de advocaten van de moeder en de openbare aanklager staat het vast. Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn. Hij heeft gepland en doelgericht zijn dochtertjes één voor één verstikt en hij wilde ook zijn ex-vrouw doden. Zijn verdediging ontkent die moordpoging ten stelligste, maar de moord op de kinderen betwist niemand. Voor de straf zal het weinig verschil maken, maar daar wordt morgen over beslist. Op dit moment beraadt de jury zich over de schuld.
2: Het leerlingenprotest in Luik op 5 middelbare scholen is vandaag uit de hand gelopen. Een directielid van een school werd aangevallen en enkele leerlingen richtten ook vernielingen aan. 6 mensen zijn opgepakt, 3 blijven aangehouden. De protesten zijn een reactie op de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook in Frankrijk wordt er geprotesteerd tegen besparingen in het onderwijs. Ook daar breidt het scholierenprotest al maar uit. Ook tal van universiteiten doen nu mee. Ze protesteren tegen hoge werkdruk, overvolle klassen en het lerarentekort. Het protest wordt ook al maar gewelddadiger. Bij de regering en justitie neemt de onrust toe. Er was vandaag ook crisisoverleg in Frankrijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
21: In Marseille werd vandaag een brandweerwagen in brand gestoken. In Parijs werden bussen vernield en een chauffeur aangevallen. In Rennes braken gevechten uit tussen jongeren en de politie. In Nantes brak tijdens een protestactie brand uit in een school. Er zijn de afgelopen dagen al meer dan 100 gewonden gevallen onder scholieren, leraren en politiemensen. De Franse regering probeert het dialoog aan te gaan met scholieren om hun klachten in kaart te brengen. Maar de vraag is of dat de protesten en rellen zal stoppen.
2: Vanavond nog kans op een laatste bui. Vannacht is het droog en licht bewolkt bij minima rond 11 graden. Tegen morgenochtend kans op mist. En de komende dagen krijgen we ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden. We begonnen met een reeks reacties op de besparingen van de Vlaamse regering. In de culturele sector zal Bozar alle Vlaamse subsidies verliezen. Ook verschillende musea, de Zoo en de Lijn verliezen geld. Ze reageren verontwaardigd. Meer op vrtnieuws.be.
22: Op de Antwerpse ring richting Gent 1 uur extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Richting Nederland 1.5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E313 meer dan 1 uur file vanaf Massenhoven. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 3 kwartier file. Op de E19 1.5 uur vanaf Sint-Job. Op de E17 20 minuten vanaf Kruibeke. En verder vertragingen tot een kwartier. Op de E17 richting Kortrijk 1 kwartier file rijden van Gent-Brugge tot Nazareth. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Machelen. Op de buitenring 1.5 uur tussen Wezenbeek en Jette. En verderop 1 kwartier van Dilbeek tot Anderlecht-Zuid. Op de kleine Brusselse ring richting Koekelberg staat in de Louisa-tunnel een defect voertuig. En verderop staat ook in de Roger-tunnel een defect voertuig. De linkerrijstrook is versperd.
23: Ik gooi het meteen in de groep, de Vlaamse begroting.
24: Ik denk dat je van niemand in de ploeg hoera berichten gaat horen. Dit is een bijzonder moeilijke oefening geweest. We weten ook dat we van de Vlaming veel vragen.
23: De gemeenten trekken ook heel veel aan de alarmbellen.
25: Ja.
23: Het gemeentefonds, musea.
25: Ja, en die hadden het al financieel moeilijk. Hè?
26: Hoe zullen steden en gemeenten de Vlaamse besparingen voelen?
27: A botched execution, convicted killer Christa Pike, survived.
25: Ze heeft dus ja, 2 dodelijke injecties gekregen, maar ze heeft het overleefd.
28: Ik begrijp dat wel echt niet in 2026.
25: Wat begrijp je niet?
28: Dat niet lukt, die injectie?
26: Wat is het lot van Christa Pike na haar mislukte executie?
29: De datum van sluiting van de mijn van Zwartberg.
28: 1 oktober 1966 moest de steenkoolmijn van Zwartberg als eerste van de 7 Limburgse mijnen sluiten.
23: Die leken ten dode opgeschreven, nu is dat toch een...
28: Dat zijn echt hippe plekken, hè?
26: En hoe zijn de afgedankte mijnsites de hotspots van Limburg geworden?
30: We are here at the starting point of an exciting quest in the subsoil of the mine of Winterslag.
26: Het kwartier van deze eerste dag van oktober gaat beginnen. Ik ben Lode Roels, welkom. Op onze site vrtnieuws.be kan je zelf berekenen wat de impact zal zijn van de maatregelen die de Vlaamse regering neemt om de begroting in evenwicht te brengen. De Vlaamse meerderheidspartijen hebben daar gisteren een akkoord over bereikt. Er moet, dat is duidelijk, bespaard worden. En dat treft heel wat mensen en sectoren.
31: De Vlaamse regering heeft dus 3 miljard gevonden om de inkomsten en uitgaven vanaf volgend jaar tot 2029 in evenwicht te brengen.
32: De registratierechten bij de aankoop van een huis stijgen.
33: De Vlaamse ambtenaren die verliezen mogelijk 2 betaalde feestdagen in november.
32: En er wordt bespaard op het groeipakket, het kindergeld.
33: Dienstenchecks, Eén check kost nu 10 euro, dat wordt 12 euro.
1: Ook de Zoo van Antwerpen valt onder de besparingen.
3: Ook de lokale cultuur moet besparen, kleinere musea.
2: En ook de VRT zal de komende jaren extra moeten besparen. Ook dat heeft de Vlaamse regering bekendgemaakt.
26: En ook de steden en gemeenten zijn kwaad.
4: Wel, ik was op een vergadering gisteren toevallig met een heel aantal burgemeesters en schepenen. En iedereen was op de telefoon aan het narekenen wat dat voor hen betekende. En ik moet zeggen, de polonaise brak toch niet uit.
26: Want de Vlaamse regering bespaart namelijk op het gemeentefonds waarmee Vlaanderen de lokale besturen financiert.
5: Ik ben Bram Verschuren, professor bestuurskunde aan de Universiteit Gent.
26: En volgens hem hebben die besparingen echt wel een impact.
5: Dat is redelijk substantieel. Het gemeentefonds staat gemiddeld voor ongeveer 20% van de lokale inkomsten. Dus van de gemeentelijke inkomsten. En men wil daar nu een kleine procent van afhalen door niet te indexeren. Dus er was een afspraak tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen dat er een jaarlijkse groeinorm van ongeveer 3,5% zou worden aangehouden. En men gaat dit nu niet doen. En om u een idee te geven, voor grote steden als Gent en Antwerpen gaat het om aanzienlijke bedragen, respectievelijk bijna, laten we zeggen, 150 en 300 miljoen over de ganse legislatuur, dus over 5-6 jaar. Voor kleine steden gaat het al snel om 10 tot 30 miljoen, maar ook in kleinere gemeenten zal het al snel over een paar miljoen gaan tot enkele honderdduizenden euro's in pakweg een plattelandsgemeente.
26: Dat kan niet anders dan gevolgen hebben voor de werking van de gemeente.
5: Ik denk dat lokale besturen op dit moment al aan het kijken zijn van ja, wanneer kunnen we opnieuw naar de tekentafel? Want ze zullen moeten bijsturen op een net moeizaam bereikt miljardenplan. Hun eigen begroting als het ware, die bij heel veel lokale besturen ook een zware oefening is geweest om de inkomsten en de uitgaven te verzoenen. En dan kan in grote lijnen twee richtingen uit. Ofwel zal men op de inkomsten moeten gaan werken en een aantal retributies moeten herzien. Retributies, dat zijn eigenlijk bijdragen die burgers betalen voor bepaalde diensten als het ware, die bij heel veel lokale besturen ook een zware oefening is geweest om de inkomsten en de uitgaven te verzoenen. En dan kan in grote lijnen twee richtingen uit. Ofwel zal men op de inkomsten moeten gaan werken en een aantal retributies moeten herzien. Retributies

0: dus in de praktijk ondervinden.
1: Op het vlak van de inkomsten bijvoorbeeld kan ik me inbeelden dat een lokaal bestuur op een bepaald moment zal zeggen: we gaan toch ergens bepaalde dienstverlening een stukje duurder moeten maken. Denk aan de ticketprijzen voor een zwembad, de kostprijs voor het ophalen van huisvuil. Want de inkomsten moeten ergens vandaan komen. Of men kan nadenken om eigenlijk de opcentiemen op de onroerende voorheffing bijvoorbeeld. Dat is het bedragje dat een lokaal bestuur krijgt van de Vlaamse overheid die de onroerende voorheffing int. Dat ze dat bedrag ook een stuk zullen optrekken. Of men zal het voelen aan een aantal investeringen of een aantal diensten die een stukje zullen worden teruggeschroefd. Als men van plan was van een bepaalde investering te doen in een lokaal bestuur, zal men daar nu misschien een stukje moeten mee wachten of dat een stuk gaan uitstellen.
0: Meneer Schuren, een vaak gehoorde klacht is dat de gemeenten er de afgelopen jaren heel wat taken hebben bijgekregen. Maar zeggen ze, we hebben er amper middelen voor gekregen om die uit te voeren. En nu nog minder, klopt dat argument?
1: Lokaal besturen wordt steeds complexer. Maatschappelijke uitdagingen worden ook in de gemeente gevoeld. Soms is dat het gevolg van expliciete keuzes om taken aan lokale besturen te geven. Denk aan de buitenschoolse opvang, die nu een verantwoordelijkheid is geworden van de lokale besturen, die dat ook moeten zelf gaan financieren. Denk aan de keuze van de federale overheid om de werkloosheid in de tijd te gaan beperken, met als gevolg dat lokale besturen nu geconfronteerd worden, OCMW's, met een toename aan mensen die een leefloon komen vragen. Ja, de lokale besturen moeten hun rekening ook op orde hebben. En eigenlijk zorgt de Vlaamse overheid er in haar ijver om goed te besturen op haar eigen bestuursniveau voor dat het lokale bestuursniveau het nu wel lastiger krijgt om ook goed te besturen. En in die zin, als je het zo bekijkt, begrijp ik wel de frustratie die momenteel leeft bij heel wat burgemeesters en lokale politici.
0: Eigenlijk had de 50-jarige Krista Pike in de Verenigde Staten gisteravond de doodstraf moeten krijgen voor een moord die ze pleegde toen ze 18 jaar was. Maar toen de zon vanochtend weer opging, leefde de vrouw nog. Ze ligt op dit ogenblik in het ziekenhuis, want het liep namelijk grondig mis met de dodelijke injectie die ze had gekregen.
2: They went through two rounds and she was still breathing at the end. She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal.
0: Getuigen van de executie hoorden hoe ze bleef ademen en hoe ze kloeg over pijn. Toxicoloog Jan Tiek had verteld wat er mogelijk verkeerd liep.
3: Die injectie, misschien is daar iets misgelopen dat men niet goed geprikt heeft. Ik sta er ook wel van verbaasd.
0: Ja, en met hem ook heel wat juristen.
4: Dat is iets dat niet zo heel vaak voorkomt, maar het trekt wel een heel vat aan nieuwe vragen, juridische vragen dan open.
0: Dit is advocaat Johan Heijmans, gespecialiseerd in mensenrechten. Van hem wil ik weten hoe het nu verder moet met Krista Pike. Om te beginnen, kan de doodstraf nog eens op haar worden uitgevoerd?
4: Daar heb je in het verleden al rechtspraak gehad van het Hooggerechtshof, de Supreme Court in de Verenigde Staten, in 1947, waarin dat men zei van ja, kijk, iemand die een elektrische stoel heeft overleefd, die kan men toch nadien nog een keer onderwerpen aan een nieuwe poging.
0: En dat is dus ook iets wat ik geleerd heb vandaag, dat het helaas niet de eerste keer is dat een executie mislukt. Ook met de techniek van de dodelijke injectie ging het eerder al fout.
5: After getting a primary line in one of his arms, they tried the other arm, they tried a hand, his feet, ultimately tried his jugular vein in his neck. And when that was unsuccessful, after more than an hour, they called off the execution.
0: Toch is de zaak van Krista Pike uniek.
4: Heel vaak in andere dossiers waar dat er geen doodstraf kon worden effectief uitgevoerd, heeft dat te maken met ofwel een praktische onmogelijkheid. We vinden geen ader of het materiaal is niet volledig ter beschikking dat we nodig hebben. Of het gaat om een technisch gebrek waarbij dat bijvoorbeeld de elektrische stoel niet juist werkt. Maar hier is het unieke eraan, is dat men het volledige proces, men heeft exact gedaan wat men moest doen. De injecties toegediend zoals men ze zou hebben moeten toedienen. En toch is de dame in kwestie niet overleden. En dat maakt deze zaak toch wel anders dan alle andere dossiers voordien. Dus dat zal weer een heel juridisch vraagstuk zijn dat zal moeten worden onderzocht. En dat zal de hoogste gerechtshoven wel weer bereiken.
0: Het zou dus kunnen dat ze blijft leven. Ook al omdat er nog veel vragen zijn over de omstandigheden waarin deze executie is verlopen.
4: Het 8e amendement aan de Amerikaanse grondwet verbiedt, zoals wij het ook hebben in het Europees verdrag, om mensen op een onmenselijke wijze te bestraffen. En Tennessee, de

0: staat die de executie heeft proberen uit te voeren, heeft altijd gezegd dat zij een heel goed proces hadden om een snelle dood te organiseren. Maar dat blijkt nu toch niet het geval te zijn als je de weerslag een beetje leest van hoe het daar is verlopen. De dame in kwestie was naar adem aan het snakken. Ze trapte wild met haar benen. Ze gaf ook aan dat ze heel veel pijn had aan haar armen onder meer. Dus dat wijst er toch op dat dat eigenlijk misschien wel zou kwalificeren als een onmenselijke straf. En dat zou dan haaks staan op de Amerikaanse grondwet en dus ook niet kunnen uitgevoerd worden.
1: In de staat Tennessee heeft deze mislukte poging alvast veel teweeg gebracht.
0: Het feit dat je de Amerikaanse gouverneur van de staat Tennessee, Bill Lee, hebt, die nu al aangeeft dat hij een onafhankelijk onderzoek wil starten en die een andere executie die gepland stond in december van Gary Sutton al heeft uitgesteld, dat wijst er toch op dat het wat Tennessee betreft althans toch eventjes allemaal wat minder zal zijn in de doodstraffen en dat men dat allemaal nog een keer heel scherp tegen de loep gaat houden.
1: Maar dat wil niet zeggen dat andere staten dat ook gaan doen.
0: In het algemeen is het wel zo dat doodstraffen in de Verenigde Staten wel nog vaak voorkomen. Elk jaar tussen de 30 en de 50 doodstraffen die in een aantal staten, want heel veel staten doen het ook niet meer, maar verschillende andere staten doen het wel nog, worden uitgevoerd. En dat zal op zichzelf door deze zaak niet veranderen. In Amerika houdt men daar toch wel heel sterk aan vast.
1: Oké, voor het laatste onderwerp moet ik mijn propere kleren uitdoen, mijn werkplunje aantrekken, oostwaarts gaan en de klok 60 jaar terugdraaien.
2: De Limburgse mijn van Zwartberg en vijf Waalse mijnen moeten dicht. De mijnwerkers pikken dat niet, ze komen op straat. Dat petroleum zoveel goedkoper is, maakt hun zaak niet. Het geweld gaat van kwaad naar erger. Premier Harmel begrijpt het echt niet.
3: Ja, de gebeurtenissen welke zich vandaag in Limburg hebben voorgedaan, hebben ons pijnlijk getroffen. Des te meer dat ze zich voordeden in een streek waar de bevolking traditioneel zo kalm en minzaam is.
2: Na de schietpartij wordt de sluiting even uitgesteld.
1: Maar uiteindelijk, op 1 oktober 1966, 60 jaar geleden dus intussen, is het dan toch zover. De steenkoolmijn van Zwartberg sluit als eerste van de 7 Limburgse mijnen.
4: Men heeft dat ook gedaan in Nederlands Limburg bijvoorbeeld. Dus in Nederlands Limburg zijn al die mijnen gesloten in die periode. En men heeft daar dus echt tabula rasa gedaan en wil zeggen weg. En we maken iets anders, en voornamelijk industrieterreinen.
1: Hans Put, correspondent bij VRT Nieuws in Limburg, is vandaag mijn gids.
4: Van Zwartberg is alles verdwenen op één gebouw na, of op twee gebouwen na. Dat is die villa waar nu Koen van Mechelen met La Biamista zit, maar voor de rest hebben ze daar alles met de grond gelijk gemaakt. Maar we weten dus, in 1 oktober 1966 is de mijn officieel gesloten, maar in het begin van het jaar waren er rellen in Zwartberg. Er zijn 2 doden gevallen. En dan heeft de regering beslist van oei, die mijnwerkers, we moeten daar toch iets zachter aanpakken. En men heeft dan beslist om die mijnen in Belgisch Limburg niet meer te sluiten. Zwartberg heeft me gesloten, maar de anderen zijn dan veel later gesloten. En dan krijgen we een heel ander verhaal. Dan komt minister Souwens in de jaren 90, als men bezig is met het reconversieverhaal en die mijnen te sluiten. En die zegt dan van, kijk, we gaan niet alles platgooien. We gaan veel bewaren. En men heeft dus van elke site belangrijke gebouwen bewaard. Men heeft schouwen bewaard, koeltorens bewaard, hoofdgebouwen, de schachttorens. En dan voor Beringen heeft men gezegd, oké, we behouden daar die hele mijnsite. En daar komt dan later een heel groot Limburgs mijnmuseum. En dat idee van dat groot Limburgs mijnmuseum is er nog altijd niet, hè? Dus dat moet pas opengaan in 28.
1: Maar veel andere dingen zijn er intussen wel. Meer nog, in heel Limburg zijn de voormalige sites echte hotspots geworden.
4: We hebben heel veel te danken aan die steenkoolindustrie, want veel is toch omgetoverd tot iets moois, iets groen. Het fietsroutenetwerk in Limburg, dat iedereen wel kent, denk ik, in Vlaanderen, is een idee dat gekomen is uit die reconversie, maar ook het Nationaal Park Hoge Kempen. En we hebben dus de dag van vandaag verschillende mooie projecten verspreid over Limburg. Denk maar aan bijvoorbeeld KRC Genk, wat ook een project is ontstaan uit dat reconversie. Verhaal. De 2 voetbalploegen die er waren in Winterslag en Waterschei samenvoegen tot 1 grote nationale voetbalploeg.
5: Men had Zwartberg waar niets gebeurd is en waar er dus een zekere verloedering was. En nu opeens, op 500 meter afstand, wordt er een nieuw gebied, Waterschei, wordt ook gesloten. Nou, op dat moment hebben we hier een mijn. Wanneer we hier een stadion, wat Limburg nu nog niet heeft, wanneer we dat nu scheppen, dan ziet men dat er niet alleen afgebouwd wordt, maar dat er ook iets nieuws gebouwd wordt.
4: Als we kijken naar Zolder, daar hebben we een cultuurcentrum gebouwd. En ook bij Seamine in Genk, daar heeft men ingezet op cultuur.
1: Natuur, sport, cultuur, de mijncites brengen vandaag voor ieder wat wils. En daar zijn de Limburgers heel trots op.
4: De dag van vandaag zijn de Limburgers, maar vooral de ex-mijnwerkers, heel trots op wat er allemaal gebleven is. Men ziet die oude gebouwen, men voelt nog dat mijnwerkersverleden. Er zijn verschillende musea, in Beringen is er al een museum, maar ook Genk heeft een twee kleinere musea. En als je door Limburg fietst of wandelt of rijdt, ja, dan zie je natuurlijk dat industriële verleden. Je ziet die schachttorens nog, je ziet die gebouwen. En dat is iets waar men nu in Nederland heel jaloers naar kijkt. Want daar hebben ze amper nog enkele gebouwen van dat mijnverleden.

0: Nederlanders die jaloers zijn op ons? Echt? Dat hoor ik graag. En als jij ons graag hoort, dan heb ik goed nieuws, want morgen is er alweer een nieuw kwartier met Lonne.
1: De beste volle of aanmaken, dat kan tellen.
2: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen. Nu ook in je Maxizo winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Outfit kiezen. Oh. 3 minuten.
7: Ja.
6: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
7: En nu?
6: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
9: Ja, ik bel rap de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
12: Radio 1.
13: Voorproevers.
12: Met Bruno Wijndalen.
14: Kan één mens zowel ondernemer, zwemkampioen, ballonvaarder, soldaat, Amerikaan en Vlaming en verzetsheld tegelijk zijn? Blijkbaar wel, als we Leen Huet mogen geloven. Ze schreef het ongelooflijke verhaal op van Martial van Schelle, wiens te korte leven tussen 1899 en 1943 nog altijd meer avonturen kent dan de meest avontuurlijke mensen die we kennen. Tijd om Martial beter te leren kennen in deze voorproevers.

0: Dat was toepasselijk Tom Waits met Long Way Home. Dag Leen Huet, je nieuwe boek is geen fictie, hè, maar wel een biografie van een echte mens. En ik durf zeggen, een te weinig bekende mens, hè, namelijk Marcel van Schelle. We gaan ervan profiteren om hem een beetje bekender te maken. Dat zal je zeker appreciëren. Maar eerst moet je eens vertellen, wat is jouw persoonlijke band met Marcel?
1: Marcel van Schelle zou inderdaad in Brussel bekender mogen zijn, omdat hij tijdens het interbellum echt wel een bekende Brusselaar was. Maar ik ken hem als Kempense, als kind in de Kempen, omdat mijn vader ooit een bizar huis gekocht heeft. En dat bleek het geboortehuis te zijn van Marcel van Schelle. Hij is de enige mens die daar ooit geboren is in juli 1899... Hoe weten we dat? Omdat mijn grootvader in de buurt van dat huis is opgegroeid. Hij heeft als kind ook Marcel van Schelle gekend. En hij heeft een boekje gemaakt. Het wonderbare leven van Marcel van Schelle. Dus hij heeft daarvoor...
0: De eerste biografie, zou ik
1: zeggen. Eigenlijk
0: wel.
1: Ja. Eigenlijk wel. Voor mij is dat ook de oertekst van dit boek geworden. Dus hij heeft vooral veel herinneringen samengebracht van mensen uit de omgeving, mensen die Van Schelle als kind hadden gekend, zijn eigen herinneringen ook. En ja, hoe verder we voortgaan in de tijd, hoe kostbaarder eigenlijk dat documentje van mijn grootvader wordt.
0: Ja, want het zijn eigenlijk getuigenverslagen, ja. Die kan je nu niet meer ophalen. Hè?
1: Nee, als hij dat niet had genoteerd toen, dan zouden we daar dus werkelijk niks van weten. En daarom dat ik in mijn boek ook nogal flink citeer uit mijn grootvaders tekst. Ik zie ook, ik voel ook dat mijn grootvader die carrière echt gevolgd heeft in de kranten en ook wat er tijdens de oorlog gebeurd is. De gevangenschap van Van Schelle in het fort van Breendonk en zijn terechtstelling.
0: Nu, als je iemand wil begrijpen of wil leren kennen, dan is het altijd goed om te weten uit welke broek hij geschud is. Hè?
1: Ja.
0: Wie waren de ouders van Marcel van Schelle?
1: Ik was zelf verwonderd door wat ik kon vinden in de COVID-periode online, bijvoorbeeld in de Amerikaanse Nationale Bibliotheek, de Library of Congress. Dus Van Schelle's vader, Albert Van Schelle, was een advocaat uit Vilvoorde. Maar zijn moeder was een Amerikaanse uit Springfield, Illinois.
0: Dat alleen al is zo wonderlijk dat eind 19e eeuw Vilvoorde en Springfield, Illinois elkaar ontmoet hebben.
1: Ja, op Cuba.
0: Op Cuba dan nog.
1: Dus dat was een heel spannend verhaal. Dus vader Van Schelle, meneer Van Schelle, zet zich hier in, na zijn afstuderen eigenlijk al, voor het Rode Kruis. België is heel snel lid geworden van het Rode Kruis.
0: Het Brille Rode Kruis, hè?
1: Ja. Dus vader Van Schelle, na zijn studententijd, gaat met het Rode Kruis al helpen tijdens de Frans-Pruisische oorlog van 1870 in Frankrijk. En hij wordt een beetje een vertrouwensman van het Belgische Rode Kruis. En in 1898 krijgt hij eigenlijk het verzoek van het Amerikaanse Rode Kruis. Kunt u observator worden van wat wij doen tijdens de oorlog die de Verenigde Staten nu hebben verklaard aan het oude koloniale rijk Spanje. En met name dus hun kolonie Cuba. Dat is een oorlog die kort geduurd heeft, de Spaanse-Amerikaanse oorlog, maar een paar maanden. Er waren allerlei misstanden op Cuba en de Amerikanen konden het op de duur niet meer aanzien en ze dachten, we moeten nu ingrijpen, want daar sterven mensen als vliegen. En een aantal Amerikaanse verpleegsters gaan dan ook helpen op Cuba in Santiago. En daar ontmoet Annie Fowler, Amerikaans verpleegster van het Rode Kruis, Albert van Schelle, die als observator langskomt, maar die ook meteen een handje toesteekt met briefwisseling. En hij is natuurlijk als Belg een man van vele talen. Hij sprak fantastisch Engels, maar ook Frans enzovoort.
0: Er was wel een zeker leeftijdsverschil, hè, tussen die twee.
1: Ja, ik denk dat ze bijna 20 jaar scheelden. Dus meneer van Schelle stond bekend bij zijn vrienden als een verstokte vrijgezel, een man die gelukkig was met zijn leven in Brussel en als herenboer in de Kempen. En die graag rondreisde, want hij heeft ook een aantal keren België vertegenwoordigd op wereldtentoonstellingen in Australië. Maar op Cuba leert hij dus die jonge, kordate vrouw kennen. Ik denk echt wel dat we haar kordaat mogen noemen. En die vonk is overgeslagen en ze zijn eigenlijk enkele maanden na die Spaans-Amerikaanse oorlog met elkaar getrouwd in Chicago.
0: En dan er niet voor gekozen om in Amerika te blijven, of zijn ze naar België gekomen?
1: Ze zijn naar België gekomen. Maar ik denk ook dat het hun bedoeling was om regelmatig de oceaan over te steken. Mevrouw Van Schellen moest dan toch haar familie ook bezoeken.
0: En daar komt dus één zoon van, Marcel Van Schellen, enig kind?
1: Enig kind gebleven, ja.
0: Wat voor kind was hij?
1: Ik zou zeggen een soort Witte van Zichem. Een verwend kind misschien. Mogelijk ook een beetje een verwaarloosd kind. Dus zijn vader was op leeftijd, slechte been, dus kon hem zeker niet volgen in de vrije natuur van de Kempen, waar hij toch een landgoed...
0: Ja, want hij is daar geboren, dus in Merksplas, wat toen nog zo mogelijk nog desolater was dan nu.
1: Ja, ik antwoord daar volmondig ja op. Voor mij was dat ook vreemd, want uiteindelijk hadden die mensen ook wel contacten in Brussel. Hadden ze een appartement of een huis kunnen huren in Brussel. Dus het is ook weer dat kordate, denk ik, van Annie Fowler, die dat land goed ziet, 48 hectare, en die denkt, het staat mij hier aan, ik ga hier bevallen.
0: Dus eigenlijk een zorgeloze Witte van Zichem, Belhamel jeugd.
1: Ja. En mijn grootvader heeft dus al die verhalen bij elkaar gesprokkeld. Hij was natuurlijk de eerste jongen met een fiets in de wijde omgeving. En het eerste wat hij doet met die fiets is op de nok van het dak van de schuur klimmen en daar dan over gaan rijden. En niemand kon hem intomen, want ja, zijn vader was slechte been en zijn moeder was vaak onderweg. Ze had zich vol passie op het buitenleven gegooid. Haar man fokte paarden, zij fokte geitjes en kippen. En het volstond niet alleen om dan allerlei prijsbeesten te kweken, maar daar werd ook de Atlantische Oceaan mee overgestoken naar landbouwbeurzen in Engeland en in de Verenigde Staten.
0: Ambitieus.
1: Ja.
0: Nu, de mensen kunnen tellen, als je geboren bent in 1899, dan gebeurt er iets zo tussen je 14e en de 15e verjaardag.
1: Ja.
0: De Eerste Wereldoorlog breekt uit.
1: Inderdaad. Nu, de ouders van Schellen hebben waarschijnlijk besloten, onze zoon heeft de lagere school gedaan in Wortel, maar het middelbaar zal hij in Washington D.C. doen. En hij werd dus op zijn 13e al naar de Verenigde Staten gebracht.
0: Ja, en daar was natuurlijk heel weinig te merken van de Eerste Wereldoorlog, want Amerika was niet betrokken. Hè?
1: Nee, de eerste jaren niet.
0: Nee.
1: Dus, maar zijn moeder is teruggekeerd. En België heeft natuurlijk ontzettend geleden onder de Eerste Wereldoorlog. Het land stond ook op de rand van de hongersnood. Zijn vader, hoewel op leeftijd, toch in de 60, is meteen ook begonnen om bij te springen met het Rode Kruis tijdens de veroveringstocht van de Duitsers. En zijn moeder ziet hoe eigenlijk het land de infrastructuur instort. En zij probeert zich in te zetten voor vrouwen en kinderen. Maar we lezen dus in Amerikaanse kranten al in de herfst van 1914 dat zij zich inzet voor vrouwen en kinderen en dat ze een kantwerkplaats heeft opgericht in Hoogstraten. En het doel van zo'n kantwerkplaats is natuurlijk vrouwen van een soort vast inkomen te voorzien, want de meeste mannen waren werkloos. Alle landbouwopbrengsten waren opgeëist door het Duitse leger, fabrieken lagen stil, de bevolking stond echt aan de rand van de afgrond. Dus in 1914 lees je over haar kantwerkplaats, in 1915 in Amerikaanse kranten, nogmaals, dan is ze in de States om promotie te maken voor die kantwerkplaats. En ze steekt tijdens de oorlog toch een paar keer de Atlantische Oceaan over, wat erg gevaarlijk was, want wij associëren Duitsland niet met een zeemacht, maar die hadden ze wel degelijk. En ze hebben bijna de Eerste Wereldoorlog gewonnen met hun duikboten.
0: Ja, hun zeemacht was onder het onzichtbaar, ja. Zullen we maar zeggen. Het ging vooral over duikboten met een paar zeer beroemde aanslagen op schepen die de Atlantische Oceaan overstaken. Hè.
1: Het was gevaarlijk, men wist dat. Je kon er geen staat op maken dat het schip niet zou aangevallen worden. Maar Annie scheep dus in, vanuit Parijs naar Londen, naar Liverpool, SS Arabic, richting New York. Maar wanneer dat schip de haven dus uitvaart in Liverpool, wordt dat getorpedeerd, dat breekt door midden. Ze overleeft het, maar ze is wel geknakt. En toch, na een paar weken herstel, neemt ze opnieuw de boot om opnieuw naar New York te gaan. Dus die vrouw was echt wel moedig. En dan heb je eind 16, begin 17 een grote Allied Bazaar, dus liefdadigheidsbazaar voor de geallieerde legers. Daar helpt ze mee in de Belgische kramen. Daar komen honderdduizenden mensen. En dan wordt ze ziek, ja, in zo'n enorme drukte. En dan krijgt ze een longontsteking en dan sterft ze. Dus haar zoon is daarbij en op zijn 16e is hij zijn moeder dus al kwijt. En zijn vader heeft hij al jaren niet meer gezien, want hij kan niet naar België. En zodra het dan mogelijk wordt, neemt Marcel van Schelle dienst in het Amerikaanse leger.
0: In het Amerikaanse leger?
1: Ja, als Belg.
0: Als Belg. En wordt hij ook verscheept naar het frontier?
1: Hij wordt verscheept, ik denk in oktober of november 1918. Dus hij maakt nog het staartje van de Eerste Wereldoorlog mee. Goed, dan vinden we hem opeens terug in Parijs na de wapenstilstand. En dan doet hij daarmee aan de Coupe de Noël. Dus het oversteken van de Seine, al zwemmend. En dan voelt hij dat hij uit vorm is. En dan met een oude legermotor of een legerjeep rijdt hij dan maar terug naar België, naar de Kempen. Maar die jongen is natuurlijk getraumatiseerd.
0: Ja. Maar goed, de Eerste Wereldoorlog eindigt dan. Hij is nog altijd een jonge man. Hij is halve wees. Hij is plots terug in België. En hij gaat helemaal niet bij de pakken neerzitten.
1: Hij gaat helemaal los, zouden we kunnen zeggen. Dus daar heeft mijn grootvader ook wel een aantal anekdotes over opgetekend. Hij scheurt dan rond op die oude legermotor of met die oude legerjeep. Maar hij is echt baldadig. Ik zie daar iets van trauma in. Zich niet meer kunnen aanpassen aan het Belgische leven. Misschien moeten zorgen voor zijn bejaarde vader. Niet echt een richting zien in de toekomst. En hij maakt het echt bont op de jaarlijkse kermis in Hoogstraat. Rijdt hij bijvoorbeeld met zijn motor voor een weddenschap een hele snoepkraam omver met het snoepvrouwtje erin. Dus alles tottert op de straat. En dan stapt hij af en hij gaat naar die mevrouw en hij zegt: en wat moet dat nu kosten, vrouwtje? Want ja, hij is rijk genoeg natuurlijk. Dus dat is men in Hoogstraat wel nooit vergeten. En de mensen worden hem een beetje beu, al die baldadigheden.
0: Hij wordt eigenlijk echt een bekende mens, hè?
1: Ja, in Brussel.
0: Hij slaagt erin om een hele carrière als zwemkampioen uit te bouwen.
1: Ja, dus hij gaat met zijn vader terug naar Brussel. En zodra ze in Brussel wonen, wordt hij lid van een befaamde Brusselse zwemclub. En hij wordt eigenlijk meteen de kampioen van die club. Hij verbetert meteen alle Belgische records die er zijn op de 100 meter, vrije slag. En hij wordt 10 maal Belgisch kampioen. 3 maal Europees kampioen. Hij gaat 3 maal naar de Olympische Zomerspelen. En later nog 1 maal naar de Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen in 36.
0: Niet om te zwemmen natuurlijk.
1: Als bobsleer.
0: Dus echt een veelzijdige sportman. Wat toen misschien nog makkelijker was om te zijn dan nu. Of lag het toch echt aan hem?
1: Hij was goed getraind in de States en hij was dan ook al een veelbelovende roeier, kanovaarder, basketter, waterpolospeler.
0: En alsof dat allemaal niet genoeg is, werd hij ook nog ondernemer.
1: Ja, dus hij was ook een man die wist wanneer hij moest stoppen. Maar er is een soort breuk in zijn carrière en dat is in 1924. Toen heeft hij even getwijfeld: ik ga mijn zaak uitbouwen. Heeft waarschijnlijk dan ook zijn diploma gehaald in handelswetenschappen, mogelijk aan de Solvay-school. Weten we niet, want daar zijn geen archieven van bewaard. Maar hij heeft een handelsdiploma gehaald. Hij begint zijn sportzaak en dan lijkt het even alsof hij er de brui aan wil geven en dan komt hij toch terug en dan gaat hij nog 4 jaar door. Dus hij heeft dan tegelijkertijd die sportzaak en hij heeft nog zijn sportcarrière tot in 1928. En wanneer hij de laatste maal Belgisch kampioen wordt op de 100 meter, denk ik, of een Belgische kampioen verslaat, dan stapt hij uit het zwembad en hij zegt, nu stop ik.
0: En dan begint hij zwembaden te bouwen. Maar niet zomaar zwembaden, maar de mooiste en de beste en de grootste. Ja. En de meest spectaculaire, zal ik maar
1: hij
0: zeggen.
1: Zag echt die mogelijkheden. En Van Schelle koopt in Sint-Gilius een terrein. Nee, dat was al een zwembad, maar het was volledig verlaten en dat lag naast een ijsfabriek. En hij investeert daarin en dat wordt dan een echt glamour zwembad. Je zit meteen in die art déco
0: pakket. High-end, hè? Ja.
1: Ja.
0: Succesvol ondernemer met een reputatie als grote sportman.
1: Ja.
0: En mensen staan daar denk ik te weinig bij stil. Het interbellum, dat heeft eigenlijk maar 20 jaar geduurd. Hè. Dus
1: ja.
0: Na de Eerste Wereldoorlog gedaan was, 20 jaar later was er al de begin van de Tweede Wereldoorlog en die dreiging daarvoor. Wat deed dat met hem?
1: Het was inderdaad een heel kort respijt. En ik heb 2 hoofdstukken. 1 over de Eerste Wereldoorlog. Het laatste over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb die gewoon dezelfde titel gegeven. Wereldbrand. Voor die mensen die daartussen zaten, was dat alsof de hel die ze al kenden opnieuw gewoon losbarstte. Maar in 1929 kun je zeggen, is het voor een groot stuk al terug afgelopen.
0: De crisis,
1: met de beurscrisis.
0: De
1: ja. Mensen werden ook bang, heel veel ondernemingen zijn over de kop gegaan. Van Schelle heeft eigenlijk zijn zaken altijd kunnen uitbouwen. Hij maakt van zijn zwembad in de winter bijvoorbeeld plotseling een schaatsbaan.
0: Nu, even terug naar de Tweede Wereldoorlog. Dus de Tweede Wereldoorlog breekt uit. Is hij geneigd om goede zaken te doen, want hij is een zakenman, met de Duitse overheid? Of hoe staat hij daarin?
1: Duitsers zijn natuurlijk sportief. Dus die moeten ook naar zwembaden en schaatsbanen. Van Schelle gooit de deuren wijd open. Hij maakt ook reclame, bijvoorbeeld in collaboratiekranten. Dat kon ik volgen met de gedigitaliseerde Belgische kranten. Onvervaard, dus Le Pays Réel van Rex en
0: Volk en Staat van het VNV.
1: Ja. Sommige mensen krijgen een lage dunk van hem. Die man wil alleen maar geld verdienen. En dat is allemaal een dekmantel voor verzetswerk dat zeer vroeg begonnen is. Hij is een vrijheidslievend man en hij ziet dat er in Duitsland geen vrijheid meer is.
0: En welk verzetswerk deed hij dan?
1: Dus hij heeft heel snel kenbaar gemaakt aan iemand van wie hij dacht, die zit in het verzet. Dat was ook zo. Ik wil helpen. Dat was een apotheker in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. En je voelt eigenlijk dat vanaf de slag om Engeland ook het verzet in België een beetje moed schept. Dat het verzet zich begint te vormen. Maar bij het bestuderen van die verzetsperiode moet ik wel zeggen dat ik dikwijls paf stond. Omdat ja, de mensen moesten die verzetsinfrastructuur zelf uit de grond stampen. Er was niks. En als je aan iemand vroeg, ik ben bij het verzet, wil jij helpen? Ja, dan gaf je je al bloot.
0: Ja.
1: Dus het was gewoon echt gevaarlijk. En je merkt dat bijvoorbeeld de Brusselse politie vrij snel kleine kernen van verzet kent. Die vormen zich. Vanuit Engeland, eens er een Belgische regering is in Engeland, na jaar 40, dan worden er vanuit Engeland ook wel piloten gedropt en dergelijke. Dat zijn Belgische officieren die dan verzetskernen ook moeten opzetten. Of zelfs heel romantisch contact zoeken met de koning die opgesloten zit in Laken. Maar ik had vaak het gevoel, het is alsof ik verslagen zit te lezen van scouts die een nachtspel aan het spelen zijn. En ze weten niet hoe gevaarlijk het is. Georges de Blazer, die politieagent die ook gevangen heeft gezeten in Breendonk en die een aantal interviews, van wie een aantal interviews bewaard zijn, die zegt eigenlijk, oké, wij vormden een klein groepje politieagenten. Wij deden niet veel. Wij hielden gewoon nazi's in het oog in Brussel. En ook mensen die duidelijk collaboreerden. Maar wij hadden geen enkel idee tegenover wie wij stonden. Hoe gevaarlijk het was. En wat ze met ons zouden doen eens ze ons betrapt hadden. De Britten hebben een soort studie gemaakt. Er zijn ongeveer 7000 geallieerde piloten via ontsnappingsroutes op het vasteland, waarvan Schelle dan ook bij betrokken was, via ontsnappingsroutes kunnen ontkomen en opnieuw vechten in het Britse of geallieerde legers. 7000 piloten zijn hier geholpen. Op het vasteland. En voor elke piloot zijn er 4 mensen in concentratiekampen terechtgekomen. Mensen van het verzet in België, in Frankrijk.
0: Door hen te helpen. Hè? Ja. Ja. En hoe komt hij in Breendonk terecht? Wat was er misgegaan?
1: Dat is pijnlijk. Maar hij had een klein verzetsgroepje waarbij verschillende politieagenten uit Jette waren aangesloten. En zij hielpen dus mensen ontsnappen, ofwel geallieerde piloten, ofwel anderen die moesten vluchten. Van Schelle had goede contacten met een bepaalde officier van de Gestapo, die hij mogelijk omkocht, of ook niet. Maar die bezorgde hem paspoorten, zodat hij met zijn auto naar Parijs kon. En hij nam, denk ik, vaak ook passagiers mee, die moesten dan verder gesmokkeld worden. Ze waren ook met springstoffen bezig en met kleine sabotagedaden, bijvoorbeeld het opblazen van elektriciteitscabines. Er circuleerden wapens. Dat was het. Het verzet steunen. Van Schelle had winkels met kleding. Dus de mensen die moesten vluchten en weggesmokkeld worden, die hadden kleding nodig. Hij heeft ontzettend veel van zijn eigen geld geïnvesteerd in die ontsnappingslijnen. Na de oorlog heeft zijn secretaresse, gérante, dat berekend, Leontine Vierens. En zij heeft geschreven, meneer Van Schelle heeft wellicht 300.000 Belgische frank geïnvesteerd in zijn verzetsnetwerk. Dat verzetsnetwerk van politiemannen wordt geïnfiltreerd. De Gestapo en de SIPO, de Sicherheitspolizei, die hadden zeer goede contraspionagediensten. Zeer, zeer goed. En vermoedelijk heeft een van die politieagenten van het groepje Jette van Schelle de andere verraden. Hij is veroordeeld na de Tweede Wereldoorlog, ter dood veroordeeld zelfs. Dus dat is een heel zware straf. Wellicht is die niet meer uitgevoerd. Dus na 1947 werden er geen mensen meer terechtgesteld, maar werd dat een gevangenschap. Maar hij zou dus dat groepje verraden hebben. Van Schelle stond aan het hoofd. Hij is in januari 1943 opgepakt, maar in november 1942 beginnen de dominoblokjes al te vallen en worden er al een aantal politiemensen uit Jette opgepakt. Onder wie Frederik Moorveld, die ook hier op het ereperk begraven ligt. Het ereperk der gefusilleerden, samen met Van Schelle. En enkele weken later is het de beurt aan Van Schelle. Hij wordt gearresteerd in zijn winkel. Samen met zijn boekhouder trouwens, of zijn magazijnier. En ze worden naar het hoofdkwartier van de Gestapo op de Louisa-laan gebracht. Daar de eerste reeks klappen en slagen zeker. En Van Schelle en zijn magazijnier trouwens, Félix Wautelin, die worden diezelfde avond afgeleverd in het fort van Breendonk. Een kamp, een Duits kamp, geen concentratiekamp. Het is na de oorlog door de Commissie voor Oorlogsmisdaden een folterkamp genoemd. En dat was het ook echt. Dus gevangenen werden daar samengebracht voor verhoren. Dus om gefolterd te worden. En wanneer ze niet gefolterd werden, dan werden ze eigenlijk kapot gemaakt door compleet zinloze dwangarbeid.
0: En ondervoeding.
1: Ja, totale uithongering. Ja.
0: Het loopt dus slecht af met Marcel van Schelle.
1: Helaas wel, ja.
0: De details daarvan staan in jouw boek. Daar ga ik de luisteraar naar doorverwijzen voor die details. Voor nu bedankt, Leen Huet.
1: Heel graag gedaan.
0: Je boek over het leven van Marcel van Schelle heet Held.
1: Ja.
0: En het is uitgegeven bij Tristan. Bedankt om hier te zijn.
1: Dank je, Bruno.

zeggen kan. Hij ziet omdat hij het niet zeggen kan. In de wijde stilte van de nacht legt hij zijn akkoorden fluisterzacht en zingt omdat hij het niet zeggen kan.

0: voorproevers vandaag. De beste verhalen komen op VRT Max voor elk wat wils. Bedankt om te luisteren en tot snel.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Op de Internationale Dag van de Ouderen maken we graag komaf met een misverstand. Beleggen is niet alleen voor jonge mensen. Belgen leven vandaag gemiddeld meer dan 82 jaar. Wie met pensioen gaat, heeft dus nog heel wat jaren voor zich. Toch kiezen veel gepensioneerden voor een spaarrekening. Alleen, door de inflatie verliest het geld aan waarde. Gelukkig zijn er alternatieven. Een beleggingsverzekering, zelfs met een defensieve aanpak, mikt bijvoorbeeld op een potentieel hoger rendement. En dat kan helpen om je inkomen aan te vullen, plannen waar te maken of onverwachte zorgkosten op te vangen. Zo kan je ook na je pensioen vooruitkijken, in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.

0: Ontdek alles over Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
9: Hoe hoort het rusthuis, mijn thuis?
10: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
12: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Straks praten we met Nick Harmer van Death Cab for Cutie over het nieuwe album van die band. En verder krijg je nieuwe platen van Angel en van Leon Bridges. Straks in Wonderland. Tot zo.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 7:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest vanaf volgend jaar al zijn Vlaamse subsidies, goed voor ruim €760.000. Beaux-Arts is een van de grootste cultuurhuizen van ons land en ontvangt elk jaar een groot publiek. Directeur Christophe Slagmulder vreest dat nu heel wat projecten zullen sneuvelen en dat de verbinding tussen Vlaanderen en Brussel hiermee wordt doorgesneden.
18: De band tussen Vlaanderen en Brussel, dat was ook belangrijk ook voor ons vanuit Beaux-Arts, vanuit een internationale federale culturele instelling in Brussel. Een van onze rol was zeker ook Vlaamse cultuur vanuit de hoofdstad ook uitstralen.
17: Ook een 30-tal kleinere musea in Vlaanderen zullen ongeveer een derde van hun subsidies verliezen. Minister Genet zegt dat het een moeilijke beslissing was, maar dat ze het geld vooral wil gebruiken om artiesten te ondersteunen.
19: Dat is uiteraard met heel veel liefde dat we die extra deden, maar dat is nu ook met pijn in het hart dat we die besparing moeten doen. Maar de essentie van het Vlaamse cultuurbeleid is meer mensen laten genieten van topcultuur. En daarbij staan onze artiesten, onze makers centraal. En daarom hebben we ook niet op hen bespaard.
17: En ook de Zoo in Antwerpen en het dierenpark Plankendaal verliezen subsidies. Ook vervoersmaatschappij De Lijn verliest geld. De Zoo en reizigersvereniging Trein Tram Bus reageren verontwaardigd. Op het assiseproces in Brugge over de man die zijn twee kinderen heeft vermoord is de jury in beraad. Ze moet beslissen of de vader, een landbouwer uit Waardamme bij Oostkamp, schuldig is aan moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en aan moordpoging op zijn ex-vrouw bijna 4 jaar geleden. Maite Piessen heeft een verslag.
20: Ik heb heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Het is jammer dat ik de klok niet kan terugdraaien.
17: Dat waren de laatste woorden van de beschuldigde hier in de Assisezaal in Brugge. Voor de advocaten van de moeder en de openbare aanklager staat het vast. Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn. Hij heeft gepland en doelgericht zijn dochtertjes één voor één verstikt en hij wilde ook zijn ex-vrouw doden. Zijn verdediging ontkent die moordpoging ten stelligste, maar de moord op de kinderen betwist niemand. Voor de straf zal het weinig verschil maken, maar daar wordt morgen over beslist. Op dit moment beraadt de jury zich over de schuld.
2: Vanavond nog een laatste kans op een laatste bui. Vannacht is het droog en licht bewolkt bij minima rond 11 graden. Tegen morgenochtend kans op mist. Morgen en het weekend beginnen met ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig en zacht rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
21: Radio 1. Wonderland.
20: Met Michael Robberecht.
14: Een goeie avond. En met straks Nick Harmer van Death Cab for Cutie over het nieuwe album I Built You a Tower.

0: No Trouble, de nieuwe Triggerfinger. Vorige week zaten ze nog live bij Aiko. Je kunt die live sessie herbekijken op VRT Max. 101 kilometer file nog. Op de Antwerpse ring richting Gent 45 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Linkeroever. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door de drukte op de ring staan er ook files in het centrum van Antwerpen. Onder meer op de Scheldekaaien, de Rijnkaai en op de Leien. Hou rekening met vertragingen van minstens een half uur. Naar Antwerpen op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de A12 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. En op de E17 is in Gent-Brugge de rijweg vrijgemaakt. Op de E40 richting Frankrijk staat in Oost-Duinkerke een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de buitenring rond Brussel meer dan een half uur file nog tussen Wezenbeek-Oppen en Jette.
1: Wonderland.
0: Ah, wat leuk. Last minute zijn er hier nog duo tickets binnengewaaid. Ticket voor het concert van Jill Scott volgende week in Beaux-Arts. Scott is een van de grote dames van de Neo Soul. Ze stelt volgende week in Brussel haar jongste album voor, To Whom This May Concern. Straks duo tickets dus voor Jill Scott. This Girls in Hawaii.

Bond Song uit de deluxe uitgave van Moisturizer. In juni volgend jaar zijn ze op tournee, die van Wet Leg. Samen met Tame Impala trouwens. En dan spelen ze 3 concerten in Rotterdam. Ahoy. We praten straks met Nick Harmer van Death Cab for Cutie. Gisteren zat de band in Brussel voor een concert in het Koninklijk Circus. En Floris Dalemans kon de man enkele vragen stellen. Nick Harmer. Dit is Wicked, nieuw bij Black Box Revelation.

Isaac Rue en zijn nieuwe single How Dare You en Wicked. De nieuwste van Black Box Revelation. Deze was vorig weekend de nummer 4 in de Vox-lijst. En dat moet een van de snelste stijgers zijn in de Vox van de voorbije maanden. Deze Who's That? Bij The War on Drugs.

0: Who's That? De nieuwe War on Drugs. Naar nummer 4 gestegen vorige week in de Vox-lijsten. Waar hij deze week zit, dat kun je zaterdag natuurlijk horen. In Vox tussen 9 en 11. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur extra nog tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Richting Nederland 10 minuten van Antwerpen-West tot de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig op de rijweg. Naar Antwerpen op de E313 10 minuten extra vanaf Massenhoven. Op de buitenringen rond Brussel 20 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Zaventem is een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. En op de E40 richting Frankrijk is de rijweg vrijgemaakt in Oost-Duinkerke.
1: Wonderland. Radio 1.
0: Death Cab for Cutie, dat is de band uit Seattle die in de beginjaren 2000 veel succes had met hun albums Transatlanticism en Plants. Hun bekendste hit was het nummer I Follow You in the Dark.

Punching the Flowers, Death Cab for Cutie op het nieuwe album I Built You a Tower. Dit is nieuw bij Anne-Sophie de Ogen, bij haar band Hi Hi. Days on, days on, days.

0: For Me, Siska Danens van Siska Siska. Op het debuutalbum Page of Cups Reversed. De nieuwe single is dat bij Siska Siska. Nog op dat album staat een song zoals Indoctrinate Me. En daarin zingt Siska heel open over haar mentale gezondheidsproblemen. Days on, Days on, Days. Dat was de nieuwe Hi Hi. In de tweede helft van oktober gaat de band op tournee met concerten in Brugge, Hasselt en Sint-Niklaas. Deze man verwachten ze de 29e in het AB-salon in Brussel voor de kleine boterhammen. Frans Kalf.
1: Ik heb ervan geleerd.

zacht gefluisterd. Ik had het plannetje helemaal uitgedacht. Ik had het aan een vriend verteld.

vroeg of laat, maakt niet uit. We zien wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

vroeg of laat, maakt niet uit. Je weet toch hoe ik ben toch altijd trouw.

Dinner on the Kitchen Floor. Een gezellige boel langs bij Aiko. Sophia Aman en Dinner on the Kitchen Floor live bij Aiko. En daarvoor zat Jij en Ik, de nieuwe single bij Frans Kalf. Deze Jan Godey zat vroeger bij Coeli en bij Dutch Norris. En nu staat hij op eigen benen. Dit is zijn eigen nieuwe single Babylon. Jan Godey.

Babylon, de nieuwe single van de Oost-Vlaming Jan Godeuy. The Night of the Proms in Antwerpen heeft dit jaar in november Orchestral Maneuvers in the Dark uitgenodigd. Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood en Maxim. En het voegt daar nu ook deze nieuwe naam aan toe. Roisin Murphy van deze band Maloco. MUZIEK

0: 21 tot 22 november is er weer de Night of the Proms in Antwerpen met OMD, met Holly Johnson en ook met Roisin Murphy van Moloko. Zometeen krijg je het nieuws van 8 en dan is er weer Wonderland met de nieuwe Leon Bridges en de nieuwe Angèle en met duo tickets voor Jill Scott. Tot zo.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Vlamingen drinken alsmaar minder alcohol. Dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken. En dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol. Al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
6: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
5: Vlaams minister van Welzijn, Caroline Genet, gaat zowat €93 miljoen besparen in de zorg. Zowat €30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. Zo schrapt de Vlaamse regering onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. Dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
7: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
5: In Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen, dat meldt het stadsbestuur vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Londen is een man opgepakt die verdacht wordt betrokken te zijn bij de mogelijke poging tot aanslag op een luchtmachtbasis in Fairford. Het gaat om een man van 27 met de dubbele Brits-Iraanse nationaliteit. Er zijn ook 2 huiszoekingen geweest. De luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk wordt onder meer gebruikt door de VS om aanvallen uit te voeren op Iran. Afgelopen weekend werden al 5 Britse mannen opgepakt die met bestelbusjes in de buurt van die basis waren gekomen. Zij werden gisteren vrijgelaten op borgtocht. Volgens de VS is een buitenlandse speler betrokken bij het incident. De Britse premier Burnham wees al naar Iran. Het weer vanavond nog kans op een bui. Vannacht is het droog bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtendgrijs zonnig en zacht bij temperaturen rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Wonderland.
3: Met Michael Robberecht.

Ja, ze reizen zowat de hele wereld rond met hun twee gitaren. En deze keer zijn ze op hun passage in Japan ook de studio ingegaan met een complete band in Tokio. En deze keer zingen ze ook, niet alleen met die gitaren, ook met hun stem. Somos como tú, de nieuwe Rodrigo y Gabriela. Angèle hoorde een paar vrienden in Brussel praten over een love triangle, een triootje. En ze kon het niet laten om stukjes van die aangebrande conversatie neer te krabbelen. Dat werd de aanzet tot deze nieuwe single. En toen ze in Parijs de studio inging met Sébastien, kwamen de puzzelstukjes allemaal mooi in elkaar te vallen. Dit is Angèle, samen met Sébastien en met Caroline Polachek. MUZIEK

Love Triangle, de nieuwe Angèle met Caroline Polachek en Sebastian. En de nieuwe Angèle in de aanloop naar haar nieuwe album Instinct. En dit was Oh Shit, Samara's Sin. Op de buitenring rond Brussel is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook ter hoogte. Angèle met Caroline Polachek en Sebastian. En de nieuwe Angèle in de aanloop naar haar nieuwe album Instinct. En dit was Oh Shit, Samara's Sin.

0: Memory Be a Blade. De Zweedse Kendra Egerblad in Stockholm. Ze is 25 en ze maakt muziek onder de naam Water Baby. En Question of the Day daarvoor, die kregen we mee van Chloe Kesha in Londen. You can light
1: the way. Radio 1. Come on.
2: Dit is het album van de week.
0: Happy Anytime, de nieuwe Leon Bridges. Want zo beweert de man, er is veel leed in de wereld, maar je kan zelf niet elk probleem oplossen. Met zijn album wil hij lichtheid brengen in een wereld vol zwaarte. En wil hij ons, zijn publiek, aan het dansen krijgen.

Happiness Anytime. En daarmee zitten we aan het einde van de eerste kant van de vinyl. De titelsong op de nieuwe Leon Bridges. Ja, het moet een instant klik zijn geweest. Want na een paar ontmoetingen op de festivals boekte Bridges samen met Jay en Lydia van Jungle 4 dagen studiotijd in Los Angeles met 1 regel. We komen pas de studio uit als we een volledige song klaar hebben aan het einde van de dag. 12 nieuwe songs staan er op zijn nieuwe album Happiness Anytime. En dat album kun je nu winnen bij Radio 1 op VRT Max. Gewoon 1 vraag correct beantwoorden en je gaat mee in de grote wedstrijdloop. Het nieuwe album Happiness Anytime van Leon Bridges op VRT Max bij Radio 1. Dit is nieuw bij Helena Casella.

0: The Conclusions bij Elena Casella. En The Witch Doctor, Erykah Badu en The Alchemist op hun nieuwe album Before the World Blows. Over 2 weken staat Erykah Badu in Bozar in Brussel. En op datzelfde podium van de grote zaal van Bozar, de Henri Leboeufzaal, hebben ze volgende week ook een icoon uit de Amerikaanse soul te gast. Jill Scott, ook een stem uit de Nillies en de Neo Soul. En begin dit jaar in volle winter teruggekeerd na een stilte van zo'n 10 jaar. Maandag brengt ze de songs uit haar nieuwe album To Whom This May Concern live in Brussel. En natuurlijk ook de oude hits zoals Getting in the Way, Love Rain en Golden. Hier liggen 10 duo-tickets. En nu is het aan jullie. Stel je kandidaat bij Radio 1 op VRT Max. Voor het eerste concert in vele jaren van Jill Scott. Maandag, de 5e oktober, in Bozar in Brussel.
1: I was just thinking about you.

0: Cross My Mind. Een van de tracks op de comeback van Jill Scott in februari. To Whom This May Concern. Maandag staat ze live in de grote zaal van Bozar in Brussel. En we sturen Jan Visser, Jolien Nijs, Siege Mariën, Thomas Mortelmans, Guy Heining, Chris van Alphen, Kurt Velgen, Matthias de Koning, Vincent Das en Wannes Sambaar naar Bozar in Brussel. In Brussel zelf staat in de Troontunnel richting Koekelberg een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de A12 richting Brussel is het een kwartier aanschuiven tussen Aartselaar en de Ruppeltunnel. Die is afgesloten voor werkzaamheden. Het verkeer moet bovengronds omrijden. En in Brecht is door een brandend voertuig de N115 in de beide richtingen volledig versperd ter hoogte van de Van Bavellaan.
1: Wonderland. Radio 1.
0: Dit is Simple Pleasures, de nieuwe Warhouse.

Simple Pleasures bij Warhouse en Hou Me Tegen. Floris Francis Arthur in de remix van Janus. Father John Misty bracht in de winter 2 singles uit na de release van zijn album Mahashmashana. En nu, de 1 oktober, is deze nieuwe song uit, The Expanded Universe. Dit is de nieuwe Father John Misty.

0: The Expanded Universe. Het zou het orgelpunt kunnen zijn van deze wonderland. Maar dat is het nog niet. Nog net niet. De nieuwe Father John Misty. Straks na 9 is er Belpop met Das Pop, Lenny Lenny en Meltheads. Eerst krijg je hier nog de nieuwe Blue Eye. En eerst ook nog deze Shy Dog.
1: The captain offers

0: De zussen van IBI. Zometeen krijg je het nieuws van 9. En dan is er Belpop met Meldhead, Daspop en Lenny Lenny. Fijne avond nog.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het Assize proces in Brugge over de moorden op de twee zusjes door hun vader in Waardamme bij Oostkamp 4 jaar geleden heeft de jury zich zo net uitgesproken over de schuldvragen. Maite Pisse, jij volgt het daar in Brugge. Wat is het verdict?
4: Chris van Haverbeke is schuldig over de hele lijn, dat wil zeggen aan moord, met voorbedachte raden dus, op zijn dochters Maud en Ona, 8 en 5 jaar op het moment van de feiten, en moordpoging op zijn ex-vrouw. De moorden op de meisjes, door verstikking, had de vader meteen bekend. Het stond dus eigenlijk al vast dat hij daaraan schuldig verklaard zou worden. Maar de moordpoging op zijn ex-vrouw heeft hij tot op vandaag ontkend. Hij had een elektriciteitskast gesaboteerd in het huis waar een van de dode meisjes lag, om zo zijn ex-vrouw te proberen elektrocuteren als ze haar dochter zou zoeken. Dat ontkende hij dus, maar de jury hecht geen geloof aan zijn uitleg daarover en oordeelt dat hij wel degelijk schuldig is voor poging tot moord. De moeder van de vermoorde meisjes reageerde heel sereen. Ze zat met een grote fotokader van de meisjes op haar schoot naar de uitspraak te luisteren. Haar familie viel elkaar huilend in de armen. De beschuldigde, Chris van Haverbeke, luisterde onbewogen naar de uitspraak en reageerde helemaal niet meer. Voor vandaag is de zitting hier afgelopen. Morgen om 10 uur wordt nog gepleit over de strafmaat en volgt dan ook die uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang.
3: Ja, dat gaan we volgen morgen. Dank je, Maite. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit gaat zowat 93 miljoen euro besparen in de zorg en zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen dus. Zo schrapt de Vlaamse regering de Impulseo-subsidies, waarmee beginnende huisartsen, verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kunnen dokters zo meer patiënten zien zonder een hoger tarief te vragen. Maar dat gaat nu op de schop, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
5: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Impulseo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlak af zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
3: En in Luik zullen morgen de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs dicht blijven omwille van veiligheidsredenen, dat meldt de stad vanavond. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen, dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels, eieren en hekken en 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. Leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanavond nog kans op een bui, vannacht droog en licht bewolkt bij temperaturen rond 11 graden. Na het ochtend grijs, zonnig en zacht, temperaturen morgen rond 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn 2 dochtertjes 4 jaar geleden en de poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piessen volgde het proces.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
3: Schuldig aan moord op zijn 2 dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters 1 voor 1 verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
4: Ze nam me vast... Uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
3: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
1: De besparingen van 47 miljoen euro op cultuur die de Vlaamse regering wil doorvoeren, zullen het cultuurlandschap volledig veranderen. Dat zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte. Heel wat organisaties halen hun werkingsmiddelen bijna volledig uit subsidies, omdat ze weinig andere inkomsten hebben en dus zal de impact op het aanbod opnieuw groot zijn.
5: Wat gaat er gebeuren? Ja, dat lijkt mij redelijk simpel. Het gaat het landschap structureel veranderen, verschralen. En op 22 jaar zijn we in totaal met 20% op achteruit gegaan. Ik zou nogal cynisch kunnen zeggen, ik word er een beetje onwel van, zoals sommige van de participanten aan de begrotingsbesprekingen. Maar ik denk dat er vandaag nog wel meer mensen onwel zullen geworden zijn.
1: En in de zorg wil de Vlaamse regering zowat 93 miljoen euro besparen, zowat 30 miljoen daarvan in de eerste lijnzorg bij de huisartsen. De Vlaamse regering schrapt onder meer de Impulseo-subsidies. Dat zijn ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. En dat die verdwijnen is een kaakslag, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
6: Die Impulseo-subsidies zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
1: De Vlaming drinkt alsmaar minder alcohol, dat blijkt uit een bevraging van Kom op tegen kanker. 44% van de volwassen Vlamingen geeft aan zelden of nooit alcohol te drinken. Dat is 8% meer dan 4 jaar geleden. Volgens Kom op tegen kanker bewijst dit dat mensen beter beseffen wat de risico's zijn van alcohol. Al kan het nog beter, zegt Bart Rommel.
7: Er is ook bijvoorbeeld een link tussen alcohol en heel wat kankers. En daar zien we dat bijvoorbeeld de link met darmkanker nog bij heel wat Vlamingen niet gekend is. Maar de helft van de Vlamingen weet eigenlijk dat er ook een verband is met darmkanker. Dus er is inderdaad nog heel wat vooruitgang te boeken op vlak van kennis over de link alcohol en kanker.
1: In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven vanavond in Parijs tegen topclub Paris Saint-Germain. Het is de 2e speeldag in de groepsfase. Hermien van Bever, de eerste helft zit erop. Hoe staat het daar?
8: Wel, het loopt moeizaam voor OH Leuven. Ze staan 1-0 achter. Balverlies zette PSG al snel om in een vroege voorsprong. En de 2-0 spatte even later uiteen op de lat. De thuisploeg kon te vaak te makkelijk door de linies combineren. En Seynaven moest een paar keer de dubbele achterstand voorkomen. Terwijl Leuven de Parijse doelvrouw maar 1 keer aan het werk kon zetten. OHL miste rust en ervaring van de geblesseerde Julie Biesmans. Maar de kleine achterstand biedt nog een heel klein beetje hoop, maar ze zullen wel de scherper en preciezer moeten zijn en nu uitkijken, want daar was PSG opnieuw met een eerste kans in de tweede helft. Nee, een achterstand dus voor Leuven, 1-0. En voorlopig ziet het er niet naar uit dat ze in Parijs iets zullen kunnen rapen.
1: Dank je, Hermien. Vannacht rustig en droog weer en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en het wordt ook vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 1. Zandman.
10: Met Joris Vergeijlen.
0: Goedenavond, welkom bij Zandman. En ik waarschuw mensen die last hebben van misofonie al meteen. Vanavond luisteren we naar een podcast over eten. Wat krijg je als je twee culinair journalisten samenbrengt in een keuken, samen met een gast? Boef. Een podcast vol verhalen over eten en een menu waar je zelfs 's avonds laat honger van begint te krijgen. Eetgeluiden kunnen occasioneel voorkomen. Barbara Cerulus schrijft voor De Standaard en voor Knak en Jorik Leemans voor De Tijd en De Morgen. Dat zijn meteen zeer goede adelbrieven. Zij ontvangen elke twee weken een nieuwe bekende gast in hun keuken. In deze aflevering niemand minder dan kunstenaar Rinus van de Velde. Dit is Boef.
10: Ja, en dat smolt niet, waardoor dat je eigenlijk gewoon in een soort ballenbad lag te slapen en 's nachts wakker kon worden en gewoon kon happen zoals een vis die naar je aas hapt.
11: Hallo, ik ben Jorik.
12: En ik ben Barbara en wij zijn allebei culinair journalist.
11: Elke twee weken nodigen we iemand uit om bij ons te komen tafelen.
12: En te praten over wat wij het allerbelangrijkste vinden, lekker eten.
11: Welkom bij Boef.
13: We're back.
12: Ja, de zomer is voorbij, maar we zijn wel heel blij om terug hier in uw keuken te zijn, hè, Jorik?
13: Ik heb heel veel zin in dit tweede deel van het eerste seizoen van Boef. We hebben het onszelf misschien moeilijk gemaakt door dit seizoen al meteen op te splitsen. Maar kijk, ik hoop dat jullie ons gemist hebben, liefste luisteraars.
12: Ja, en we hebben een zalige zomervakantie gehad, dus we zijn helemaal terug ready to go.
13: Kunt u zomaar misschien voor mij samenvatten in drie gerechten die u zijn bijgebleven, Barbara?
12: Ja, vind ik een hele leuke vraag. Eentje waar ik direct aan denk is garnaalkroketten en een picon vin blanc. Het drinken was minstens even belangrijk als het eten in dit verhaal. In een strandtentje in Oostuinkerken. Dat was een soort van trailertje waar ze allemaal zeevruchten en zo serveerden. Ik vond dat kei tof. Dat zat zo wat verscholen tussen appartementsgebouwen. En op een avondwandeling had ik dat zien staan. Dacht ik, oké, hier kom ik morgen naartoe. En dat was een heerlijk aperitief moment.
13: Zalig.
12: En dan vond ik het ook, ja, het is wel allemaal zee. Ik ben veel aan diverse zeeën geweest.
13: Okay.
12: Dit is in Zeeland, in Nederland. Ben ik dan op het einde van de zomer gaan kamperen. En daar heb ik in een hele techie taverne kibbeling gegeten. Met zo twee zure bommen. Dat zijn zo van die reuze grote zoetzure augurken. En al onze kinderen die mee waren, waren even op de heel techie speeltuin aan het spelen. En wij hadden een slechte...
13: Dus jullie konden eindelijk genieten.
12: Ja. En een slechte fles witte wijn. Maar het was heerlijk. Snap je? Het was gewoon even rust. En eigenlijk echt wel heel lekkere kibbeling. En als derde ga ik kiezen voor samen met u eten in Spicebank in Antwerpen. Onze eerste opstartlunch vond ik kei gezellig en kei leuk om een nieuw restaurant te ontdekken. Van chef Marie van Kouwelaart. We hebben daar een kei goede steak. Ik heb daar een heel lekkere steak met heel dunne frietjes gegeten. En een glas op de grond gegooid.
13: Ja.
12: Sorry, Marie.
13: Maar ik ben blij dat ik een van uw hoogtepunten heb gehaald.
12: Ja, ik vond het echt leuk. Die locatie is zo cool, verborgen in die Nationale Bank. Ik vond het echt tof.
13: Ja, jij hebt ook wel een van mijn culinaire hoogtepunten gehaald. We zijn allebei uitgenodigd door Brouwerij Drie Fontaine deze zomer. Eerst een rondleiding in hun brouwerij om de geuzes te proeven die ze daar maken. Nadien hebben zij ons meegenomen naar de zomerpop-up van Kobe Desramo in het Pajottenland. Dat was waanzinnig lekker. Voor mij specifiek ga ik de agnolotti met lam uitlichten. Die vond ik heel, heel goed. En dan gecombineerd met zo'n frisse geuze. Dat was wel op en top zomer voor
12: mij. Dat was echt plezierig, hè?
13: En dan daarnaast mag ik ook niet vergeten, ik ben op huwelijksreis geweest.
12: Mm-hmm.
13: Ook heel leuk, naar Indonesië. En ik heb daar een beef rendang gegeten. Vond ik ook zo geweldig. En dat is zo een keuken die ik eigenlijk niet heel veel hier eet. Maar ja, de smaken maakten het plaatje compleet. Paradijselijke stranden, knappe echtgenoot sinds dit jaar. Dus dat was ook echt wel een hoogtepunt voor mij.
12: Tof.
13: Het derde verhaal is misschien iets minder positief, maar vond ik gewoon wel grappig als ik er nu op terugblik. We zijn met onze vrienden een week op vakantie geweest naar Normandië. En wij hadden het geniale idee om zelf verse ravioli te maken voor 10 personen.
12: Zo moedig.
13: Ja, klonk op voorhand heel goed, maar op het moment zelf toch heel veel gezweet. Toen ik aan tafel kwam zitten om eindelijk een bordje te eten, zei mijn man dan binnen de minuut, het mist misschien wel wat smaak. Daar was dan ons huwelijk bijna al op de klippen gelopen. Maar in his defense, hij had ook wel meegewerkt aan de ravioli, dus hij had zeker ook het recht om er iets over uit te spreken, maar alleen de timing was wat ongelukkig.
12: Okay, en kon de rest van de groep het appreciëren?
13: Zeker, en ook het idee dat er voor hen verse ravioli was gemaakt.
12: Zeg.
13: Vond ik zelf uiteindelijk ook wel indrukwekkend. Zou ik het opnieuw doen? Absoluut niet.
12: Zalig.
13: Maar genoeg over ons. Mm-hmm. We gaan het hebben over onze gast van vandaag. Een toch wel indrukwekkende naam vind ik zelf. Rinus van de Velde, de kunstenaar die bij Tim van Laren Gallery is aangesloten. Ja, iedereen kent denk ik wel zijn prachtige tekeningen in houtskool. Hij maakt ook tegenwoordig in verf ook steeds vaker werken die ik ook heel graag in huis zou hebben als ik er ooit het budget voor zou hebben. Ik ben ook heel blij dat hij tijd voor ons wilde vrijmaken, want hij is momenteel volop bezig aan de voorbereidingen van een nieuwe expo die volgend jaar in maart in Londen zal plaatsvinden bij de galerie van Max Hetzler. Dus heel blij dat hij vandaag naar ons komt. Het is voor jou geen onbekende naam. Natuurlijk voor mij ook niet, maar niet op hetzelfde niveau als voor jou.
12: Ja, wij komen allebei uit Leuven, Rinus en ik. Dus we kennen elkaar al lang door gemeenschappelijke vrienden, wat dus wel leuk is. Ik ben, besefte ik onlangs, ik was dat halvelings vergeten, maar met het voorbereiden van deze podcast kwam dat toch terug naar boven. Ooit volgens mij in zijn jeugdkamer, en in zijn kinderkamer, in zijn ouderlijk huis geweest, waar toen ook al heel veel tekeningen lagen. Ik heb toen niet beseft wat voor een soort van...
13: Je hebt daar toen niks mee gestolen, nee, dat nu heel veel waard is.
12: Ik had foto's moeten pakken, want toen hadden we nog geen telefoon met een camera. Enfin, dat was back in the 90s of in the early 2000s. Maar nee, dus ja, we hebben wat gemeenschappelijke vrienden en we kennen elkaar al een beetje.
13: Ja, ik kijk er naar uit om meer te weten te komen over hoe een van onze lands bekendste hedendaagse kunstenaars eet en wat dat voor hem belangrijk is. Dus, alleen gaan we dat eten nog eerst even moeten voorbereiden. Wat staat er vandaag op het menu?
12: Wel, we gaan lobster rolls eten. Dat zijn nu zachte broodjes gevuld met kreeftvlees. Je hebt twee variaties. Je kunt het met boter doen of met mayonaise. Ik ben natuurlijk voor de mayonaise gegaan.
13: Ik vind het zelfs niet zo natuurlijk, omdat je ook echt een boterliefhebber bent. Maar ik ben heel blij dat het mayonaise is.
12: Ja, met die kreeft, ja, een beetje mayonaise. Goed idee. En ik heb een tip van Joris Bijendijk. Dat is een sterrenchef uit Nederland die in restaurant Rijks kookt. Maar die heeft ook een boek over broodjes geschreven. En daar ben ik gaan kijken of dat die geen tips en tricks had. En hij gebruikt wat selderzaad. En ik vind dat wel cool, omdat... Er zitten vaak ook stukjes verse selder in, maar dan, dat is direct zo crunchy, terwijl je eigenlijk net als zachte van dat
13: vlees... Iets te overheersend ook misschien
12: ja,
13: snel, ja.
12: Je hebt zo'n zacht brioche, zachte kreeft, ik weet niet, ik wou het zacht houden. Dus ik vond dat selderzaad wel een heel goed idee. Ik heb dat niet gevonden in de supermarkt, maar ik heb wel selderzout gevonden. Dat is zout met selderzaad, dus dan gaan we het zo nog wat pimpen. En al onze boodschappen voor deze week hebben we natuurlijk weer gedaan bij onze sponsor Cru Versmarkt, waar we twee grote mooie kreeften hebben meegekregen voor onze broodjes.
13: En ook alles voor het dessert, ja. Want wat staat er als nagerecht gepland?
12: Als dessert blijven we in Amerika. We gaan cobbler eten. En dat is eigenlijk, je kunt het best omschrijven zien als het liefdeskind tussen een crumble en een cake. En met een fruitlaagje en dan dat deeg erop, superlekker.
13: Oké, boef goes Americana.
12: Ja, ja, ja, het is misschien een gekke periode om dat te doen, maar ja. Het gaat puur culinair.
13: Tijdens de mise en place bespreken we ook elke aflevering een trend, een verhaal dat ons is bijgebleven. Jij hebt deze week een speciale cocktail mee, zie ik. Ik ben benieuwd.
12: Ja, hij is wat ondoorzichtig, is wat troebel. Mm-hmm. En dat komt doordat het hoofdingrediënt hier pastawater is.
13: Oké.
12: Okay. Ja, zullen we eerst eens proeven? Want ik heb het ook nog niet geproefd. Ik ben kei benieuwd. Santé.
13: Oeh, pittig wel.
12: Ja, het is dus een dirty martini, dus sowieso nogal straf, mm-hmm. Hoog in alcohol. Maar de vermoed is vervangen door pastawater. En dat is omdat dat dus een trend is in Amerika om pastawater niet enkel te gebruiken waar het voor dient. Namelijk je saus lopend en romig maken. Hè. Zoals je weet, de Italianen houden altijd een beetje pastawater apart. Want die koken hun pasta en doen het daarna samen in de pan met de saus om zo de laatste garing.
13: Als een soort liquid gold wordt dat vaak besproken.
12: Er is zelfs een werkwoord voor die handeling van dat mengen. Dat heet mantecare. En dat is dus uw saus met uw pastawater en uw spaghetti zelf nog even laten sudderen. Mm-hmm. Zodat alles op elkaar kan inwerken. Dus ja, inderdaad, vloeibaar goud. Je moet dat altijd bijhouden, nooit door de gootsteen gieten.
13: En dus om in thema te blijven, in Amerika wordt het zelfs in cocktails gebruikt.
12: Ja, dat wist ik dus ook nog niet. Dat is voor mij ook nieuw. Dat ik tegenkom in mijn research voor een artikel. Dat het dus als ingrediënt voor cocktails wordt gebruikt. Omdat het een zekere zoutigheid heeft. En ook een zekere romigheid. Omdat al het zetmeel van de pasta daarin is terechtgekomen bij het koken. Dus het heeft een aangenaam mondgevoel. Maar het wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld warme chocomelk te maken.
13: Echt?
12: Ja, dat wou ik ook nog proberen, maar ik had zo geen instant cacao in huis.
13: Geen Nesquik?
12: Geen Nesquik in huis. Nee, alleen maar echte cacao, want ja, ik ben een food. Hè. En dus dan doe je in plaats van melk, doe je dat pastawater en daar je instant cacao onder. En dan zal een hele romige en een licht zilte toets krijgen. Dus ja, het is iets dat dus meer toepassing heeft dan enkel uw saus smeuig maken.
13: Oké, zie je het ook naar onze contraien overwaaien? Want heel vaak is het wel wanneer het regent in de VS, druppelt het aan onze kant van de Atlantische Oceaan.
12: Ja, en zeker in de cocktailwereld heb ik het gevoel dat er wel veel wordt uitgewisseld. Dus in de cocktails zie ik het nog wel gebeuren, dat dat hier binnenkort eens op een kaart staat.
13: Ja.
12: Ik vind het wel lekker, maar nu niet om te zeggen dat ik er naar snak voor nog eentje. Wacht, ja.
13: Een dirty druppelt het aan onze kant van de Atlantische Oceaan.
12: Ja, en zeker in de cocktailwereld heb ik het gevoel dat er wel veel wordt uitgewisseld. Dus in de cocktails zie ik het nog wel gebeuren, dat dat hier binnenkort eens op een kaart staat.
13: Ja.
12: Ik vind het wel lekker, maar nu niet

0: mij de eerste keer dat ik een beetje starstruck ben.
1: Dat voilà, dat is niet nodig.
0: Een grote fan van jou.
1: Dank u.
0: Wij hebben het daar straks al aan elkaar gevraagd ook. Als jij jouw zomer zou moeten samenvatten in één gerecht. Het gerecht dat voor jou deze zomer heeft bepaald. Moeilijke vraag misschien.
1: Ja, omdat ik in de zomer sowieso veel minder eet. En niet zo graag eet ook niet. Maar ik denk, als wij op reis gaan met vrienden, dan maakt mijn broer altijd zo'n schotel. Tomaten is dat, met kei veel olijfolie. Ik weet niet hoe dat hem maakt. Het ziet er redelijk simpel uit, maar ik heb het hem nooit zien maken. Maar, en dan met mozzarella erbij. En dan gewoon eet iedereen daarvan met brood. Zo, dat vind ik zoiets typisch van de zomer.
0: Goeie ja. Salade caprese. Zo.
1: Heet dat zo?
0: Ik denk het.
1: Ja. Ik weet het
2: tomatenmozzarella koud. Niet in de oven.
1: Ja, alhoewel, dat heeft in de oven. Ja, ik weet het niet. Het komt nu al uit. Ik heb niks van eten.
2: We bellen even uw broer. Ja, en is dat als je op vakantie gaat vertrekken, als zo de picknick?
1: Nee, dan zitten we in een groot huis in de Provence of zo. Hè. Ik huur dan altijd elk jaar een huis en dan komen er een stuk of 20 vrienden. En dan de deal is dat ik niet moet koken omdat ik het huis heb gehuurd. Hè.
2: Goeie deal.
1: En dan wordt er gekookt en dan kan ik gewoon aanschuiven aan tafel.
0: Okay.
1: En dan maakt hij bijvoorbeeld aan, daar kijk ik wel altijd naar uit. Ja.
0: Dat is inderdaad wel de betere kant van de deal, dat je gewoon de voeten onder tafel
1: hebt. Ja,
2: Zal ik even het aperitief pakken?
0: Dat is goed.
2: Ik heb iets zonder alcohol voor u, want dat drinkt jij niet
1: zo
2: veel.
1: Ja,
2: en het is ook zwart. Een
1: maffe kleur, ja.
2: Ja, want er zit...
1: houtskoning.
2: Ja. Ja, dat konden we niet laten liggen natuurlijk. Dat jij een eetbaar materiaal hebt.
1: Ja, ik heb dat pas recent ze doen dat ook veel in pillen en zo, naar het schijnt. Alleen als je last hebt van je maag of zo, hè, moet dat houtskoolpillen pakken.
2: Dit zijn dus eigenlijk capsules van bij de apotheek die we hebben opengedaan.
1: Wow, echt?
2: Ja, maar dus dat is 100% actieve kool, dat is helemaal oké.
1: Goed.
2: Maar aangezien dat je daarnet zei dat je maag niet zo lekker is, is het misschien wel een topaperitief.
0: Wel, het was omdat we dachten, ja, Rinus van de Velde, dan denk je automatisch natuurlijk aan jouw kenmerkende...
1: Ja.
0: Houtskooltekeningen. Wij vroegen het ons af. Is dit iets dat je zelf al hebt geproefd?
1: Nee, dat absoluut niet. En ik moet ook wel zeggen dat dat kleurtje er niet echt super is.
2: Zie je dat zitten?
1: Ja, zeker zie ik dat
2: zitten. Als je dat niet op drinken, moet dat niet op drinken.
1: Ik zie dat zeker zitten, maar ik denk als je dat aan iemand zou serveren in een restaurant, zodat hij wel zou denken, wat is dat? Dat is wel cola uit de jaren 80 of zo.
0: Cheers.
2: Santé, hè.
1: Oeps.
2: Oh, voorzichtig. Yes.
1: Oh ja, wel goed, maar daar zit nog iets anders in.
2: Ja, er zit ook appelsap in, een beetje gember en wat citroensap.
1: Wel heel goed.
2: Oké. Okay,
1: je zou echt niet verwachten dat dat zo proeft.
0: Volgens mij hebben we de volgende mocktail voor op je vernissage.
2: Twee pillen de man actief kool.
0: En ja, het voelde een beetje alsof dat in een soort medlab die...
1: Ja, kijk, hoe die pillen topen. Ja. En dan krijg je direct die kleur, ja.
2: Ja. Maar ik denk dus wel dat je iets nodig hebt, zo'n beetje viscositeit, zoals van dat troebel appelsap, dat zo'n beetje pakt. Ik denk want ik dacht eerst een alcoholvrije gin tonic te maken, maar ik denk dat dat dan zo meer naar beneden zou zinken, denk ik.
1: Deze is veel beter, want ik drink kei graag appelsap.
2: Ja, zalig.
1: Van gember heb ik lang gedacht dat ik hoofdpijn kreeg, maar dat blijkt dus niet te zijn.
0: En dat is ook goed voor de maag, hè?
1: Ja.
0: Dus, voilà. Eigenlijk is het bijna een soort medicijn.
1: Natuurlijk.
2: Want... Tegenwoordig werd je minder met houtskool, zeker, hè? Klopt
1: ja,
2: dat?
1: Nu weer even een beetje wel, omdat ik een tentoonstelling aan het voorbereiden ben voor in Londen. En dat gaat sinds lang nog eens zo een focus hebben op die houtskool werken. Ja, de voorbije paar maanden heb ik wel terug in zo'n donkere ruimte gezeten, vol met houtskoolstof, hè, want dat vernevelt zo. En daar kom je altijd buiten, piekzwart.
0: En dus je hebt het misschien wel geproefd dan onbewust?
1: Ja, ik denk dat wel onbewust, heel een tijd... Ik hoop in mijn maag komt, hè, want het zal ook wel een stukje in mijn longen komen, jammer genoeg. Maar ja, ik heb zo lang gerookt dat ik daar ook niet flauw over moet doen, denk ik. Maar bijeffect is dat mensen altijd denken dat ik mijn tanden gebleached heb, omdat je zo een beetje vuil ziet en je tanden worden daar witter van. Dan lijkt dat zoals dat je witte tanden hebt, dus dat is het goede bijeffect. Maar nu is het er weer helemaal uit zo. Ik merk ook, als je dan op vakantie gaat en in de zomer het zweten wat meer... En dan zie je echt zo die houtskool daar ook uitkomen. Uit die poriën en zo. En dan de eerste dagen zijn ze heel... Ja, bijna zo'n zwart monster dat een zwart soort slijm afgeeft. Maar nu ben ik terug helemaal clean.
0: Wij vroegen ons af, als jij zo'n hele dag in jouw atelier zit te werken, hoe dat er eigenlijk op etensvlak aan toe gaat. Heb je dan veel tijd om te eten?
1: Nee.
0: Of zit je echt in een soort roes?
1: Ja, dat is eigenlijk het slechte. Ja, ik denk daar dan niet veel aan. En ik vind dat ook... Dan wat tijdverspilling om te koken of zo. Dus wat ik vroeger altijd deed, ik ging elke middag ergens lunchen in de Stanny, toen als dat nog open was. Hè, en ik rekende daar. En die hadden boterhammen met kaas, dus dan had ik dat daar.

0: Gewoon, dan ging ik terug naar mijn atelier, maar nu is dat gesloten. Ja, de laatste, ik weet niet, wat is dat, 5, 6, 7 jaar, zoiets.
1: Dat is waar nu dan het sharing restaurant café service is gekomen,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. Ja, dus nu komt het er vaak gewoon niet van. En ik moet ook wel bekennen dat als ik dan toch te veel honger heb, dat ik dan altijd een toevlucht neem tot Deliveroo of Uber Eats of zo. En dan toch probeer om daar zo'n soort healthy variant te kiezen, maar dat mislukt bijna altijd. Komt dan wel voor dan bijvoorbeeld als ik dan s'avonds ook nog geen zin heb om te koken, dat ik dan nog eens Deliveroo doe. En dat begint wat gênant te worden als die riders u beginnen kennen. Als die twee keer op een dag bij u moeten komen, dan denken die ook wel. En ik kom ook altijd buiten zo helemaal vol en die handen vol krijt of houtskool of zo. Ik denk dat die wel denken van, dat is iets van een maffen dude die gewoon
1: slecht met heel witte tanden.
0: Ja,
1: ook,
0: voilà. Ja.
2: Maar en heb je buiten de gêne dat je daar rond hebt, voel je daar fysiek niet zo lekker bij? Of ja, kom je daar wel mee weg?
0: Ik merk wel de laatste jaren, ik heb gemerkt dat er een correlatie is tussen wat je eet en hoe dat je voelt. Mm. Dat heb ik lang niet doorgehad eigenlijk. Ja. En dat begin ik nu te merken. Dus ik moet daar wel een klein beetje mee beginnen opletten, denk ik. Een grote droom zou zijn om een kok te hebben in huis gewoon. Ja. Maar ja, dat is zo de uberluxe voor mij. Iemand die gewoon zo zegt, ah ja, het eten is... En op de dagen dat we filmen, want ik maak ook films... Dat is dan ene keer per 2 maanden of zo. Dan huren wij iemand in die dan catering doet. En dat is zo het ultieme genot. Die maakt keilekker eten, gezond eten ook en zo. En dan ja, tegen 1 uur of zo is dat gewoon met iedereen samen gezellig eten. En dan ruimt die ook alles af. En dat is eigenlijk wat ik altijd zou willen hebben. En ik merk ook dat ik terug begin te neigen naar gezonder eten of zo. Hè. Dus omdat ik heb gemerkt van, ah, ik voel me dan beter, dat ook beter begint te smaken zo. Hè. Dus vroeger was ik heel hard geneigd om een soort kindereten te eten of heel slecht eten. Ja, was ik altijd aangetrokken tot vettige dingen of zoete dingen of zo. En ik merk dat stilaan dat ik toch volwassen aan het worden ben op dat vlak.
1: Mooi.
0: Ja, uiteindelijk.
1: Omdat je het aangaf van, je ging vaak bij Stanny eten. We begrepen dat dat ook regelmatig zowel 's middags als 's avonds gebeurde. Was het voor jou moeilijk om die routine te verliezen toen die zaak sloot?
0: Ja, dat was wel echt erg. Ik weet dat ik daar heb gestaan op de laatste dag. En ik ben niet de meest emotionele of outgoing in mijn emoties te tonen. En ik heb daar toch tranen moeten wegpinken als ik Hanna omhelsde, die cafébaas in en Dirk zo. Omdat je weet, ja, we hebben daar zo'n goede tijd gehad. Daar heeft even een beetje een hiaat geweest van als ik kinderen kreeg, dan konden we even niet meer gaan, 2 jaar. Maar die zijn daar ook deels opgegroeid en die kenden dat ook, die missen dat ook. En er gaat geen week voorbij zonder dat die zeggen of ik zeg van zo shit, nu hadden we in de stand niet moeten zitten.
2: Ja.
0: En ik weet nog, als wij ons huis kochten, dat was een beetje buiten de ring in Antwerpen, aan het Borlaar Park. Dan ben ik met de fiets van daar naar de stand gereden en ik heb dat getimed om te zien, ja, is dat niet te ver van de stand? Dat was een grote deel van, kunnen we dit huis kopen of niet? En dat was 4 minuten fietsen.
1: Amai,
0: en dat was oké, ja, dit is nog in de perimeter van de stand. Dus dat beheerste wel ons leven, ja. We kenden die mensen. Het was een soort tweede living. En aangezien ik een beroep heb dat je veel alleen zit, had ik daar ook wel nood aan om dan s'avonds wat mensen te zien. Anders vereenzaamde totalen worden.
1: Ik vind wel dat er ook toch... Er zit zo'n zekere schoonheid, vind ik, in zo'n vaste klant. Uw bestelling die gekend wordt. Ik heb zelf nog in een koffiebar gewerkt in een ver verleden. En ik merkte... Er gaat echt iets fonkelen in mensen hun ogen als je voordat ze kunnen bestellen, dat je kunt zeggen, dat was een dubbele cappuccino met... Ja. Weet ik veel.
0: Ja, absoluut. En als ze hun naam kennen, en zeker als ze een tafeltje voor u vrijmaken, en als ze een klein beetje extra...
2: Ja, ik vind dat ook dat is zo'n klein beetje privilege.
0: En dat moet niet, zeker niet overal, maar zo in één keten waar je dan altijd komt. Zo, ja. En ik herinner me nog mijn tentoonstelling bij Tim, denk ik. Mijn eerste of mijn tweede tentoonstelling met Tim van Laren. Dat mijn ouders daar waren en Dirk en Hanna waren daar ook. En dat Dirk en Hanna daar, mijn ouders naar Dirk en Hanna gingen en dat die zeiden bedankt om Rinus in leven te houden.
1: Kijk, wij gaan vandaag proberen om voor u dan een succesvolle dagschotel... We gaan er zoiets op terugkomen wat het is. Want Barbara wou wel nog even kwijt als het voor de eerste keer misschien ook moeilijk vond om het recht te bedenken.
2: Dat is helemaal niet erg. Ik vond het wel een beetje spannend. Ja. Omdat uit de antwoorden die jij in onze vriendenboek had geschreven, werd wel duidelijk dat jij... specifiek werd in wat je lekker vond en niet. En een gemeenschappelijke vriend van mij had ook gezegd in de voorbereiding dat hij een keer bijna uit je auto was gezet omdat hij een banaan en een boterham met camembert had gegeten.
0: Ja, klopt. Ja, dat vind ik wel een soort... gewoon een beetje beleefdheid. Allee, ja, algemene beleefdheid dat je niet een banaan eet en zeker ook geen camembert in een auto onderweg naar Zuid-Frankrijk. Ja, dat is wel een beetje ja, heftig, vind ik.
2: Ja. En zijn er zo nog dingen dat je echt een beetje van...
0: van wallig?
2: Ja.
1: Of van weg blijft sowieso?
0: Sowieso alles wat te maken heeft met ingewanden, maar dat zijn logische dingen.
2: Ja.
0: Zeevruchten eet ik ook. Ik ben een zware hypochonder, dus ik denk altijd dat ik voedselvergiftiging ga krijgen.
2: Ja.
0: Dus dat heeft daar veel mee te maken. Dus mosselen, oesters, dat komt er allemaal niet in bij mij. Paddenstoelen eet ik ook niet. Ook uit schrik dat ik ga beginnen hallucineren.
1: Ja, dat vond ik dan opmerkelijk.
0: Iemand de foute paddenstoel heeft gekozen of geplukt of zo. Ja, dat vertrouw ik niet gewoon.
1: Want daar wou ik nog dieper op ingaan. Dat vond ik inderdaad zo. Geen grote paddenstoelen wegens hallucinogene angsten eigenlijk.
0: Ja.
1: Op wat zijn die gestoeld?
0: Ja, omdat in mijn jeugd mensen wel champies namen of paddenstoelen aten en daar begonnen van te trippen. Dus ik denk van ja, die paddenstoelen hebben wel vreemde krachten, denk ik. Dat is niet... Ja, wij zijn ook opgegroeid met daar mogen niet aankomen aan een vliegenzwam. Dan zijn ze dood als je dat opeet. Allee, dat is zoiets in de natuur dat je kent, waar dat je ernstig vergiftigd van gaat worden en waar dat een houtskooltablet niet tegen gaat helpen. dus ik denk, ja, daar blijf ik gewoon af. Je weet niet wat dat daar... Ik vertrouw ook niet 100% degene bij wie ik ga eten. Ik vertrouw Ulle nu wel, maar moest hier nu... Ja, als je zou gaan zeggen van ja, we zijn paddenstoelen gaan plukken. Ik weet niet wat jullie biologische kennis is of zo, of je plantenkennis.
1: Fair enough.
0: Dan denk ik wel, je moet er maar eens een verkeerd hebben gepakt. En,
1: Waar ik mij toch ook meteen een beetje verwant voelde met jou, was dat ik tussen het lijstje van dingen die je niet graag eet, koriander zag opduiken.
0: Ja, dat is van een typische. Hè. Ik denk dat er... Maar Gelle zult er meer, ongetwijfeld meer over weten. Of wel lust het, of wel niet.
1: Het is blijkbaar in uw DNA. Dus ik heb het, want voor mij smaakt dat dus ook. Ik ben een van de mensen voor wie dat dan naar een beetje dreft smaakt. Ja, voilà, dat je dat toevoegt. Ik zou willen dat het anders was, want het zit in zoveel.
0: Ja.
1: Maar ik kan dat echt hebben dat je iets bestelt dat het niet op de kaart staat.
0: Ja.
1: Eén hap neemt en je proeft. Heel deze maaltijd is kwijt. Voor
0: En dat is totaal. Ik weet nog goed, de eerste keer dat ik dat at was in een Thai in de Brusselse straat in Leuven. Ik ging daar met mijn ouders eten en dat was echt, ja, dat is shocking ervaring. Hè, dat je denkt van, ja, dit is gewoon geen eten dat die mij geven. En dan merk je van, ah ja, dat ligt aan dat groen blaadje. Dat is ook ongeveer het enigste kruid dat ik kan herkennen om het eruit te halen als het nog niet, Dus,
1: Ja, dat is ook zo altijd als een bord toekomt. Zo, is het platte peterselie die ze hebben fijn gesneden of is het koriander?
0: Ja.
2: Ik ben blij dat je kunt, want ik proef het dus wel gewoon als iets lekkers. Ik ben blij dat iemand, ik kan me dat niet zo voorstellen. Je... Ja, ik snap wel ergens, als ik aan zee ben, snap ik wel dat je dat daarmee kunt linken, maar dat proeft gewoon zo fris en kruidig en aangenaam, lekker. Ja.
1: Een keer Rinus, terwijl Barbara het eten aan het voorbereiden is, hebben wij voor jou intussen de snelkooppan klaargezet. Ik had begrepen dat je naar onze aflevering hebt geluisterd, dus je kent het concept.
0: Ik ken het concept, maar ik wist niet dat er echt een pan voor mijn, alleen, een pot voor mijn neus ging staan.
1: Dus voor luisteraars die het nog niet zouden kennen, we gaan jou vragen om 5 vragen uit onze snelkooppan te trekken en je mag die echt aan een snel tempo beantwoorden.
0: Ja.
1: Geen context nodig.
0: Oké, moeilijk. Ik kan het proberen. Wat vind je het leukste cadeau om te krijgen als er mensen komen eten? Ik weet dat er olijfolie is gezegd in de vorige podcast. Dat vind ik echt niet leuk om te krijgen.
1: Ah,
0: dus dat moet je voor mij echt niet meenemen. Dat vind ik totaal ongeïnspireerd. En daar ben ik eigenlijk weinig mee. Dus ik krijg graag bloemen of... stomme antwoord is niks. Je moet echt niks meenemen.
1: Okay.
0: Want dat zorgt er ook voor dat ik niks moet meenemen als ik bij u kom eten.
1: Okay.
0: Zacht gekookt of hard gekookt ei? Ook moeilijk, hangt er vanaf.
1: We zijn het tempo aan het verliezen.
0: Ja, sorry. Wanneer? Hardgekookt s'avonds en zacht gekookt.
1: Je mag één van de twee mogen nooit meer eten.
0: Dan eet ik nooit meer een zacht gekookt, omdat het ook wel betrekkelijk goor is eigenlijk, als je erover nadenkt. Wat zal er nooit in je koelkast ontbreken? Cola Zero? Dat is ook ongeveer het enige dat daarin zit. Hoe drink je koffie? Sinds een aantal jaar zwart, daar heb ik op geoefend. Om nooit meer die lastpak te moeten zijn, die suiker moet vragen en... Mensen die melk in hun koffie doen, snap ik ook niet. Dan drinkt je beter chocomel, denk ik. Wat is je favoriete restaurant? De Mamma Mia in Leuven, denk ik. Ja.
1: Oké. Okay. Ik kom misschien nog even inpikken op... ik wil geen lastpak zijn, dus daarom bestel ik mijn koffie zwart. Dat is voor u iets een drempel geweest?
0: Ja, ik vind zo, als je bij iemand thuis komt en die zegt... Ah, wil je een koffie? En je zegt ja, en dan... Allee, als ze bij mij thuis komen en ik vraag, wil je een koffie? En die zeggen ja, en dan zo, maar ik kan er melk en zo. En dan denk ik altijd, oh, drink gewoon eens zwaar. Allee,
1: ik ben geen koffiebar.
0: Ja, een echte volwassene zwarte koffie te drinken. Of drink iets anders. Ja, jij hebt in een koffiebar gewerkt.
1: Ja, maar het ironische is, ik drink zelf geen koffie.
0: Ah, wow.
1: Dus ik was de barista die geen koffie dronk. Wow. Dus ik kon een goede koffie zetten, maar ik ben het nu... Het is wat stom, maar ik wil het proberen leren drinken, koffie. Ja. Maar het is erg stom, want het is niet per se goed voor je lichaam, maar ik vind het wel gewoon iets gezellig. Dus ik ben nu...
0: Ja, ik denk wel dat het gezond is.
1: Oké. Okay.
0: Denk ik.
1: Voilà, maar ik ben wel nog aan het opbouwen van de iced latte. Dus daar ben ik nu aan het starten, wat inderdaad meer een milkshake is dan iets anders. Maar, voilà. Maar ik probeer op te bouwen nu naar iets anders.
0: Maar je moet volhouden gewoon en dan gaat het kunnen. Zo. Zoals mij roken ook. Ja, je moet volhouden.
1: Dit is zo'n goed advies allemaal.
2: Ik ga het eten op tafel zetten. Oh, yes. Ik zal het even zeggen wat het is. Het zijn dus lobster rolls. Deze is de mooiste die krijgt jij erin. Alsjeblieft.
0: Dat is super graag.
2: Ah, zalig. Ja, er stond kreeft en brood. Dus ik dacht...
0: Dat is supergoed.
2: Lobster roll.
0: Ja, zalig. Dank je wel.
2: Alsjeblieft. En er komt nog een salade ook aan.
0: Yes, als dat op een kaart staat, pak ik dat altijd.
1: Ah, echt?
0: Sowieso.
1: En wat maakt dat u zo aantrekt?
0: Ja, ik weet niet. Misschien ook toch wel dat kinderen eten zo...
1: Met kreeften.
0: Hoe heet dat? Ja, toespijzen noemen ze dat. Allee, zo, alles wat je zo in een potje koopt. Zo, kipcurry, tonijnsla, zo, dat soort dingen. Ik associeer dat ook altijd met feestelijkheden. Dat is niet iets dat ik koop voor mezelf of voor de kinderen of zo. En als wij opgroeiden, dat was er ook nooit. Dat was chic. Dat was voor chique mensen. Dat is zoals parkeren in een ondergrondse parkeergarage. Dat deden wij niet als kind. Zo, met een paas, dat is de zot. Dat is veel te duur. Dus nu altijd...
1: En kipcurry zit in dezelfde categorie.
0: Nee, kipcurry vind ik gewoon, want ik had in de lagere school een kameraad, die at dat tijdens de speeltijd. Had hij zo'n doosje kipcurry met een lepel. Die at kipcurry en ook zo tandpasta, van die roze kindertandpasta. Dat spoot hij gewoon in zijn mond. Dus hij had eerst dat bakje kipcurry en dan die tandpasta.
2: Wow.
0: En toen heb ik wel gedacht, ja, kipcurry, dat is echt voor anderen. Daar ga ik afblijven. Maar tonijnsla... Een krabsla dan eigenlijk. Ja, mega goed. Hè.
1: Ja.
2: Ik heb dat ook wel. Ik koop dat ook echt alleen maar voor zo'n gelegenheden. Ja, dat is ook zo niet iets standaard.
0: Nee.
1: Ja, het heeft zo wel zoiets weg van zo de nieuwjaarslunch of zo. Allee, zo'n pistoleetjes. En, ja.
0: Wij noemen dat rechtse broodjes. Allee, zo, omdat dat vaak zo op van die foute rechtse politieke bijeenkomsten hebben ze zo kleine sandwichjes met zo prepareren.
2: Ja, zo'n verrassingsbrood. Ja,
0: voilà, zoiets. En dat doet mij altijd denken aan het eerder rechtse politieke spectrum. Zo, dat ze dat daar doen. Links is dan meer de humus en de toastjes en zo.
1: Okay, dus
0: maar de rechtse broodjes zijn wel lekker natuurlijk.
1: Op het politieke spectrum is krabsalade extreem rechts.
0: Eerder rechts.
2: Van duidelijkheid is dus kreeft in, jongen. Want wij praten over grapjes.
1: Dat kleurt zo wat blauwer, vind ik. Kreeft
2: is wel liberaal.
0: Ja, dat is waar.
1: En je hebt nu al een aantal keer het woord kindereten laten vallen. Dat was wel iets waar we nog dieper op wilden ingaan. Want inderdaad, als we dan in ons vriendenboekje vroegen wat eet je graag, was denk ik de exacte quote pizza Hawaii en al het andere kindereten.
0: Ja.
1: Ik vroeg mij af, na zo'n uitspraak, durf jij je dan nog vertonen in Rome, waar Tim van Laren ook een galerie heeft? Of zijn de Italianen nu bij deze geschoffeerd?
0: Dat moet daar wel verzwegen worden natuurlijk. Maar gelukkig luisteren die niet naar de Boef-podcast, die Italianen.
2: Nog niet.
0: Ja, dat viel mij op als jullie vroegen, maar wat lust eigenlijk graag dat toch de kinderkeuken is. In een restaurant, bij de kindermenu, staat altijd wel iets dat... Eigenlijk iedereen wilt, en ik denk dat we daar ook allemaal redelijk hard over liegen, maar stiekem wilt iedereen gewoon op die kindermenu. En dat is ook wel raar dat je daar niks uit mag kiezen, zo als volwassene. Ik vraag me ook vaak af, waar ligt die grens eigenlijk? En wie beslist dan zo? Jij wel, jij niet meer, of zo.
1: En
2: soms staat er echt bij tot 12 jaar.
0: Tot 12
2: jaar? Ja. Dus dat is denk ik zo wat de grens dat ze trekken.
1: En wat is dan zo voor jou een gericht dat vaak op die kinderkaart staat, dat je denkt... Waarom staat dit nu niet?
0: Ja, vaak wel spaghetti en zo, hè, en van die dingen. Maar ja, chicken nuggets met frieten en zo, dat eet ik ook wel graag gewoon. Ja, een hamburger eet ik ook graag. Ik kan ook wel andere dingen eten. Hè, maar als je nu mij echt vraagt naar mijn lievelingseten, merk ik toch dat dat snel naar dat soort basic zaken gaat. Ik ben gewoon niet veel bezig geweest met mijn culinaire... potentie te ontwikkelen of zo. En dat is blijven steken op een bepaald niveau.
2: Breng er verandering in vanaf nu? Wilt jij een beetje slaan?
0: Mega goed, man.
2: Dat is lekker, hè?
0: Mm.
2: Ja,
1: Over eten als kind gesproken, wij hebben eigenlijk ook wel luid op moeten lachen bij enkele van de anekdotes die je ons op voorhand had doorgestuurd. We zouden graag hebben dat je ons eens meeneemt naar een aantal vroege herinneringen. Een aantal sleutelwoorden zijn voor het stekelvarken en heel veel aardappelen.
0: Ja, dat stekelvarken, dan was ik student. Een vriend van mij had mij uitgenodigd om te komen eten op zijn kot. Ik ging daar natuurlijk graag op in, omdat ik zelf niet kookte. En ik dacht, ik kan een mooie menu voorgeschoteld krijgen. En wij zitten aan tafel en hij zegt, ja, ik heb stekelvarken gemaakt. En ik dacht, what the fuck, stekelvarken, dat kunnen we toch niet eten? Maar ja, misschien is dat zo, er was een gast uit de Kempen. Misschien kennen die dat wel of zo, of kunnen die dat maken op een bepaalde manier. En die had gewoon een grote schotel gepakt en had keiveel puree gemaakt. En in die puree had hij allemaal zwamworsten gestoken.
2: Ik vind dat wel geniaal.
0: Dat was stekelvarken. Ja, het was wel mega goed en mega lekker. Ik heb altijd gedacht, ik moet dat nog iets maken voor mijn kinderen. Want dat is er nog niet toe gekomen. Zo. Maar ja, dat is wel beter geworden natuurlijk.
2: Zalig. Ja. Ik zie dat ook echt op het volgende vrijdagsfeest van mijn dochter. Ik vind dat echt een goed beeld, van stekelvarken.
1: Tegelijkertijd ben ik bang dat we nu echt weer onze credibiliteit als foodpodcast aan het verspelen zijn. Bij de buren mocht je ook soms gaan eten, maar er stond ook wel iets heel bijzonders op het menu.
0: Ja, daar ben ik één keer gaan eten. En je zult ook wel direct merken waarom ik daar nooit meer terug ben geweest. Maar dat waren de buren, als wij in Haasrode woonden, die hadden mij inderdaad uitgenodigd om te eten. En ik kwam daar aan tafel en ik zweer het echt dat die aten patatten met kroketten en puree. Dat was wat die aten. Dus er kwamen schotels kroketten aan, een schotel puree en een schotel patatten. En ik dacht, dit is zo raar.
1: Een trio van aardappels zouden in een trio restaurant eten.
2: Dat was een reverse keto.
0: Ja, wel mega goed, want je kunt me niet blijer maken dan koolhydraten. Ik denk dat dat toch allemaal, hè, dat klopt toch?
2: Klopt.
0: Maar zelfs toen, als 6-jarige, had ik wel door van die is een rare eetgewoonte. Maar die gaven geen krimp en die begonnen gewoon te eten. En die schepte bij en hup, en nog wat kroketten die man. Nog wat aardappelen, nog wat puree.
1: En die werkte niet in de aardappelsector of zo?
0: Nee. Nee, absoluut niet. Die werkte eerder in de criminele sector. Ah. Wat dat die juist deed, is nooit duidelijk geworden, maar...
1: Aardappelheling.
2: Dus je kookt zelf niet zo graag Rinus, hebben we begrepen. En je zei dat dat misschien ook een beetje iets was dat je van thuis niet had meegekregen.
0: Ja, bij mijn moeder en mijn vader. Ja, kookte mijn moeder. Dat was niet uit conservatisme of zo. Maar mijn vader had een drukkere job dan mijn moeder. Allee, drukkere job buitenshuis. Hè. Mijn moeder zorgde ook voor ons. Dat ook een drukke job was. Ik heb twee oudere broers. Jammer genoeg, denk ik, ik hoop dat ze niet luistert, maar die haten dat koken. Ja, dat is verschrikkelijk gewoon. Hè? Ja. Als je dat moet doen, heel je leven lang. Dus mega veel respect met hoeveel liefde dat hij ons elke avond eten heeft voorgeschoteld en dat toch heeft gedaan. Maar die vond dat verschrikkelijk en die kon dat ook echt niet. Dus dat was verschrikkelijk voor ons en voor haar. Ze heeft de laatste jaren een klein beetje ingehaald. Maar jammer genoeg, pas nadat wij allemaal uit huis waren, is ze daarmee begonnen. Wij aten legendarisch slechte dingen. Zo, hè. Ik praat er nog vaak met mijn broer over, zo, hoe slecht dat was. En er ging ook een papiertje bij ons in de keuken. En daar konden twee weken op voorhand zien wat dat er gegeten werd. Maar dan konden echt zien, oké, volgende week vrijdag moet ik gewoon ergens anders gaan eten. Want dan is het nazi-goring uit de pakken of zo. Dat was een klassiek slechte kabeljauw. Kon ze ook niet maken. Dat was ook echt dat kreeg je gewoon bijna niet binnen.
1: Dus dat papiertje was echt voor u een soort leidraad voor je eigen
0: agenda. Wanneer dat je er zeker niet moest zijn. Maar ja, ik bespreek nu, ik vind het ook wel tegelijkertijd lastig om er zo over te spreken, omdat ze deden het wel, snap je? En ik merk nu ook hoe lastig het is voor mij om voor de kinderen te koken. Ja, zij heeft dat wel 20 jaar lang gedaan. En het is makkelijk om te zeggen, ja, trok op niks. Ja, ook wel wat verwend of zo.
2: Ja, maar ik vind het wel mooi dat je dat bedoelt, dat je dat wel beseft. Dat ze daar wel ook hard voor werkt. Of zo. Ja, ook al was het niet per se super lekker.
0: Ze gebruikten ook geen kruiden. Dat is ook iets wat wij dan pas later hebben zelf moeten leren. Van zo, in de keuken kun je kruiden gebruiken. En ze hadden ooit een set gekregen van, voor hun huwelijkscadeau. Dat was zo'n setje met kruiden. En dat was zo'n reksje dat in de keuken hing. Onze pata in de muur geboord. Er stonden allemaal kruiden op en dat heeft daar echt 20 jaar lang gestaan, totdat dat allemaal verrot was. Dus de tuinen waren dat gewoon schilfris, bruine schilfris, is nooit aangeraakt. Daar werden gewoon geen kruiden gebruikt, geen peper, geen zout, niks anders ook niet. Dus dat eten dat op tafel kwam was enorm, enorm basic zo.
1: We begrepen wel dat er, als er één ding op die kalender stond, was wel iedereen aanwezig.
0: Ja, dan stond er PV en dat betekende personeelsvergadering. Dat was de enige keer in de maand dat zij s'avonds iets te doen had. Hè. Dat was een leerkracht. En dan moesten we naar de personeelsvergadering en dan moest onze pa voor ons eten instaan. En dan werd er naar de Kwik gegaan in Corbeclo, naar een drive-in. En dan was iedereen sowieso 100% zeker thuis. Dus hij kon dat maken en hij kon ook ravioli uit blik maken. Ook een van onze favoriete dingen. Dus als onze pa kookte, wel, ja, was het feest natuurlijk. Alleen kookte tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ja.
1: Eigenlijk had jij helemaal geen kreef moeten kapot knippen voor wat gewoon ravioli uit blik kunnen
0: doen. Nee, ja, toch. Maar dan moeten wel die jaren 80 ravioli hebben. Zo, die, ik denk niet dat je die nog vindt.
1: We zitten zelfs met een zekere royal aan tafel, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. Want jouw bijnaam...
0: Mijn bijnaam van de kinderen weliswaar, alleen die gaan nog niet verder dan mijn kinderen, maar is de pita-koning, alleen zo noemen ze mij.
2: Maar vanaf nu gaat dat de ronde doen.
0: Ik heb van alles geprobeerd dat ze mij ook anders noemen. En om eerlijk te zijn heb ik het toen ook wel een beetje in de mond gelegd. Gezegd, van ben ik niet de pita-koning? Ik heb ook wel al eens gezegd, van ben ik niet de sensei, of zouden mij niet sensei noemen of zo. Maar dat heeft niet
1: enkel
0: gepakt.
1: De pita-koning is blijven plakken.
0: De pita-koning is blijven overgebleven. Ja, en dat is omdat ik goed pita's kan maken. Maar ja, daar is eigenlijk... Ik bak kip in een pan en ik snij groenten. Dus daar stopt het ook wel.
2: Kruiden erbij of niet?
0: Ik moet nog altijd eens kippenkruiden kopen. Ik doe een beetje zout, een beetje peper. Maar verder dan dat reikt mijn kennis ook niet. Zalig.
1: Je gaat dus eigenlijk liever op restaurant, heb je al aangegeven.
0: Ja.
1: Ook voor de opening van een expo is er blijkbaar altijd een uitgebreid diner dat door Tim van Laren georganiseerd wordt.
0: Ja. Dat is wel ongelooflijk en redelijk uniek, vind ik wel, aan de openingen met Tim van Laren. Dat hij elke keer een diner geeft en daar komen soms 100 man naartoe. Dat is in Hotel Pilar altijd. En dat is een soort groot familiefeest eigenlijk. En dat is elke 6 weken. Dat vind ik ook leuk aan eten en zo, dat dat een soort sociale bijeenkomst is. Hè, en dat je zo mensen leert kennen. Ik heb ook vaak gedacht in onze leeftijdscategorie leerden mensen kennen op etentjes eigenlijk. Hè. Vroeger leerden mensen kennen op café en zo. Ik ga niet meer op café, of bijna nooit meer. Maar je leert iemand kennen door daarmee te gaan eten of dat je aan een diner zit samen met iemand of zo. In die zin speelt eten wel een belangrijke rol in mijn leven. En ga ik ook wel heel graag uit eten, omdat dat een soort basis sociaal contact is of zo.
1: En wat staat daar dan op het menu?
0: De kunstenaar die tentoonstelt mag daar kiezen.
2: Okay. Cool.
0: Maar er zijn natuurlijk wel een aantal beperkingen. Als je voor 100 man moet koken, kun je ook niet alles kiezen.
2: Je mocht kiezen.
1: Ja. Je mocht kiezen, is een pistolet met kip curry of met...
0: Ja, voilà. Eerder het linkse of het... Maar we zitten allemaal nog wel op het linkse spectrum. Nee, maar wat kies ik meestal? Vitello tonnato heb ik wel eens gekozen. Kaaskroketten of garnaalkroketten als voorgerecht of dan als hoofdgerecht. Ik weet niet, die hebben heel lekkere frieten, zo van dat steppengrasachtige. Ja. Dat vind ik supergoed. En dan dessert zou ik altijd chocomousse of zo, of een tiramisu of zo. Dus je moet, je kunt ook niet te zot doen. Hè. Maar ja, het is wel een leuke traditie dat die je mag kiezen. Want als dan iets is dat je liever niet hebt, kun je ook wel een beetje zo van, what the fuck, zit jij hier te kiezen? Allee, doe eens normaal, kun je niet gewoon. Allee, dan moet toch geen kabeljauw zijn. Je kunt ook...
2: Er staan ook frieten op de kaart.
0: Voilà, je kunt ook vol of aanpakken. Allee, dat mag ook, ja.
2: Je schreef in ons vriendenboek dat je ook nog wel recent een memorabele restaurantervaring had gehad, heel dicht bij je thuis.
0: Ja, ik ben bij Bloesem gaan eten. Ja, dat is ongelooflijk. Ik wist niet dat er was. Ik zag die mensen altijd verbouwen. Hè. En ik dacht, die zijn al lang bezig aan hun huis of zo. En plots hoorde ik dat daar een mega goed restaurant was. En heeft een vriend van mij eens meegenomen. En dan zijn we daar met een paar vrienden gaan eten. Allee, dan zie je echt dat koken een kunst is.
1: Ja, ik ben toevallig geïnterviewd omdat ze dit jaar hun eerste ster hebben.
0: Dus heb ik dan ook kunnen spreken.
1: Het zijn ook gewoon zo'n fijne mensen. En je zit daar eigenlijk aan een in hun keuken, aan een toog. Het
0: in
1: is
0: garage,
1: heel intiem.
0: Eigenlijk,
1: in hun
0: garage.
1: Ja,
0: alleen een beetje wel een klinkt, garage.
1: Het klinkt minder leuk dan het is.
2: Ik heb met Brent nog samengewerkt toen ik in de keuken van Genoes en Krieken werkte.
1: Brent is een van de twee chefs,
2: Brent en Nebo. En ik ging daar eten met wat ex-collega's, maar ik had in mijn hoofd gestoken dat dat zo een bistrootje was.
0: Ja, dat is het wel niet.
2: Nee, en ik was toen aan het trainen voor een triathlon en ik ik wou nog gaan zwemmen. Ik dacht, ik ga nog even eerst zwemmen. Ik kom al een half uur later.
0: Wow, yeah,
2: yeah, dus als ik binnenkwam, ze heel en toch zo hier naar mij aan het kijken. Ja. Want de lege stoel is daar. Ik heb mij nog nooit zo gegeneerd als toen.
0: Ja, want die willen ook wel verder doen.
2: Ja. Ja. Dus dan kreeg ik zo die eerste drie hapjes in één keer. Kijk, zo dat ik bij
1: iedereen
2: was.
1: Kreeg op hetzelfde moment.
2: Ja, iedereen deed examen. Dat was echt niet oké. Dat
0: zijn gangen of zo. Hè? Allee,
2: ja, echt veel.
0: Maar je hebt niet het gevoel dat je zo helemaal overpoeft zo, naar buiten. En ik vind dat ook wel leuk om... Ja, nu zie je dat je zo altijd mensen aankomen, zo, die zijn dan wat chiquer opgekleed. Maar dat lijkt gewoon een huis. Allee, ik vind dat tof dat dat zo'n beetje zo'n sketchy vibe... Allee, dat is ja, zo, je moet daar dan aanbellen en dan zo door het gangetje. Dat lijkt zoiets illegaal, maar dat is totaal legit natuurlijk.
1: En minder illegaal dan puree met kroketten.
0: Ja, ja, voilà, ja. Maar ik vind dat zo'n dingen, ja, dat is toch ongelooflijk dat dat werkt en dat dat bestaat. En dat er gewoon drie jonge mensen zeggen... Fuck it, we bouwen onze garage om tot gewoon een sterrenkeuken. Ja, dat is een wereld die opengaat. Die culinaire wereld. Want ik zit hier nu wel te zeggen, kinderen eten en dit en dat. Maar ik wil daar wel voor openstaan. Hè? En ik vind dat ook een mega fascinerende wereld. Ik kan mij inbeelden dat je daar totaal je kunt in verliezen of zo. Ja.
2: Tijd voor het set. We blijven in de Amerikaanse sfeer. Het is een cobbler. Dat is een soort van kruising tussen een crumble en een cake.
0: Super, ja.
2: Met perziken en bramen.
0: Keigoed.
2: Wilt je een stukje?
0: Ja, heel graag.
1: Wij waren eigenlijk wel heel blij dat wij voor het eerst eens een zoete bek in de studio hebben. Want tot nu toe hadden wij gek genoeg altijd mensen die desserts eigenlijk wel schuwen zelfs.
0: Ja, ik hoor het op jullie podcast dat er altijd wordt gedaan, nee, geen desserts en zo. En voor mij hoeft het niet zoet. Een rare trend eigenlijk. Ja, ik weet niet van waar dat komt.
1: Wij zagen hem ook niet aankomen.
2: Nee, ja. Wij zijn allebei ook wel echt dessert mensen. Dus,
1: Want is dat dan zowel ook iets, als jij ergens gaat eten, dat je bewust plaats voor vrij houdt om nog een dessert te kunnen bestellen? Of heb je een soort extra maag als het op desserts aankomt?
0: Ja, wel een extra maag. Jammer genoeg. Genoeg moet ik wel nu stilletjes aan beginnen opletten. Ik kom in de leeftijdscategorie dat je er niet zomaar iets in kunt steken. En dat dat gewoon verdwijnt of zo. Dus ik probeer wel dat te beperken. Ik vind dat wel heerlijk. Ja, ik neig naar zoetigheden de hele tijd. De hele dag door zou ik marsen kunnen eten en Twixen en chocoltofs en snoepjes van Haribo. En dat is ook iets genetisch, biologisch, denk ik. Hè. Zo hebben ze mij dat altijd uitgelegd, dat er vroeger heel weinig fruit was en dat je dat moest hamsteren. En als je dat tegenkwam, dan moest je inslaan. En dat werkt nog heel hard door bij mij, dat oerinstinct.
2: We lezen ook in het vriendenboek dat je dus soms zelfs 's nachts aan de zoete dingen...
0: Ja,
2: ging.
0: Ik heb een hele tijd lang geslapen met een zak M&M's. Eerst naast mij, maar dan ondertussen in bed gewoon.
2: Echt geniaal.
0: Ja, en dat smolt niet, waardoor dat je eigenlijk gewoon in een soort ballenbad lag te slapen. En 's nachts wakker kon worden en gewoon kon happen zoals een vis die naar aas hapt. Kon ik M&M's ophappen. Dat heeft een tijdje geduurd, maar gelukkig ben ik daar wel van kunnen... afkieken. Ja.
1: Want je zegt dat smelt niet, maar geeft die kleur niet af.
0: Nee, vreemd genoeg. Nee. Bleef dat alleen, nu wel zeggen.
2: Ja, maar is die slogan niet? Smelt niet in je hand, wel in je mond.
0: Wel in je mond, hè, ja.
2: De waarheid.
0: Ja.
1: Dit is geen sponsor.
2: Nee, dit is geen sponsor. M&M's, bel ons.
1: Nee, en ook de lakker had blijkbaar een vaste plek op jouw nachtkastje.
0: Ja, de lakker, die dozen, dat vind ik echt genius. Zo. Die grote dozen met hun breed assortiment. Zo.
1: Dat is zo wat dezelfde sfeer van zo dat familiefeest dat we daar straks over hadden. Zo bij de koffie, dat die doos op tafel wordt.
2: Ja, dat is ook niet zo van die witte papiertjes zo?
0: Nee, nu verpakken ze het in plastiek, maar je hebt twee lagen. Hè. Er is een dubbeldekker. Zo.
1: En wat was uw favoriet?
0: Ja, dat is altijd de grote vraag. Zo, ik vind die een Biarritz keigoed. Dat is zo'n een rond zwart koekje met witte chocola op.
1: Alleen zo van die spikkels.
0: Spikkels op. Zo. Dat vind ik mooi ook om naar te kijken. Er is er ene dat ik niet snap. Dat is die zwarte Deli Choc. Zo de noir van Deli Choc. Dan denk ik, ja, dat moet... De melk zit er ook al in. Die is keigoed, vind ik. Maar die zwarte daar... Dan werd ik ook 's nachts wakker en dan pakte ik gewoon zo, graaide ik. En dan was het altijd een verrassing wat je ging hebben.
1: Het is die zwarte Deli Choc.
2: Dat was een slechte nacht.
0: Maar dus dat kun je ook niet volhouden. Dat is ook niet goed fysiek. En allee, ja,
1: om en zo voor je laken is ook niet zo aangenaam om tussen de kruimels en de knikkers te liggen.
0: Ja, ik vind dat wel mega gezellig om zo 's nachts wat te snakken. Zo, maar op den duur worden daar ook aan gewoon. Het wordt een gewoonte om beginnen 's nachts wakker te worden omdat je lichaam denkt, ah ja... Ik heb suiker nodig of zo.
1: Ja.
2: En... Zoals die kinderen die nu 's nachts wakker worden om te vapen.
0: Ja, voilà.
2: Ja.
3: Ja, ja. In diezelfde categorie dan de lekkere en vepen. Voor mij waren de favorieten echt wel de sigaren. Daar vochten wij als kinderen ook echt om.
1: Mega goed,
3: maar eigenlijk, dat is wat hetzelfde als van die chocoladesigaretten. Eigenlijk is dat wel raar. Ja. Dat je zo als kind daar zo aan een koekje zit te paffen.
0: Dat is zot, hè?
3: Dan denk ik dat we stilaan bij het einde van onze aflevering zijn aanbeland.
0: Okay.
3: Naar goede traditie eindigt die met een uitsmijter. Dat is een passievol pleidooi dat wij vragen aan onze gast om voor of tegen iets te pleiten, iets dat je nou aan het hart ligt, iets dat ergernis oproept. Wij hebben hier een keukenwekkertje staan.
0: Ja.
3: Je krijgt 1 minuut de tijd.
0: Oké.
2: Okay. Ik vind het trouwens wel echt een lekker.
0: Keigoed, hè?
3: Het is heel lekker.
0: Mega goed.
3: Terug naar de timer.
2: Ja, terug naar de timer, sorry.
3: Ben je klaar, Rinus?
0: Ja, heel klaar.
3: All right.
0: Ik ga een kort, maar heel krachtig pleidooi afsteken. Omdat ik het verschrikkelijk vind dat je bijvoorbeeld laat op café komt s'avonds en ze vragen, ja, wat wil je drinken? En dat je zegt een koffie en dat ze zeggen, sorry, we hebben de machine al gekuist. Daar kan ik absoluut niet tegen. Dat overkomt mij ook heel veel. En dat stoort mij om allerlei redenen. Die kijken ook altijd met een blik naar u. Zo van, het is al te laat om koffie te drinken, manneke. Dan denk ik, jij beslist niet wanneer ik een koffie drink. Allee, ik kan s'nachts nog koffie drinken en rustig in slaap vallen. Dat is aan mij de keuze. En ik vraag me ook af, hoe lang op voorhand moet je dat koffiemachine beginnen kruisen? Hoe lang duurt dat zoiets? Dat je al om 6, 7 uur in die late of in die vroege vooravond je machine al moet beginnen kruisen. Dat kan niet dat dat uren duurt. Dat kan ook niet zo ingewikkeld zijn, een koffiemachine kruisen, denk ik dan. Dus begin er gewoon laat mee en geef me een koffie tot wanneer ik het beslis.
3: Daar gaat het lekker. Amai, dat was perfect een minuut.
0: Dat is wel goed dat je dat timed.
3: Ik moet wel, dan ik ga hier nu weer als de oude barista spreken. Ik deed dat soms expres ook vroeg, omdat ik geen zin meer had om koffies te zetten.
0: Ja, dat is dus dat wat er gebeurt.
2: Dat ondersteunt zijn theorie.
3: Ja. Ik werkte in een bar die ook, eigenlijk was die open van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Mm-hmm. Dus doorgaans koffie, lunch, maar dan s'avonds iets meer gewoon café. Ik denk nu ook dat deze feiten verjaard zijn, dus dat mijn bazen mij nu niet meer van doen kunnen. Maar ja, op een bepaald moment, ik stond er ook vaak alleen, had ik het gewoon gehad met die koffies. Nee, en dan begon ik de machine te kuisen. Ik denk, ik geloof
0: maar hoe
3: in de,
0: lang duurt
3: dat
0: het?
3: Duurt niet zo lang. Dat duurt dat 3 minuten of zo.
2: En wat moet de kuis dan op de machine?
3: Ja, je laat dan nog eens dat water daardoor stromen. Dat is zo dat koffiegruis dat in die pot kan is blijven plakken.
0: En dat melk waarschijnlijk ook wel.
3: Ja, die melkschuimer kuist is af, maar eigenlijk wordt die al door in de dag.
2: Oké, dus
0: vermoeden al zo.
2: 2 minuten max. Oké.
3: Het gebeurde ook wel. Ik herinner me een keer dat ik dat echt te vroeg had gedaan. En dat iemand dan zo kwam en ook echt wel van zijn tak maakte. En dat ik dan toch terug een koffie heb gezet en dan daarna de machine nog eens had gekuist. Zo conflictmijdend was ik dan.
0: Ik heb wel nooit van een tak durven maken. Ik doe altijd heel braaf van, geef dan maar een cola zeer.
2: Het is ook al wel laat, meneer, van een koffie. Ja.
3: Vanaf nu heb je een soundbite van jezelf dat jij gewoon zo dit pleidooi.
2: Oké.
3: Dankjewel, Rinus.
0: Ja, heel graag gedaan. Ja, dank u voor het lekkere eten.
2: Heel graag gedaan.
3: Het was al heel boeiend om eens een blik achter de kunstenaar te krijgen. We kennen jouw werk, maar het is leuk om te weten hoe die nu gevoed wordt en hoe jij in leven gehouden wordt. Dus dankjewel.
2: Merci.
0: Graag gedaan.
2: Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Boef.
3: Op onze Instagram-pagina @boef.podcast ontdek je al onze recepten en beelden van achter de schermen.
2: Over 2 weken zijn we er terug. Tot volgende keer!
4: Je luistert naar Boef met Rinus van de Velde, een podcast van Barbara Cerulus en Jorik Leemans, 2 culinair journalisten. Elke 2 weken nodigen ze een andere bekende gast uit in de keuken. Je vindt de hele reeks waar je gewone podcast vindt. Goeienacht.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaambrechts. Op het Assize proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes, nu 4 jaar geleden, en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Haar advocaat, Christian van den Bussen, is opgelucht.
2: Ja, blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
1: Morgen kent de man zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In Luik blijven de middelbare scholen van het vrij en het gemeenschapsonderwijs morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen vandaag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs. En de sfeer wordt alsmaar grimmiger liever, dat vertelt Frank Renaud.
3: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
1: In de Champions League voetbal bij de vrouwen is Houtevelee Leuven met 5-0 gaan verliezen in Frankrijk op het veld van Paris Saint-Germain. Het verslag is van Hermien van Beveren.
4: OH Leuven speelde vorig jaar nog gelijk bij PSG, maar dat zat er dit keer nooit in. OHL miste de geblesseerde Julie Biesmans en de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Leuven kon maar 1 keer dreigen met een vrije trap van Konijnenberg. De kleine achterstand bij de rust bood wel nog een klein beetje hoop, maar na de pauze dikte PSG al snel aan tot 4-0 en in het slot slikte Leuven nog de 5-0. Dit PSG was duidelijk te sterk. Maar in de volgende matchen tegen Servette Genève en Keuge moeten wel punten gepakt worden. Wil de Belgische kampioen kans maken op de volgende ronde?
1: Het weer vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs zonnig met wolkenvelden en het wordt vrij zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

je hoofd diep in een sjaal. Omdat de tijd 's winters stil is staat. Hoe te vrieskou je verhaal. Met je hoofd hoog in het koren. Je thuis bracht in de zeilen.

Ik wil niet dat je achterblijft in de klauwen van de winter. Je lacht bevroren, je loopt verloren, zwijgen.

heb ik graag verloren. Je felle licht werd mijn kompas, onaantastbaar op je toren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden over de hele lijn. De landbouwer van 48 uit Waardamme stond terecht voor de moord op zijn twee dochtertjes 4 jaar geleden en voor poging tot moord op zijn ex-vrouw. Maite Piessen volgde dat proces.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op...
3: Schuldig aan moord op zijn twee dochtertjes en aan de moordpoging op zijn ex-vrouw, de moeder van de meisjes. Het is volkomen onbewogen dat Chris van Haverbeke zijn schuldigverklaring aanhoort. Dat hij zijn dochters één voor één verstikte, heeft hij vanaf het begin toegegeven. Maar de moordpoging ontkende hij. De jury heeft hem op dat vlak niet geloofd en dat is een opluchting voor de moeder, zegt haar advocaat Christian van den Bussen.
4: Ze nam me vast... Uit erkentelijkheid en ook blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust.
3: Morgen volgen nog de pleidooien over de strafmaat, maar er bestaat weinig twijfel over dat dat een levenslange gevangenisstraf wordt.
1: In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht omwille van veiligheidsredenen. De aanleiding is het protest van leerlingen de voorbije dag bij verschillende scholen in de stad. Dat is uit de hand gelopen met geweld en vernielingen. Volgens de politie zijn er 5 mensen opgepakt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het onderwijs. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert zoals in Frankrijk het geval is. Daar blijven morgen maar liefst 400 scholen dicht. Vandaag zijn er bijna 2000 scholieren opgepakt. Al bijna 2 weken zijn er manifestaties voor beter onderwijs en de sfeer wordt alsmaar grimmiger. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
5: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
1: Krista Pike, de vrouw van 50, van wie de executie in de Verenigde Staten is mislukt, verkeert in kritieke toestand en krijgt medische zorg. Dat meldt een van haar advocaten vanavond. Hij noemt die mislukking een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf nu om te zetten naar levenslang. Zij werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een vrouw, ze was toen 18. De gouverneur heeft alle executies opgeschort, tot duidelijk is wat er precies is misgelopen. De vrouw overleefde 2 injecties. Sport in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
6: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
1: Het weer heb ik nog vannacht rustig en droog en tot 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Ook in het weekend krijgen we rustig weer met veel zon en rond 20 graden. Zo donderdag 1 oktober zit erop. Een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
7: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
7: Met Sophie Lemaire.
8: Hallo, een zeer goeiemorgen en welkom bij de radio. Welkom in de Wereld van Sophie. Zoals ik zei, wil ik het heel graag hebben vandaag over voedselverspilling en hoe we dat allemaal kunnen tegengaan. Maar eerst Jennifer Warnes. Welkom.

0: Het is van Leonard Cohen inderdaad het nummer, maar eigenlijk geschreven voor deze Jennifer Warnes. First We Take Manhattan. Goedemorgen.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: We zagen zotte cijfers in de krant deze week. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks 68,4 kilogram ongebruikt voedsel in de vuilnisbak. 68,4 kilogram eten dat wij dus een enkeltje van de winkel naar de vuilnisbak geven. Lotte de Kaluwe, goedemorgen.
2: Dag Sophie.
0: Wie heeft deze berekening gemaakt?
2: Wel, de cijfers komen van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, en ze spreken inderdaad boekdelen. Hè. 68,4 kilogram per huishouden. Dat is een totaal van 205.000 ton eetbaar voedsel dat elk jaar in Vlaanderen alleen al in de vuilnisbak belandt. En het grootste deel daarvan gooien we dan nog bij het restafval. Zo'n 53 kilogram per huishouden per jaar. Dat gewoon wordt verbrand, terwijl er eigenlijk nog bruikbare grondstoffen uit kunnen gehaald worden. Nu, dat is slecht voor het milieu, enerzijds, maar ook slecht voor onze portemonnee. Dat vertelt Jan Verheijen van OVAM.
3: Als je voedsel dat je gaat kopen niet gaat opeten en dan ook nog eens gaat weggooien, ja, dan betaal je eigenlijk twee keer. Hè. Dus we hebben ook berekend dat gemiddelde van 68 kilogram voedselverlies per gezin per jaar, dat ongeveer overeenkomt met €375 per jaar dat op die manier verloren gaat voor datzelfde gezin. 375 per jaar, ja, dat zijn al gauw 2-3 winkelkarren vol.
2: Drie volle winkelkarren met eten, die gooien wij elk jaar gewoon weg. Maar wat is dat dan dat we zoal weggooien? Welk eten blijft er over of laten we slecht worden?
3: De top 3 van weggegooid voedsel is brood, groenten en fruit. En, dat is misschien een beetje verrassend, ook bereide en kant-en-klaar gerechten vinden we heel veel terug bij het weggegooid voedselverlies. Zelfs vaak nog in de verpakking.
2: Stom, hè? Je koopt eten kant-en-klaar om het dan gewoon weg te kieperen. Zonde. Hoe komt dat toch, dat we zoveel eten ongebruikt moeten weggooien? Daarvoor, zegt Jan Verheijen, moeten we kijken naar ons koopgedrag.
3: Wel, dat is voor een stuk te verklaren, denk ik, of denken wij, door het feit dat niet iedereen altijd even bewust gaat winkelen of niet altijd even bewust zijn aankopen doen. Er bestaan natuurlijk wel een heel aantal vuistregels voor om enkel te kopen wat je nodig hebt, zoals bijvoorbeeld het bekende boodschappenlijstje. Maar veel mensen gaan hun inkopen doen en laten zich soms wat leiden door impuls aankopen. Misschien ook door promoties. Promoties kunnen natuurlijk zeer zinvol zijn, maar je moet wel zeker zijn dat wat je koopt, dat je dat ook gaat opeten.
2: Ja, we laten ons verleiden in de supermarkt door promo's of door honger. Heel gevaarlijk om dan te gaan winkelen. Of we nemen onze kinderen mee naar de supermarkt en die leggen dan dingen in de winkelkar die we eigenlijk niet echt nodig hebben. Plus ook, Sophie, we hebben allemaal liever iets te veel in huis dan te weinig, toch?
0: Dat, hè. Dat vind ik het moeilijkste, denk ik. Ja, dat je iets wil voorzien. Ja. Voor mocht.
2: Mocht er eens bezoek komen, mocht je een goestingsje krijgen. Zwat. Die extraatjes die belanden dus in de koelkast of in de voorraadkast. En dan plots is die houdbaarheidsdatum voorbij. En dan vinden we het toch maar vies om het nog op te eten. Dus hop, die vuilbak in. Maar al die kleine beetjes bij elkaar, die maken dus één gigantische afvalberg. Vandaar dat OVAM zich met zijn meest recente campagne ook echt gaat richten op die consument. Ga ik het eten of vergeten? Met die slogan willen ze mensen dus doen nadenken tijdens het winkelen al om dat voedselverlies te gaan voorkomen. Nu, het goede nieuws is wel, Sophie, dat we het al beter doen dan vroeger. Dat blijkt uit diezelfde monitor van OVAM.
3: We zien dat bij de gezinnen sinds 2020 er ongeveer 13% minder weggegooid voedsel is, minder voedselverlies is. Dus dat is al een goede zaak, maar we willen nog een hele stap verder gaan. We willen naar 30% besparing op voedselverlies tegen 2030. Dat is ook niet alleen een economische plus, maar ook een ecologische noodzaak. Dat vermindert simpelweg de druk op het leefmilieu. En een bijkomende doelstelling is uiteraard om nog meer voedselresten, ook de niet vermijdbare voedselresten, zoals schillen en dergelijke, om die uit het restafval te houden en zo goed mogelijk bij het GFT te sorteren of uiteraard thuis te gaan gebruiken bij thuiscompostering.
2: Ja, tegen 2030 moeten we naar 30% besparing op voedselverlies, ook door beter te gaan recycleren en composteren. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk niet alleen bij ons, bij de consument.
3: De strijd tegen voedselverlies is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een gedeelde verantwoordelijkheid waar we als consument zeker een belangrijk aandeel in hebben. Dus we weten dat die Vlaamse consument goed is voor ongeveer 205.000 ton voedselverlies per jaar. Dat is ongeveer een kwart van de totale hoeveelheid. Ook de andere partijen hebben daar uiteraard een verantwoordelijkheid in. Denk aan de landbouwsector, denk aan de voedselverwerkende industrie. Maar ook de retailers, de supermarkten, de horeca, onze bakkers en zo verder. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om die voedselverliezen zoveel mogelijk te beperken.
2: Ja, de strijd tegen voedselverlies is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zoveel is duidelijk. En Sophie, het is ook een strijd die wereldwijd moet gevoerd worden natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb de cijfers van de Verenigde Naties er ook eens bijgenomen.
0: Ah ja.
2: En die zijn ronduit hallucinant. Hou je vast. Zo'n 13% van al het geproduceerde voedsel wereldwijd gaat al verloren tussen de oogst en de winkel.
0: 13%.
2: En van het voedsel dat consumenten dan wel bereikt, wordt nog eens 19% weggegooid. Door zowel de huishoudens als in restaurants, als supermarkten. 19%. In 2022 alleen al werd op die manier meer dan 1 miljard ton voedsel weggegooid. Terwijl in datzelfde jaar 783 miljoen mensen met honger gingen slapen. Triest, hè? Wat ook opvalt, is dat het niet alleen een probleem is van de rijke landen. Het zit hem echt overal. En het is dus een gigantisch klimaatprobleem. Want voor al dat voedsel is er landbouwgrond gebruikt. En water, en energie, en verpakkingen, en transport. Om vervolgens nooit opgegeten te worden. Meer nog, die bedorven voeding die moet vervolgens ook nog eens verwerkt worden als afval. Dus je krijgt een dubbele impact op het klimaat en dat allemaal voor niks. De VN heeft berekend dat voedselverspilling verantwoordelijk is voor 8-10% van de uitstoot van broeikasgas wereldwijd.
0: Wauw!
2: Dat is ruim 3 keer zoveel als de volledige luchtvaartsector.
0: Bah!
2: Stel je voor.
0: Dat is echt om van achterover te vallen.
2: Nog een strafcijfer. Ruim een kwart van alle landbouwgrond op aarde. Een kwart wordt gebruikt om voedsel te telen dat uiteindelijk niet wordt opgegeten. Dat is een gebied groter dan heel het Europese continent.
0: Amai.
2: Voedselverspilling, het begint in onze frigo. Het lijkt een banaal probleem. Een krop sla die slap wordt in je frigo. Een yoghurtje dat over datum gaat. Maar als je het op grotere schaal gaat bekijken, heeft dat dus immense gevolgen voor onze wereld.
0: Het zijn zotte cijfers. Als we de wereld kunnen helpen door een beetje aandachtiger om te gaan met wat we kopen, dan is dat eigenlijk, als je het zo bekijkt, een kleine moeite met groot resultaat. En dus, willen we het daarover hebben, gaan we op zoek naar de allerbeste tips tegen voedselverspilling. Mocht u er op zak hebben, dan mag u het altijd laten weten. Dat kan via Radio 1 op VRT Max. Dankjewel, Lotte de Kaluwe.
1: Radio 1.
4: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Johnny Cash met One. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Over voedselverspilling wilden we het hebben, want het is best verbijsterend hoeveel eten we zomaar weggooien. 68,4 kilogram per jaar per gezin, wereldwijd 1 miljard ton voedsel per jaar, verantwoordelijk voor 8-10% van alle broeikasgasuitstoot wereldwijd. Bart Bogaert die ging op zoek naar een topchef om te horen hoe een food professional voedselverspilling tegengaat in de keuken. En toen hij Michael Reuwers aan de lijn kreeg, chef van Bistro du Nord, is dat in Antwerpen, jurylid van Celebrity Masterchef, bleek hij meteen prijs te hebben. De wereldwijde voedselverspilling ergert hem mateloos. En dus toen hij hem sprak, ontstak het vuur meteen.
2: Michael, ik had veel eerder mijn microfoon moeten bovenhalen, want je hebt je al zitten opwinden voor ik hier al aankwam.
3: De redactie had mij gisteren laten weten over waar het ging en dan word ik opgewonden dat dat over dat thema gaat, uiteraard.
2: Ja?
3: Ja, dat ligt me nou aan het hart, uiteraard. We verspillen veel te veel voeding, extreem zelfs. Het is om te huilen. Ik vind het als kok verschrikkelijk. Als je beseft in wat een luxe en weelde dat wij hier in het Westen leven en als je dan erbij stilstaat hoeveel mensen per dag wereldwijd sterven van een honger, die zouden een moord plegen van een oude boter. En wij gaan dan zeggen, ja, maar dat stukje is niet meer schoon genoeg of dat past niet perfect of dat vind ik, ik zie het toch niet zitten, fallback. Het is het meest gestoorde wat er eigenlijk kan zijn. Ik maak me er enorm druk in. Allee, dat is... Ik kan me er enorm druk in maken.
2: Mag ik daaruit afleiden dat jouw vuilnisbakken, we zitten hier naast je keuken, dat die leeg zijn?
3: Leeg is een groot woord, maar je moet er zeker gewoon in zien, want iets dat niet slecht is, ga je in mijn vuilbak nooit vinden. Nooit. Daar maak ik absoluut een punt van. Ja, 100%. Je hebt altijd parures, gelijk als wij dat noemen.
2: Parures?
3: Parures, dus de zijkantjes, de puntjes, hetgeen dat eigenlijk niet perfect past. Dat zijn zaken die nooit weggaan. Wij moeten hier ook zelf... Wij als equipe moeten ook 2 keer per dag eten. Dus een stoofpot, een soep, een stomp. Alleen noem het maar al op. Kleine stukjes van vis dat je kunt frituren met wat tartaarsaus. Als je een krop sla wast, de minder mooie bladeren. Alleen al dat soort zaken, dat gaat nooit verloren. Dat is allemaal perfecte

0: voeding, hè?
1: Jullie eten hier elke dag restjes, overschotjes.
0: Als u dat zo wilt noemen, dan eten we alle dagen, met veel plezier alle dagen restjes, ja. Maar gezonde restjes. We hebben hier bouillons op staan, hier staan soepen op. Het groen van Brun, selderblaar. Alleen noem het op, al hetgeen dat je... Natuurlijk moet voeding zijn, hè, maar dingen die niet slecht zijn, die niet mooi zijn, die niet perfect zijn, daar kunnen van alles mee doen. Dat gebeurt regelmatig. Als hier een nieuwe kok start in de keuken, dan heb ik toch een aantal weken werk met het laten doordringen dat we hier niets weggooien. Daar bedoel ik mee, ze komen binnen, ze beginnen te snijden om najaar. De buitenste pellen eraf, voorbak, het groen van de praweg, de groentemachondee staat opkuisen. Ja, en dan moet ik altijd gewoon zeggen, ja, maar zie wat hier in de voorbak ligt, jongen. En we gaan zelfs gewoon wat bouillon opzetten. En dan gaat het in de frigo terug, een nieuwe selder, een nieuwe prui, een nieuwe wortel, een nieuwe... En wat ligt hier? Om voeding die perfect is? Ah ja, en zo is dat een proces van een paar weken tot te laten beseffen van, ja, maar zo marcheert het niet. En ik denk ook dat het probleem is in de scholen een klein beetje, dat er, denk ik, in de hotelscholen nog altijd, het is al beter als vroeger, maar nog altijd te weinig nadruk wordt gelegd van mannetjes... Producten die niet slecht zijn, worden niet weggegooid. Ook respect naar de teler toe. Die mensen staan op het veld. Mensen met een boot op zee. Een boer die goed is voor zijn beesten. Allee, dat vraagt heel veel energie van de aarde ook om dat allemaal te kweken. We zitten met het probleem van de opwarming aan de aarde, waar we nu de laatste jaren gelukkig veel meer mee bezig zijn. Ja, dat slaagt ook op die voeding, hè. We zijn met te veel mensen op de aarde om het gevoel te krijgen. Dus hetgeen dat er dan geteeld is, alsjeblieft, zet daar een beetje... Allee, heb daar respect voor en doe het een beetje normaal en denk na, hè.
1: Je zit weer op je paard, Michael.
0: Ik zit niet op een paard, ik zit momenteel op een stoel. Maar als, ja, denkbeeldig misschien wel, maar als we over dat onderwerp beginnen, ja, dan kan ik... Dan zoek ik rap een paard, ja. Als ik zelf naar de supermarkt ga, probeer ik al één ding zeker te vermijden. Dat is voorverpakte voeding. Ik probeer zoveel mogelijk los te kopen. Dat is ook een groot stuk van het probleem, denk ik. De inpakindustrie. Het moet het perfecte maat zijn, het perfecte plaatje. Het moet allemaal passen in het plastiekje, in het bakje. Koopt zoveel mogelijk losgrief. Want dat is ook de opwarming van de aarde en heel het probleem van het milieu. En maar inpak. We kweken allemaal dat perfect past. Hetgeen dat niet perfect past in de industrie, dat wordt al uitgezift. Dat gaat al verloren. Dat is al een massa. Allemaal voor de kosten. Onbegrijpelijk. En dat zit dan nog eens in dat plastiekje. Waar we dan nog eens een hoop afvalberg mee verzamelen. Dus begin dan met losse dingen te kopen. Dat is mijn eerste tip al. Koop wat je nodig hebt. Tegenwoordig is er op elke hoek van het straat een supermarkt. Steek de waaskast niet ramvol met greep van ik kon dat binnen 3 weken. Nee, koop hetgeen dat je moet hebben, dat vers is. En koop zeker niet te veel. Hetgeen dat ik veel zie bij particuliere mensen is maken een broccoli-stoemp of gestoomd of gebakken broccoli's en dan snijden ze die kroontjes los. Ze bakken dat, ze stoven, dat weet ik. En dan ligt die kern ligt daar. Die is bijna even groot als de kroon zelf, vuilbak. Ja, die heeft een vrij taai vel. Schilt dat een klein beetje bij, snijdt dat mee in een stomp, maakt daar een soep van. Dat is super lekker. Alleen, ik bedoel, dat zijn zaken. Dat ongewicht is, dat ik kan evenveel als de kroon zelf en dat gaat dan verloren. Waarom? We zijn zo verwend. Ik denk misschien het belangrijkste nog is dat we misschien eens moeten nadenken over hoeveel dat we eten. Zou het misschien niet beter zijn als we nu allemaal een klein beetje minder eten? En zeker van die ingepakte fabrieksboel. Ik denk dat we daar al heel veel stappen zouden kunnen mee zetten. Onze industrie ook, hoeveel palmolie dat er gebruikt wordt in onze voorverpakte voeding. Allemaal dingen die niet goed zijn voor ons lichaam. Door heel de wouden in Zuid-Amerika uitgekapt. De longen van onze aarde worden daarvoor weggekapt. Voor palmolie. En dan spreek ik ook nog niet over avocados. Want wij willen hier allemaal 5 avocados per dag eten. Ik heb niks tegen avocado, maar denk daarover na. Zuid-Amerika wordt leeggekapt, omdat wij hier in het Westen... Al die rommel, avocado is dan geen rommel, maar omdat wij dat allemaal willen eten, kappen ze daar heel de wouden leeg. En dan gooien we nog de helft weg. Terwijl die mensen, die ginder dat dan voor ons telen, moeten werken voor een droge boterham. En dan gaan wij het hier weggooien. Het is, als je begint over na te denken, wordt het mottig.
2: Wat staat er vanavond op het menu?
0: Wij hebben geen menu. Wij werken 100% à la carte. Ja, we zijn momenteel in het wildseizoen gestart. We hebben de kanaars, de wilde eenden. De patrijzen, binnen een week of 2, 3 komen de fazanten eraan. De appels, de goeie appeltjes komen nu binnen. De knolgroenten beginnen stilletjes aan binnen te vallen. Allee, dit is voor mij een goed seizoen.
2: En hoeveel vuilzakken zal je nodig hebben voor 1 service?
0: Wij hebben hier per dag ongeveer. Voor twee servicen één grote vouwzak. Maar aan verse voeding ga je in mijn vouwbak niks, absoluut niks vinden.
1: Maar goed, dan heb je ook nog het probleem dat, hoe lekker het hier ook uiteraard is, dat mensen misschien hun bord niet leeg eten. Wat gebeurt daarmee?
0: Natuurlijk, mensen hun bord niet leeg eten, daar kan ik niet veel aan doen, maar iets dat van tafel terugkomt, waar mensen van gegeten hebben, dat gebruiken we uiteraard niet. Dat gaat uiteraard in de vouwbak. Zo extreem gaan we niet.
1: Gebeurt het wel eens dat mensen vragen, mag ik het restje meenemen?
0: Dat gebeurt zeker. Ja, uiteraard. Als mensen een gespitst hoofdgerecht eten en ze krijgen het niet op, ja, en er lijn nog wat perfecte voeding op bord. We hebben hier, gelijk als bij de Chinees, hebben we inpakbakjes. Ja. En dan kunnen die uiteraard, als ze vragen, meestal zeggen ze het is voor de hond. Maar wij weten dat in veel gevallen hebben de mensen geen hond. Maar allez, dat is een goed vooral. Het is voor de hond. En dan zeggen we, dan pakken we dat met heel veel liefde in.
1: Met heel veel liefde? Nee,
0: uiteraard met heel veel. Gelijk met alles. Je moet alles met heel veel liefde. Gelijk als je groenten en fruit en vis en vlees opkust en niet wegsmet, moeten dat ook met heel veel liefde doen.
3: Wart Bogaert, bij chef Michael Rewers in Bistro du Nord in Antwerpen, waar nagenoeg niks verloren gaat. Radio 1.

0: Santana samen met Rob Thomas en Smooth. En daarvoor Chaka Khan samen met Snoop Dogg. We hebben het over voedselverspilling.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks 68,4 kilogram voedsel weg. Een derde van wat wereldwijd geproduceerd wordt, belandt in onze vuilnisbak. 10% van de CO2-uitstoot wereldwijd komt door voedselverspilling. En dus hebben we het daarover en hoe we die berg ongegeten eten kunnen verkleinen met z'n allen. Olivier heeft gereageerd. In grote letters schrijft hij: koop een kip. Dat is ook wat Anka gedaan heeft. Een kip gekocht om etensresten aan te kunnen geven. Zij organiseren ook een restjesdag. Dan gaan ze soep maken met wat overblijft aan groenten, aan kippenbotjes. Het vel van de kip na de maaltijd bijvoorbeeld. Kan daarin terecht. Eva tipt een wormenhotel. Dat is nu interessant, had ik nog nooit gehoord. Maar een wormenhotel, dat is plezant voor de kinderen, het is educatief. Maar je kan daar dus ook etensresten in kwijt. En die wormen gaan dan groenten en fruit omzetten in compost voor de planten. Evelien vindt dat restaurants zouden moeten nadenken over small en large gerechten. Want de porties, zegt ze, zijn voor ons gezin heel vaak te groot. Als volwassene mag je dan geen kindergerecht bestellen. En dus is de keuze beperkt. Een kleinere portie, dat zou voor haar al een grote verandering zijn. Miel laat weten dat we een gevoelige snaar raken. Hij werkt als professor Digital Dairy Management, dus zuivelmanagement, aan de Cornell Universiteit. En zij werken hard aan oplossingen langs de kant van de productie natuurlijk. Hij deelt een tip voor de consument. Neem een foto van je koelkast en vraag artificiële intelligentie om daar een gerecht mee te maken. Wat ook een goede tip is. Ahmed die tipt Too Good To Go, een interessante app om verspilling tegen te gaan. Daar vind je wat winkels en restaurants over hebben. Maar, zegt hij erbij, je moet wel snel zijn. Dat zijn al heel wat goede tips. Mocht u er ook hebben, stuur gerust door via Radio 1 op VRT Max. Maar ook de vuilnisbak van grootkeukens, die kan aangepakt worden. En daar zorgt onder meer Melody Art voor. Een zeer goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sophie.
0: Coördinator bent u van Foodwin, een afdeling van de Belgische NGO Ricolto, die zich richt op het verduurzamen van voedselsystemen. Jullie voorkomen voedselverspilling in grootkeukens, zeg ik dat goed zo?
3: Ja, inderdaad. Hoewel de term grootkeukens, daar heb ik het soms een beetje moeilijk mee. Want het zijn ook zorgkeukens, heel vaak in scholen, dus de keukens die echt op grote schaal koken, dus die ook een enorm grote impact hebben, heel veel magen vullen en dus een hele grote en belangrijke rol hebben in die maatschappij. En grootkeuken klinkt toch zo net iets lager dan een andere keuken.
0: Ja, ja. Maar het gaat dan om de keukens van ziekenhuizen, woonzorgcentra,
3: exact,
0: scholen.
3: Scholen, bedrijfskeukens kunnen ook, want het is echt heel erg belangrijk dat zij natuurlijk hier iets aan willen doen, want zij koken op grote schaal.
0: Ja, daar valt veel te winnen. Hoe gaan jullie aan de slag als jullie ergens toekomen?
3: Wij hebben eigenlijk vier grote stappen. Wij starten altijd met meten, want meten is weten. Heel vaak wordt dat toch enorm onderschat hoeveel voedsel er uiteindelijk de vuilbak in belandt. En vandaar is meten echt de manier. Wij doen dat op een manuele manier. Je hebt daar eigenlijk alleen een keukenweegschaal voor nodig. Die hebben de meeste keukens al. En dan ga je effectief kijken hoeveel dat er de vuilnisinbak belandt, eetbaar of niet eetbaar. Mm-hmm. En de tweede grote stap is dan eigenlijk de resultaten die daar uitkomen, die gaan bespreken met een multidisciplinair team. Op een school is dat bijvoorbeeld de directie, maar ook de leerkrachten, de mensen uit de keuken en de mensen die ook effectief opscheppen of de kinderen en de jongeren begeleiden. Mm-hmm. En de derde stap is dan eigenlijk samen met die mensen een actieplan formuleren van wat zijn nu bepaalde knelpunten die uit die meting kwamen en hoe kunnen we nu samen daar oplossingen voor bedenken. We hebben al ongeveer met een 100-tal keukens samengewerkt. En vandaar is het natuurlijk ook wel fijn om good practices en zaken die ergens werkten ook te gaan delen met anderen. De laatste stap is dan opnieuw meten. Nee. Want dan kan je dus gaan kijken of die acties effectief effect hebben gehad. Hebben we nu de juiste acties gedaan? En is daar ook heel wat winst door teweeggebracht?
0: Ja, wat heeft het opgeleverd? Dat wil je natuurlijk weten achteraf. Wat zijn dan bijvoorbeeld ingrepen die er kunnen gebeuren om in een grootkeuken het verlies te gaan beperken?
3: Ja. Ja, inkoop is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè. Heel vaak wordt er met aanbestedingen en zo gewerkt. In welke mate heb je daar dan ook invloed op om toch te gaan zeggen van kijk, we moeten duurzaamheidscriteria rond voedselverspilling daarin brengen. Maar ook voorraadbeheer. Heel vaak heeft men geen goed voorraadbeheer, waardoor dat er heel veel houdbaarheidsdatums worden overschreden. En dan moet dat automatisch de vuilbak inbelanden. Je bestelt soms beter iets vaker dan in één keer veel te veel. Iets anders is natuurlijk herverwerking. Zoals dat Michael het er juist ook al zei. Je hebt vaak stengels over van broccoli of van prei en zo. Die kan je dan gaan herverwerken. Bijvoorbeeld door er soep van te maken of met brood. Kan je daar ook nog andere producten, broodpudding of andere zaken mee maken. Het kan ook echt heel belangrijk zijn om het serveren. Het buffet, hoe pak je dat aan? Hoe presenteer je dat? Welke borden worden er gebruikt? Heel vaak kom ik ergens en dan zie ik een gigantische borden, waardoor mensen automatisch veel te veel opscheppen, want je ogen zijn altijd groter dan je maag. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk ook heel veel verlies op dat vlak.
0: Ja.
3: Een andere belangrijke manier kan zijn ook nudging. Dus effectief je klanten een heel klein incentive geven door bijvoorbeeld een klein bordje of een poster te plaatsen of bijvoorbeeld te zeggen van gisteren hebben wij zoveel kilogram weggegooid. Dus ze eigenlijk een beetje te sensibiliseren, ze mee te nemen in het verhaal en er dan ook voor te zorgen dat ze uiteindelijk niks gaan weggooien.
0: Nou ja, ja, maar een kleiner bord kan ook al een groot verschil maken. Ja, communicatie tussen de verschillende afdelingen lijkt me ook interessant om in de gaten te houden. Iedereen moet weten hoeveel er verloren gaat, bijvoorbeeld.
3: Absoluut, en daar knelt het schoentje heel vaak. Hè? Want de keuken is afhankelijk van de informatie die ze krijgt van bijvoorbeeld de afdelingen. Kijk naar een ziekenhuis, als zij bijvoorbeeld niet doorgeven dat een patiënt nuchter moet blijven of dat een patiënt reeds ontslagen werd, ja, dan weet de keuken die informatie niet op tijd en dan zal daar uiteindelijk een heel mooi plateau voorzien worden en dan belandt dat allemaal in de vuilnisbak. En in een gemiddeld ziekenhuis gaat dat om 50 plateaus per dag.
0: Ja, dat is best veel. Jullie werken ook voor hotels. Hoe kunnen zij bijvoorbeeld voedselverspilling beter tegengaan?
3: Ja, we hebben nu met 8 hotels samengewerkt recent. Het is toch wel heel belangrijk dat zij hun ontbijtbuffet, want daar gaat er heel veel verloren, echt wel heel uitdrukkelijk daar. Waar zet je wat? Je brood bijvoorbeeld zet je best niet vooraan, maar achteraan. Want in het begin, je moet het op een strategische plek zetten, zodat mensen eigenlijk niet te veel gaan opscheppen en dat ze eigenlijk uitgenodigd worden om meermaals te komen opscheppen. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb een taartenbuffet ooit gezien waarbij dat de taarten, doordat de gasten ze zelf aansneden, helemaal, het zag er helemaal niet meer smakelijk uit. Waarom ga je dan niet voor kleine patisserietjes waarbij dat mensen dat kunnen nemen en dan wordt dat allemaal veel smakelijker. Dus presentatie, de klanten, de gasten meenemen, nutjen, lichtjes, een klein duwtje geven, zodat ze gemakkelijker minder opscheppen en vaker terugkomen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, ja, maar wauw, dat het in zo'n kleine dingen zit als een taart al snijden, bijvoorbeeld. Zijn er ook tips die u aan grote keukens geeft, maar die voor de individuele consument van nut kunnen zijn?
3: Ja, het is natuurlijk zo dat wij... Het zien als een en-en-verhaal. Dus het samenwerken met die mensen van die keukens, dat zijn ook mensen, dat zijn ook consumenten. Dus sowieso hen meenemen, hen opleiden. Als zij hun gedrag gaan aanpassen, dan gaan zij ook het gedrag aanpassen van mensen in hun omgeving. Dus het stopt bijvoorbeeld niet met die leerkrachten, dat zorgpersoneel van een school mee te nemen, maar ook uiteindelijk gaan zij heel veel, doordat zij hun gedrag aanpassen, gaan hun kinderen of hun familieleden of hun vrienden dat ook zien. En dat is eigenlijk de ripple effect waar wij naar streven. Wij werken samen met een keuken om uiteindelijk veel meer mensen mee te nemen. Het is een indirecte actie om zo heel veel impact te hebben.
0: Mm-hmm. En eigenlijk ook bijvoorbeeld voorraadbeheer, wat u daarnet aanhaalde, zouden we ook individueel misschien af en toe eens kunnen toepassen.
3: Absoluut. En ook naar, je zegt, ja, ik heb eigenlijk bepaalde achterste stukjes van brood over, of het brood is al niet meer zo smakelijk. Ja, daar kunnen we gewoon allemaal broodpudding van maken. Daar kunnen we allemaal gewoon broodkorstjes van maken. Ik doe altijd iets standaard en dan is dat iets voor bij de soep. Ik denk dat we vooral allemaal samen elkaar moeten blijven inspireren, elkaar moeten blijven uitdagen om toch net iets uit die comfortzone te komen. Want het is, ja, het is allemaal wel voorhanden, maar we leven in een razendsnelle maatschappij en mensen denken, oh, daar heb ik geen tijd voor. Maar als je terugconnecteert met die voeding, dan besef je wat die waarde is en inderdaad wat die boer daarvoor over heeft gehad om dat te produceren. Er zijn zoveel stappen die zoveel energie vragen en het zou echt heel fijn zijn dat we dat doorvertellen en dat we dat aan de hand door effectief acties te ondernemen, dat mensen dit blijvend gaan doen.
0: Met jullie anti-voedselverspillingsaanpakactieplannen, hoeveel weten jullie op die manier aan voedselverspilling tegen te gaan?
3: Ja, dat is toch wel gigantisch, want wij hebben ondertussen al met 100 keukens gewerkt. En gemiddeld is daar een reductie van voedselverspilling van 35%. En als je dat dan gaat vertalen in kilo's, dan is dat eigenlijk gemiddeld 8000 kilogram voedsel, 26 ton CO2-uitstoot. En ook financieel zijn daar natuurlijk heel veel winsten aan verbonden. Als we puur kijken op inkoop, dan is dat ongeveer 12.000 euro per jaar. Maar daar zitten dan nog niet eens de grondstoffen, de energieprijzen, de personeelskosten en ook de afvalkosten die telkens duurder en duurder worden. Dus je kan dat eigenlijk gerust maal 3 nemen.
0: Ja, ja, dat is ook inderdaad een fikse financiële besparing voor de verschillende bedrijven. Als je wat kan minder inkopen, minder verloren laten gaan, ja, dan bespaar je nog eens aan het einde van de rit. Merk je als jullie toekomen in die keukens dat er nog veel te leren is op dat gebied?
3: Enorm. Het positieve punt is dat iedereen tegen voedselverspilling is. Niemand gooit eigenlijk graag voeding weg. Dat doet pijn. Dat doet iedereen eigenlijk pijn. En dat komt eigenlijk terug van gewoon van eigenlijk waar wij van afstemmen. Dus wij hebben intrinsiek echt een probleem met voedsel weg te gooien. Maar natuurlijk, ja, het is van belang dat we echt het gedrag van mensen daarin gaan aanpassen en dat zij uiteindelijk gaan kijken van dit is echt iets dat we niet meer kunnen doen. En vandaar proberen we hen daarin mee te nemen.
0: Ja, en zo het bewustzijn daar rond te doen groeien. Welke sectoren hebben volgens u nog de meeste inspanningen te leveren?
3: Wel, dat is eigenlijk ook al wel aangetoond dat de horeca en de catering echt nog hele grote stappen kan zetten. Zij zitten in een moeilijkere positie, want zij werken ook rechtstreeks met die klant. Maar er is dus een Vlaams actieplan tegen voedselverspilling. Dat wordt op dit moment herwerkt. En de cijfers, we hadden het er net al over die reductiedoelstellingen. Uit die cijfers blijkt dat dat toch de subsector is die echt nog heel veel werk aan de winkel heeft. Want men wil bijvoorbeeld de klant niet teleurstellen. Mm-hmm. Er is hier toch daar echt een... Ja, maar er moet toch wel genoeg zijn. En we kunnen toch zeker niet ervoor zorgen dat die te weinig ooit zou hebben. Dus er leeft echt een heel grote angst van, zeker vanuit de chefs, heel, heel erg te begrijpen natuurlijk, gaat er wel voldoende zijn. En dus die sector heeft nog hele grote stappen te zetten, maar die zijn natuurlijk ook wel afhankelijk. Het is een keten, een voedselketen, en we moeten elkaar daar allemaal in ondersteunen. En met dus deze acties ondersteunen we hen daarin.
0: Ja, met een paar kleine ingrepen kan je toch heel wat voedselverspilling tegengaan. Melody Arts, coördinator van Foodwin, een afdeling is dat van de Belgische NGO Ricolto. Heel erg bedankt.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Verte Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. Verte Nieuws met Matthijs Bijnens. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertoge van 11111.
3: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
2: 11111 heeft ook brieven naar verschillende politici gestuurd met assen van de natuurbrand op de Hoge Venen om hen op te roepen tot meer klimaatactie. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Volgens coach Ster Habibzadeh was er wellicht te veel respect voor de tegenstander.
4: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren. En daardoor maak je wel fouten. Dat is sowieso een sterke team. Maar we hebben ook heel veel fouten gemaakt in balbezit. Ja, dat was van mijn ogen heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
2: Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden. Er is wat ochtendgrijs straks, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend krijgen we hetzelfde rustige weer met zon en maximaal rond 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
1: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
5: Een zeer goedemorgen en welkom in De Wereld van Sophie. We hebben het over voedselverspilling. En het maakt wat los, merk ik, bij de mensen. Het is druk in onze berichtenbox. Zometeen hoor je waarom we het erover hebben. Eerst is er die

0: Logic 1000 featuring Christine and the Queens met The Only One. Goedemorgen.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Een Vlaams gezin gooit gemiddeld jaarlijks 68,4 kilogram ongebruikt voedsel in de vuilnisbak. Van de winkel rechtstreeks naar de vuilnisbak. Wereldwijd gaat dat over 1 miljard ton verloren eten. Eten dat gewoon niet gegeten wordt. En dat samen, dat is goed voor 10% van de CO2-uitstoot wereldwijd. 3 keer zo bezwarend is dat voor ons klimaat als de hele luchtvaartsector, die voedselverspilling. De Ju, dat was wat wij dachten toen we die cijfers lazen. En dus hebben we het er vandaag over. Over voedselverspilling en hoe je dat kan tegengaan. Ik heb al heel wat tips gekregen. Ze blijven binnenkomen. Marina laat weten dat ze oud brood verwerkt tot paneermeel. Gewoon roosteren en de deegrol erover. En dan hoef je dat niet te kopen, is het ook niet verloren gegaan. De composthoop wordt natuurlijk aangeraden. Er zijn heel wat moderne, snelle versies van composthopen ook die getipt worden. Paul kweekt groenten in een ecologische samentuin. En daar hebben ze een weggeefbank. Als je dan groenten te veel hebt gekweekt, dan kan je ze daarop leggen. En eender wie kan die groenten die te veel is meenemen en gebruiken. Annabel heeft het strakste voedselplan van ons allemaal. Want, laat ze weten, ik heb een klein budget voor ons gezin. Want zij werkt, maar haar man staat op invaliditeit. Invaliditeit, excuses. Mijn aanpak, zegt ze, elke week maak ik een menu. Ik maak een boodschappenlijst. Ik hou me daaraan. Ik koop vooral diepvriesgroenten. Fruit rekent ze uit per gezinslid voor 1 week. Dat moet op zijn. Is het niet op, dan eet zij het op. En dan koopt ze de volgende week minder fruit. Ze doet kant-en-klaar maaltijden alleen voor haar man en dochter als zij late dienst heeft. Maar die gaan direct de diepvries in. Ze koopt 6 broden per week, stopt ze in de diepvries en ze haalt de avond ervoor het juiste aantal sneden dat gegeten zal worden eruit. Die stopt ze in een zak met honingwas en elke week controleert ze de vervaldata op de dag dat ze het weekmenu maakt. Wauw, daar kan je alleen maar vol bewondering naar kijken, naar dat soort voorbeelden. Luc, dat zei ik in het vorige uur, die wilde wel eens weten hoe voedingwinkels omgaan met hun voedseloverschot. En dat is Anke van Meer beginnen uitzoeken. Ze is gisteren gaan rondbellen om extra tips te vissen. Onder meer belde ze naar Maarten van Esche van restaurant Meteor in Heffen. Ze belde naar marktkramer Luc Vis over zijn viskraam. Bij de woordvoerder van Albert Heijn is ze gaan aankloppen. Aan Maas bij Nicky Mettenpenningen is dat... bij Nicky Mettenpenningen. Zij heeft een eigen fruitkraam. En bij David van de Wegen, CEO van de Colmar. Luister even mee.
3: Ik ben Maarten van Esche. Wij hebben Meteor Restaurant, dat is in de banlieues van Mechelen, gelegen vlak aan de natuur. En wij proberen die natuur zoveel mogelijk te implementeren en zo weinig mogelijk verspilling te hebben. Wat is verspilling eigenlijk? Vraag 1. Wat is verspilling? Als het mislukt, als er te veel is aangekocht, als er olie dat je wou maken van je kruiden toch niet helemaal goed is, en dan is dat echt verspilling, dan is dat gewoon vuilbak. Maar meestal proberen we alle achterkanten, resten, schillen, allemaal te verwerken. Pieten gaan we fermenteren tot zouten. Wanneer is het echt verspilling voor ons? Als het mislukt.
4: Hallo, ik ben Luc Vis. Ik sta op de markt in Mechelen en omgeving. We hebben een heel groot viskraam, maar aan de andere kant hebben wij ook nog een oesterkraam met maatjes, met garnaalkroketten. Op het einde van de marktdag, ja, dan zie je natuurlijk, soms heb je over, soms heb je iets te veel over, bij slecht weer. Maar meestal zijn wij wel zodanig leeg dat wat er nog is, dat dat absoluut nog goed is voor morgen. Je moet rekening houden met het seizoen, je moet rekening houden met het weer. En je moet goed nadenken vooraleer dat je bestelt of dat je wel gaat leeg geraken. Maar probeer ook te verwerken wat dat je liggen hebt.
5: Ja, goedemorgen. Ik ben Anne van Albert Heijn. Ja, natuurlijk voedselverspil, want zo noemen wij dat. Dat is echt een bijzonder groot en belangrijk aandachtspunt voor een supermarkt. Het begint uiteraard met heel goed te weten en heel goed in te plannen hoe je de winkel bevoorraadt. Dus wij weten heel goed wat het volume van bepaalde vooral verse of houdbare producten is, zodat er heel weinig overblijft.
1: Hallo, ik ben Nikki en wij staan met seizoensgebonden groenten en fruit op de markt. Op het einde van de marktdag is het kraam toch wel zo goed als leeggewerkt. Ondertussen kunnen we ook wel al een beetje inschatten wat er verkocht gaat worden. En naar gelang daarvan vullen wij ons kraam.
4: Je kunt natuurlijk enorme hoeveelheden kopen aan heel goede prijzen, maar dan moet je daar veel te lang mee doen. Hè? Dus onze keuze is doelbewust om te kopen bij Belgische groothandels, maar wij kopen dag in dag uit en elke nacht komt er terug binnen. Dus als wij vandaag een beetje tegenslag hebben, dan kopen wij voor de volgende dag een heel pak minder en dan komt dat terug uit.
1: Wij gaan meermaals in de week achter vers gerief. Ja, dat scheelt, hè.
6: Hallo, ik ben David van de Wegen, CEO van Colmar Restaurants. Wij meten exact per dag hoeveel verlies dat wij hebben van het aantal klanten. Op voorhand proberen wij in te schatten hoeveel klanten wij gaan ontvangen. En op basis van die inschatting weten wij welke bereidingen dat wij moeten maken tijdens de dag heen. We proberen daar slim op in te spelen door ook de porties kleiner te maken in het buffet. En door die regelmatig vers aan te vullen, hebben we eigenlijk heel weinig waste. Hoe contradictisch het ook kan zijn, want uiteraard met een buffet kunnen we niet ontkennen dat er overschotten zijn.
3: Wij werken met menu net om die reden dat mensen die binnenkomen weten we meestal al perfect wat ze gaan eten. En dat is net om die verspilling tegen te gaan. Daarvoor deden we à la carte, maar dat maakt organisatorisch heel moeilijk. En nu kunnen we ook beter werken op aantallen.
1: We werken heel seizoensgebonden, dus bijvoorbeeld de laatste dag van de druiven of zo. En ik zal toch zien dat er nog een beetje overschot gaat zijn of zo. Dan geven wij daar soms ook wel korting op, zodanig dat echt wel buitengewerkt is. Anders gaan wij eens rond in de familie en dan is het ook allemaal weg. Weggooien is zonde als er niks aan is, hè.
5: Er blijven uiteraard wel een aantal artikels over op het einde van de dag. Een pakje ham of kippenfilets, waarvan je weet, van als we die vandaag niet verkopen, ja, dan zijn we eigenlijk voorbij de houdbaarheidsdatum. En wat wij dan eigenlijk doen, is een systeem introduceren. Wij noemen dat dynamisch afprijzen. En in functie van het moment van de dag gaat eigenlijk die korting van -10% tot -70% tot enkele kwartiers voor het sluiten van de winkel.
4: Als je begint met op het einde van de markt, dan gaan we een afslag geven. Ja, dan krijg je daar ook een cliënteel op. En voordat je het weet, komt dat gewoon niet meer uit. Dan krijg je verschuivingen. Je hebt eigenlijk geen marktkramers dat dat doen.
5: Die laatste kanskoopjes of die dynamische afprijzing, dat is een zeer gewild product. Hè. Het is ontzettend interessant om tegen het einde van de dag bij een Albert Heijn te gaan winkelen. Want dan zou het wel eens heel goed kunnen dat ik bijvoorbeeld een lekker stukje vlees of een stuk vis tegen een ontzettend scherpe prijs kan kopen. Hè. Want een mooi product kopen dat houdbaar is, dat is voor heel veel mensen het verschil tussen het kunnen eten of het niet kunnen eten. En dat kan je heel makkelijk in de winkel zien. In het schap wordt dat aangeduid. Maar dat kan je ook in de app van Albert Heijn zien. Dat is een oplossing waar iedereen bij wint. En dan bij gevolg blijft er eigenlijk voor die andere hele mooie initiatieven niks niet meer over, omdat we het eigenlijk op een andere manier hebben verkocht.
1: Als er echt overschotten zijn, dat is bij ons dan zo meestal op een wissel van een seizoen of zo. Ja, ofwel eten wij dat zelf op, ofwel wordt dat in de familie een beetje verdeeld. Maar ik zeg het, dat is echt minimaal.
6: Wij hebben bijvoorbeeld een concreet voorbeeld, het brood die wij aanbieden die over is. De dag nadien pakken wij die af en zijn dat toasten. Hetzelfde met Serrano, hetzelfde met andere gerechten. Wij werken ook met een gekoelde togen. En die togen zijn hetzelfde principe als een frigo zoals bij ons thuis. We kunnen hergebruiken, worden de dag nadien heringezet. En dat is ook perfect hygiënisch in orde.
4: Vanuit echt oud gerief kun je niks maken. Hè. Je moet iets wegdoen voor het slecht is. Hè. Maar als je bijvoorbeeld mosselen over hebt en je legt die in het zuur, dat is geen probleem. Maar als je mosselen echt te oud zijn, ja, dat mag je gewoon niet gebruiken. Iets dat echt oud is, mocht je niet gebruiken, dat moet gewoon weg. Maar als je een goede verse vis over hebt en je kookt die in de namiddag na de markt en je maakt er vissalaat van, daar is geen enkel probleem mee. Maar je mag niet met iets zodanig lang rondleuren dat het niet meer deugt. Slecht is slecht en slecht moet weg.
3: Heel eerlijk gebeurt dat wel eens, bijvoorbeeld bij tomaten. Dat is dan echt heel pijnlijk. Tomaten proberen wij niet in de koelkast te bewaren. En soms is er een die dat geattaqueerd wordt door fruitvliegen. Ja, dan is die gewoon smoes. Dan is het echt, dat is pech. Maar alle andere dingen, de schillen, de zaden, dat gaan wij fermenteren en drogen.
6: Wij hebben een partnership met Too Good To Go, waar wij op het einde van de dag de klanten kunnen binnenkomen om een pakket mee te nemen van het buffet. laatste optie is ook dat de klant het kan meenemen als doggybag. Dat gebeurt heel vaak ook voor ons hoofdgerechten, waar we dan klant zijn maaltijd die hij niet kan verorberen ook meegeven met de klant naar huis. Dus dat kan perfect.
3: Bijvoorbeeld bij een feest, er wordt 100 man besteld, maar er is maar 60 man, dus je hebt 40 man over. Die overschotten...
6: Want het kan meenemen als doggybag. Dat gebeurt heel vaak ook voor ons hoofdgerechten, waar we dan klant zijn maaltijd die hij niet kan verorberen, ook meegeven met de klant naar huis. Dus dat kan perfect.
3: Bijvoorbeeld bij een feest, er wordt 100 man besteld, maar er is maar 60...

0: Toerstroom zitten eigenlijk alle kort houdbare producten die je niet verkocht hebt en die je eigenlijk, omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken, die niet meer veilig kunt verkopen aan een consument. Als er dan toch iets in terechtkomt, dan wordt dat eigenlijk vooral hoofdzakelijk verwerkt tot voeding voor dieren. Ja, daar hebben wij natuurlijk partners voor, hè.
1: Wij denken ook na over wat de mensen thuis met ons producten doen, dat er geen voedselverspilling is. Zo bieden wij alles los aan. Zoals bijvoorbeeld de trossen druiven, kunnen ze zelf kiezen of dat ze voor een grote tros of toch eerder een kleine tros gaan, dat ze niet te veel aankopen. De mensen mogen bij ons ook proeven, waardoor dat ze weten wat ze kopen en of ze het lekker vinden of toch liever voor iets anders kiezen, waardoor dat ze niet met de foute keuze naar huis gaan.
2: Maar we zijn ook wel vakman genoeg om onze toog leeg te lullen. Allee, dat is een beetje pretentieus gezegd. Als wij bijvoorbeeld geen kabeljauw niet meer hebben, dan zullen we vragen, hè, wilt u eventueel schelvis of wilt u eventueel wijting, omdat dat familie er vandaan is. Hè, zodanig dat die mens toch geholpen is. Eigenlijk, zodat goede vakman zijn, dat je je kraam leeg verkoopt, dat je dus suggesties geeft aan de mensen.
3: Een goede vakman weet zijn toog leeg te lullen. Voilà, hè. Waar valt er nog eten te redden van de vuilnisbak? Dat is nog wat eerder in de keten, bij de landbouwer. Daarover hebben we het dadelijk.
4: Radio 1.
3: Als u intussen graag wil reageren, weet dat dat altijd kan. Via Radio 1 op VRT Max. Dit is Iskander Moon met Violet.

0: Sophie.
1: Het zijn niet alleen gezinnen, supermarkten, grootkeukens, marktkramen, restaurants die moeten nadenken over het voedsel dat potentieel verloren gaat. Ook landbouwers worden geconfronteerd met voedselverlies. Want niet alles wat geoogst wordt, geraakt ook verkocht aan de winkels. Voedselverspilling, daar hebben we het over vandaag. Neem nu deze zomer. We hadden een hete, droge zomer met af en toe fikse hagelbuien. En dat heeft miljoenen kilo's appelen beschadigd. Letterlijk. Miljoenen. Die krijgen ze aan de supermarkten niet verpatst, maar je kan dat toch niet allemaal weggooien. En dat is waar de Waste Warriors in actie komen. Thomas Schilts en zijn team zorgen ervoor dat die stuks alsnog bij de consument belanden. Pauline Augustijn zocht hem op in Bekkenvoort, waar ze samen op bezoek gingen bij appeltelers Jonas en Lize.
2: Ik ben Thomas en ik ben de oprichter van Waste Warriors. Waste Warriors is een organisatie die strijdt tegen voedselverspilling. We doen eigenlijk drie dingen. Wij gaan kijken met boeren en telers wat er misgaat in de voedselketen. En we gaan of die producten, als die worden afgekeurd voor de supermarkten of voor de reguliere handel, gaan we die verwerken naar nieuwe producten die in onze voedselboxen komen. Of wij doneren ook heel veel aan voedselbanken. Ik ben opgegroeid naast een boerderij. Ik woon al heel lang in een stad ondertussen. Maar ik merkte dat in de supermarkt alle groenten en fruit die zagen er perfect uit. En dat viel mij na 13 jaar naar de supermarkt gaan pas op. Toen ben ik eens teruggegaan naar die boerderij naast waar ik ben opgegroeid. En ik zag dat daar nog wel heel veel groenten en fruit van buitenmaten en gekke vormen lagen. En ik ben op onderzoek gegaan en eigenlijk onze velden liggen vol, onze boomgaarden hangen vol met groenten en fruit die niet goed genoeg zijn, omdat ze er uiterlijk een beetje anders uitzien. Iedereen weet dat we heel veel verspillen in de supermarkt of op het einde van de dag bij de bakker of bij ons thuis gooien we ook wel eens iets weg. Dat weet iedereen. Er zijn al heel veel acties over geweest. Maar wat eigenlijk nog niemand heel goed weet of wist, wat gebeurt er eigenlijk op dat veld tot na de oogst, tijdens de oogst, tot als het in het distributiecentrum of in de supermarkt terechtkomt. En daar gaat het natuurlijk ook over miljoenen kilo's. Broccoli-roosjes die worden afgesneden omdat anders de broccoli meer dan 500 gram weegt. Pompoenen en zoetaardappel die moeten tussen de 400 en 800 gram wegen. Alles daaronder en daarboven valt af.
3: Hoeveel kilo groenten en fruit hebben jullie dit jaar al gered?
2: We zitten nu op 650.000 ongeveer. Ja. En onze droom is 1 miljoen kilo redden. Ja, dus eigenlijk zijn alle boeren in België zijn potentiële partners van ons. Dus wij gaan eigenlijk, als er ergens een probleem is bij een boer of een teler, dan kunnen zij ons contacteren. En dan gaan wij met hen een oplossing zoeken om ervoor te zorgen dat hun groenten en fruit niet verloren gaat. Ja, we zijn vandaag in Assen bij Bekkenvoort op de fruitgaard van Jonas en Lize. En zij kweken appels en peren.
4: Daar gaat Jonas.
5: We zijn bezig met ons laatste of een van onze laatste percelen. Nu zijn we een beetje Granny Smith aan het plukken. En dan hebben we nog een beetje Jonas gered die nog moet geplukt worden.
2: Jonas en Lize die hebben een heel grote boomgaard met 1 miljoen kilo appels en peren. Die zijn volledig verhageld, die zijn volledig afgekeurd voor de reguliere markt. En zij hebben ons gecontacteerd en we zijn met hen allerlei acties aan het opzetten om zoveel mogelijk appels te redden van de afvalberg.
5: Dit jaar is weinig lof, dus dat is totaal niet goed. We hebben een mindere oogst gehad door hagel, wat heel veel schade veroorzaakt heeft. Een hagelbui van 5 minuten, die is eigenlijk genoeg om heel uw oogst te verwoesten. En we hebben die begin mei, 13 mei, als ik me goed herinner, 2 keer gehad. 2 keer op een dag. Dat is 5 minuten lang geweest, maar dat is echt wel een ravage geweest.
6: We hebben 1 perceeltje wat een beetje minder beschadigd is, maar voor de rest zijn onze 30 hectare eigenlijk wel allemaal volledig beschadigd.
5: Ik weet nog waar ik was. Ik zat eerst op terras bij ons thuis, heel even met 2 vrienden. En het was aan het hagelen en ik zei direct, dit is totaal los. En dat heeft een dag later perfect geresulteerd. Schade was heel duidelijk. word daar niet gelukkig van. Je zit daar een paar dagen of een paar weken heel slecht gezind door, omdat je een heel jaar werkt aan je fruit. En dat dat eigenlijk op 5 minuten gewoon heel je jaar om zeep is. We kunnen dat hier zeker zien. Dit zijn nu appels. Deze appel is al echt heel fel geschadigd. Zo te vroeger dat die hagelschade komt, zo te meer verkurkt die wel. En is dat eigenlijk maar een oppervlakkig huidprobleempje, zullen we zeggen. Daar komt eigenlijk een laagje over, of tenzij de slagen heel diep zijn, zijn er echt gaten in de appels, zoals hier wel. Maar verkurken is eigenlijk dat uw huid verdroogt, dus daar komt een nieuw laagje over en dat resulteert naar een verkurkt vlekje. En die vlekjes die zijn gewoon niet welkom in de supermarkt.
6: Het eigenlijk hier zien uit, zijn zo wat, het zijn soms grote plekjes, maar het kunnen ook gewoon hele kleine plekjes zijn, echt mini beschadigingen die je bijna niet ziet, maar wel genoeg om de appel af te keuren.
3: Maar de smaak, hoe smaakt die hagelappel?
5: Heel sappig eigenlijk nog altijd, daar is eigenlijk niks mis mee. Qua smaak is dat eigenlijk identiek hetzelfde.
6: We wisten al langer dat onze appels beschadigd waren. Typisch worden bij ons de appels 2-3 weken voordat ze geoogd worden, komen de handelaar langs en bieden zij een prijs en gaan we in onderhandeling. Het moment dat nu we op die 3 weken waren, kwam hier niemand langs. Of degene die langskwamen, die maakte ons wel duidelijk van oké, deze appels zijn, ondanks dat we het misschien wel al wisten, maar kwam toch het harde verdict van oké, deze appels kunnen wij niet verkopen als A-klasse, als supermarktappels. Ja, natuurlijk, we wisten het eigenlijk wel, maar het is toch altijd nog een hard moment om dan te beseffen van we zitten hier met zoveel appels waar niets gedaan mee kan worden. Dus zijn we zelf een beetje in actie geschoten. We hebben een zelfplukdag georganiseerd dat mensen hun appels konden plukken. We hebben Waste Warriors gecontacteerd. We hebben onder andere gratis appels aan scholen uitgedeeld, omdat we het zo spijtig vonden dat onze appels anders gewoon verloren zouden gaan.
5: En een deel van de appels gaat in de komende dagen op zaterdag 3 oktober op verschillende locaties, Gent, Kortrijk, Hasselt, Leuven, Antwerpen, juist, en hier in Bekkenvoort bij ons verkocht worden. Dus worden per zakjes van 5 kilo verkocht.
2: Ja, ik denk dat we met z'n allen, en met z'n allen bedoel ik echt heel de keten, dus echt een gedragsverandering nodig in onze aankoop of onze gewoontes in de supermarkt. En ik deed dat zelf ook tot een jaar geleden of zo ook nog heel erg in de supermarkt gaan vergelijken en wel die mooiste tomaat kiezen. Maar uiteindelijk, je snijdt dat toch in stukken. En als er een vlekje op is, of ja, dan snijd je dat eruit of whatever. Maar de rest van die groenten en fruit is perfect. Dus we moeten echt minder streng gaan zijn op vormen, op maten, op uiterlijke kenmerken van groenten en fruit. Want dat doet niks aan de smaak.
3: Momenteel zijn hier 2 mensen de hagelappels aan het oogsten, handmatig. Mag ik eens proeven van zo'n appel? Het zijn groene appels, die zien er zo fris uit.
5: Dat is een zure?
3: Het
5: is een zure appel.
3: Een zure, maar wel sappig, ja. Zegt je. Maar die is kei lekker. Daar is werkelijk met die smaak, daar is niets mis mee.
5: Nee, klopt. Ze zijn heel lekker, heel sappig. Er is eigenlijk totaal niks mis mee. Alleen de uiterlijke schade. Maar dat doet er helemaal niks aan.
3: Schoonheid zit van binnen.
5: Schoonheid zit van binnen. Beauty zit in de inside.
1: U hoort het. De appels zijn lekker. En ze zijn te koop deze zaterdag 3 oktober in verschillende steden in het kader van de Week van de Appel. Om zeker te zijn van zo'n zak appels kan u er altijd eentje op voorhand reserveren via wastewarriors.be.
0: Radio 1.

0: Aretha Franklin met Save Me en daarvoor Tyler Ballgame en Live It Down.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over voedselverspilling deze ochtend en hoe dat tegen te gaan. Over de 68,4 kilogram eten die een Vlaams gezin gemiddeld elk jaar in de vuilnisbak gooit. 1 miljard ton is het wereldwijd. En ja, hoe we dat anders moeten kunnen, hè? Door bijvoorbeeld onze restjes beter op te maken. Daar zijn wij ooit echt waanzinnig goed in geweest. Sommige van onze allerbekendste gerechten, dat zijn restjesgerechten. Een zeer goedemorgen, Els Aerts.
3: Goedemorgen.
0: Het is waar, hè? Vroeger ging er toch veel minder verloren.
3: Ja, vroeger was gewoon om te beginnen al niets verspillen eigenlijk de norm. Zeker op het platteland. Neem bijvoorbeeld als er een varken geslacht werd. Daar werd echt alles van gebruikt. Het bloed dat vrijkomt werd bloedworst. Het vet ging mee in de worsten en anders in het gehakt. En heel veel onderdelen die we nu niet meer heel smakelijk vinden, zoals poten en oren bijvoorbeeld, ja, die werden gewoon klaargemaakt en opgegeten, hè? Maar naast al die slimme manieren om niets te laten verloren gaan, zijn er ook gerechten die echt ontstaan zijn specifiek om restjes op te maken. Ik heb een lijstje gemaakt per soort overschot.
0: Oké.
3: Ik begin heel graag met het restje dat bij ons thuis volgens mij bijna de helft van onze voedselverspilling uitmaakt. Dat is oud brood.
0: Ja, Jan.
3: Met voorsprong het beste recept met oud brood, dat zijn toch wel wentelteefjes.
0: Mm-hmm.
3: Of dat je dat brood nu verloren of gewonnen noemt, het is zowat het oudste voorbeeld van een recept dat in feite ja, tovert met afval. De allereerste keer dat we het recept tegenkomen is zelfs al in een Romeins kookboek. We eten dus minstens al 1700 jaar brood dat verloren leek, maar met melk en eieren toch als een winnaar op tafel komt.
0: Ach, dat is nu toch zo lekker. Ik krijg er goesting in gewoon om het je te horen vertellen.
3: Ja, en de Romeinen hebben ook nog een zeer smakelijke tip, vind ik persoonlijk. Eens dat die boterhammetjes uit de pan komen, giet er een beetje honing over. Dat heb ik zelf nog nooit geprobeerd. Maar ja, ik schrijf dat wel in mijn boekje. Ik ga dat wel eens proberen.
0: En zo'n torentje maken, zoals van die American pancakes, maar dan met gewonnen brood.
3: Oh ja. dan iets wat zo overdadig is dat ik nooit zou gedacht hebben dat de originele bedoeling was om oud brood en oude kaas weg te werken. Dat is de kaasfondue.
0: Ah ja, natuurlijk.
3: Volgens het klassieke verhaal zaten Zwitserse boeren in de Alpen de hele winter met oud hard brood en met uitgedroogde kaas. Dus ja, dan bedachten ze, als je nu die kaas smelt in wat wijn, dan kan je dat brood erin doppen en dan wordt dat allemaal weer zacht en lekker. Mm. Het oudst bekende recept staat in een boek dat in 1699 in Zurich verscheen onder de titel Kaas koken met wijn.
0: Goeie titel.
3: Ja. en dan nog een broodrestje dat je misschien niet meteen herkent als brood. Dat is paneermeel.
0: Ah ja.
3: Dat is eigenlijk niks anders dan gedroogd, gemalen brood. En pak daarbij dan nog wat restjes gaar vlees van gisteren en zo wat goede oer-Hollandse spaarzaamheid. En voilà, je hebt zo net de vleeskroket uitgevonden.
0: Mm.
3: En ook zijn kleine broertje, de bitterbal.
0: Ah ja, natuurlijk. Ja.
3: En, dat zijn extra punten, want dat is eigenlijk een dubbel restjesgerecht. Overgebleven vlees in een jasje van oud brood.
0: Overgebleven vlees is iets heel poëtisch.
3: maar dus via de bitterballen maak ik graag de oversteek van oud brood naar vlees en vis.
0: Mm-hmm.
3: In de haven van Marseille bleven vissersvloegen vroeger zitten met rotsvissen die vol graten zaten, die ze niet verkochten.
0: Rotvissen eigenlijk ook.
3: Ja, eigenlijk rotvissen. Niemand wou die hebben, restaurants moesten die niet hebben, ze kregen die niet gesleten op de markt. Dus wat deden die vissers? Die kookten die in zeewater en dat werd dan op zijn provinciaals genoemd naar de manier waarop dat ze die bereiden. Als het kookt, zet je het vuur lager, oftewel bouillabaisse.
0: Bouillabaisse? Amai, nooit bij stilgestaan.
3: Ja. Vandaag betaal je voor een echte bouillabaisse in Marseille snel meer dan €50 per persoon. En er werd zelfs een charter opgesteld met regels over welke rotvis er dus in moet en hoe je hem serveert.
0: Wauw, bouillabaisse. Als het kookt, zet je het lager.
3: Ja.
0: Dat is wel een promotie die de rotvis gemaakt heeft.
3: Dat is ongelooflijk. Nu, we komen terug dichter bij huis. Ik ga het hebben over hachis parmentier. parmentier. Ah. Dat is gehakt vlees onder een laag puree, gegratineerd in de oven. Traditioneel maakte je dat met restjes van de pot-au-feu van het gekookte rundvlees dus. De naam die komt van Antoine Augustin Parmentier. Dat is de man die de Fransen eind 18e eeuw aan de aardappelen kreeg.
0: Een van de eerste marketeers, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ja, ja, ja. Hij was dus zelf als krijgsgevangene had hij gevangen gezeten bij de Pruisen. En hij had daar aardappelen leren eten. En vanaf toen deed hij er alles aan om de Fransen ervan te overtuigen om de gezonde en voedzame knollen te beginnen eten.
0: Ja, ja, hij had die gekweekt op een bepaald moment op een weide. En daar had hij dan bordjes laten bijzetten van kweekdingen van de koning, niet aankomen. En dus iedereen werd keihard geïnteresseerd plots in die aardappelen. Voilà, sorry.
3: Zo van, het is te goed voor jullie eigenlijk, je mag het niet hebben. En dan wil iedereen
0: het. En dan wou iedereen het.
3: Ja, ja, ja. Nu, dat gerecht met zijn naam, die hachis parmentier, die is pas vanaf eind 19e eeuw beschreven. Dat is wel lang na zijn dood.
0: Nooit van zijn schitterende gerecht kunnen eten.
3: Nee, waarschijnlijk niet. Maar natuurlijk, elke zomer opnieuw brengen alle giro's, scouts, KSA's, noem maar op, hulde aan Antoine Augustin Parmentier en zijn gerecht. Want doe er nog wat appelmoes bij en je hebt natuurlijk het favoriete kampeten van elke jeugdbeweging. Mm-hmm. Hete bliksem.
0: Ja, lekker.
3: En dat restjes patatten en vlees zo handig weggewerkt kunnen worden, dat is natuurlijk ook mooi meegenomen.
0: Absoluut.
3: Weet je waar je ook heel toffe dingen mee kan doen?
0: Goh.
3: Met oude rijst.
0: Ah ja?
3: Ja, als rijst pas gekookt is, dan is die heel zacht. Maar dan is die ook veel te zacht om bijvoorbeeld lekkere nasi goreng mee te maken. Maar het overschotje van gisteren, dat is gewoon perfect.
0: Ja, dat is oude rijst.
3: Ja, ja, ja, de oudste vermelding van gebakken rijst die komt uit China rond het jaar 600. Het was een praktische oplossing voor overgebleven rijst die anders hard werd. Mm-hmm. En om die te bakken moet die dus een beetje hard zijn.
0: Ja, ja.
3: Een ander rijstgerecht waar je al de overschot in kon gooien was paella.
0: Ah ja.
3: Dat is van oorsprong een boerengerecht van het Valenciaanse platteland. Landarbeiders die kookten daar hun middagmaal in een grote platte pan. Ze deden daar dan rijst in samen met wat ze ook op dat moment bij de hand hadden. Waren dat groenten van het veld, waren dat stukjes vlees, was dat paling uit het water. Het is pas veel later dat paella een feestgerecht werd met die dure zeevruchten dan erbij.
0: Paella, hè?
3: Ah, maar ik weet het niet. Goh, ik heb het eigenlijk opgezocht en er gebeuren heel rare dingen in mensen hun mond als ze dat uitspreken. Dus ik dacht, ik ga het veilig houden.
0: Zo'n twijfeldingen. Ja, in het Spaans is paella.
3: Paella, kijk.
0: Sorry, ik kom er
3: niet. Nee, ik doe mijn best. Maar dan heb ik nog mijn laatste categorie. Dat zijn geen restjes van de vorige dag, maar gerechten die ontstaan uit niets anders dan de overschot gewoon, ja, van wat er eigenlijk nog in huis was. Mm-hmm. Ik neem je mee naar, hier komt weer iets Spaans, Tijuana.
0: Sí, claro.
3: In Mexico op 4 juli 1924. In Amerika is op dat moment alcohol verboden, want het is de tijd van de drooglegging. Dus veel Amerikanen die steken de grens over om toch nog iets te kunnen drinken. Het restaurant van de Italiaanse migrant Cesar Cardini, dat zit afgeladen vol, ah ja, want het is Independence Day, een feestdag in Amerika. Maar er lonkt onraad aan de horizon, want de voorraad eten raakt op. En er zijn nog steeds hongerige klanten. Dus neemt Cardini alles bij elkaar wat er nog is in de keuken en mengt hij aan tafel een salade met veel spektakel erbij. Zijn salade zal een van de beroemdste salades ter wereld worden. Weet je welke?
0: Ja, de Caesar salad.
3: Ah ja, naar Cesar Cardini.
0: Ja, schitterend, hè?
3: Dat zijn eigenlijk ook allemaal een beetje restjes bij elkaar, hè?
0: Dat is waar.
3: 19 jaar later zitten we weer aan de grens tussen Mexico en Amerika in het stadje Piedras Negras. En daar komt een groep vrouwen van Amerikaanse officieren eten in de Victory Club. Maar de kok is nergens te vinden. De maître van dienst is Ignacio Anaya en die duikt ten einde raad dan maar de keuken in. Hij vindt daar gebakken stukjes mais tortilla, legt daar kaas op en een paar stukjes zo van die goede hete jalapeños. Mm-hmm. zijn die dames in zijn restaurant, die zijn laaiend enthousiast. Die vragen, hoe heet dit gerecht? Ignacio die schudt daar meteen een naam op zijn mouw, hè, gebaseerd op zijn eigen bijnaam. En Nachos Especial zijn geboren.
0: Dat hadden dus net zo goed de Ignascus kunnen heten.
3: Voilà. Kom, we gaan naar de cinema en we pakken een portie Ignascus erbij.
0: Schitterend. Maar kijk, alweer een reden om niks verloren te laten gaan. Want je zou zomaar eens in al je creativiteit een nieuw, fantastisch, iconisch gerecht kunnen lanceren. Dankjewel, Els Aarts.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: jullie ook zo'n honger gekregen nu? Door al die gerechten opgesomd te krijgen? Oh, Everything But The Girl met Missing.
1: Radio 1.
0: We hadden het over voedselverspilling en hoe je dat kan tegengaan in verschillende fasen van het voedselproces. Mocht je wat gemist hebben van deze aflevering en willen herbeluisteren, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Dit is nog Alicia Keys.

0: Alicia Keys is een superwoman, zo zegt ze het zelf toch.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijns. In Menen is het stoffelijk overschot van een man in een auto teruggevonden. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. De man was al een tiental dagen vermist. De identiteit van het levenloze lichaam en de doodsoorzaak zijn nog niet gekend. Het was een buurtbewoonster die de politie belde nadat ze dezelfde auto al een week zag staan vlakbij de begraafplaats. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
3: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
2: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim een derde van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, en moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. De dieselprijs is al een tijdje erg hoog, onder andere door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van de Amerikaanse president Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. Vannacht krijgen we rustig en droog weer met minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wat wolken, maar wel ook vrij zacht. Maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend hetzelfde mooie rustige weer met zon en temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer.